0: De Westereen wier lang het mekka van de postdoel. Het drafhinder van de Lietse man.
1: Vroeger wie het zo. Dan gingen alleen naar de mansjes op reis. En dan zit een wifkes thuis mooi te wijzen. Maar ze niet hier gaan we gaan.
0: Dit week in Friesland ook. Doen van de Westereen.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: Cito.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.
1: Friesland non-stop.
4: De best.

0: De zinnen op het wetter, de Sion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter.
1: Klimmen.
0: En hoor al meesken bij me koor.
2: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland.
3: Wij willen wij.
2: Omroepfriesland.nl/simmer.

0: Snijn in Bureau de Vries.
1: De kantelingen in het libben van Mirka Antolovic. Haar vlechtverhaal.
2: Maar echt, het trauma is dat je zo uit je vertrouwde omgeving wordt gerukt.
1: En oer het uitvinden wat haar heid weer.
2: Daar kwam rust. Ik hoefde me niet meer te bewijzen. Dat is wat het is.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: De best.

0: De zondagste editie van Sail is dit weekend in Haas.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de Sail in op Vreed, om te skippen Mandy de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.

0: best allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.

0: op het wetter. De Scion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter.
1: Klimmer.
0: En hoor al meesken bij mekaar.
2: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
3: Wij willen erbij.
2: Omroepfriesland.nl/simmer.

0: Alle werkdagen tussen tolven en ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat gong de toen troddy henne?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland. Nou in Friesland.
8: Het is perfect. Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
0: Friesland non-stop.

0: het wetter, de sail strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen erbij.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.

0: De zondagse editie van Sail is dit weekend in Haas.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezenden mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de Sail in op Vreed, om te skippen Mandy de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brand weer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Friesland non-stop.

0: zinnen op het wetter, de sion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen erbij.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: De Westereen wie lang het mekka van de postdoel. Het drafhinder van de Lietse man.
1: Vroeger wie het zo. Dan gingen alleen naar de mansjes op reis. En dan zit een wifkes thuis mooi te wijzen. Als je dit hier gaat wonen.
0: Dit week in Friesland ook. Doen van de Westereen.

0: Vannacht is er weer
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Nou in Friesland.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Acht uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid van Khamenei duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels wel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTW Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dadelijk zit Nij Zuid-Friesland met meerhoede Grutte-Braan in de binnenstad van Snits en een vogel die het Drachten terroriseert. Dadelijk dus in Nooi Friesland.
12: Simmer in Friesland.
13: De kampioen!
14: Schitterend!
12: Het is weer de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was toch om deze evenementen heen in Blaskebjerg leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
13: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen?
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
15: Seel Haas, van Trijen onder mij 6 juli. Geniertje van de mooiste talkshows, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en al informatie, zoek op seelharlingen.com.
16: Noe in Friesland.
17: Simone Skeffer.

0: Eternal, wie dat is, my I wanna be the only one. Het vierde Ipener.
1: Achtung, Jochen Oeren.
2: No in Friesland.
0: De Ipener van deze No in Friesland. Mooi dat je harkje naar deze uitsturing op sneun 4 juli. Dadelijks meer oer een grutte brand in het centrum van Snits. En in Drachten keer deze dagen net naar de kapper zonder voorzorgsmaatregels te nemen.
3: We hebben allemaal bijna paraplu's mee, dat is een soort paraplu-brigade. En ik heb nu mijn auto zo dicht mogelijk tegen de salon aangezet. En dan hurkend ga ik de salon in.
0: En Sportclub Heerenveen had een nieuwe speler die het mij regnummer 23 spelen zal. En dat is net voor neer.
4: Hij heeft aangegeven dat hij dat rugnummer graag wil hebben. Dat verwijst naar Psalm 23 en dat is voor hem heel belangrijk. En als wij hem daarin kunnen faciliteren, dan doen we dat.
0: Maar nu eerst uw eigen regnummer Ian Tjitske Wibinga, maar het waar in het kwart.
5: Goedemorgen. Nou, vanmorgen is er een mix van wolken en zinnen en nog meer is droeg. Maar westenwind, die helpt het vlug aan. Wordt matig ons soms krachtig in het kustgebied en liet het opwarmen naar een gratis 20. Vermeed je meer bewolking, soms lichte rein en een gratis 8. Jong en vannacht bloedt de wind steen, maar ook dan een drip rein en zakken de temperatuur maar amper. Morgen meer wolken en ook dan Utentrog reinwetter bieden matig ons vrij kräftige natwestenwind, wordt het ook dan maximaal 20 graden.
1: Van 8 tot 9 uur
2: bij Omroep Friesland.
6: No in Friesland.
7: Simmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: Het is 9 minuten naar 8. In een flat aan de Oude Koemarkt in de binnenstad van Snits had in de oude nacht een grote brandwest. Excuses. De brand brutst uit op de vierde verdieping. Omdat het om een oud gebouw ging, rieden de helpdiensten maar machtig uit. De eerste melding van de brand kwam krek naar 4 uur binnen. Intussen is die brand neffens veiligheidsregio onder controle. Bewenners van jonkelissende appartementen hadden haar een wenning verlitten matten. Ze waren opvangen in de buurt. Us correspondent Jaring Rispens spruts wutvierder van de veiligheidsregio Jan-Willem Zwart.
8: Ja, binnenstad, oudbouw, huizen die echt op een manden stienen, is voor u altijd spannend. Dus we gaan direct opskaald naar grutte brand. We zijn haar van we gaan oer naar zeer grutte brand. En omdat er we een protte meesken ek op dit plakje, ben we oergang naar grip in.
9: Wat trof de brandweer om bij omkomst?
8: Ja, een uitslaande brand. Protte meesken die eruit gang uit de wenning kwamen. Paniek. Daarna hebben we heel gauw inzet op blussing. Dus dat is ook heel gauw gang. In de brand in per minuten alles onder controle. En ben nu aan het nijcontroleren en aan het ventileren.
9: Hoe groot is de brand? Is dat behandeld tot één appartement of is het een hele verdieping?
8: Ja, dat ben we nu nog aan het uitzieken van hoe groot het nou eigenlijk is. Het zijn eigenlijk 12 wenten, 12 huisnummers die zitten tien van de oren. En aan de bovenkant is dat tien van de oren in een brandwest. Dus we zijn aan het zien van ja, waar kunnen als een mens kunnen we waarom? Waar had de brand nou echt west? Wat keer het van? Is het veilig? Dus daar hebben we de tijd voor nodig op dit stuit.
9: Ben er ik orenwenningen ontrommen?
8: Ja, er is voor morgen eigenlijk direct begon mij roem te ontrommen. Meestal meer ik in de binnenstad opvang op een opvanglocatie. En we gaan straks zien dat die veilig werd en hoe is dat in.
9: Is er al wat bekend over een oorzaak?
8: Nee, er is net echt iets bekend over een oorzaak. Wat wel bekend is, is dat er de politie meerdere keren vannacht ter plaatse west had voor onrustig gedrag. Dat ben we nou verder rond uitzieken van dat er wat mij te meiden had. En daarom had de politie ook plaatsdelict maken.
9: Onrustig gedrag van een van de bewoners?
8: Dat zullen we heel goed kennen.
9: Ja, wat gaat de brandweer nodig ervan?
8: Brandweer gaat nu verder controleren, ventileren en als een tegeren met de politie naar binnen daar om te zien van wat er precies bad is.
9: Hoe gaat het met de buurtbewoners? Hoe is de sfeer? Die beschrokken, denk ik.
8: Buurtbewoners zijn heel erg geschrokken. De meeste mensen zijn nu in de opvanglocatie, drinken ze een bakje koffie. En aan ze bij de gemeente versien als ze weer verom kunnen of dat er oorse plak voor worden mat.
0: Jan Willems, wat wie dat van de veiligheidsregio, Jaring Rispens, praten met hem. En die trof ik een van die boerleu. Een van haar vertelt wat ze mooi maken.
9: Ja, jullie lagen lekker te slapen. En toen?
6: Ja, we werden wakker van het geluid van het vuur. En toen keek ik uit mijn slaapkamerraam. En toen zijn we maar meteen naar beneden vertrokken.
9: Want wat zagen jullie?
6: Nou, ik keek uit mijn raam. Het klonk alsof het heel hard regende. Dus ik dacht, dat klopt vast niet. Dus ik kijk uit mijn raam en vanuit de rechterkant heel veel vuur.
9: Wat stond er in de brand en hoe dichtbij is dat eigenlijk bij jullie?
6: Nou, er stonden drie portiekwoningen in de fik. En het is twee woningen van ons verwijderd.
9: Dus het was toch wel even spannend, denk ik.
6: Ja, we moesten wel even schrikken.
10: Brandt hier niet lekker.
9: Ja, en toen?
6: Toen de spullen gepakt en naar beneden. En dan stond de brandweer ook. Dan stond de brandweer al klaar en werden we naar het Martiniplein, een verzamelplek, gestuurd. En daar hebben we een uurtje moeten wachten en nu mochten we weer naar binnen toe.
9: En jullie hebben zelf geen schade, geen rookschade, hè?
6: Gelukkig niet. Nee, op tijd alles dicht.
9: Dus het was wel even schrikken vannacht?
6: Ja, zeker. Ja, dat maak je natuurlijk niet vaak mee. Dat hoop je natuurlijk ook niet. Maar gelukkig niet ver genoeg overgeslagen.
9: En hoe reageerde de rest van de buurt? Hoe was de sfeer?
6: Nou, er wonen hier best wat mensen met kinderen. Dus iedereen moet natuurlijk snel de deur uit met die kids. Dus ik denk dat iedereen wel goed geschrokken is. En ook weer even wakker geschud is van dat het zomaar kan gebeuren natuurlijk.
9: Wat een vreemde start van de dag zo.
6: Ja, zeker. Hopelijk zo nog even slapen.
0: Ja, dat wie een van de buurtbewoners. De situatie daar is op dit stuit net heel duidelijk. En ik net of er een slachtoffer of meerdere binnen. Het is een bijzonder gezicht onder het Moenijn in Drachten. Wat voor waarde het is, de mensen gaan met paraplu's, petten en capuchons oestritten. Bij de kapperszaak hebben ze last van een vervelende bezieker. Kapster Charissa Alberts leidt uit wat dat is.
11: Nou, het begon denk ik ergens vorige weken. Het is een vistief of zo, ik weet het net. Hij stwam bij een collega van mij een keer naar beneden. En die is toen heel het onder u gang. En die had iedereen sinds maar heel erg waskou en die. Maar hij valt gewoon mee gewoon omdat er een nestboom op uw dak had. En dan neemt hij mijn partner en dan gaat er om en om. En dan vlees ook aan de rond. En dan weet ik van, ja, vreselijk.
12: Hoe lang zitten ze hier al?
11: Ja, ik denk nou een oro week of zo. Maar het kunnen wel 6 weken worden voordat ze weer voort binnen.
12: En hoe ga je er nou mee om?
11: Ja, gewoon, we gaan een paraplu mee naar het werk. Ik al sinds kinder rijdt het makkelijk niet uit. We gaan de paraplu mee om onszelf te beschermen, sinds maar. Ik jarm ik al wel, dus ik vind het helemaal niet.
12: Bernadette Hendricks, jou binnen de vastzitter van de bistambulance hier van Zuid-East Friesland. Er zit een bijzonder bist bovenop het dak van de kapster.
13: Ja, dat klopt. En dat is een beschermd dier. En die heeft zijn jongen of zijn nest er bovenop.
14: Hoi.
13: En die waskouwen die erin. Dit is mijn territorium.
12: Ja, dat is dus best wel een probleem hier. Hè?
13: Dat is hier wel even een probleempje. Ja, klopt.
12: Ja, want hoe kunnen mensen ermee omgaan?
13: Nou, van de kapsalon hebben ze alle hier een paraplu bij zich. En een van de mensen van de kapsalon die is te schrokken en is vallen. Dus dat is net zo leuk. En sindsdien ben ik een beetje bangig voor hem.
12: Want hoe lang zit deze vogel hier in totaal?
13: Nou, volgens hun een dikke oor of wieken. Ja, en dan krijgt hij met zijn jong nog uitbroeden. Het is een peerke, met zijn jong nog uitbroeden. En dan daarna met ze nog weer zou hier komen dat ze voort kennen. En dat duurt het alles met alles gemiddeld in 8 weken.
12: Jurie Bouwman, jij bent hier kapper en je hebt wat meegemaakt met een vogel. Kan je me dat vertellen?
3: Ja, ik was vorige week dinsdag was ik hier aan het werk. En toen was ik even pauze aan het houden. En toen vloog een vogel al verdacht dichtbij me. En toen wou ik weer richting de salon rennen. En toen struikelde ik hier op straat.
12: Ja, je hebt flink wat verwondingen opgelopen. Kan je dit laten zien?
3: Hier, mijn arm en hier. En mijn schouder, die is helemaal beurs. En er is ook nog mijn kniphand, dus dat is...
12: Dat is niet heel handig.
3: Nee.
12: En de vogels zitten nog steeds. Hoe ga jij nu naar je werk toe?
3: We hebben allemaal bijna paraplu's mee. Dat is een soort paraplu-brigade. En ik heb nu mijn auto zo dicht mogelijk tegen de salon aangezet. En dan hurkend ga ik de salon in. En normaal ben ik wel eens in de pauze buiten, maar ik ben nu binnen aan het bivakkeren.
12: En hoe lang denk je dat het nog gaat duren?
3: Nou, de dierenambulance had het over 6 weken. Maar dan rijd ik nog heel lang met de knoop in mijn maag naar het werk toe.
12: Wat heeft voor tips voor de mensen die hier langs rennen?
13: Opletten. Eventueel capuchon op. Pet op. Paraplu op. Maar of er echt wat echt dwars wil, dat is...

0: eigenlijk wel het lieten liggen, zeg maar. Dus de posities waren prima bezet, alleen we hadden wat meer moeite met de kwaliteit.
1: Ja, uiteindelijk dus een soort van overwinning. Wat een meeske ben je trouwens, hè, in Akkerum?
0: Ja, ik moest net van het veld komen, maar dat was een hele tocht.
1: Hoeveel handtekeningen heeft maken?
0: Ja, niet verteld, maar echt veel. En op schoenen, op petten, overal. Maar het enthousiasme van de mensen is heel leuk, inderdaad.
2: Ja. Dat is een mooi verhaal. We zullen het aanst hebben hoe een keertje die het haast altijd wint. Maar zelfs Jesse Steenstra heeft het wel eens dreig.
3: Zijn keersen goed. En ja, dan mooi uiteindelijk begin je het fout te maken. Zien je binnen scherp. Ja, en dan ben ik samen weer nou ja, bij.
2: Ja, dat wie Jesse Steenstra aanst meer van hem. De grote winnaar van dit seizoen. En dan heb ik nog even de Tallships races in Haas. Dat alles na reclame en het nijs uit de verrot.
4: De zinnen op het wetter, de Sion strak in de wien. Het lood van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
5: Dit is uw Simmer.
4: Simmer in Friesland.
5: Omroepfriesland.nl/simmer.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Vers aan tafel, vers aan tafel.
9: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
8: Vers
9: aan tafel.
10: Hé, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
14: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
8: Vers
9: aan tafel!
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
16: 8:30, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Daar wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaalrechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om de wegen te blokkeren. En volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich ook vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. In een flatgebouw in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brandweer snel op. Het vuur brak uit op de vierde verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle, omdat de hulpdiensten eerder vannacht ook al bij de woning waren vanwege meldingen van onrust, heeft de politie een onderzoek ingesteld. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. In de Iraanse hoofdstad Teheran begint vandaag de uitvaart van Ayatollah Ali Khamenei. De plechtigheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt zijn lichaam opgebaard. Daarna volgt een rouwstoet richting zijn geboorteplaats Mashhad, waar hij donderdag wordt begraven. De hoogste geestelijke leider van Iran werd in februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval.

0: aanval. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
2: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
3: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
2: Kom naar Easyzit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyzit.nl, dan zit hij jou goed.
4: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er van Elsie.
5: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
6: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ontwol 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
7: Noe in Friesland.
8: Simone Skeffer.
9: Simmer in Friesland. Omroep Friesland.
10: Dadelijk hebben we de zegenreeks van Tjesse Steenstra en zijn maten. En we hebben toe de Tall Ships Races. Want wat stiet er op het programma Joet? En ik een belangrijke vraag. Wat voor waar hebben we erbij Joet? En daarvoor hebben we Tjitske Wiebinga. Maar eerst goeiemorgen Tjitske.
11: Ja, goeiemorgen Simone.
10: Eerst maar eens even hoe we er nou vast in.
11: Ja, nou op zich hebben we nou wel schitterend waar. Dat ik hier op de Veenenboeten sjug. Dan hebben we de zinnen er geregeld bij. Er is ook wel wat bewolking. Dus ja, we kennen wel echt sinds er is een mix van wolken en zinnen. En het is eigenlijk oerel wel droeg. En die temperatuur die rint nou even wat op. En dat hebben we het aan kunnen een warmtefront. Dat de komende oeren Oerisch provincie hinder. Loopt. Ook dan naar de actuele temperaturen zucht, dan is dat ik al heel mooi te zien, want in het eerste Friese Pijl is het nog 16,3 graden. Akrum het zontje komma zon, maar als ik meer naar het westen te gaan, Laaksem zit al op njochentje een hele graad en njochentje graden is ik al op Skielge en in Dwaaiem. Dus die temperatuur die rint nou stadig gewoon op. Nou, ik verwacht je dat we een maximum temperatuur hebben van 20, misschien ik nog wel 21 graden. Maar ja, dat zit dus bij een warmtefront en dat warmtefront er zit vaak bewolking bij. En nou, wat ik weet is dat het boppenwetter ik nog wel eens een beetje reinen ken in de rin van de maand hier. Dus vanuit het Noordwesten, wij zil dat uiteindelijk in de midden, ik wil eens vaker het land opskouwen, maar dan heb ik het echt even hoe lichte rein en wat stoorrein. Nou, de wien op dit stuit is nog zwak ontmatig. Ik zie al wel een windkracht 4 boppen Vlieland steen. Nou, en dat wienveld, dat loekt ik verder over de provincie heen. Wat ik vlegerig van krijgt. Dus is toch wel echt wel onwijzig. Van de midden, ik woon windkracht 4 à 5 in het kustgebied en mogelijk zelfs even een size boppen de Waardzee en de eilanden. Dus die wind die helpt toch wel wat meer om en wordt vlegerig van karakter. Dus ja, al met al, het waarbeeld nou nog knap, maar het wordt stadig om, je wordt toch wel wat minder, maar u kunt toch wat lichter rijnwetter en ja, die 20 graden is dan de maximum temperatuur. Van een beetje in die Rijnwetter, dan zakken er wel weer een paar graden. Dan is het een graad van zontje, een 8. Nou, jongen, vannacht dan bloedt die wind voor eerst in. Word ik wat meer noordwestelijk, maar bloedvlegerig. Een driprein, ek dan nog mogelijk. Ja, en die trot die bewolking en deze omstandigheden zal de temperatuur eigenlijk vannacht wel aardig lieken bloeien, maar zo'n 16 of zontje graden als minimumtemperatuur.
10: Dat is voor de activiteiten dan toch nog wel aardig voor de Juntiet. En ja, dan de dag van morgen.
11: Ja, nou, het wordt er net beter op, Simone. Aye. Nee. Het is, het begint al een keer wat een zuterig karakter te krijgen. Het hege drukke biert waar we joert nou nog min of meer wat van profiteren. Dat verliest het in kracht. Dat rekken ze invloed in elk geval bij ons wel wat kwiet. De wien wordt wat westelijk. Nou, die is eerst nog wel zwak ontmatig in de mantiep, maar wordt in de midden ik wel vlegerig, matig, want vrij krachtig. En daarbij is het toch, ik wil weer meer bewolking en ken het ik geregeld dus even wat wiert ons opslaan. Dus het is net zo dat het mij bakken uit de loft valt. Maar fleurig volop zinneskien waar. En noffelijke temperaturen van zo'n 23, 24 graden. Dat is het vlees net. Nee, morgen een soort bewolking. Uit en terug wat rijnwetter. En de maximum blijft morgen op zo'n 20 graden.
10: En dan de dagen daarna. Ik leeuw dat we ik wel wat in het verschiet hebben qua warmte, of nee?
11: Ja, alleen nog dan moeten we echt nog wel even wat geduld hebben. Want wat we de aronde dagen ik zoen hebben, is dat het, nou ja, alle dagen wat een dij weer opscode. En dat is ik wat, wat ik er nou vertellen kan. Want van mijn je ont mijn wensje heb ik je steen dat het nog geregeld. Nou ja, zo dan is wat wie het omslaan kan. De maximum temperaturen op zo'n 20 graden zitten. Dus die een stevige westen. In trogsneedmatig, want vrij krachtig. Maar er zit ik geregeld wel eens even een windkracht 6 tussen zitten in het noordwestelijk kustgebied. De zinnen op meeën amper. Wol als er dan dus wat rijnwetter. En dat is op tientje ik zeker nog het geval. Zeker het eerste part van de dag. Dan lukt er weer een nieuwe steuring oer. Maar een noordwestelijke wind die dan matig en krachtig is. Meer buien heb ik steen. Dus ja, voor zover ik zijn ken, tientje liep het dan de minste dag te worden. Maar van nou wensje, dan wordt het wat kalmer. Is het vaker droeg. En lid de ik weer volle vaker sjen. De wind die dat het dan wat kalmer aan. En dan krijgen we er ik weer een graad bij. Maar dan maximaal 21 graden. Dus ja, het houdt alleen nog net oer. Maar voor de activiteit, dat je wat actief aan wollen, dan binnen het prima temperaturen.
10: Super, dankjewel Tjitske. Tussen de middag hebben we die weer.
11: Jo, en dan.
7: Nijs, sport, ware muziek.
8: Dit is Omroep Friesland. No in Friesland. Omroep Friesland.

0: Het is al tof hier, hoor. Ze beren, let us gaan. En ik bleef het een mooi nummer vinden. En het past ik echt bij deze dagen. Want waar zit het nou oer, hè? Oer Haans. Want de haven van Haans is weer oernaam terug tal van tal ships. Van Noorwegen naar Spanje. Van Polen naar het vervriende Koninkrijk. Leefhavers van Grutteskippen kunnen dit weekend hadden het ophelden. Aan het internationale deelnemersveld van de tal ships races. Juster wie de zeil in. En daar zoeken we waarom. Op mij Lieuwe Kral, de directeur van het evenement. Ik mij Lieuwe zei ze, we kimmen ook wat beter. En de wie is de laatste die de kussen spruts? En haast de eerste van de moon ik weer. Hoe kan het leven erin, hè?
1: Ja, toen wist ik altijd op de radio.
0: Ja, we binnen altijd weg van de partij. Ja, Lieuwe, ik hier van de moon wel wat moeite om wekker te worden. Want het programma Justerjoen, wie natuurlijk ik weer aardig verdividerend. Maar als hichtepunt wil ik toch even kwiet. Een band die het boppen in de mast van welk schip ik al wist hier?
1: Van de Zeelandwet.
0: Ja.
1: Het Noorse schip.
0: Ja, has the tune?
1: Ja, zeker.
0: Ja, wat een bijzonder.
1: Houden, maar het moest een verrassing wezen. Dus, maar ik wist het al, dus ik ga het zoeken.
0: Ja, het wie echt, ik zeg op de social media wel voorbij komen, magisch. Dat mensen dat schreeuwen. Maar laten we het eens even over die die van Juster hebben. Want Juster midden hier we het er al even over. Toen zitten we er eigenlijk nog middenin. Hoe is die die vroen met de hele joen erbij?
1: Nou. Eigenlijk fantastisch. We hier een prachtig waar. Het weer echt zielwaar. Het weer net warm. Zinnen erbij. Soort mensen. Op het liefste dingetjes. Hier hebben we het juist gewoon een skip dat vast vroeg hier vlak boeten haven. Nou, wie het echt een geweldige dag.
0: Ja, en het jongensprogramma, hoe ging dat? Hoe druk wie het?
1: Het weer druk. En ik dacht eerst even, het moet even op gang komen. Maar nee, toen weer het letter weer druk. En mensen weer zo enthousiast. En de haven is die vol. En geweldig. En hoe druk het precies weer? En hoeveel mensen dat er nog juist de West hebben? Weet ik eigenlijk nog net. Had ik die nog net bedwanden?
0: Nee, maar hoe kom je erachter? Hoe zul je dat eigenlijk?
1: Ja, dat doen we maar een verskaat aan cijfers van mensen. Ik heb aasten, zoals elke dag, hebben we maar eens een veiligheidsoverlis. En dan is de veiligheidstrijdenhoek, die maakt het een inschatting. Onder oren op basis van, Sanone gaat er eens even een drone naar boppen om te zien dat het ik te druk is op plakken. En dan kerst van boppen ou een inschatting maatje. De trein, dus de directeur van Arriva, die sprutte ik gisteren nog even. Die zei, we hebben wel even moeite, gisteren morgen in Leeuwarden. Want het werd drukker als Fjouwerielien op de eerste dag. Dus wij moesten echt even bijzetten om iedereen in haast te krijgen. Dus dat en hoeveel auto's dat er op een parkeerterrein stingen hebben. Dat soort dingen tellen we bij elkaar op. En dan maken we daar een zo goed mogelijke inschatting van.
0: Ja, nou, het is juster wie de eerste dag, de sail in, prachtig om te zien. Maar de programmering gaat terug, hè, want het is geen man die pas weer voort. Wat ziet er Joert op het programma?
1: Nou, Joert is voor het publiek, eigenlijk liep het natuurlijk op juster. We hebben de skippen. Er is alle keer verdividage, de hele dag. Er is muziek op de podia, er is strittheater, er is van alles. Maar voor de bemanning en de crew en de trainees is het Joert Harndai. Zij beginnen aanst om alle voeren met het zogenaamde crew program. En dat betekent dat ze allerlei sportieve activiteiten doen, maar ik culturele dingen ervan kennen. We doen onder oren toppen dansen. En we hopen dat er wat bemanningen van Skip en ik om mij doen. Dan hebben ze voor u genoeg. Maar ik roem om de Waddenhal en bij de hockeyvelden van alles en nog wat. Van touwloeken om het keertje in de wand. En ik bezocht toch om dingen die hier in Friesland, die vier goed kennen als sporten, om internationale trainees en andere bemanningsleden dat ik dwang te litten.
0: Ja. En verder is er trot de hele stad heen en wat het waan, dat toppendoensje. Daar ben ik wel benijd naar, hoe die bemanningen doggen. En het hechtepunt van deze dag is toch uiteindelijk de crew parade, of net?
1: Ja, en dat is dan, als ze kleer binnen, dan maatjes ze hun kleren op skip. Als ze kleer binnen, maar sporten. En dan samelen ze haar, en dan gaan ze in één grote parade trot de stad. Dat is altijd super feestelijk. En het begint om 3 uur. En dat was ongeveer oorloeren, oer, dwars door de stad. Al die bemanningen, uitdast, daar heb ik strittheater tussen, DJ's zitten er tussen. Dat is voor de stad altijd superleuk. Ja. Natuurlijk altijd superdruk en voor de bemanningen niet.
0: Ja, want die bemanningen binnen met Wanne Justioen roen ik nog langs het Litouwse schip, de Brabander. En daar wien ze maskers ontskilder in. Ja. En die vrouwen die zijn, want blijkbaar zit er een prijs om verboen, wie het de mooiste is.
1: Ja, wie de mooiste crew parade die in had wel schip. Ja.
0: Zij woen de eerste prijs winnen, dus dan weet je hem dat fans even. Want de jury mij luistert. dat en, dus het waar zo misschien wat minder wijze kunnen, er kan wat ruim vallen, maar...
1: Ja, spatsje, maar... Nou.
0: Maar het
1: waait
0: je
1: vaak
0: hoor.
1: Hoor, hè, zo'n man. Ja. Dat toch witte.
0: Ja, het waait altijd in huis. Welk skip moet de mensen echt zijn? Want Joert, keer je ik op de skippen?
1: Ja. Nou ja, elk skip had zijn eigen verhaal. Maar er zijn natuurlijk een heel soort mensen die de Stadsrat Leemkoel, het Grutse skip graag zien willen. Die luidt er ook mooi bij. De Surlandwet, het Orenoorse skip, wat dit hier dat de Torse Resistanten hier besteedt. Ik al, ja, die werden de eerste keer al bij in Njontje 56. Maar er ben ik prachtige Nederlandse skippen. En wat ik bijzonder is, de Artemis. Dit de Tushaven hier had, die besteedt 100 jaar dit jaar. En daar onthullen ze vanmiddag vanwege dat 100-jarig bestaan een nieuw boegbeeld. En laat prominent onder kade. Dus er zijn zoveel skippen, maar zoveel verhalen. Kom langs en stap op zijn skip.
0: Ja, ontzaf hier de reclame. Dankjewel, Leeuw Kral.
1: Oké,
0: doeg.

0: Bruno Mars, The Lazy Song. Voor de 8e keer op Riga had het petoer van Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjisse Steensra een vrije formagepartij won. Op het JRVM win van Swieten, die in de finale mei 4 voor mevrouwer, Sai te sterk voor Jorrit Nanninga, Lars Pieter van Straten en Jan Banstra. De winst kwam maar mooi om te staan. Sportverslaggever Geert van Tunen vroeg Tjisse Steensra nou een verklaring.
1: Ja, het was, nou ja, dregen omlopen gewoon. Ja, en dan je misschien toch even oors de finale in.
2: Ja, ja. Want die omlopen, ja, je ziet het in het blokje, maar de trije kansbetoeren, zal ik maar zeggen. Ja. Moest er wat gebeuren?
1: Er moest zeker wat gebeuren. Dus uiteindelijk misschien ben je wel wat uitpoept. Maar nee, die lukken we beide weer over de streep. En ja, dan zie je wat er aan de oren kant zit. Nou ja, daar komt de petoer Nanninga uit. Nou ja, kleer dan... ja, dan word je wel scherp beginnen, maar dan, ja, jouw waarde partij, dan gaat toch de, nou ja...
2: Het ligt een beetje uit, want je komt trein nog voor, denk ik, nou ja, clear, het is wel clear, denk je dan. Dat ga je misschien ook toch?
1: Ja, nou, zo denk je dan. Maar ja, clear zijn keersen goed en ja, dan moet je uiteindelijk begin je het foutste maar uitzien, je bent scherp. Ja, en dan ben ik samen weer, nou ja, bij. Nou ja, goed, dat moet uiteindelijk niet gebeuren, maar het gebeurt al.
2: Ja, nee, maar goed, je bent ook maar mensen, dus dat kan gebeuren. Het kan ook wezen dat je denkt, oké, we hebben Petoel Sip maar gewoon, we hebben Petoel Bergs maar gewoon. Ach, het zal nou wel goed komen. Dat is misschien een beetje scherp uitdruk, maar zit dat er een beetje in?
1: Nou ja, goed, dan weet je gewoon dat je die beide scherp bent. En dan keert je op, nou ja, op scherp van sneden. Nou ja, dan zijn finale, ja, mooi, met alle respect, net verliezen. Je ziet hè, het balsje is rond. En ja, dan keert alle kanten weer uit.
2: Ja. Goed, en dan op de beslissende momenten, ja, Jan Banstra baalt, dan zei van dat hebben we mooi binnenhelden.
1: Nee. Nou ja, zo ongeveer, ja. Ja, nee. Het wie er even, maar ja, je loopt hem altijd, of je loopt hem nooit weer over de streep en dat, ja, dat viel dan ik wel weer goed.
2: Ja, nou, dat kan je me voorstellen.
1: Eerst en alsnog winnen, dat.
2: Ja, nou ja, dat zei slecht. Het die minder scherp als dat ik van je wend ben, laat ik het zo zeggen. Nou, en er zit net meer flater gezien als dat we wend ben.
1: Ja, ik vind de laatste drie weken ben we iets minder scherp als in het begin van het seizoen. Ja, steeds maar. We laten dat gewoon. We hebben de piloten gewoon. Ja, nou ja, kleren te draaien even tussen draaien. Dat is ook hartstikke leuk. Maar ja, het komt het keerste misschien net te goed. Maar ja, goed. Je wel weer draaien, je ging weer met de krommers van draaien. Ja. Dus in die zin, je balen wel eens wat. Maar nou ja, je bent alweer prijs winnaar.
2: Ja, nee, zo is het. Maar dan zei de vrienden weekend, Jimmy, nou, in Belsum. Ja, ik heb net genoeg getraind, want we zien het met het piloten. Ik moet trainen. Ja. Nou, neem ik gewoon, daar staat deze weekend in.
1: Hek zeker dingen. En heel soort zelfs. Ja. Maar ja, het kan toch nog wat te minder werden. Ja. Het is gewoon een ritme. Nou ja, dat heb ik nodig.
2: At the end of the day, Jesse. 8:08, jongen.
1: Ja, ongelooflijk. Mooi. Ja, bijzonder. Mooi.
2: Bijzonder, ja.
1: Ja, ja. Ja, mooi aantal. En ik hoop dat we dat even terugzetten kunnen.
2: Rengersdooi.
1: Ja, ik een mooie partij. Dus we gaan ervoor.
0: We gaan ervoor. Dat zei Jesse Steensra.
3: Azen bij Omroep Friesland.
0: Ik weet zeker dat zei Rick Vogiet.
4: Jazeker!
0: Ja, Miranda Werkman, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen, Simone.
0: Doos dadelijks op en uit met Ted.
4: Klopt, helemaal. En we hebben weer een mooi programma.
0: Vertel.
4: We sjoggen bij de Lietse Musea, Disse Simmer. En Juwet is dat het Iep Hettinga Museum in Vutchem. We binnen bij de Iepentuun, of tenminste de Iepentuunscoot bij u's oren. Janko praat dus bij over de nijste films. Zat je daarin, Matte, ja of nee? Krek, waar ik al trakteerd op een live concert van Beeldstars. Zij treden aanstaande op, dit wie de soundcheck. Klonk al hartstikke goed, dus superleuk. En verzels, ieder omtinken van Iepenstal, de oudste kunstroute van Nederland. Gewoon in Oldebekeep. Voor de 54ste keer, dus dat is een jubileum. Een van de kunstenaars Skotoorn. En lid u is al een fabrokesje van wat er de komende weekend te gebeuren zit. Ja, en Jan-Willem Zwart, Skotoorn.
0: Ja, je zoon Cezar, die weer vannacht bij een brand.
4: In een orenfunctie, ja.
0: En doek nou er naartoe gewoon weer in.
4: Ja, en dat dit hoe geuren. Dus ik heb wel een. Oh. Ja, ik ben wel benieuwd hoe hij nou roept.
0: Ja, dat is. Ja. Nou, de vertel ze aan, stonden mensen thuis?
4: Ja.
0: Oké, dadelijk. Miranda Werkman en Ted Roosendaal in Op en Uit.
5: Snijn in Bureau de Vries.
0: De kantelingen in het libben van Mirka Antolovic. Haar vlechtverhaal.
6: Maar echt het trauma is dat je zo uit het, uit je vertrouwde omgeving wordt gerukt.
0: En hoe het uitvinden wat haar heid weer.
6: Er kwam rust. Ik hoefde me niet meer te bewijzen. Dat is wat het is.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
11: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Dit is Omroep Friesland.
3: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. En is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
5: Op een uur.
3: Ted Roosendaal en Miranda.

0: Een hele goede morgen en welkom bij Op een Uut. Om het tol worden, juist, Sjost, wat de leukste uitkeerstips binnen van mij en Miranda en alle leuke gasten die daar komen. Zie haar tips van wat er al in te doen is de komende dagen en weken.
1: Ja, het Ibettinga Museum had een bijzondere collectie landbouwwerktuigen werd het aast uitgebreid. Ik oer hasselen.
0: En na je avond zien bespreekt Janko Kris, die kennen we als onze filmrecensent onder oren de film Disclosure Day. Die hij zegt en wie zullen van hem jaren of het eind wel de moeite waard is. En we zetten dadelijk uiteindelijk met de natuurrubriek met Jan-Willem Zwart.
1: Omroep Friesland. We vreuwen deze morgen ik de sfeer in Haas, want je weet het, daar is een heel groot evenement gaande, de Tallship Races. En Jantine Weidenaar, die doet de komende oren voor ons verslag

0: ever let you go.
1: Rollo and King, never ever let you go.
2: Ja, ja, ik denk, er komt nog een tekst, maar dat is helemaal net zo.
3: Dat is die tekst.
2: Ja. Nou, Jan-Willem Zwart is hier van de Vaste Gasten van Op een Uut. En praat dus bij Oer de Natuur. En ja, specifieker hoe het rookt zo met Joet Oer Haar. Nou, komst toe, ik krijg bij een brandwijf vanuit een orenfunctie. Dus ik roep wat brand. Klopt dat nog?
4: Ja, dat klopt. Dat weer voor morgen heel betiet. Maar ik beziek je eigenlijk die brandlucht een beetje voor te krijgen. Maar al je oren lekker.
2: Al je lekkers uit de natuur.
4: Roekers wordt uit de natuur. Ja. Ja.
2: Nou, vertel.
4: Nou, ik hou zelf zoiets van. Als je jongens fietsen dan, of rennen, dan opnieuw. Dan kom je van die bijzondere geurentje in. En ja, dan denk je van, hé, wat ja, is dat nou toch? Ja. Een hele bekende is deze. Ik weet net altijd een ambitie roekt, maar roek hem maar eens even, jongen.
2: Heerlijk.
4: Ja. En die had trouwens een prachtige, prachtige Engelse naam. Maar honeysuckle.
2: Oké. Okay.
4: Honeysuckle.
2: Hij roept heel sweet.
4: Het is de kamperfoelie.
2: Ah, en, ja, ja, ja.
4: En de kamperfoelie, ja. Nou, meestal hebben we in de gaten, hoe daar roek je hem haast net. Maar jongens, dan begint dat op gang te komen.
2: Hoe kan dat?
4: Ja, nou ja. Deze planten, deze bloemen, die worden juist bestoot door nachtvlinders. Dus deze plant die docht er alles om, nou, om wat minder opvallend te wezen, oerdij. Maar iepen te steken in de nacht. Dus in de nacht echt die geuren te verspreiden, dat de nachtvlindertjes erop aankomen kunnen. Had je dan ook nog naar die plant zelf zorgen, dan zie je ook dat die meeltrieden en stamper, dat het er echt uithingt. Dat vlindertjes er echt goed bij kunnen.
2: Ze net
4: lucht bij nodig. Heel uitnoegend. En het roept natuurlijk heel erg lekker. Dus, nou, en dat bracht mij een beetje bij ja, die geuren. Geuren in de natuur is natuurlijk fascinerend. Een hele bekende is deze. En misschien kennen jullie dat zelf. Ik kan je ook weer even terug. Roek er maar eens aan.
2: Jammer dat meisje in de thuis nog net roeken.
4: Nee.
2: Oh, heerlijk.
4: Ja. En brengt het hier direct waarom naar vroeger, naar als band zijnde, rozenbladjes verzamelen in wetter,
2: ja,
4: parfumatie.
2: Ja, dat die was vroeger. Ja,
3: zeker.
2: Ja.
3: Wist
2: ja,
3: u dat? En dan droeg je in de oven,
4: ja.
2: Nee, ik deed dan in potsie wetter, maar ik heb zeker in de tuin en ik vind het heerlijk om waars dan even Miroentje door de tuin te dwalen en dan helemaal die geur. Ja. Ja. Ja. Daar ben ik gelukkig van.
4: Rozen die doen het net om insecten te lokken. Rozen die doen het eigenlijk om insecten zien te gaan. Want die zorgen ervoor dat al die etherische oliën die zitten in die blombletjes. Letterlijk in de blombletjes. Dus als ze die olie hebben willen, hebben ze een hele grote blombletjes nodig om dat eruit te destilleren. Ja. Maar eigenlijk is het er puur voor als een soort van afweermechanisme tegen insecten die in die bladjes beginnen te haffelen. Ja, dus rozen heb je in allerlei soorten. Dit is een Franse roos. Worden speciaal kweekt voor parfum. En Karel de Grote hier is eigenlijk bewust in zijn tuin zet. Want dan wist het precies van, hey, dit is mijn Franse roos. Ik weet dat ik die eten ken. Dat ik die broeken ken in geruchten. En dat ik die broeken ken om lekker te roeken. Dus dit is een Franse roos. Ja, en het roept echt gewoon heerlijk. Het brengt je naar vakantie, naar je jeugd.
2: Licht, zimmer,
4: naar,
2: mooi.
4: Ja, nou, ja. Dat vooral.
2: Ja, en het houdt dus insecten bij je boy. Als ik me nou in smaak met roze blessies, dan heb ik vannacht geen last van mee.
4: Nou ja,
2: dat roept lekker door citronella. Ja.
4: Het gaat vooral om die olieachtige stof. Maar sommige insecten, en daar heb ik hier een heel mooi voorbeeld van. En nou ze zien dat ze voort ben. Ja, hier zit er nog.
2: Ja, ik had het altijd
4: moeilijk te zien. Maar ik heb
2: de beeld bij.
4: Ik heb een muntplantje geplukt. En deze munt, dit is gewoon de wollige munt. Daar zitten keverkes op. En dat zijn muntkeverkes. En ze zorgen er prachtig uit. Heel mooi. Ze glimmend, blauw, glimmend, zwartig, grienig. zuggen ze eruit. En ze fretten die hele muntplant.
2: Ja, ze hebben er al aardig in omhaal.
1: Ja, dit schilt er net meer uit dat ik dit in mijn heatwetterstapje wil van een bakje thee.
4: Nee, en ze zitten er eigenlijk heel kwetsbaar op. En vogels, die zijn slucht op kevertjes. Maar ze kunnen heel goed in of twee nemen voor de frisse adem. Want die muntkevers, die zoeg je al die stoffen eruit, die zitten helemaal vol met muntolie. Dus eigenlijk is dat afweermechanisme, die olieachtige, wat ik correct vertelde over de roos,
2: ja,
4: die broeker, die keverkes, weer zijn als vogels. Afweermechanisme. Het zijn vogels. Want vogels die denken van één keer beziek je, maar daarna nooit weer.
2: Vies net lekker.
4: Dat is gewoon net de havelier.
2: Maar ze roepen een wolfris. Ja, ze roepen
0: een wolfris. Er is er wel één ontsnapt, hè? Die loopt op de pief.
5: Die loopt bij de. Ah,
2: ze komt bij mij dadelijk.
4: Ze ben echt heel erg lief, die muntkevertjes. Ja, en ik vertelde, kreeg ik al eventjes in het voorporteer. Zo'n muntplant is prachtig. Daar komen, als die begint te bloeien, dan komen er straks ook weer muntvlindertjes op. En ja. Dat roept naar munt. De muntvlinder is eigenlijk een nachtvlinder die oerdij vlucht. En die zie je direct. Het is een heel liets nachtvlinder, een beetje reertachtig. Let er maar eens op.
2: Ja, dat zie ik wel.
4: Muntkeverkes en muntvlinderkes. Nou ja, ik hier verder hier nog gewoon coniferen mijn om. Een gewone conifeer mijn om. Want dat roept ik altijd direct. Het is het roept direct naar hars. Je roept direct een beetje je neverbesachtig. Is puur ik als afweermechanisme van zo'n plant. Nou ja, die geuren hebben we door de eeuwen heen altijd bezocht te vangen. En om te combineren.
2: Ik heb een vraag. He? Want vriend Wieke week op Vlieland, toen we daar dat mooie onwaar. En dan roept het op een gegeven moment, had het even ruimte, roept het. Ik kan die geur dan net thuis brengen. Maar wat is dat dan?
4: Ja, nee, maar dat is echt de fascinatie van geur. Want geurspecialisten willen juist dat soort geuren XVS lezen.
2: Ja.
4: Maar hoe doe je dat?
2: Ja.
4: Wat heb je daarvoor nodig? Dat zijn hele prote ingrediënten.
2: Ja.
4: Want zij is van Vlieland, zangroen, dat is mosachtig. Daar zit een beetje van die heidevarens zitten er toch in. Als je die combinatie maakt, kom je bij die geur. Dus je hebt voor een samengestelde geur heb je vaak een hele protte elementen nodig. En geurmakers die broeken dat en die combineren bijvoorbeeld zo'n roze geur met een coniferachtige harsgeur. Misschien willen ze mij wat munten erop om tot een parfum te komen.
2: Ja, fascinerend. Ja,
4: ja nou ja, en die camperfoelie is natuurlijk prachtig om die miaas eventjes nog die laatste walm van camperfoelielucht even mee te nemen en dan de dui mee te beginnen.
2: En nou heb ik wel eens jet, misschien kist dat verklaren of uitlezen, dat altijd gasmint is. Dat vind ik altijd lekker roepen. Maar ik heb wel lezen dat eigenlijk een soort alarmsysteem van het gas is.
4: Ja, dat klopt helemaal. Eigenlijk worden die bij het gasmint worden al die koppen van die planten eraf hellen. Dus dat
2: klinkt roept heel luguber.
1: In ieder klinkt dat heel vreed.
4: Ja. Ja. Nou, voor een plant is dat ook heel vreed.
2: Ja.
4: Het is helemaal net natuurlijk. Wij zorgen ervoor dat het kwart bloed om een mooi green tapijtje te horen. Maar het is een bloed alle weken een heel vreed spel. Het is een signaal van wij zijn kneust. Er komen vaak ook beestjes op oor. Dus een plant is dan ook op zijn meest kwetsbaar.
2: Ja.
4: Ja,
2: en dus, toch vind ik het lekker roeken.
4: En toch roekt dat lekker, ja. Dat klopt het. Ja.
2: Het is net een nare geur.
4: Nee. Als je het haar over nare geur, want die zijn er ook in de natuur. En die beginnen nou onderhand ik werd te komen. En er zijn voor allerlei paddenstwollen. En met name de vliegers, of de stinkzwam.
2: De naam is uit het.
1: Ja. Namens,
0: ja. Stop maar met praten.
4: De stinkzwam, maar je hebt bijvoorbeeld de inktviszwam. Dat is een wat zeldzamer soort. Die zit op de Kroethof, zo nou en dan wel eens eventjes. Die roept vaak naar rotsend vlees. En wat komt er op rotsend vlees? Oh, er komen miggen op oor. Vliegen komen er. Miggen komen erop oor. En die bestouwen, of die nemen de sporen ik weer mij naar oren plakken. Dus die zorgen zorg je zelf voor de verspreiding. Dus ja. Geur had echt een behoorlijke functie in de natuur.
2: Ja, nou, ja. Dat heeft mooi zijn en mooi verteld. En als we jong te fietsen gaan, dan zie je weer specifiek letten op die kampenvoeding.
4: Ja, ik mij altijd nog een tip, Jan, over de natuur. Ik ga dit materiaal op de Kroethof hellen. Morgen, en dan is het snijn, om 12 uur, is er een vaststelling. En dat is een watersonate van het Linnaeus-trio. Die komt in Boedenpost op de Kroethof. Ik denk dat dat een hele mooie natuurgerelateerde voorstelling wordt. Waar professionals die in orenbotanische tuin expilien de functie van wetter in de natuur zien litten.
2: Prachtig. Morgen om 12 uur.
4: En meestal Kroethof Boedenpost. Zit ik wel op de website van de Kroethof. Het is gewoon een entreeprijs van net extra's. Dus 12 uur kun meestal lekker ons komen.
2: Dank u wel, Jan Willem. En lekker sliepen.
4: Ja, dank u wel.

0: Patou. Sergio Mendes en Brazil, 66, zei ik dan maar.
1: Dit december meid je weer op een uur een reis langs Lietse musea in heel Friesland die te moeite waard ben om eens even te besjen. En joort zullen we het haar over het Iep Hettinga Museum en Zodenhuis in Vetchem. Ons koot binnen Ruud Blom, hij is secretaris van het museum.
2: Zeker.
1: En nog een hele belangrijke vrouw, de ponghouder, dat is Klaske Miedema. Ja. Welkom beiden. Wat is het nou van museum, het Iep Hettinga Museum en een Zodenhuis?
2: Ja. Het is een landbouwmuseum, wat je zei. Opgericht door Iep in 1996. Hij heeft daarvoor een schoolgebouw gekocht. Hij had heel veel spullen in zijn garage staan en in zijn schuur. Allemaal aangeleverd door buren en vrienden en bekenden. Maar dat peilde aan alle kanten uit. Dus hij heeft een andere locatie gezocht om zijn spullen op te slaan. En dat is het de Squale geworden. En zijn wens was ooit om daar een zodenhuis neer te zetten. En dat is uiteindelijk gelukt. Hij heeft het helaas zelf niet meer mee mogen maken. Maar het zodenhuis is gebouwd in 2013. En helaas ook een keer ingestort in 2013.
1: Oh.
2: En opnieuw opgebouwd in 2015.
1: En wat is nou een zodenhuis, Klaske?
3: Dan was het Dries Vreugde.
1: Dan weer Ruud Leeuwen. Ik denk van, nou is het jouw beurt. Nee, je hebt aanvinder hoe wat
2: ze
1: hoort.
2: Ze zit hier voor aanvulling.
1: Oh, ze zit hier voor aanvulling. Oh, ja, klopt. Nou, ze zit
3: klein beetje aan.
1: Ja, klopt.
2: Het Zodenhuis geeft aan hoe de mensen in de vroege middeleeuwen, ongeveer 700 na Christus, leefden in het Friese gebied. Wat toen nog onder water stond, want de Waddendijk was nog niet gebouwd. Dus het werd met eb en vloed van de Waddenzee werd het steeds ondergelopen. En dan viel het weer droog en dan liep het weer onder. En uiteindelijk hebben de mensen daar een terp op gebouwd. En de terp hebben ze gebruikt om daar een zodenhuis op te zetten. Ze staken de graszoden, zaken ze van achter de Waddendijk, wat nu de Waddendijk is, staken ze graszoden uit het veld. En daar bouwden ze een huis van.
1: Aha.
2: En ja, dat huis dat stond daar 2 jaar. En dan werd het door eb en vloed werd weer onderuit getrokken. En dan moesten ze weer een nieuw huis bouwen.
1: Ah, ja. En wat maakt nou dat Iep, ja, dat je ze volle spul haar en dat ergens opslagen wollen, dat had wel meer meesken. Maar wat wil je nou zien achtergrond dat hij dat ik ze graag dieren wil?
2: Ja, hij was behalve boer, was hij ook archeoloog. Dus hij heeft op zijn eigen weiland heeft hij heel veel spullen gevonden vanuit de Romeinse tijd nog, dat de Friezen nog handel dreven met de Romeinen. En dat is ook opgeslagen in het museum, dus dat is voor iedereen te bezichtigen. En ja, het Zodenhuis paste daar eigenlijk in zijn ideeën van het delen van het Friese verleden, om hoe dat tentoongesteld moest worden.
1: Hartstikke even wat mijn naam, dat wie is een beetje het liedste, was het Fienekoet in het museum, maar ik begreep, ik vond al, ik zei, oh, dit is al best wel groot, maar het is het liedste. Dat hebben we hier even van de tafel del zet. Wat is dat?
2: Dit is een zaaiviool. Bovenin.
1: Zaaiviool?
2: Een zaaiviool.
1: Oh,
2: ja.
1: Wow. Ja.
2: Er zit een radertje aan de voorkant. Die dwarse balk die je daar ziet staan, dat is uiteraard de strijkstok. Vandaar dat de naam viool zegt het al. Bovenin daar werd dan het zaad gedropt.
1: Wacht even, Klaske wil wat omvullen, is heel belangrijk.
3: Ja, het is misschien wel leuk dat jij even laat zien hoe het ongeveer werkt.
1: Ja, dat vind ik een leuk idee, maar dat kunnen we heel moeilijk in beeld brengen.
3: Ja.
1: Nou ja.
2: Vandaar dat hij daar staat.
1: Vertel verder, Ruud.
2: Ja, nou, het mechanisme wordt aangedreven door die dwarsbalk die je dan als soort strijkstok gebruikt. Waardoor er een radar, een schoep in het mechanisme gaat draaien. Wat het zaad van, in dit geval, de vlasmachine. Het vlaszaad dus over het weiland verspreiden. In plaats van dat de boer met een zak op zijn buik liep en alles met de hand moest uitgooien.
1: Ja. En Klaske, nog een koosje. Wat is nou het favoriete werkstuk wat testeert weer van jou denken? Dat vind ik altijd leuk om te zien. Dat zullen de meesten kunnen ze even zien, Matta.
3: Nou, er is heel veel te zien. Er is nou correct in het Iep Hettinga Squale hebben die hoenekar.
2: Ja.
3: Het is een heel nieuw, de hele bovenverdieping die hebben ze eigenlijk heel dol op nieuw renoveerd. En het is heel dol op nieuw indeeld. En dan hebben ze nou die hoenekar deelt zet. Prachtig mooi. Het is echt een aanwinst om daar nou even te zien en om dat even te besjen. Dat is heel mooi.
1: Want wat is een hoenekar? Ja, ik weet natuurlijk het verhaal van Matta Hari, die wie de eerste als Margaretha Selle haar heid kocht een hoenekar van haar en daar riet ze mij door de stad en dat weer heel bijzonder.
3: Ja.
1: Maar wat vertiert wie dat in en waar broeken ze dat voor?
3: Dank ik ben.
2: De hondenkar werd gebruikt door mensen die geen paard konden betalen.
1: Oh, ja.
2: Dus dan hadden ze een hond die ze voor de kar spanden. Voor de vervoer van melkbussen en landbouwgoederen. In de winter hadden ze daarvoor een molksliede. Dan kon de kar niet over het steen getrokken worden, want de hond gleed uit.
1: Ja.
2: Dus dan werd er een slee achter de hond gezet en dan werd het over het ijs of over de gladde weg getrokken. En de hondenkar is de laatste kar zoals die in Nederland gebouwd is. Ze bestaan niet meer. We hebben hem gekregen van onze overburen. En die hadden hem onder in de schuur staan. En die zeiden van, nou weet je, die komt beter tot zijn recht in het museum. Dus daar staat hij nu. En er staat een kunststof hond, staat ervoor. Om het een beetje tastbaar te maken.
1: En, nou, genoeg te zien dus bij hem in het museum. Wanneer ben je hem iepen?
2: Elke vrijdag, zaterdag en zondag. Van 1:00 's middags tot 5:00 's middags.
1: Nou, hartstikke mooi. Gender zeker eens even heen in Vittinghem. Dankjewel voor je komst, Ruud Blom en Klaske Minema van het Iep Hettinga Museum en Zodenhuis.
2: Graag gedaan.

0: Boudewijn de Groot, een meisje van 16. Ja, we gaan alle kanten op hier in op en uit. Zo is Jantine Weidena live bij de Tall Ships Races in Haas. En Janko Christ jouwt hier de beste filmtips van de zimmer.
1: De zinnen op het wetter, de saaion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter.
2: Klimmen.
1: En hoor al meesken bij me koor.
3: Dit is uw zimmer.
1: Zimmer in Friesland.
4: Wij willen wij.
3: Omroepfriesland.nl/zimmer.
5: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Mühle Museum.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
7: e-boekhouden.nl.
5: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Mühle Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
7: e-boekhouden.nl.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
10: Ik koos wat mij raakte.
9: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
11: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: Het is Jelf het Zien. En ons coach van het Frieskenijs is Simone Scheffer. Goeiemorgen.
12: Goeiemorgen. In een flat onder de oude Koenmarkt in de binnenstad van Snits had in de roende nacht een grote brandwest. De brand brutst uit op een vierde verdieping. Om te gaan om een oud gebouw rieden de helptiensten maar machtig uit.
13: Ja, binnenstad, oudbouw, huizen die echt op een manden stienen, is voor u altijd spannend. Dus we gaan direct opschaald naar grote brand. We zijn haar van geen oer naar zeer grote bron. En omdat er een protomeesken ek op dit plakje, ben we oergang naar grip in.
12: En intussen is de bron onder controle. De oorzaak is nog net bekend, maar er gaat wel wat om vooral.
13: Nee, er is net echt iets bekend over een oorzaak. Wat wel bekend is, is dat er de politie meerdere keren vannacht ter plaatse was had voor onrustig gedrag. Dat ben we nou vierde rond uitzieken van dat er wat mij te meiden had. En daarom had de politie ook plaatsdelict maken.
12: Bewenners van jonkelissende appartementen moesten haar een wenning verlitten. Ze waren opvangen in de buurt. Een boervrouw vertelt hoe ze erachter kwam.
14: Nou, ik keek uit mijn raam. Het klonk alsof het heel hard regende. Dus ik dacht, dat klopt vast niet. Dus ik kijk uit mijn raam en vanuit de rechterkant heel veel vuur.
12: Of er slachtoffers binnen is, nog net duidelijk. De politie had juist Rioen en vannacht drok dwaande West met een ko die te uitnaait wie. En bij de drachtstere waai kreeg boeten Liao het roen. Met een toevallig passerende boer en verskate plisjes koe het best naar een stiklaan met skiën gebracht worden. Maar daar ontsnapte de letter weer. De ko bleek als zo'n waanzin vermist uit een graaide bij Wergeer. De eigenaar had het best uiteindelijk ophellen. En een terrorvogel bij een kapperszaak in Drachten. De wietsteens, oftewel de visdief, had zijn nest op het dak van de zaak plitst.
15: Hij valt gewoon mee, Simon, omdat er een nestboom op uw dak had. En dan neerde mijn partner en dan gaat er om en om. En dan vleens ook aan de rond en dan weet ik van, ja, vrees.
12: Voor de achtste keer.

0: Rubrie gaat het petoer van Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra een vrije formatiepartij woen. In de finale op het Jereveen kwamen Steenstra en Diemoy 3-0 voorts in het petoer van Jorrit Nanninga. Maar uiteindelijk waren het toch nog spannend.
1: Zijn keersen goed en ja, dan mooi uiteindelijk begin je het fout te maken. Je bent scherp. Ja, en dan ben ik samen weer nou ja, bij. Nou ja, goed, dat mooi uiteindelijk niet gebeuren, maar het gebeurt al.
0: Ja, de scherpte wie uiteindelijk krek op het tiert waarom. En de finale eindigen in 4 voor mijn vrouwer, Gelijk. Zinnen en wolken wiksel je mekaar. Oh, dan kan ik een bui vallen. Het begint met een zwakke zuidwestenwind, maar later neemt die ta naar matig en soms krachtig en gaat naar het noordwesten. Het is 28 graden. Dat is heel gewoon voor deze tijd van het jaar. Joen en vannacht zakken de temperatuur maar amper. Morgen is het maximaal 20 graden. Dan oerheerst ik de bewolking, valt er soms wat lichter aan en is de wind matig, rond vrij krachtig uit het noordwesten. Man die ik een soort bewolking, dan is het van 20 graden, hetzelfde type waar dus. Die zie ik net volle verhoring, maar daarna komt de simmer waarom.
2: Nou, verwaard net zo goed je in de hitte kind, die maakt er nou even lekker op uit, ja, met die 20 graden.
0: Dat is heel gewoon.
2: En heel gewoon. Ja, dat is echt wel eens fijn.
0: Ja, het is gewoon.
2: Dankjewel Simone, we sjoggen en Jerre die oeren oeren we. En wat in de tussentijd nog wat meer nice vinden wol. Dat kan op omroepfriesland.nl of in de Omroep app.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Op en uit. Ted Roosendaal en Miranda.

0: Ziet zij maar als springsto heeg.
1: Op en uit.
2: Een goed begin van het weekend.
3: Ja, hier zit je wat eersem al eerder als eerdere gast op tafel.
4: Zou ik het graag.
3: Ja.
4: Alle rondte.
3: Ja, want wie praat wat waar. Dus dat scheelt. Ja. Janko Christ. Ja, hier is van jou uit de zinnegeen, het tjusterin. En van uit dat tjuster had er films besjoen om jou te vertellen of die de moeite waardig binnen. Ja, dat zien we aast van de mieren, maar nu zien we even bij Jantine in Haasjen.
0: Ja, want Haas is dit weekend het grutte toneel van een grut maritiem evenement. Sail Harlingen en Tiens de Tallship Races ieder alle dagen wat te doen. Nou, zo komt Juwet bij Glieks het Friese erfgoed te lippen Tiens de wedstrijd Scootjesielen op de Waadzee. En verslagjouwer Jantine Weidenaar, die is Juwet de hele dag bij. En het kind het ons als het is een prachtig gezicht daar in Haas. Jantine, vertel.
5: Ja, goeiemorgen. Ja, dan kist het je, als de televisie onhest in ieder geval. Kist het hier achter Michel. De skippen die lezen er prachtig mooi bij. Er zit wat een windje. Dat jet er ik wel mooi bij. De zinnen komt er zo staren gewoon een beetje trolle wolken heen. Een beetje blauwe loftje, een keer boppen me. Dus een perfect begin van deze tweede dag van de Tallship Races. Het moet hier al keer nog wel een beetje opstarten. Ja, en dat snap ik wel, want het feest is hier justerjoen tot in de Lietse oren nog troggen. Daar is het grote podium op de achtergrond. Daar hij juist er ja, een soort van tribute band het er optreden. Van de jong ben er ik weer alle keer optreden. Dus toen zie je het hier hartstikke vol. Dit tijd wordt er ja, weer alle keer ding onviert. Ik zie benzine wat onviert worden met voor de schippen. Maar ik het drinken is weer bijvuld. En eigenlijk start het hier in Haas starige oren op. Maar wat al ja, lang dwaande is, die mensen die staan hier al volgens mij vanaf van de morgen aangetoerd. Dat is de organisatie. En Thomas Krol is hier van de organisatie. Hoe let wie is al wat dwaande van de morgen?
6: Van de morgen voel het mij. Juster wie het volle betierder. Juster moest er nog een hoop gebeuren, maar nu hebben we alles wel redelijk in goede baan leiden. Dus van de morgen voel het mij.
5: Wat is die taak hier eigenlijk?
6: Hoofdzakelijk doe ik websiteontwikkeling. Dus vanaf vorig jaar september ben ik eigenlijk bij de organisatie komen. En dan ga ik met Waande holden bij het bouwen van de website. En daarna is nog wat online marketing dingen. En hier en daar wat signing. Dus als er op het festivalterrein rond is, dat is juist wat dingen zijn die ik maken af.
5: Ja, want ik zie hier die dranghek en daarachter is. Elk skip heeft zo'n dranghek krijgen. Daar zit een ja, poster, voor ik het net zei. Het is een banner volgens mij. Zit daarop, ja. Maar een QR-code. Hoe werkt dat? Die stel ik maken, hè?
6: Die ga ik maken. En daarop is eigenlijk gewoon wat algemene informatie te zien over het skip dat achter de binnen leidt. Dus hoe jip het skip leidt, hoe lang het skip is, waar het waai komt, in welke hier het bouwd is. En dat mensen de QR-codes kennen, dan komen ze op de pagina terug die ik bouwd heb. En dan kan ze wat meer informatie lezen over, over de skippen.
5: Wist ook iemand die het met Sielen opgroeid is?
6: Nee, mijn heid wel. Ik ben vroeger vaak meiwest te Sielen. Ik ben zelf nooit echt van Sielen West, vaak gewoon op motorbootje. Maar nee, wel op het wetter.
5: Jij bent de meiwerker hier bij de Tallship Races. Zo'n dag als je het, bist er dan van hot naar her aan het draven? Of kist ik nog wel een beetje geniertje van alle festiviteiten?
6: Nou, ik hoop je al dat ik een beetje geniertje ken. Juster weer dat eigenlijk pas van nou een oer is vijouwers. Maar ik zei, juster moest er nog een hoop gebeuren. Dus last moment al je dingetjes doen.
5: Wat voor dingetjes hebben we dan hoor?
6: Nou, er weer bijvoorbeeld ruzie tussen de audiocrew en de crew die de visuele elementen regelen. Dus dat moest opgelost worden. En er moesten nog al je dingen maken worden. Om op de grutte ledscam en Shen te litten. Dus dat soort dingen komen altijd tussen terug.
5: Is er nog iets wat hier heel graag Shen was? Was het op een van de skippen nog heel graag Shen?
6: Nou, ik hoop dat je het tiert had om even de Ierpe skippen te bezieken. Want het is... Ik ben hartstikke mooie skippen. Achter hem leidt het grootste skip van de vloot. En ik hoop je toch even Shen te maken.
5: De stadsraad Limkoel uit Noorwegen. Maar ja, dan ik wel leuk, want ik zeg, heb het over het hechtepunt. Die hechtepunt is van jou natuurlijk, want dat is net alleen nog maar meiworker. Wist ik DJ?
6: Ja.
5: En net op dit podium, dat is de eerste onderkant. Wat voor podium is dat?
6: Nou, dat wil ik toch graag hebben mij onder de meesken. Want we hebben de dining aan de onderkant van het festivalterrein. Juste weer het aardig rustig. Maar Joen hebben we daar als afsluiter mij. En dan ging ik house tunes draaien. Een beetje beachclub-achtige house tunes. Dus ik zou toch iedereen uitnodigen willen om daar te komen Shen. Omdat het programma daar rint tot letter terug als hier. Dus het is eigenlijk een beetje Shen als een afterparty van het evenement. En dus ik stond daar van Jelwe Tolven tot Ian.
5: Oh, let, ja.
6: Echt let. Dus kom daar vooral lekker een drankje van. Daar binnen ik food trucks. De light zo aan. Dus het is echt een beetje beach vibes. Dus ik zou iedereen uitnodigen om daar te komen zien.
5: Hoe mooi is het voor jou als DJ om daar te staan, om hier te staan in Haas?
6: Het is prachtig, uiteraard. En ik ben hartstikke blij dat ik er bij Belutsen ben. Ik heb een beetje gelok, want mijn heid is directeur van het hele gebeuren. Dus ik mag spreken van een beetje met de neus in de boter, zeg maar. Nee, maar ik vind het prachtig.
5: Justin houdt deze dagen dan nog wel?
6: Ja, amper. Hij is van hot naar her en hij had zijn mooi stepje werd er de hele dag op in de weg zit. Dus nee, we hebben hem nog wel. En helemaal Juster Joen, toen het eindelijk een beetje settelen weer, gaan we hier van oude dek gaan we mooi naar het hoofdpodium kennen zien en wie hij Rick.
5: Ja, een beetje genieten. En dat zo stoot zeker ik dan. En dat wil wij hier, Rick, dan. Ja, de hele dag ben we hier bij de Tallship Races. Ik zag al wat van die trainees. Die ben eigenlijk krekwekker. Die ben natuurlijk de oude dagen vanuit Denemarken naar hier te komen in wedstrijdvorm. En die ze staan gewoon weer zo wat wekker. En die zal ik jou het mooi helpen bij al die skippen. Die hebben hier op een dag. Dus mensen die hierheen komen, die kind dus dit soort prachtige skippen uit Noorwegen, uit Polen, uit Engeland. Van dichtbij Bessien, erin, erop. Ik weet net hoe vier erop. Ik weet net als het in de masten komen kist. Maar dat ging ik jou het uitvinden.
0: Dank u wel, Jantine. Wij zullen daar vaker in dit programma. We weten in alle geval waar die afterparty is in Haas. Dank u wel.

0: Sting, Love is the Seventh Wave.
1: Wat vondst ervan?
2: Ja, Janko Christ, mooi dat is de best. En als Janko er is, dan gaat het uw films, leuk. De twee gruste bioscoopfilms van dit moment, is het over iets besjongen?
3: Zeker.
2: Disclosure Day en Toy Story 5, alweer.
3: Ja.
2: Vijf.
3: Ja, als het succesvol is, dan gaat dit wel terug.
2: Eindeloos,
3: ja, tuurlijk. Ja, maar dat is dan niet goed, ja, zolang het leuk is. Maar ik vooral het ook in.
2: Ja.
3: Maar ja, het is natuurlijk blockbuster seizoen. En dit is mijn tweede hier bij Op en Uit. En elke keer bij het begin van het blockbuster seizoen stel ik een quizvraag.
2: Oh, god, toch net.
4: Dat wist ik net.
3: Ja. En elke keer de jouw ik het antwoord.
2: Oh.
3: En elke keer dat je erop stel ik hem weer. En dan weet je het weer net.
2: Nee. Nou, kom maar
3: dus
2: op.
3: Dit is de tweede keer. Ja. Tweede keer voor Ted. Ja. Eerste keer voor Dad.
4: Ja, dus doe best vrij.
3: Nou ja, dan moest nou eerst, misschien wist het. En dan moet Ted, want dan maast het wieten Ted. Roelof, heb ik het twee keer vregen, die wist het net.
4: Nee.
3: Alle harkens en sjoggers wieten ondertussen. Ja. Behalve de presentator. Ja,
2: de druk loopt
4: die letten net op.
3: Nee. Nee. Wat wie de eerste blockbuster?
4: Oh, je bent weer verkeerd.
3: Ja, dat kent toch net Ted?
4: Ja, het is ja.
2: Ghostbuster?
3: Nee. Nee.
4: Frankenstein?
3: Nee. Nou, we gaan het volgende hier gewoon weer. Ja. Maar het antwoord is Jaws.
4: Oh ja!
2: Oh, tuurlijk.
4: Ja. Dat was volgende keer in. Dat weet ik het wel.
3: Ja, de Gibbon denk ik niet.
4: Oh,
3: ja,
4: oké.
3: Dus Jaws. Dat is ondertussen Yin 50 Healing. En dat is natuurlijk een laatste stap naar de film van Disclosure Day. Want die is ik van Steven Spielberg.
4: Oh, ja.
3: Ja. En wat leuk is ik van Steven Spielberg is hij wukert ik nog altijd geer. Maar sommige mensen uit die teach, dus zelfs van Jaws, dus werkt hij al 50 jaar mooi. We noemden John Williams, de componist. En dat jest ik, dus we litten even een stukje van Jaws, we litten even hier.
2: Oh.
3: Ja. Hop, ja.
2: Ja, dit is echt top. Ik krijg de leaks aan.
3: Ja, dit is de iconische soundtrack. Ja. Twee noten maar die hij dan broekt. En, maar dan luisteren we nou even in 50 letter naar de soundtrack van Disclosure Day, een stukje.

0: Meer ja. noten, precies ja. dezelfde
1: ja,
0: sfeer.
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Dus goed is mogelijk.
2: En ze, ze, punt van die.
0: Ja.
1: Nou ja. Ja. De punten binnen al jong en die helemaal mist. Dus dat is te let. Maar goed, dus hij de verste Spielberg-element. En die zit ik weer in deze film. Het verhaal is... we hebben twee verhaaltjes wat we volgen. Ian is een hacker. En die het geheime informatie stel. En die we daarom achterna zitten... door een geheime overheidsorganisatie. En aan de andere kant hebben we een waarvrouw van een lokaal tv-station, een soort Tjitske ja. Wiebinga. En die is live op tv en die begint in één keer al je rare taal uit te slaan. Wat ze zelf ook net begreep, een soort klik-klak-achtige taal. Dus oftewel, het zijn al je mysteries. Dus die hacker, wat heeft hij nou stel voor geheimen? En wat is die overheidsorganisatie nou voor geheimzinnig ding? En waarom zit ze dan achter de jongen? En waarom is die waarvrouw, begint hij zo gek te praten? En wat is dat voor taal? Dus zo is die hele film, het zijn al je mysteries die ze krijgt. En dan gaan we uiteraard... Ja, dat is hoe Steven Spielberg wel vertrouwd krijgt de antwoorden. En ja, op een hele fijne manier natuurlijk. Dus het is een soort van de bloosste sham aan de worstwieten van... hé, wat is er los?
0: Maar doe horst ervan, hè, dat die dingen die het op... die baltjes die ja, het opgooit ja, worden, klopt. Echt inkoopt
1: ja, die maanden al jaren inkoopt worden. Ja. En daar hoor ik van. En dat is ik
2: wel... net verliepen.
1: Nee, oorskies werd het dreig. Maar een Sint-Wurdig is natuurlijk series. Die doggen dat ik, maar die rekken dat natuurlijk. Die rekken dat jaren soms.
0: Oh ja.
1: In het geval van Lost of zo. Ja. Maar bij films, dat is het fijn. Hè? Nou, het waren een heel oer, is de bioscoop uit. En hij heeft wel weer alle antwoorden. Dus zo'n type film is het. Het begint dus vrij serieus. Wat ik zei, maar die hacker en die meesten. Maar gaandeweg komt die Spielberg-magie er een beetje in. Dus er gebeuren er steeds wat gekkere, maffere dingen. Op een gegeven moment heeft hij een brandweerauto. En die moet ze ontsnappen. En dan wordt die brandweerauto onzichtbaar, bijvoorbeeld. Dankzij een soort... ja. Dus speciale technologie. Dus dan denk ik van ja, maar dat nou, is dat nou wel een film die ik zeg wil? Maar dat is binnen die Spielberg-elementen. Dan heb ik vaak wat liedse band erin en wat nostalgie erin. En het, ik vond het heel fijn dat je begint een vrij serieuze thriller. Spannend, actie.
0: En dan werd het toch gezellig.
1: Ja, dan werd het een beetje... ja, werd het wat onderroerend en gezellig. En,
2: feel
1: en,
2: good?
1: Ja, ik wil. Ja. Ja, en werd het wat Spielbergiaans? Werd het dan weer? Ik denk gewoon die oude films, maar E.T. En die kant geeft het dan een beetje.
0: Dat is ik wil weer eens even lekker.
1: Ik wil weer eens even lekker.
0: Herkenbaar.
1: Ja,
0: en is het voor die een onreden? Dus denk je, het is de moeite waard?
1: Ja. Maar er zit nog wel... Maar daar kom ik straks op.
0: Oh, okay.
1: Maar het is een onreden. Het is gewoon een heerlijke, lekkere film. Is het Steven Spielberg zijn beste werk ooit? Nou ja, Jurassic Park en Schindler's List. Daar ken je eigenlijk ooit nooit meer weer het zien op of oorhinnen. Maar ja, het is...
2: De magie gewone... is er nog altijd.
1: Precies. En de man weet wel hoe die films maakt, maar natuurlijk. En al die mensen daaromheen die hem al die jaren al helpen. Dus nou ja, absolute aanrader om daar naar te gaan. Voor een breed publiek. En dan gaan we naar de volgende. Toy Story 5. Dus als nou wat band has, leven ze tussen de zon en de tolf, dan kerst deze simmer en was naar de BS Gin dan naar Toy Story 5, alsjeblieft. Want dat is gewoon bij Toy Story is fantastisch. En ik ga deze keer over Famke van Zoon 8. En die is lekker natuurlijk uiteraard mijn Bjats geworden om Bjatsen. Maar ze kennen het echt onsluiting vrienden in mijn oren, leeftijdsgenoot. Want die zitten al achter de tablet. Of achter het scherm. En die ben, dus maar zij zit nog altijd maar haar poppen, dus ze had geen vriendjes en vriendinnetjes. Dus zei ze, haar ouders zit van, nou ja, oké, dan toch maar zo'n tablet in de huis.
0: Oh.
1: Dus dan gaat ze achter de tablet, ja, en dan gaat alle biatisch worden natuurlijk. Die vindt dat helemaal niet leuk. Maar de tablet, die krijgt ze in eerste instantie dus wel die vriendinnetjes. Kan ze mooi connecten en online gamen. Maar ja, ik heb het gewoon een beetje pesten zo nou en dan. Dus dat vind ik helemaal fout. Dus de tablet is ik al verkeerd. Dus die krijgt natuurlijk ruzie. Maar dat Bjat is goed. En dat Famke is triest en droevig. Dus hoe maakt dat nou al? Ja? Dus dan volgt. Ik ben een groot avontuur. En wat ik wel leuk is voor de ouders, want die band die zit natuurlijk achter tablets, maar die ouders in die film ik. En dat is best wel. En elke keer als een ouder of een volwassene zit hij achter een scherm.
0: Ja.
1: Of het is een telefoontje in de clown.
2: Ja. Oh, dus dat is wel mooi, want ik geef het net alleen nog de vinger naar de band. Die zitten altijd achter die schermen.
1: Ja, maar ik naar die ouders. En tuurlijk, hè, wees bijvoorbeeld, dus die zitten, maar bijvoorbeeld zijn band die er even heen om wat te vertellen. En dan is ze heus al hun mobieltje deel. Maar toch zitten ze constant zit ze achter dat scherm. Ah.
0: En dan doet wat, hé, Fabien?
1: Ja, en dan denk ik zelf van... oeh, ja, ik ken natuurlijk ik altijd dat denk je in mijn klauwen. En als er wat is, dan ben je er. Maar je zit
2: is er echt?
1: Jawel, ik lees het wel even.
2: Double.
1: Tuurlijk, ik ben de ideaal hart.
2: Ja, tuurlijk.
1: Maar toch denk ik van... Goh.
0: Is toch wel wat even een reminder?
1: Ja.
2: Of ja, een confronterend misschien.
1: Ja, van hoe show ze nou die wissel? Want ze
2: vanuit het perspectief van de man.
1: Ja, die show daar is een grote kerel. Maar dan denk je in de clown. Ik zal van, oh ja, dan had ik misschien een beetje... Maar ja, vroeger zitten ze altijd onder krant, in de krant. Maar hun oors, die houten dus misschien... Nou ja, goed. Maar toch, dan zet het je eigenlijk als... Oh, daar wil een beetje van denken.
2: Ja.
1: Maar ik als band dus. Dus daarom is het een fantastische film. Het is een machine handgeerswerp avontuur. Natuurlijk. En dan is het geweldig.
2: Ja. Waardoor je van Bratje.
1: Ja.
2: Mooi.
1: Ja. Oh, dat is Bratje. Oh, ik ging dat 20 seconden, hè?
0: Of nee, die hebben nog
1: of shit. Oh, ik heb nog acht. Nou ja, had je nog... Maar voor de oudste... Straks over 12 weken komt de Odyssey nog van Christopher Nolan. Had je nog zin, ik in dit december 1 keer naar de bioscoop. Wacht je dan. Over 12 weken zit ik hier weer meer recensie dan even nou. Want dat wordt de grote blockbuster van dit december. De Odyssey van Christopher Nolan.
2: Dank u wel, Janko.
3: Simmer in Friesland. Douwe Heringa neemt in mei.
4: Een hele goede morgen.
3: Op een muzikale wereldreis.
4: Rihanna Givens komt uit North Carolina.
3: Muziek uit alle streken.
4: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
3: Snijn bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
4: Prachtig natuurlijk.
3: Mai Douwe.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Schaarne-Gouten.
6: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
7: Van Santje tot en met 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Hezen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepe, trok AD Vakwerk.
8: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-252-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
9: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
10: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe, is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Het twaalf uur op een uur stiet van die kleer. Hast een leuke tip voor een vaststelling, optreden of een andere culturele activiteit? Stuur het dan via de Omroep-app Neusta. En verder geef je dadelijk hier begin mooi live muziek van Beeldstar.
12: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
6: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
13: Simmer in Friesland.
14: De kampioen!
13: Het is weer de tijd van het scootjesiel en de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen in het inbouwskipjaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio televisiecommercial, kist op deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
15: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
10: Op een uur.
16: Ted Roosendaal en Miranda Werkman.

0: Ja, we gaan je mooi verder met de tweede uur op een uur. En ik ben sabliet als wat, want ik vind ze geweldig. Ze komen hier aan slijveren en spelen Beeldstar.
1: Ja, treien van de bandleden die binnen hier en zij spelen de grootste hits live. En heerlijk.
0: Ja, heerlijk. Hè? We gaan correct al wat jij nou dus weg genieten, dus blijf erbij. En verder komt Klaas Deel met de bloemen en planten en hast wat leuks organiseren. Kerst nog wel wat reuring broeken of wat publiek. Stuur dan nou die bericht naar de Omroep app. En we zien dadelijk ik weer even in Haas hoe de tag jit bij de Tall Ship Races. Maar nou eerst naar de rockers van het beeld. Treien van de fjouwe bandleden binnen hier. Simon, Martin en de nieuwe gitarist Tiemen treden live van jou op bij u zin op een uut met het nummer On The Run.

0: Go! Oh, wat wie dit mooi. Simon Wiegersma, Martin Postema en de nije gitarist Tiemen Bootsma van Beeldsta. Bij hun nije noemer, nou, hun eigen noemer, On The Run. Kom maar lekker bij u zo'n tafel zitten. Zij ik nog een geweldige drummer, Holmer Schoon. Die deden we wel even, want ja. Hij speelt het ons wel bij. Maar ja, hij koelt even netter bier in de studio. Waar hang je een plak? Maar je bent er, dus geweldig. Simon... Maar jij hebt nooit die geweldige stem weer even. Ik ben altijd zeer onder de indruk van hoe prachtig als toes jongst. Zou ik tiens die live optreden bij Keningsdij. Nou. Hoe vind je dat van die?
1: Ja, dat die wel weer even een hele oren ervaring eigenlijk. Ja, dat die best wel spannend.
0: Ja, zonder die verste man, denk ik, ja, natuurlijk.
1: Ja, daarom wel even zenuwachtig.
0: Ja, dat kan ik niet vaststellen, ja.
1: Ja, dat die gewoon zo'n hele beleving. Ik bedoel, al die meesten en die professionele muzikanten om je heen. Als ik dan eerlijk uitdier, dan wie het echt zo bombastisch. En al die jongens en dat koor, ja. En dat prachtig.
0: En toen dacht ik nog wat ik hek nog.
1: Nou, en toen dacht ik, let's go. En ja. Toen roen ik erin en dan dok al die dat knop komt. Ja. En toen zeg ik Maxima in de egen. En toen dacht ik, oh, shit. Oh. En toen ben je toch even...
2: Wat is er?
1: Ja, dat is dan... Hoe was dat op school? Dan komt er zo'n... En dan komt hij richting die stemband.
0: Dus nee.
1: En toen dacht ik... Dit is mijn moment. En toen, ja, toen kon het eigenlijk best wel goed, ja.
0: En dat is natuurlijk star quality. Dat is op dat moment skakelenkist en tinkenkist en ik gin ervoor. Nou, ik klap net dicht, maar ik jouw gas.
1: Ja, dat moest ik wel op dat moment. Dus dat wie echt once in a lifetime, come on.
0: Ja, en toen had het pakt. Het weer fantastisch.
1: Ja, het weer geweldig. Het weer hartstikke mooi.
0: Ja, geweldig. Nou, en met de band je het ook goed, want je maakt naar je gitarist, Tiemen.
3: Hoi.
0: Hoi, welkom. Hoi. Welkom bij u op tafel. We vinden het leuk om even in de kunde te komen. Maar die, hoe bist u zat bij de band, Kaam?
3: Ja, ik zat eigenlijk een keer in de ochtend zat ik aan tafel. En in één keer kreeg ik een volgverzoek van Martin en van Simon. En toen appte Simon mij in één keer van... ik heb jouw naam, hoor ik rondgaan. Wil je misschien een keer met ons oefenen? Nou ja, toen heb ik in 2 weken 13 nummers geleerd van hun.
0: Oh, zo?
3: En toen, ja... Toen moest ik oefenen met hen. Dat ging eigenlijk allemaal wel goed. En toen klikte het meteen wel. Dus,
0: Zo, en Martin, hoe kwamen je teamen op het spoor? Wat, ja. Wat gong ze des getro die gongen door teamen?
4: Nou, we waren eigenlijk... we zouden vrijdag oefenen. En toen hadden we het gekke idee om gewoon even de scooters toe te gaan. En toen kwam...
0: Je dacht, we gaan lever even de kroeg in.
4: Ja. Nou ja, we waren een jamavond.
0: Oh, zo.
4: Dus... En toen kwam Ton Eier.
0: Ja.
4: En die,
0: De eigenaar.
4: En die zei want dit is nou een gitarist die altijd bij je past, jongen. Oh. Hij is heel goed.
0: Ja, dat heb je.
4: Ongewone gebruiken. Ja. Hij is zo goed. Hij past gewoon perfect bij hem. En we hebben dat filmpje zien. En Simon het mooi de volgende dag geleakt hebt.
1: Nee, geleakt ter plekke al.
0: Oh, ter plekke al?
1: Ja, ik dacht, oh, wow.
4: Ja, maar... Ja, hoe moet ik het zeggen? Het is wel de strijd die je weer terugkrijgt. Want dat we een dipje had. Oh. Nou, wanneer de andere gitarist weggaat, je zoekt er weer om.
0: Ja.
4: Maar deze jongen die brengt ons gewoon weer met snel tot leven.
1: Hij zit zonnetje in huis.
4: Nou, ja, een zonnetje in huis.
0: Hoe vind je dat nou? Brengt de band Bills daar weer te leven?
3: Ja, mooi. Ja. Mooi ook.
0: Ja, mooi rustig blijven. Ja, maar de spelen is fantastisch. Wat is die achtergrond als gitarist?
3: Ja, ik speel nu 5 jaar gitaar. Ik ben eigenlijk alleen maar begonnen met blues en southern rock en dat soort dingen. En toen begon ik wat in de hard rock wat te gaan. Nou, ja, zo klikt dat ook wel. Dus nou.
0: En waar komt het bij? Want de 4-4, dan denk ik, hoe...
3: Mijn vader en moeder die draaiden vroeger altijd al platen thuis. En had vroeger altijd een dvd op van ZZ Top. Dat is een favoriete concert van mij. Dus daar komt het eigenlijk weg. En altijd muziek eigenlijk in huis.
0: Ja, precies. En ben je toen op les gegaan of had je zelf een proton geleerd?
3: Ik heb in het begin mezelf aangeleerd. Ik heb nu sinds een jaartje in Sneek heb ik jazzles. Nou, dat helpt ook wel. Dat wat meer diversiteit in het spel. En voor de rest
0: dan
3: is
0: toch wel maakt wel even een geweldig talent. 5 jaar spelen, jaartje les en dan zo.
4: Ja, hij speelt mij eruit. Wat flink aan de bak.
0: Ja. Ja, dat motiveert, denk ik.
4: Ja, die strijd hou ik wel van.
0: Ja, denk ik maak hem al bijhouden.
4: Ja, nou, ik ben druk aan de gang.
0: Ja. Ja,
1: en we zijn echt druk bezig met nieuwe album. Nou, de hele riding streak is helemaal back, dus dat is hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Dus allemaal hoop positiviteit.
0: Ja. En hoe schreeuw je hem? Hoe gaat dat proces?
1: Dat is heel ingewikkeld.
0: Ja,
4: Dat is... ja, hij komt eigenlijk ook met de ideeën. Daar ga ik gewoon met zijn naam weer gewoon mee bezig. Wij gisteravond hebben ook weer sommen zitten en dan komen in één keer drie demotjes. Ja. En dat brengen we weer helemaal tot leven.
1: Ja, ik vind het mooi dat bij Bilsta, we hebben alle een beetje oren genres. Ik bedoel, Martin is wat meer metal, en, nou, ik ben wat meer bluesrock en zo. Nou ja, jazz, zeg.
0: Ja.
1: En horen ze weer punkrock soms. En dat komt dan soms al dan het hier een idee. En we proberen die van iedereen vaak ideeën te pakken. En dan komt dat dan samen en dan keert dat nog vier keer door de kop. En dan hebben we drie keer ruzie en dan... Dan komt het, nou, dan wordt het eigenlijk Bilstar, zeg maar.
0: Ja, dat is ik nodig om bij hem eigen sound uit te komen, natuurlijk.
1: Ja, ik ken ook bijvoorbeeld op het volgende album ook een piano ballad zelf spelen. Dus nou heb ik een piano.
0: Is dat juist op pianoles?
1: Nee. Ik speel al heel lang piano, maar net zo goed, ja. Oh. I can better. Dus dat
0: kan Ken hij die misschien nog echt weer even buggelieren? Ja, dus de spelen stik naar piano?
3: Ja, daar ben ik eigenlijk mee begonnen vroeger.
0: Oh, wat handig.
3: Ja.
0: Ik zie al wel mooie akoestische concerten bijvoorbeeld oorkomen. Bij Kist Wisselier, piano en gitaar.
3: Ja, dat zou kunnen.
0: Je kent alle kanten nog uit. Wat binnen de dromen van de komende tijd? Een nieuw album uitbrengen dus. En wat nog meer?
4: Ja, gewoon wel een wereldtoertje maken.
0: Ja, liedje wereldtoertje.
4: Ja, eerst en dan gewoon wat met beginnen. En dan uiteindelijk wel groot worden natuurlijk.
0: Ja.
1: Begin ik naar Engeland?
0: Je begint naar Engeland, dus al begin van de vrouwentour.
4: Dat
0: is de eerste Europese stap. Je hebt al zien wat wie het?
1: Roemenië.
0: Roemenië spelen, no Engeland. Ja. En wat zullen je hem dit doen?
1: Ja, dan spelen op een festival en dan proberen we meerdere showtjes te doen. En Nevers Meek in we volgend jaar ook weer naar Engeland. En we hebben ook een hoop shows Trotlon heen en al je uitverkocht shows als voorprogramma van Orenband. Dus dat is echt hartstikke leuk voor u's. En,
2: Verneemst een Koningsdag effect?
1: 100%.
0: Oh, wat fijn.
1: Ja, ja en dan natuurlijk voor mijzelf, maar ook voor de band. En dus heel veel van de band. En we hebben ook goede reclame maken voor de band. Dus dat is geweldig. En daar spelen we nou bijvoorbeeld ook met Scootje Seal.
0: Ja, wanneer is dat?
4: 27 juli.
0: Wat zijn?
4: Dat weet ik niet.
0: Ja, zijn iets.
4: Ik open dicht en dan zie ik wel waar ik ben.
0: Ja, zijn dat. Dan komt wel ergens uit. En de meesten die je een beetje volgen willen, die denken, hé, waar ken ik ze nou eens even zien? Waar kennen we je hem volgen?
4: Bilstar.nl.
0: En doe ze steeds op een social media streak, zei dus. Dus waar kennen we dat al je volgen?
1: Ja, Instagram, Bilstar Official, Facebook, Bilstar Official en inderdaad www.bilstar.nl.
0: Kennen
1: we je?
0: Dat wij hem.
1: Dat hebben we gewoon.
0: Ja, natuurlijk. Dat maakt je met haar, want meestal willen je hem volgen. Ja. We beginnen nog even naar een speciaal noemer.
1: Ja.
0: Au revoir. Wat voor verhaal zit erachter?
1: Ja, dat is een wat mindere periode in mijn leven, zeg maar even. Dat heeft iedereen wel eens. En dan komen een hele hoop dingen samen. En dat bouwt dan op trolleren. En ik zie het toen ergens en ik zei, ik zit op een ballet. En die contribute of moon uit.
0: Ja.
1: En toen kwam die. En toen heb ik dat noemer Skreun. En ik speelde op de begrafenis van de vriend van mijn mem.
0: Jeetje, ja.
1: En toen kwam het al een beetje samen. En toen hebben we besloten van, nou, laten we er een Friese versie van meisje dan. Of een hybride versie, zeg maar. En toen zeiden we, nou, laten we dan ook maar gewoon voor de top 100 gaan. En dat is echt leuk. Dus dat is geweldig.
0: Ja.
1: Dat is een mooie ervaring.
0: Ja.
1: En maar dat noemer is altijd wel een beetje speciaal voor mij.
0: Ja.
2: Ik denk dat elke nieuw direct wel wat in herkent.
1: Ja, ik denk dat het is dat iedereen get trouw mindere tien. Dus je kan het interpreteren op je eigen gevoel.
0: Ja. Ja. Nou, dat give a note one. Je mij weer richting de studio. Muziekhoek.
4: Lekker zitten.
0: En dan kunnen de mensen ook hun eigen gevoel hier... mij ook. We gaan luisteren naar Bilstar, Simon, Martin en de nieuwe gitarist Tiemen, die het fantastische talent is. Ze gaan het bijzondere nummer spelen. Au revoir.

0: Prachtig.
1: Ja, mooi.
0: Dankjewel, Beeldstaart. Mijn prachtige noemer Ode voor haar. Volg je ze op hun website. En je kende ze Sjen, zo'n 20 juli bij het Scootje Sion. Heel erg bedankt voor je komst.
2: Dankjewel.
3: Op en uit.
4: Erop uit.
5: Ja, we binnen Veronica bij een fast item van Op en Uit net stinnen erinnen. Waarbij we de leukste Uitgeens tips Mario delen volle. Zoals Bouke Bos, die hing het nou onder telefoon. In Sint-Niek, begint haast die all-time show om al voeren wermatte meisjes nou in de auto stappen of op een fiets springen om erinnen, Bouke?
6: Omdat het hier vol zit met all-timers, trekkers, stationaire motors, brommers. Het is hier een gekke boel in positieve zin.
5: En waar moeten mensen precies wijzen?
6: Als ze de navigatie zetten op Heemstra-strutten of omloop, dan komt het altijd goed. Het is de strutten achter de Jumbo.
5: Oké, en wat is het meest speciale wat de Junte Shin is, Hewitt, de hele dag? Wat is die favoriet?
6: Wat ik voor speciaal vind, dat dit bij de Flodder-auto's er binnen.
5: Oh, van de film?
6: Ja, van de film.
5: Nah.
6: De Chevrolet uit de eerste film en de GMC uit de laatste film.
5: Oké, nou had je die willen net stinnen, erhinnen, de all-time show in Sint-Niek. Bouke, bedankt en een hele goeie dag.
6: Ja, graag in.
0: Ja, ik geef even verder met Betty.
7: Goeiemorgen.
0: Betty Sinia, wat ga je morgen die share?
7: Nou, wij gaan van de Agrarisch Collectief Waterhoorn organiseren wij op tongensdag 9 juli een field quiz. En daar kan elke dingen aan mij doen. En dan mijn vragen over vogels, insecten en nou ja, alles wat een beetje met de boeren natuur te maken heeft.
0: Nou, geweldig. En hoe kunnen we daar om mij doen en waar is het precies?
7: Het is in Waaksens. Waaksens bij Dokkum. Dat is misschien wel goed om er even
5: heel goed om even te zeggen.
7: En je kunt mij doen via onze website waterhoorn.nl. Dan kiest je aanmelden. En dan kiest je aanmelden als team van 5 of alleen. En dan delen wij die in een team.
0: En waarom?
7: En dat kan nog tot en met die
0: kan nog tot en met die om die op te gaan. En waarom is het vooral even mij doen?
7: Vooral ik voor een gezellige jongen en misschien toch ik wel wat meer te leren van deze mooie agrarische boeren natuur. Waar we toch marginaal net in leven.
0: Ja, zo is dat. Dankjewel voor het bellen.
7: Oké, gradien.
5: De tentoonstelling Schilderachtige Dementie, die iepent Hewitt met schilderijen van pater Pieter Bootsma in Leuwet, de Sint-Dominicus-Tjerke. En onder telefoon Joop Bootsma, vertel wat voor schilderijen bindt dit en waarom bindt die zo speciaal?
8: De schilderachtige dementie is een tentoonstelling die gaat eigenlijk door het dementieproces van ons heren Pieter, vader Bootsma. En die heeft er als therapie, heeft hij die maken inzien dementieproces. Binnen 15, we hebben dus een 15 schilderijen eruit halen.
0: Ja, wat denk je
8: en in wat
0: ik
8: die
0: nog
8: 15
0: even
8: schilderijen kun je mooi zien hoe zien, mooi zien, kun je zien hoe zien levensverhaal inzien dementieproces, maar ik in het proces zelf. Eerst figuratief en later steeds meer abstract.
5: Oké, dus dan zie je heel goed hoe dat proces verint dat het hij schilderen. En dat is de begin van Hewitt A. Wem wat meestal precies wijzen?
8: Ja, dat is namelijk in het kader van het Tjerkenpaard van Friesland. En dat is in het Tjerken, de Dominicus Tjerken in Leuwet.
5: Ja.
8: En het is elke sneeuw tot en met 12 september van 12 uur ont 4 uur.
5: Van 12 uur, alle sneeuwen en dat start Hewitt. Schilderachtige dementie. Dank u wel en succes.
0: Nou, dat wie nog weer mooie, bijzondere tips die zei even Fabie. En dan ga je zelf ook nog een tip en wil je die graag onder trooien aan dat kind via de website van Omroep Friesland. Ga dan naar het kopje agenda en je kunt een heel formulier invullen, telefoonnummer er ook even bijzetten. Dat is altijd wel heel fijn. Activiteit er ook bijzetten en things. Nou, dat weet ik even net hoe dat al hier werkt. Dan kun je dus ook gewoon een appje sturen via de Omroep app of een mailtje sturen naar agenda, maar een eer dus agenda@omroepfriesland.nl. Ja, en we gaan aast verder met Tall Ship Races in Haas. Daar is Jantine Weide naar verhuisd. Misschien is het er al hier al wat meer op gong komt. Daar ben je heel benijd naar. En Klaas komt vanzelfs deel met bloemen en planten. Haast nog een vraag van hem. Stuur eens dan een berichtje.
9: De zondigste editie van Sail is dit weekend in Haas.
10: Gigantische tall ships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
9: Omroep Friesland is erbij.
10: Van de Sail in op Vreet Om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
9: Tollships Races in Haas. Op radio, televisie en online. Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken.

0: Vers aan tafel.
1: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
2: Vers
1: aan tafel.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers
1: aan tafel!
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: FM. Het is haast 11:30. En oorscoach van het Frieskenijs is Simone Scheffer.
7: Goeiemorgen. Goeiemorgen. Bij een brand in een flat onder de Oude Koemarkt in de binnenstad van Snits is een 61-jarige vrouw om het libben kwam. De brand brutst uit op de vierde verdieping en omdat het ging om een oud gebouw rieden de helpdiensten maar machtig uit, vertelt Jan Willem Swat van de Veiligheidsregio.
8: Ja, binnenstad, oudbouw, huizen die echt op een manden stienen, is voor ons altijd spannend. Dus we gaan direct opskaald naar grote brand. We zijn haar van geen oer naar zeer grote bron. En omdat er we een protomeesken ek op dit plakje, ben we oergang naar grip in.
7: En voordat de bron uitbrutst, zie je de politie al een paar keer op het plakwest vanwege onrest.
8: Nee, er is net echt iets bekend over een oorzaak. Wat wel bekend is, is dat er de politie meerdere keren vannacht ter plaatse was had voor onrustig gedrag. Dat ben we nou verder rond uitzieken van dat er wat mij te meiden had. En daarom had de politie ook plaats delict maken.
7: Een terrorvogel bij een kapperszaak in Drachten, de Wietsteens, oftewel de visdief, had zijn nest op het dak van de zaak plitst.
9: Hij valt gewoon mee, Simon, omdat er een nestboom op uw dak had. En dan neerde mijn partner en dan gaat er om en om en een vleeshoek aan de rond en dan weet ik veel, ja, vreselijk.
7: Zwembad de Blauwe Golf in Leeuwarden had van de moon kwartetiet ontrommen west. In het gebouw weer reekontwikkeling. Goed 20 gasten moesten het gebouw uit. Na onderzoek van de brandwacht die blikken dat een te jitte compressor de oorzaak weer. Van brandweer in sprake en daar rek ik net in verwoenden. My linksback Darling Bladi had sportclub Heerenveen een nieuwe onweenst binnen. De verdediger komt oer van het tweede elftal van Real Betis in Spanje. Er is nog wel wat werk nodig om hem naar eredivisieniveau te krijgen, zei technisch manager Johan Hansma van Heerenveen.
10: Het is een talentvolle jongen, we moeten er nog wel wat aan schaven. Maar goed, dat is helemaal niet erg, want we hebben ook heel duidelijk aan hem gegeven, aangegeven bij hem dat hij in eerste instantie achter Sagarites de strijd aan moet gaan. Maar hij is wel van een dermate goed niveau dat als hij zou moeten spelen is natuurlijk geen probleem.
7: Het waren nog, er is een afwisseling van zinnen en bewolking. En benamme van de mediakinder nog een bui vallen of wat rein. En dan neemt de wien ik ta, trouwens die is al ta naam, ta kräftig in het kustgebied. De temperatuur luidt tussen de 18 en 21 graden. Dat is heel gewoon voor dit hier, voor deze tijd van het hier. Joen en vannacht zakken die temperatuur maar amper. Morgen maximaal 20 graden, dan is het ik vooral bewolken. Kinder, ik wat lichter rein vallen. En is de wienmatergrond vrij krachtig en die komt dan ik uit het noordwesten. Mandy en Tien zie hetzelfde type waar, maar daarna klimmen de temperaturen weer op naar simmerse weer.
11: Nou, de meidje is weer kleven.
7: Zij is het.
11: Dankjewel, Simone Wiesjog en Jere, die oeren oorke was tussen trol. Meer nijs vinden dat kind op omroepfriesland.nl of in de Omroep app.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie.
0: Lazar.

0: jaar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Open nu.
6: Ted Roosendaal en meer.

0: Peske van der Nijling van Jan Tekstra.
1: De tuintips van Klaas.
0: Goeiemorgen, Klaas. Doe best nog druk te wandelen bij alles uit te staan.
2: Het is weer van
3: ja, de is weer een van alles. Nou ja, dan kom je weer van alles tegen wat leuk is.
0: Ja, wat is leuk op het stuit? Vertel
3: ik
0: het
3: vind
0: dus.
3: De bermen op het stuit heel leuk. Ik weet dat hem dat ik opvallen is.
0: Ja, zeker.
3: Beetje spietig dat ze een heel soort ontmeren binnen.
2: Ja, dat
0: verdwijnt de magie, hè?
3: Nou, volgens mij slurpen ze een heel soort insecten op met die machines. Maar weet wat ze er ook mee ja. Dus, maar dat, en ik hier toevallig hoe ik het een beetje hoe de insecten, ha.
2: Maar
3: dat lijkt iets verder bij mij wij. Dus dat het is, ik ben meer op visuele plantjes. Dus
2: ja.
3: Nou ja, wist wel wat bijen en vlinders onloopt. Maar dan even de gypte in, dan wordt het wat moeilijker.
2: He,
3: bijen en vlinderplanten. Nou ja, dat moest je goed in verdiepje. Dat ja. is. Nou, dat leidt iets. He, ik weet dat bij een vlinder zo loekt en dan houdt het op.
2: Ja.
3: En als dan bijvoorbeeld bij Barold Storm, die heeft een Facebook-pagina, het er gewoon van hemzelf. Die is helemaal, ja, helemaal gek van bijen en vlinders. Maar dan komt strek achter dat er honderden soorten bijen en dergelijke binnen. En dan weet hij precies hoe ze paren en welk plantje had er nodig heeft. Want een matersam plantje komt er dan met een helje. Ja. En die materdeest dingen, een speciale wetterplant of wat dan ook. En dan gaat het mansje gaat erop zitten en dan gaat de vrouwtjes gaan grazen. En dan houdt hij de wacht door de vrouwtjes al een keer.
2: Oh.
3: Nou ja, en dan vliegen ze en dan gaat er de boppen vliegen. En op die manier paren ze. En nou, dat weet er al een keer. En dan van dichtbij close-up foto's. Sukken foto's van die beestjes. Ja. En als die praat niet is, dan is die helemaal passioneerd van dat. En dan kennen we net zonder de plantjes. Nou ja, wij zijn dan weer helemaal passioneerd in de plantjes. Ja. Dus eigenlijk zo dat er een keer naast mat, hè? Van mooi, hè? Want die weet precies van. Nou ja, dat is gewoon fascinerend als die praat niet eens erover. Dat is meestal niet mijn passie, hij is sowieso vaak leuk. Dus
0: dat is een tip van die illustrie ergens naar.
3: Ja,
0: nee,
3: die man die op Facebook zit, is sjug een keer op zijn site. Dat is gewoon hartstikke leuk. En hij vindt het zelf absoluut net interessant. Dus hij vindt ik net. Nou ja, en hij weet
2: vindt het
3: net
2: bijzonder
3: hij
2: dat
3: weet
2: hij dat weet.
3: Niks, zei er altijd. Dus,
2: ja, ja, nou, die meeste
3: dingen. Ons bij die witte volle meer. Nou ja, dat is dan. Dat vind ik altijd wel grappig. Want, en ben ik documentairemakers en dat soort dingen. Ja, die heeft natuurlijk meer. Misschien wel meer kennis onder de klep, maar hij. Nou ja, het is echt wel zijn passie.
0: Maar laten we eens kijken in die passie. Wat verstel je
3: nou ja,
0: dat
3: ben ik plantjes. En ik hier ook even die wat dan heel goed is als bijen- en vlinderplant. En toen wie ik dus ook eventjes mijn verder ontinlezen. Even zien. Ik zie het opschreun. Dat bedoel ik dat het net dichtbij die leidt. Venkeldille die binnen enorm en duizendblad Achillea. Ik zie hier ook nog mijn naam in het wild. Die is zo mooi in de bermen te bloeien.
0: Ja.
3: En dit is zijn mooie broerke die lekker trokgeweekt is. Maar de kist hem gewoon in het tuincentrum. Kist ik de gewone witte keepje. En de kist de gele keepje. De gewone Achillea. En in terracotta. En tal van kleuren minder. Loeken alle keer beestjes aan. Maar deze loeken ik een heel soort lieve heersbeestjes aan. Dus en die zwerg je weer van de luzenbestrijding van de plantjes in de tuin. Dus als een soort luzen in de plant hast, of in planten hast, zet zo'n plantje del. En die pakken weer een heel soort luzen van de planten op. Bijvoorbeeld als de rozen hast werd het in zit, zet dit er dan ook bij. Dan krijgt er een enorme barrière in, zeg maar.
2: Ja.
3: Lieve heersbeestje eet dan net in zijn volle luzen. Maar zien larfjes die eten wel een heel soort luzen.
2: Oh.
3: Dus dat is weer. En zo voel ik eentje. Ik ben. Maar dan moest. Dan zitten we te wachten, machine al. Dus dat maakt het wat minder leuk. Want ik voel ik eentje. Dat wist ik net. Ik ben hier even een beetje. Maar daar. Die komt nog. Daar komt een bepaalde vlinder op aan.
2: Ja.
3: Een zeldzame vlinder. En dat roepke, dat gaat in het plantje zitten. En letter gaat dat roepke het mierennest in en eet er de mieren op.
0: Oh, fantastisch.
3: Ik wil wel een heel. Nou, sukse ding met Barend al een keer.
2: Nou, dat wie een hele boek.
3: Nou ja, en dit is dan de dille op de venkel. Beemdkroon is een hele wichtige voor de bijen en vlinders.
2: Vlinder, de fladdert je nooit wat
3: en eigenlijk is de. Nou ja, dat krijg je dan al, hè? Origanum, de wilde origanum, die de bodem dekkende. Is heel, heel goed voor insecten. Verbene bonariensis is heel wichtig voor insecten. En eigenlijk de allerwichtigste is de Yacione. Die is, dat is eigenlijk een van de meest wichtige bloeit van vijf tot zon. Die wordt net zo heeg. Maar dat is een enorme, enorme bijenvlinderplant. Het zandblauwtje is in Nederlandse namen. Die is eigenlijk het meest belangrijk. Alleen de eigenlijk is diversiteit nog volle wichtiger in, ja, om in een tuindel te zetten. Dus als je een strakke tuin hebt, meid je een strakke border en zet gewoon al tal van soortjes erin die bijen en vlinders onloekt, dan dat is eigenlijk nog volle meer onder biodiversiteit dan dat je in je soort wat een heel soort onloekt erin zet. He, zoals Bigelieks lavendel bloekt een heel soort on. Hij kijkt nog mijn naam. Dat is echt een hele wichtige bestouwer en een hele dankbare en populaire plant voor de consument. Men pakt heel vaak de stoegas, de kuiflavendel. Die is minder winterhut, ja, wat moeilijker. En had ik dat aan Sees dan Jestien Sees. Ja, maar bij mij is die het er al zo lang en hartstikke mooi. Kim Wol dus, maar het wordt echt steeds warmer hier. Maar hij is wat teerder. Dat is een, ik zei altijd, een populaire, een populaire lavendel is het. Hij loopt de goede insecten aan. Ja, maar hij loopt gewoon de goede insecten aan en alles. Dus zeg nog eens een keer milieuvriendelijk kweek deze. Dat is ik nog heel wichtig.
0: Oh, ja.
3: En dit is de gewone lavendel, de hitcoat. Het is een wat leger soort. De vertakt wat minder, verhoudt het wat minder snel. Dus het is wat makkelijker in die snoeien. De munster het verhoudt wat sneller maar, en die wordt wat heger. En die is wat peerser. Deze is iets blauwer. Maar is wel iets sterker. Dus als het nou een moeilijker plakje hebt of de kist er net heel goed... in blompad bijvoorbeeld dan wel een munster weer beter als de hitcoat. En dan juist wat minder vaak wetter. En dan, maar een plakje in de zinnen, dan komt dat vaak wel goed. De verbenen hebben gewoon... Echinacea is een enorme bijenvlinderplant. Maar dat die hek al heel vaak mee, dus ik ging net door uitweiden. Maar wat zwitter, zongroen had hij nodig. Lichtvochtig, net wie het, net te droog. En voor de meesten die het nog een schaduwplakje in de tuin hebben. En die wil nog een perkplant zien, een blompotje. Ja. Als bijvoorbeeld een oude kapping hast op die tras werd wat minder zinnen komt. Dat is vaak zijn. Er was toch iets aan wat lang bloeit. En met inierig wijzen, want dat, nou ja, dat bloeit dan heel lang trouw. Rhodochiton is heel leuk om erin in te zetten. Vlijtige liezen. Wel enorm goed in skaat. Dit is de grutte soort, de Nieuw-Guinea. En er zijn tal van oren nieuwe typen zien die sterker en beter trouwbloeien. Dus dit is een enorm trokweekte plant daarin, dat ze het beter dwangjinnen. Wel net zoals dat minder is trokweek dus. En de hangbegonia, die is op het stuit heel bot in de moorden.
0: Wat een leuke blomkes. Beschreeuw ze de blomkes.
3: Nou, als normaal heeft een knolbegonia. Dit is neemt ook echt een knolbegonia. Want er ben ik de orentypes zien, de gewone saaibegoniaatjes. Dit zijn knolbegonia's. Knolbegonia heeft normaliter een dikke, dubbele blom. En die ging vroeger, maar het is een beetje moeilijk zei ze, maar vroeger ging de oudere meisjes die grutter dikke knolbegonia's in de tuin. Die moest elke keer er weer in. En om en om in de kleur. Het zien wurgjes de jongeren er ook weer mee in. Want, nou ja, dat is die had net de associatie van ouderwets voor mij.
2: Dat zie ik bij die oren trouwens een beetje. Als het
3: die vlijtige lies, ja. Ja, is ik zei, hè. Maar stel dat het een soort wiet hast, dan is het wel heel leuk. En, ja. En het is liekens de beltjeblom. Maar een paar dingetjes die het in skaat wollen van inierig. En dan hingen ze toch een beetje vast. Dus ja, als dat in een kleur krijg is, en dat is extra met de geraniums bigeliks. Als het in kleur is en ja, het bloeit vol de complete simmer, heel weinig werk in. Een vleugelrekking in station die hier voor het eerst hier de Calibra Goa in, dat zijn de mini petuniatjes. Oors altijd een Oostenrijkse hanggeraniums die compleet in bloei, de hele simmer trouw. En wij zeggen ze vleugelrekking in, die ze alle keer weer omknipt en dan zie je net een blomke meer in. Dat vergt toch een orenverzwarging als de Oostenrijkse geraniums. Die zijn zo makkelijk. Dus En dat is eigenlijk met deze is ook heel makkelijk. Hij maakt alleen nog net verbrongen in de zinnen. Dus een plakje uit de zinnen, dat is het mooist. En dit is een enkel blommige. En die gaat helemaal hingen naar beneden. Dus die had kist ook een grote hangpad een keerpje. Dit is een liedpadje. Kist er gewoon een peer in of een mix van allerlei hangplantjes bij een erin zetten. In tal van kleurken. Of juist één kleurken. Dat het een beetje geliek is. Een beetje gemeleerd. Ik vind het zelf ook wel leuk als je een bak met al je witte soortjes hebt. Maar al je verskaten soort kleur, of al je verskate blomkes, ja. Maar wel één kleur. Ken ik heel leuk wijzen. Dit gaat echt zo bij de blompadel hing je. Het ben enkel blommig. Ja, de waterfalls nemen ze ook wel.
2: Komt dat
3: waterfall.
2: Door het blad? Want ik vind blad ja, heel mooi. Puntig. Ja, dus ja. Puntig en dat is wat sierlijk.
3: Ja, normaal ben ze wat roener. Het is alleen nog jammer dat ze een beetje verbrongen in de zinnen. Dus houden ze daar een liedje uit. En goed, mijn vloeibare plantenvoeding, dat is ook heel wichtig.
0: Dan gaan we naar de uitsmieter. Welke was je nog even nemen?
3: Oh, de uitsmieter. Ja, onkomend. De laatste perier.
0: Oh, prachtig.
3: Ja, Rudbeckia. Mast van geel horen, maar hij is ook in het oranje-bruin. Vind ik eigenlijk nog mooier. Maar dit zijn de eerste die het een beetje komen. Het is nog vrij betierd voor deze plant. Deze plant komt meestal in de tweede helft van de simmer. Ja, alleen nog één grut nadeel. Hij is net heel winterhut. Dus dat is dan wel weer spietig. Maar als deze op die trasdel zest, heeft het echt een feestje.
0: Hartstikke mooi klaar.
3: Dus als dit in een mooie blompadel is, dan en met name die bruine oranje. Maar ja, dat is, en dat is weer smaak. Dus dat is die kleurtjes net heel volle en dan begint dat te triggeren. Maar bruine oranje is wel een hele aparte kleur. En dan vooral in deze, dat is, als je nog een plakje hebt, een pivietje, dan ben je ze volop te krijgen. Dan is het heel leuk om er even in een mooie blompad op het trasdel te zetten.
0: Nou, ik vind het verder een hele goede tip. En bedankt voor alle fleur en kleur en inspiratie die stoeus van de morgen weer. Jonas, even sjoggen die graag horen wieken weg.
3: Tot na je week en let ondertussen op de bermen die zo mooi bloeien.
0: Ja.
3: Leuk.
2: Doei.
0: Ja. Op en

0: money, money, money.
1: Ja, en dan sjurren we ver in Haas, want daar is sale volop geënde, maar ja, van allerlei bijzondere dingen. We weten intussen dat er een afterparty is. En Jantien kan misschien nog even vertellen waar die is. En die zoek ik nog even uitzietje van, ja, mooi nou Isa Meest of net van die bijzondere skippen die er al hier lezen. Jantine.
2: Ja, die afterparty, dat is op de Deining. En dat is eigenlijk het zijn oergestelde punt van het hoofdpodium. Dus als die jongen Del komt, dan moest even een stikje kuieren. Ring gewoon terug werd eigenlijk dat luchtskip. Dat wist wel, dat hele mooie reerde skip. Werd ik wel radio opmaken, werd op de Waadzee. Daar moest in en daar is dan die afterparty. De meeste, daar ben ik nog net uit. En ik ben echt net echt op een skip waar ik dat heel erg uitzikje kan. Want ik ben op de Eendracht. En ik steer mij Rutger. Ja, ik word daar kapitein nemen. Maar daar is een hele oren verklaring. Wat bist u hier op het skip?
3: Nederlands is ze opper, maar dat ja, eerste stuurman.
2: Eerste stuurman. En wat is die taak hier dan?
3: Ja, mijn taak is, ja, ze is dan een beetje de operationeel manager van het dek. Dus ik doe alles wat, maar ik stuur zeg maar de kwartiermeesters en de bootsmannen stuur ik aan. En het gaat dan om dekonderhoud, ik doe de certificaatmanagement. Dit kind of thing. Planning.
2: Oh, mannetje van alles.
3: Mannetje van alles, ja. Ja.
2: Dit is de Eendracht. Dit is wel wat een ja, moderner skip. Ja. Wat we sjuggen naar alle oren skippen. Ja. Wat voor skip is dit nou eigenlijk?
3: Het is een Traiemeest schoener. Ja, en officieel een gaffel topzeil schoener.
2: En wat houdt dat in?
3: Dat we hebben boppen de gaffels, omhoog binnen. Dan kunnen we boppen de gaffels nog een extra zeil loeken.
2: Ja, we hier het niet krijgen in de uitsturing al even oor klimmen in de mast. Maar ik geloof net dat dat bij Jim echt een optie is.
3: Nee. Dat is alleen nog de bootsman omheen, die gaan omheen voor inspecties en onderhoud. Maar normaal even, als we aan het zielen binnen, hebben we net de mast in. Dat is er dan met het feit dat het schip is gebouwd. Mijn Fries is.
2: Maar is dat ding in Nederlands bij je?
3: Toen het schip is gebouwd, is het heel erg het idee geweest om het schip toegankelijk voor iedereen te houden. En op deze manier, omdat alles vanaf dek gedaan kan worden, is het eigenlijk voor heel veel doelgroepen is het schip inzetbaar. Terwijl andere schepen moet je de mast in en is het al voor heel veel mensen wordt het een uitdaging om mee te zeilen. Ja. Dat is eigenlijk de reden.
2: Want je bent een skip wat voor het grootste gedeelte drioot, om al lekker in de terminologie te blijven, op vrijwilligers. Ja, ja. Hoe zit dat?
3: Ja, dat heeft het wel met een stichting en 80% van de bemanning is vrijwilliger. Dat had het dan, ja, het feit dat ik met mij het idee om zo volle mensen het skip echt toegankelijk te houden voor zo volle mensen van de wal.
2: Betelbaar bloed.
3: Ja, betelbaar bloed. En dat ik dat mensen, nou de vrijwilligers, ik een mogelijkheid haar om voor ongeveer 10 dagen per jaar te varen. En normaal is dat net mogelijk. Dat is normaal als een skip vaart, als de Joris-skip en de beste professionele bemanning. Ja, dan normaal best voor normaal een half jaar bier best aan boord.
2: Ja, volle lange natuurlijk. Volle lange, ja. Je bent noodwaande mooi de tarierings van de beziekers. Ik zal even bij een vrijwilligers dash, ja. Want dat is voor zelfs ik wel belangrijk. Ja. Want al is de drok, ik zeg die al hin weer in, dus ik zal je net te lang van het werk houden. Ja, ja. Maar wij kunnen even bij die vrijwilligers, Jan. Dankjewel. Ja. Want dan moeten we even een stikje om. Want ik zei altijd in de cameraman van, dan moest even opletten. Want we met oer al onder terug. Oer hinnen. Stapke. Yes. En dan geven we hier langs. Ik denk dat ik dan even oerschakelen met ik naar het Nederlands. Pas op de opstap. En dan even kijken hier bij de vrijwilligers, de medewerkers.
4: Nee.
2: Oh. No, dit is van een... Oude stempel. Wat voor oude stempel?
4: Nou, ik ben al een jaar of drie weer weg.
2: Kijk, maar wel met ervaring op de Eendracht.
4: Ja.
2: Wat maakt dit schip nou zo mooi?
4: Nou, dat is onvoorstelbaar. Je weet niet hoe wat dat is. Maar dat blijft iets aantrekken. Of er een magneet is. Want wij komen nu uit de Hoekse Waard speciaal voor hierheen. Maar mijn vrouw en ik die hebben hier ongeveer, ja, toch bijna 10 jaar gevaren. En qua leeftijd mag het niet meer, want anders waren we nu weer aan het varen. Maar we zijn dus vanuit de Hoekse Waard hierheen gekomen om toch eventjes langs te gaan.
2: En hoe was dat moment dat u hier de kade opliep en hem zag?
4: Wij kwamen op de fiets aan en dan zie je al die drie masten en dan weet je het al. Je haalt ze er gewoon uit.
2: Is het dan een soort van thuiskomen?
4: Ja. Het is een heel raar iets. Het is niet, eigenlijk niet te beschrijven.
2: De meeste mensen zouden zeggen, ja, zo'n mooi oud schip, vierkant getuigd. Maar dit is...
4: Dit is toch heel anders. Wij hebben ook wel contact met de Oosterschelde. Die ken je misschien wel. Maar toch heeft dit iets anders. Maar ook met de bemanning. De jonge lui. En ja, ik ben dan al niet de jongste. Maar dat gaat allemaal door elkaar heen. En dat werkt. En dat heeft plezier met elkaar. Dus ja, het is heel raar.
2: Ik zie ook allemaal glimlach hier op ieders gezicht.
4: Ja, kijk, je loopt daar, hè, kom je aan. En dan is het al gelijk, ah Jan, ah Els, en nou kom aan boord. En ja, het is gelijk feestje. En
2: wordt u dan ook meteen aan het werk gezet vandaag?
4: Nee, ja, want de koffie.
2: De koffie, belangrijk.
4: Ja, hartstikke belangrijk, daar leven we op.
2: Ja, de koffie die staat al klaar. Volgens mij 11 uur, dan gaat de gangway open.
4: Maar wij mogen iets eerder.
2: Jullie mogen iets eerder.
4: Iets eerder, die
2: de VIP's.
4: Ja. Iets meer, hè?
2: Nou, ze ben je dus drokdwaande Maritariens. Koffie is clear. Van al overhoren dan gaat hier in ieder geval de loopplank. Hier en daar hing het ook nog zo'n bordje voor. En ik zeg, ik kom bij wat orenschepen, wat actie. Dus kom je vooral heen. Het wordt staren gewoon ik wat drokker. Het just ik wel achter me. Overhoren, dan beginnen de evenementen. Dan beginnen de activiteiten. En dan zoek vooral ik hier even welkom. Het is hier wel echt gezellig, hè? Op de Eendracht.
1: Ja, dat wie Jantine van de Eendracht, wiels de studio hier, skiermakken wordt, top. En het begint nou in Haas, dus je kinderen hinnen. En als je er net hinnen wollen, dan keer het bij u's volgen. Want Jantine komt aanst nog een keer voorbij.
0: Omroep Friesland.
5: 2 en Jorgen tot punt 2 FM.
0: Simmer in Friesland.
6: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
7: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
8: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerken en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, wie zielen je zo'n mooie tredde oren op en uit in. Het is er hier mij een prachtige, groeiende en bloeiende tuin in Jester. Maar daar zullen tuineigenen hier alles hoe vertellen. En ze weet er een heel soort van. Ze is botanisch analiste.
2: Zo.
10: Ja, want dat wezen ze mij dat Jerry haast. Even sjoggen dadelijk, zeg weer even bij de Tallships in Haas.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Voor een naaie Peugeot. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
14: Is jouw keuskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
15: Op en uit. Ted Roosendaal en Miranda Wel.

0: Ja, in de tredde oeren op en uit komen er weer inspirerende mensen en verhalen, Fabi. Ze scoot nou een botanisch analist om met prachtige blommen had ze bij haar. Ze is wild van haar tuin en die maai jo ek besjem bij haar.
1: En dan jouw tolven, dan zullen we fruit op weer een nieuwe editie van Openstal in Old Bekeep. En iemand van de kunstenaars lid haar jurk. Haar jurk, moet ik zeggen. Misschien had ze wel een jurk, maar ze lid vooral haar jurkje zien.
0: En als het jou net slaagt om naar haas, op wat voor reden dan ik, bleeuw dan bij u's, want Jantine brengt haas naar Jota bij jou in de wenkamer. U's verslag jouw Jantine Weidena, die is daar bij het maritieme evenement.
1: Omroep Friesland. Ja, Jantine, die zit er mooi kop en heren in haas.
2: Ja, het is hier prachtig. Het wordt van staren gewoon wat drokker. En voor de mensen die de televisie aan hebben, de beer ik meesken die het zich heel mooi uitdost hebben om volledig in het thema van Zeilhaas hier een besite te brengen. En ze beer de hele dag nog. Kim, je zou voorstellen dat je wel even maar eens op de foto wollen, want dit is prachtig mooi werk. De jurken, de kostuums. Ja, ik ken er van alles hoe zitten, maar je moet het gewoon even zien. En er gebeurt je van alles. Wij zullen dadelijk onderwijs naar het toppendoen zien. Ja, klassiek Hazers evenement. We moeten rap wezen, want als het zesje, bis al uw tijd zet.

0: Ja, Spaanse sfeer en mooi bonito van Gerardo de Paulo.
1: Stichting Groei en Bloei is een tuinvereniging en had een nieuwsgierig simmer-evenement. Friesland iepent zijn tuin. Ont eind augustus binnen de tuin iepen van leerhavers, ja, die het echt moeite waardig binnen om diers te belibben. En we hadden deze simmer alle weken een tuinfanaat om tafel. En deze week is dat Susan Wijting van Jestema van het Heegzaan, om correct te wijzen. Suzanne, Susan, moet ik zeggen. Want jouw achtergrond leidt in Engeland bij een Engelse mem.
2: Ja.
1: Werd ook al een stukje leefde van de tuin misschien wij komt.
2: Zeker.
1: En Joha een heel nieuwsgierig beroep altijd gehad.
2: Ja.
1: Botanische analisten.
2: Ja.
1: Wat is dat?
2: Ik ben researchanalist aan de Universiteit in Leiden geweest en heb daar aan planten van allerlei onderzoek gedaan. En ik ben begonnen bij de plantenanatomie, dus heel saai in de cellen kijken, maar daar leer je wel ongelooflijk van. Wat er allemaal gebeurt binnen de cel. Ik heb een stukje met moleculaire biologie gedaan. En dus heel veelzijdig. Na 2 jaar weer iets anders, want dan startte er weer een nieuw onderwerp. En dat is gewoon ja, heel spannend en een waanzinnig kans gehad om zo lang bij één werkgever zulk verschillend werk te mogen doen.
1: Ja, want wat zijn je krijgt 42 jaar. Een beroep die weet je altijd yes zal zijn.
2: Ja. Nou, het eindigde met de grote verhuizing naar een nieuwe locatie toe. Dus dat had niks met het werk te maken, maar wel met de kennis die ik had opgedaan en van de verschillende apparatuur en dingen die er in het nieuwe gebouw kwamen. En dat begeleid en wat er nodig is daarvoor.
1: Nou, heel nieuwsgierig. En een hele mooie cottage garden, denk ik, op het Heegzaan. Wat nemen jullie mij van die achtergrond, alles wittende van planten? Wat is er belangrijk in jouw tuin?
2: Nou, er zijn 2 dingen die heel belangrijk zijn, denk ik. Is dat ten eerste kijk naar de structuur van je grond en kijken naar welke grond je hebt en pas daar je planten aan. En probeer niet planten die je mooi vindt in een tuin te zetten waarbij de grond niet overeenkomt. Dus als daar een mismatch is, dan heb je daar helemaal niks aan. Dus
1: klei of zand. Want jij zit op een zandgroen, dat is een heel verschil zelfs.
2: Ja, absoluut, maar ook als jij sloten hebt rond je tuin, dan kan je wat planten die wat vochtminderd zijn, kun je gebruiken. Als je dat niet hebt en je zit puur op het zand, pas je planten daarop aan. En probeer dan niet om toch die plant die je zo mooi vindt in die tuin te zetten. En geef ook planten die er uit zichzelf uitzaaien daar, van de omgeving, de kans om in jouw tuin zich te vestigen. En als het te veel zijn, dan ruk je ze eruit. En dan moeten ze ook rigoureus weg. Maar hou ze gewoon.
1: Want ze zijn
2: ook mooi.
1: Laat dat gebeuren. En joh, ik leefde van planten die het misschien zien worden als een soort onkruid.
2: Ja, zeker.
1: Joh, wat mij nou, wat je ook uit de tuin plukt. Wat ben dit? Kun je ze misschien eens omheen gooien, dat we ze goed zien in het huis? Ja, die ja.
2: Nou, dat is een oud roosje wat erin zit. Die een heleboel mensen gewoon weg hebben. Maar dat is gewoon de oude roos. En dan zit verder gewoon de originele beplanting die er hoort in Nederland als onkruid.
1: En waarom is het belangrijk, vind je, om dit de ruimte te jaan in de tuin?
2: Omdat het ten eerste mooi is. En ten tweede zorgen een heleboel van die planten bloeien net even wat eerder dan de gekweekte planten. En je hebt het voor de biodiversiteit gewoon nodig om dit soort zaken in je tuin te hebben. En het is ook mooi. Ik bedoel, het is onkruid, maar waarom mag onkruid niet? Dat heb ik nooit begrepen.
3: Wie bepaalt wanneer het onkruid is, eigenlijk?
2: Ah, dat doet het modeverschijnsel.
3: Ja, oké. Okay.
1: Oh. Ja.
2: Dat heb
1: Want ik
2: wel
1: vind
2: gemerkt.
1: Het prachtig.
2: Ja, dat is ook prachtig. Maar heel veel mensen zijn opgevoed met je moet zwarte modder zien. En dan een plant. En wat daaronder kruipt, muur en zo. Ja, dat kan niet.
1: Nee, dat is net netjes.
2: Dat is niet netjes, dat is niet, dat hoort er niet, dat heb je er niet neergezet.
1: Nou, en dan geven we even naar je liedsfotootje van jouw tuin. Want jouw dochter deed net ons zwarte groen. Johan, gewoon alles lekker vol planten. Hier zagen we een foto van jouw tuin. Kun je ze beschrijven wat voor tuin hij jou?
2: Aan de rechterkant heb ik een sloot. En dat is belangrijk om dat te weten. Dus daar is veel vocht. En daar moet je dus rekening mee houden. Maar verder is de tuin, het is een gras met een brede border van 1 meter of 2 aan 1 kant, 2 tot 3 soms. Waar ik struiken en planten in heb. En die mij aan nader het hart liggen.
1: En dan hebben we hier nog een foto van een oorstikje van jouw tuin. Daar zoeken we ook een liedje van jouw hoes. Ja, het wordt het even, daar is hij. Dat liep het ook wel op een Frieske cottage, zou ik het nemen willen. Het
2: is dat is de tuinkamer. Dat is de tuinkamer. Dus het is een, van origine een boerderij met een voorhuis. En een schuur en de klein veestal. En dat is de klein veestal die je nu ziet.
1: En dan sjoegen jou vanuit de tuinkeer, maar sjoegen jou zat de tuin in.
2: Ja.
1: Wat een riep.
3: Wow.
1: Want wat sjoegen we hier al hier? Wat voor prachtige planten?
2: Dit is vanaf de achterkant, vanaf het weiland gezien. En dan heb ik mijn bril dus niet op.
1: Nee.
2: Maar ja, leuk is dat. Maar in ieder geval, je ziet, kijk tegen een stuk riet aan, want er zit daaronder zit nog een vijver.
1: Oh ja.
2: Die helemaal doorloopt. En er zijn hagen en ja.
1: En het is heel mooi vol beplant.
2: Ja, het is helemaal vol beplant. Het is een combinatie van hegwerk met vaste planten en eenjarigen. En ik ben een echte zaaier. Dus de eenjarigen die poppen overal te pas en te onpas. Als er ergens een gat is, dan gaat daar een eenjarige in. En die moet zich maar redden. Die komt vanzelf boven.
1: En wat is nou een tuintip van jou? Dat je zegt, een meisje die dwande binnen in een tuin, die wil ik dit graag mee, Jan.
2: Zorg ervoor dat je planten koopt die passen bij je tuin. Dus kijk even. Iedereen heeft nu een mobieltje bij zich. Zoek die plant die je zo mooi vindt bij dat tuincentrum op. Waar komt die vandaan? En als jij een salvia hebt en je zit langs de sloot, laat die salvia staan. Want
1: dus
2: die kan
1: eerst
2: niet tegen natte pootjes.
1: Ja.
2: En dus kijk waar
1: Doe
2: die plant
1: onderzoek.
2: Vandaan. Wat heeft die? Ja, wat heeft die nodig?
1: Rijd net samen tot het tuincentrum en pak wat, maar verdiep je dus in de groenwet.
2: Ja, kijk even op je telefoon. Je kan het zo opzoeken, je kan het zo zien.
1: Geweldig. En als mensen ook denken, in die cottage garden van Susan, daar op het Heegzaan, wat wil ik daar graag even zien? Wanneer ken dat?
2: Vandaag?
1: Ja, Johan Hulp, die bent er nogal.
2: Ja. Morgen.
1: Vandaag en morgen.
2: Morgen. En dan over. Het is te zien op Friesland, wat is het? Groei en Bloei Friesland.
1: Ja,
2: want controleer daar ook of de mensen. Wij moesten dat in januari, die data al opgeven. Dus controleer voordat je weggaat even of de tuin echt open is.
1: Maar joe het er morgen in alle gevallen.
2: Ja, en dan over 2 weken nog een keer.
1: Nou, het is volgens mij een lusthof om daar eens even rond erin en inspiratie op te dwan.
2: Ja, en lekker te zitten en te kijken en te genieten. Dus niet alleen door een tuin lopen, maar neem ook, als je bij iemand bent, ga zitten.
3: Beleven.
2: Beleven.
1: Geweldig. Hartstikke bedankt voor je komst. Susan Wijting van Jestemaar van het Heegzaan. Dank je wel.
2: Dank je.

0: Die bad boy van Gloria Estefan.
1: Bernard Morgan organiseerde in Juntjen 56 de eerste wedstrijd tallship races van het Engelse Torquay naar Lissabon. In 2014, ja, even een stukje skiertnis, waar voor het eerst in die skiertnis van de tallship races een Nederlandse haven, de gasthaven, en dat wie verzels Haas. Doe al een hele happening. En nou is deze gruste zielrace op Nij te gast in Haas. En uw eigen verslagjouwer Jantine Weidenaar, die is erbij. Hoe internationaal is het daar, Jantine?
2: Ja, super internationaal. Maar ik heb nu op dit stuit even een heel lokaal evenement opzacht. Als de televisie erbij oren is, dan ben bij het Tobbedoesjen. En er zijn 12 leden van de Koninklijke Marine, die lees hier ik mooi een skip. Die zitten klaar om haar eerste ondervinding met dat Tobbedoesjen te krijgen. Nou, ze gaan dadelijk naar beneden. We wachten het even nou. Ze zetten de televisie om een keertje en een keer erbij wijzen. Ze zijn er klaar voor, zat de Shen.
3: Tobbedoesjen 2026. We gaan van start met 3, 2, 1.
2: En plots denken ze het wetter in. Ja, het is hier droog, dus we kunnen net alle keer mooi krijgen. Want ik wil net hier de kade aantrouwen. Maar volgens mij gaat het redelijk goed. Ik zal eens even jaren wat nou eigenlijk de kracht van dat Tobbedoesje is. Want het is toch echt wel een hazer sport, moet ik het samen zeggen. Applaus dus voor die 12 leden van de Koninklijke Marine. Ik weet net dat ze dit op de opleiding dienen hebben, hè. Ik gok van net. Eens even jaren. Zoek jou het vragen, kinderen. Kom je uit Haas?
4: Nee, wij liggen met de boot in de jachthaven.
2: En u had gehoord, Tobbedoesjen, daar moeten we bij zijn.
4: Nee, wij kwamen toevallig dinsdag hier met de boot. En toen was het groot feest, dus we zijn gebleven.
2: Met de neus in de boten.
4: Ja, eigenlijk wel.
2: Wat is uw indruk van het evenement tot nu toe?
4: Wat zei je?
2: Wat is uw indruk van het evenement tot nu toe?
4: Ik vind het heel leuk. We gaan iedere dag iets bezoeken. En nu is Tobbedoesjen aan de beurt. En, oh, sorry. En dat is hartstikke leuk.
2: Dus, wist u wat Tobbedoesjen was?
4: Ja, natuurlijk. Vaak genoeg op tv gezien natuurlijk.
2: Er landt dus één in de lucht, hè?
4: Ja.
2: Maar dat komt dus uit Harlingen.
4: Nee, ik kom niet uit Harlingen.
2: Ja, het is volgens mij wel een origineel Harlings evenement.
4: Ja, het evenement wel natuurlijk. Nee, maar ik vind het hartstikke leuk.
2: Leuk. Hartstikke fijn. Geniet ervan. Volgens mij staat het volgende team alweer klaar. Ik ga even kijken of ik een Harlinger kan vinden. Ja, een echte. Ja, dank u wel. Dat is even Sjen, want dat werd hier... Goeie. Kom je uit Haas? Komt u uit Harlingen?
5: Ja, zeker. Echt oude zoon.
2: Echt oude zoon. Die moet ik het Tobbedoesjen. Wat maakt dat zo mooi?
5: Ja, leuk spektakel.
2: Heb je er zelfs al eens een mooi in?
5: Ja, zeker.
2: En hoe is dat dan?
5: Die hebben de eerste keer meegedaan in de Willemshaven. Toen heb ik de derde prijs gewonnen.
2: En als je dan bovenaan staat, wat gaat er dan door je kop?
5: Nou, we hadden al een paar keer gehoefd op het Zuiderpier en zo. Dus ja, weinig. Zo snel mogelijk.
2: Zo snel mogelijk naar beneden. Wat is de techniek?
5: Ja, de juiste hellingshoek. Ja. Dat je het water op de juiste manier raakt.
2: Okay. Maar het lijkt zo simpel. Is dat het ook?
5: Nee. Nee? Nee, het is toch wel even uitdokteren hoe je het gaat doen.
2: En qua gewicht, maakt dat ook nog uit? De zwaarste vooraan of de zwaarste achteraan?
5: Nee, dat maakt niet uit.
2: En nu het tallship races met Tobbedoesjen. Hoe is het evenement voor de Harlingers?
5: Ah, druk. Ja, leuk, gezellig. Ongedwongen sfeer.
2: Geniet u een beetje?
5: Jazeker. We doen straks een rondje havens en dan...
2: En wat is het mooiste schip wat er ligt?
5: Ah, de grootste, hè? Die is Staatskant Remcool.
2: Ja. Die is wel genieten, hè?
5: Ja.
2: Nou, ik zou zeggen, snel weer een plekje opzoeken, want het is druk. Daar gaan volgens mij onze internationale gasten. Eens even zien of we dat pakken kunnen. Mooi, de camera. Denk eerst naar beneden. Hey. Nou, het mooie is dus juist op het moment dat ze naar beneden gaan, dan komt er echt een smile op dat gezicht. Een genieten, heren. En het zit je rijen dik. De sting is stekker voor, dus ik hoop dat alles goed komt. Gelukkig, de lezen doekers in de veert. Dus het gaat hier alle keer veilig. En dit is dus echt typisch hazers, ja, dat Tobbedoesjen. En dat kist ik wel merken hier rond het publiek. Het is krijg even wat meer hazers, krijg even wat meer Friesk. De internationale mensen, die zitten wat meer naar de haven. Wij gaan dadelijk weer rond naar die haven. En ik loop dat wij op een heel bijzonder skip even een tochtje mooi zien gaan. Even zien hoe dat is.
1: Nou, Jantien, dank u wel. Bedankt.

0: I ain't got nothing, I got life van Nina.
1: That's groovy.
2: Ja, ze zeiden nog wat terug in de groovy. Nou, dat is het hek. Het is direct groovy in het laatste jelloeken van op en uit. Bij een kunstzinnig programma in Oude Bekeep. Er komt een stikmannig kunstens deel om te vertellen hoe wat daar allegje te beginnen te belipjen is.
3: De zinnen op het wetter, de saaien strak in de wien. Het lood van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
4: Dit is uw Simmer.
3: Simmer in Friesland.
4: Omroepfriesland.nl/simmer.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk

0: Als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone.
1: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM. Het is Jelle van Tolven. En ons coach van het Frieske Nijs is nog een keer Simone Scheffer.
8: Goeiemintje.
7: Goeiemintje. Nou, haast mintje.
8: Goeiemorgen is het nog, ja. Oh, ik ben hier al eens koffie.
7: Ja, ja, het is haast mintje.
8: Ja, bij een brand in een flat onder de Oude Koemarkt in de binnenstad van Snits is een 61-jarige vrouw om het lippen kwam. Meerdere mensen moesten ontrommen worden uit het pan. De brand brutst uit op de vierde verdieping. Om het gie om een oud gebouw rieden de helptiensten maar machtig uit, vertelt Jan-Willem Swart van de Veiligheidsregio.
9: Ja, binnenstad, oudbouw. Huizen die echt op een manden stienen, is voor huis altijd spannend. Dus we gaan direct opskaald naar grote bron. We zijn haar van geen oer naar zeer grote bron. En omdat er we protomeesken ek op dit plakje, ben we oergang naar grip in.
8: En voordat de brand uitbrut, zie je de politie al een aantal keren op het plakwest vanwege onrest.
9: Nee, er is net echt iets bekend over een oorzaak. Wat wel bekend is, is dat er de politie meerdere keren vannacht te plaatsen west had voor onrustig gedrag. Dat ben we nou via de rond uitziekje van altijd wat mij te meiden had. En daarom had de politie ook plaatsdelict maken.
8: De politie had juist de juni vannacht drok Dwaandewest met een code die het nooit weer. En bij de Drachtsterweg kreeg Boeten Ljouwert roen. Maar in toevallig passeren de boeren en verschaten plisjes koe het bist naar een stik laan met skier gebracht worden. Maar hij weer toek, hij ontsnapte weer. De koop bleek al zo'n waans die vermist uit een graaide bij Wergeer. De eigenaar had hem uiteindelijk, of haar, uiteindelijk ophellen. Autocoureur Nick de Vries is een plak klommen in het Formule E-klassement. Bij de 12e race van het seizoen, die het verrieden waren in Shanghai, waren er 5e. En daarmee gaat er naar het 9e plak in het klassement. De raceoverwinning ging naar Pascal Wehrlein. Morgen dan stiet er op een nieuwe race in de Chinese stad op het programma. George Pars Graanhandel uit Sint-Japik had het predicaat hofleverancier gekregen. Het familiebedrijf werd opgericht in 1858 en ging dus al even mooi. George Pars is grutsk op de prestatie.
10: Ja, 175 jaar is natuurlijk fantastisch dat een bedrijf zo lang bestaan kan. Een hele prestatie van alle generaties voor mij. Mijn broer en ik ben de 6e generatie. En ja, dit is toch wel een soort bekroning van dat werk van al die generaties bij elkaar.
8: Aanzien No in Friesland meer verhalen over de hofleverancier. En nou het waar, zinnenbewolking en een bui, kindervak komen. En er stiet een behoorlijk pittig wind uit het noordwesten. Die gaat soms kräftig in het kustgebied. Maar 28 graden binnen het gewone temperaturen voor deze tijd van het jaar. En joen, dan zakken die temperatuur nauwelijks. Morgen is het maximaal 20 graden, dan ik bewolking, wat lichte ruin en sa uit een droge sintje. En dat hield ik voor de dagen daarna. Maar verderop in de weken klimmen de temperaturen en geven we weer naar simmerske weerden.
7: Dankjewel Simone. Wie kennen die volgende aarsen in No in Friesland?
8: Zij is
7: en wat in de tussentijd nog wat meer nijs vinden wil, dat kan op omroepfriesland.nl of in de Omroep app.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingen.

0: vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
4: Ted Roosendaal en Miranda Werkman.
5: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
6: Wel kikst en lacht, meer van zij en aan. De vlam was zacht, slaat in een pan.

0: komt die poppy.
1: Nou, maar is het wel spannend. Goeie timing, Ted.
2: De première.
1: Ja, het is voor de 54ste keer dat Oldebekeep uitpakt met de Keunstroute Openstal. Een jubileum dus. Om de oudste Keunstroute van Nederland door 40 keunstners en collectieven uit binnen- en buitenland mee. Terug aan werk sinterlitten op bijzondere locaties. Hier in Op en Uit alvast een fabrieken bij u zo'n tafel. Anneke Betten van uit het bestuur. En Gea Koevoets, beeldend keunstner en een van de deelnemers die het aansnik wat van haar werk sinterlitten zeel. Dus dan krijg je al een beetje een beeld van... Ja, een vaproken, zei ze wie dan. En ik verspruts me krijg zo ik van Belitta dadelijk mooi jurkje. Maar eigenlijk klopt dat, want je ziet er prachtig uit. Eigen gemaakte jurk, hè?
3: Een eigen gemaakte jurk.
1: Nou, zo beginnen we al even. Oké. Okay. Anneke, een jubileum, 54 hier, dat is toch echt...
3: Ja, het is toch geweldig?
1: Ja, hoe doe je dat?
3: Openstal, een dorpje, een heel klein dorpje in Zuidoost-Friesland. 55 jaar achter elkaar... Openstal, ja.
1: De oudste kunstroute ben je de maar van Nederland.
3: Ja, de oudste kunstroute van Nederland. Althans, voor zover wij weten. We krijgen nooit commentaar. Dus, nee,
1: dat maar nooit iets aan het onderzoekje, dan neemt het
3: dat is dat gewoon. We houden er maar in. Ja, je kunt ons ook niet inhalen, tenslotte.
1: Dat nee. Dus, net meer kennen. Nee, nee. Tenminste, dat wordt dan heel schof.
3: Nee, maar, precies.
1: Hoe is dat ooit ontstaan?
3: Ja, heel klein, midden in het dorp. Wat creatieve geesten bij elkaar bij dat Appie Tjalma café, wat nog steeds meedoet. En dus al 55 jaar de expositie van Openstal heeft. En dat was eerst heel klein en dat is langzamerhand wat...
1: Maar daar is het begonnen?
3: Groter geworden.
1: Ja, daar is het begonnen.
3: Daar is het begonnen.
1: Het idee van, goh, laten we hier eens wat tentoonstellen...
3: Ja, in de zomer staan de stallen leeg. En wat jammer van de ruimte. En het verhaal gaat dat er iemand op vakantie geweest was in Denemarken. En die had zoiets gezien. En zei, nou, dat kunnen we hier ook wel doen. Nou, ja. Oh. Dus ook de boerderij Hof, die is ook al 55 jaar galerie tijdens Openstal. Dus dat... Ja, het is heel bijzonder. En ja, eerder waren het natuurlijk veel meer stallen. Maar de tijd doet ook mee. Maar,
1: dat heeft toch veroorderd het landschap.
3: Ja, precies.
1: De tijd veroorderd, ja.
3: Dus het landschap, weet ik niet of dat echt verandert. Het Friese landschap blijft natuurlijk wel. Maar de expositieruimtes, ja, die zijn wel iets veranderd.
1: Ja, ja. Want wat ik er dan bij kwam in hier...
3: Oh, een school en een bakkerij en een gewone expositieruimte en de schrievers rond. En uiteindelijk de grote fabriek. De
1: veevoerfabriek, hè?
3: De veevoerfabriek, ja. Die gebruiken we de laatste jaren. Ja, prachtig. Omdat we daar echt grotere werken kunnen laten zien. En dat is echt een uitdaging dan voor de... Met name voor de kunstcommissie om die weer te mogen inrichten met... Bijzondere kunstenaars en bijzondere kunstwerken.
1: Ja. Want ik ben wel benijd, hoe gaat dat? Want Gea Koevoets, doe bist een van de kunstenaars die het mooi docht. Je mat er wel op sollicitatie, hè?
4: Je komt niet zomaar
1: het is net van
4: bij
1: Openstal.
3: Niet zomaar bij Openstal.
4: Nee, Anneke vertelde net ook al tegen mij van... dat er best wel heel veel aanmeldingen van kunstenaars zijn die mee willen doen. En ik mag dit jaar meedoen. Dus ik vind dat natuurlijk een prachtig podium voor mijn werk. En,
1: want hoe gaat dat dan? Doe things van, goh, ik wil er ook om maart van. Ja, hoe kom je dan terug de commissie, zeg maar zeggen?
4: Ik heb de commissie een e-mail gestuurd van... ik zou graag dit jaar mee willen doen. En toen kreeg ik antwoord van...
1: Dat mag.
3: Je bent door.
4: Ik ben er door.
1: Je bent door, de stoel draait om.
4: Ik hoefde dus niet met een portfolio ernaartoe. Dus ik weet ook niet precies hoe dat is gegaan, Anneke. Ik denk dat...
1: Nou, Anneke, vertel, waar lette je hem op of hoe maakt je hem zijn selectie? Want als er een heel soort meisjes zich ommelden, dan maak je ik meisjes teleurstellen.
3: Jazeker. Dat is niet het leukste onderdeel van de kunstcommissie, maar het hoort erbij. Maar we kijken op een gegeven moment of het werk überhaupt geschikt is voor Openstal. Of wij vinden dat het werk bij de route past.
1: Wanneer is dat? Kun je dat omschrijven?
3: Kunstenaars kunnen inschrijven tot 1 december. En meestal hebben wij een thema. Maar dat tijdens jubileumjaren hebben we dat niet. Dan is het vrij inschrijven. Okay. Dus dan hoeft een kunstenaar zich niet te richten op een thema. Dus dit jaar was het vrij, want 55 jaar. En dan gaan we toch wel een beetje selecteren van... nou, dit is niet voor openstal. Dit is wel voor openstal.
1: Maar hoe vind je dat? Wat is dat?
3: Ja, je beweegt
1: maar de vingers. Dus dat vind ik een gevoel.
3: Ook dat. Maar het is wel de eerste indruk. En dan gaan we verder kijken. Van, ik vind dat wel heel bijzonder. En, nou, dan gaan we eens verder kijken. Wat heeft die kunstenaar verder gedaan? Goed. Dan gaan we de verdieping in. En dan uiteindelijk moeten we toch nog weer selecteren. Want dan hebben we te veel schilders. Of te veel keramisten. Of te veel... van dit of te weinig van dat.
1: Ja, je wil ook dat er een mooi liquid is.
3: Er moet ook een mix zijn van verschillende disciplines. En dat ook voor de bezoekers, dat er voor elk wat wils is onderweg. Ja.
1: Nou, litte wie eens even zien. Geen, wat heeft zo'n mooi naam?
4: Nou, ik heb een Lietse wurkje. Ik heb nog een Lietse wurkje. Mijn naam.
1: Maar we beginnen grut.
3: Dit is voor Gea niet echt groot.
4: Dit is nog niet echt groot. Daarom noem ik deze ook klein.
1: Ja.
4: Ik zal hem even beter vast. Anders valt hij straks op de
1: tafel. Ja, we zullen hem altijd goed is in beeld. Ja. Hoe zoest hem zelf omschreeuwen? Had meestal net op de televisie gewoon, hè?
4: Hoe zal ik hem zelf omschrijven? Nou, het is een landschap. Mensen zien een landschap, maar het is een abstractie van een landschap. Ik schilder dus naar de natuur, omdat ik zo van de natuur hou. Maar ik ga niet in de natuur zitten en ik maak ook geen foto's. Dus het schilderen begint gewoon vanuit mijn...
1: Het komt in die op?
4: Ja,
1: van binnen, van binnenuit?
4: Ja. En dus het is, ze staan ook wel een beetje als metafoor voor het leven. De stilte, de rust... sommige mensen zullen dat zelf ook ervaren als ze ernaar kijken.
1: Ja.
4: Denk ik. Hè? Een herinnering van een vakantie. Of een herinnering van een emotie in hunzelf. Een bepaalde tijd. Dus ik zou proberen hem zo recht mogelijk te houden natuurlijk. Nou, dit is voor mij een klein werkje. Want ik maak ze ook van 3 meter bij 1 meter 20.
1: Mooi snel model lezen.
4: Ja. En gisteren zijn ze dus ook opgehaald door de vervoerdienst van de Open Stal. Dus dat vind ik ook altijd wel heel mooi. Anders moet je natuurlijk zelf daarvoor zorgen. Maar er is dus een heel groot werk naartoe gegaan. En ik heb dus ook nog hele kleine werkjes daarbij. Om toch een beetje een idee te... krijgen van...
1: Moest nog even zien, het. Ja, want dit is volle Lietzer. En je showie, blauwig, een beetje wolk erin misschien.
4: Ja, het zijn mijn wolken.
1: Ja.
4: Hè? Dus ik maak niet echt... soms klopt het ook niet. En dat hoeft voor mij ook niet. Het gaat om de sfeer. En om wat je... waar je in beleeft. Kleur natuurlijk. Zit heel veel laagjes zitten erop met olieverf. En hier hebben
1: we. Ik vind nou een haast trouwens, op de een of andere manier. Misschien komt dat ook omdat we heel die totalship races, hè? Maar.
4: Pardon, wat zei je?
1: Halling. Ik zeg Halling een haast.
4: Oké.
1: Okay. Ergens.
4: Nou ja, het is wel grappig, hè?
3: Ja.
4: Ja, sommige mensen herkennen de Schelling. En de een die zegt Hallingen. Dat is. Iedereen mag ook zelf kijken wat hij erin ziet.
1: Ja.
4: En ik hoop dus ook mensen. Daarmee te bereiken. Dat ze eventjes stilstaan. Even een eigen ervaring hebben.
1: Ja.
4: Met het landschap wat ik dan schilder.
1: Ja.
4: En ik ben zeer vereerd dat ik dus bij de Open Stal...
1: Want Westjist, wat voor locatie?
4: Ben ik even...
3: MFA. Multifunctioneel.
4: Multifunctioneel, ja. Dus ik ga
3: meerdere kunstenaars exposeren daar.
4: Ja, ga meerdere kunstenaars naartoe in die ruimte. Dinsdag ga ik daar inrichten. Samen met Peter Hiemstra. Die zal daar. Van het bestuur, die gaat daarbij helpen. En fantastisch. Ik zie er heel erg naar uit. En,
1: waarom?
4: Waarom? Omdat ik al een tijd net exposeerd heb. Ook een hele tijd niet geschilderd heb. En soms is dat ook goed. Mm-hmm. Je hoeft niet altijd maar te produceren. Dat kan ook niet. Dus ik vind dat gewoon, ja, het intieme van die kunstroute in dat mooie dorp. De verbinding die mensen, komen weer met verbinding. Dat is ook weer zo'n woordje dat iedereen gebruikt tegenwoordig, verbinding.
1: Maar het is wel heel belangrijk.
4: Ontmoetingen, ja, tussen, ja, ontmoetingen tussen mensen, gesprekken die er tot stand komen. Dat ze verrast worden. Wat ik zelf ook altijd heb gehad bij, en nog heb bij de open stal, dat je van de ene plek in de andere komt, dat je gewoon verrast bent.
1: Ja.
4: Hè? En het is even een ander podium dan een galerie,
1: ja,
4: op een museum. Mijn werk is net aangekocht, dat wil ik nog wel eens zeggen, door het Museum Belvedere.
1: Zo, wat
4: dus,
1: leuk!
4: Ja, dus bij de grote tentoonstelling, de hoofdtentoonstelling van Barnes, hangt mijn werk in de rechter vleugel als aangekocht werk. Ameland heet het werk ook. Dus dat is ook een abstract werkje wat heel vegetatief is. Je ziet bij deze twee werkjes dat het heel... best wel heel sereen is, heel glad.
1: Ja. Ja.
4: En dat werk is juist heel vegetatief, dus dikke lagen. En Hans Steenbruggen die heeft het aangekocht. Dus dat is een droom van mij die, nou ja, boven mijn verwachtingen.
1: Oh, wat fijn. Ja, wat heerlijk. Ja. Er komen nou dingen en ik wat bij me, hoor.
4: Precies. Hè? Dat is ook hard werken natuurlijk.
1: Ja.
4: Hey, wel hard, het is niet zo van je gaat achter een ezel staan en dat ontstaat dan maar. Het is ook een voor mij een uitlaatklep, een must, hè, net als ademhalen. Hm. En niet per se mooie plaatjes maken, maar wel de schoonheid en de rust en de stilte proberen weer te geven. En soms ook een stuk verdriet of, weet je, kan erin zitten. En dan is het een landschap wat heel... triest is. Wat de cursisten van mij ook al zeggen, het is niet echt vrolijk. Het is niet echt een heel...
3: Maar dat
4: hoeft
3: niet.
4: Het weer is ook niet altijd...
1: Nee, heel, en juist dat hele palet maakt het leven mooi.
4: Precies.
1: Toch? Ja. En het werk ik, denk ik.
4: Ja. Ja. Ja.
1: Maar wat mooi, he? Want de size crack van het is heel oors dan als je in een galerie steen. Is dat ik de kracht van...
3: Ik denk het wel.
1: Komt er dan ook een oor publiek eigenlijk?
3: Wij proberen om het voor alle bezoekers toegankelijk te maken. Dus voor de amateur, kunstliefhebber, maar ook voor de professional. Dat we die gelaagdheid hebben. En ook omdat we zoveel verschillende galerieruimtes hebben. Dat vereist ook ander werk. He, als wij het werk selecteren van, oh, dat zou daar mooi kunnen. Of dat zou... mooi bij de zwaan kunnen daar in die donkere ruimte. Of dat kan mooi en dat is heel intiem werk. Dat kan mooi in dat kleine galerietje daar. Of ja. Nou ja, zo kijken we ook bij de selectie al van welk werk past waar. En dat is ook een uitdaging.
1: Ja.
3: Van, want dat moet wel communiceren met elkaar. Het moet wel kloppen. En heel enkele keer hebben we dat een kunstenaar komt van... ja, moet mijn werk hier hangen? Nou, nee, en helemaal teleurgesteld. Ja, nou, we hadden toch gedacht dat... En ja, och, wat wordt het dan toch weer mooi.
1: En
3: dan klopt het toch alweer. Ja. Maar omdat het andere ruimtes zijn, is het voor een kunstenaar soms ook... is het anders dan gewoon een gladde rechte wand in een strakke ruimte.
1: Ja.
3: En dan denk je, oh, hoe moet dat nou? Maar oké, ja, nou, komt toch weer goed.
1: Ja. Ja. En 54 eer, wat is nou iets een leuke anekdote wat er gebeurd is... of wat je denkt, ja, kan ik nou wel vertellen...
3: Ja, ik zit natuurlijk nog geen 55 jaar bij Openstal. Hè?
1: Maar je vergadering vol en je
4: bent wel heel jong begonnen.
1: Maar je bent er de verhaal niet,
3: ja, toch? Ja, nou ja, ik heb... Dat was wel leuk dat we een bouwploegmedewerker interviewden dit jaar voor de Vriendenkrant. En ik vind dat zo'n leuke opmerking. Hoe word je nu lid van de bouwploeg van Openstal? Want je moet echt, als je in de bouwploeg zit, moet je echt heel hard werken, hoor. Die mannen die zijn nu al weken bezig om alle ruimtes weer om de wanden te plaatsen. En dat moet geschilderd worden. En daar moet geluid en daar moet een camera. En nou ja, dat is echt heel hard werken. Hoe word je nou lid van de bouwploeg? Ja, joh. Weet je, je bent ergens mee bezig. Er fietst iemand langs en die zegt, hey. En, oh joh, stap even af, help even. En het jaar daarna zit je in de bouwploeg. Ja. Nou, dat, denk ik, dat is wel mede de kracht van zo'n klein dorp. Ja, mensen kennen elkaar veel al. En ja, je wordt bij wijze van spreken van de fiets getrokken en je steekt je hand uit en je bent welwillend. En ja,
1: ja, want je kent net zoender al, dat het komt elke keer, ik ben naar Varen heen, maar 200 vrijwilligers.
3: Ja,
4: ja, ik applaus ervoor.
3: Ja, dat ja. Is...
4: He, want dat wordt vaak zo... vergeten. Mensen weten dat ook niet natuurlijk, als ze naar zo'n route gaan. Maar dat is al het ophalen van het werk, dat ze ook naar België moeten. Want ze natuurlijk doen ook buitenlandse mensen, kunstenaars mee. En dan denk ik van ja, dat zijn twee mannen die zijn al drie dagen onderweg.
3: Veel al wat oudere mannen. En die moeten even naar België heen.
1: Ja,
3: hier.
1: Maar ook leuk. Dat vind ik wel leuk.
4: Ja, dat is eigenlijk ook. Waar je met een mooi uurtje
1: helemaal
4: nou, even lekker naar België.
1: Ja,
4: ja.
1: Ja. Ja. Ja. Google.
4: En je hebt door en je komt in allerlei... Want gisteren kwam die ene man binnen en is dit een atelier?
3: Ja,
4: ik zei, dit is mijn atelier. Absoluut. He, geweldig, ja. Dus je biedt ze ook even een kopje koffie aan. Want ik heb altijd wel respect voor zulke mensen. Maar ze hebben ook, ze doen wel mee. Dus ze horen ook bij dat hele gebeuren.
3: Ja.
4: Hè?
3: Ja.
4: Dus, ja.
1: Want je hebt, dat is wel bijzonder. Ik heb een deelnemer uit Israël dit jaar.
3: Ja, we hebben dit jaar een deelnemer uit... Engeland en uit Israël. En ja, daar zijn we wel heel blij mee. Want Belgische kunstenaars... Dus, kunstenaars uit het dorp, provinciale kunstenaars, landelijke kunstenaars. Maar we gaan ook over de grenzen inmiddels. Dus.
1: Ja, en is er nog iets speciaals wat je hem doet om het jubileum te vieren?
3: Nou, dat is ook wel deze Israëlische kunstenaar. Die hadden we gezien bij Nordart in Noord-Duitsland. Dat is een hele grote kunstmanifestatie van een paar maanden. En daar waar we in Oldenbarneveld dan blij zijn met 10.000 bezoekers, ontvangt Nordart 100.000 bezoekers. Dus dat is nogal een verschil. En hij kreeg daar de bezoekersprijs.
1: Oké. Okay. Dus, toen dacht Niem van deze week, hoe heet hij?
3: Ronen Sarabani. En hij is al een paar keer in Oldenbarneveld geweest. Hij gaat in de kelder van de KAF exposeren. En met een paar technische mannen van de bouwploeg. Er moeten overal camera's opgehangen worden. En nou, dat moet wat hoger. Nee, het moet toch wat lager. En, nou, elektrische...
1: Camera's? Hoe?
3: Het is een video-installatie.
1: Okay.
3: En hij gaat door de hele kelder heen. Dus je komt de trap af en dan duik je het eerste kunstwerk in, de beelden. En dan loop je zo die kelder door. Het wordt prachtig. Ik heb nog niet alles bij elkaar gezien, maar wel verschillende onderdelen. Nou, dit is echt geweldig werk. Dus echt,
1: dat is zeker. Echt.
3: Dus daar zijn we heel erg blij mee dat we deze kunstenaar hebben kunnen enthousiasmeren voor Openstal. Want het is natuurlijk nogal wat om vanuit Israël even naar Oldenbarneveld te komen. Maar, nou, en dat lukt hem ook nog iedere keer. Want in het begin was het ook nog wel een beetje spannend met alle gebeurtenissen in Israël natuurlijk. Maar,
1: dat is slagen. En er komen toch op Nijmeesken die het jaar er heel succesvol dien, hè?
3: Ja, omdat het een jubileumjaar is, blikken we ook eventjes terug van wie heeft bij ons nu de afgelopen jaren wel indruk gemaakt. En nou, bijvoorbeeld Johannes
0: Lang. Dat is een afronding. We gaan al helemaal in de laatste seconde van op en uit.
1: Okay.
0: Dus ik wil je hartstikke bedanken van je komst.
3: Ik heb graag veel meer te vertellen.
0: Ja, goed voet. Hartstikke mooi dat je hem er weer. Miranda, het weer weer beren gezellig.
3: Ja.
0: Dus doe juist dat we binnen al net uitpraat, maar we binnen al op het einde.
1: Ja. Okay. Oh.
0: Alle tips die Jim Jutek van u kregen ha. We hopen dat Jim er in alle gevallen een hartstikke mooi weekend van meidje en ont naar je wieken. Doeg.
2: Simmer in Friesland.
5: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
6: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
6: En mooi dat erbij bent bij Friesland van de Moorn.
5: Hoe het neus van de dag.
6: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
6: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
6: Dat is net al joh.
7: Nee, dat is net al over.
5: Friesland van de Moorn.
7: van Santje Noord met 20 juli. Het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival met Stiepen, troch AB Vakwerk.
8: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
9: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
10: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
11: Seel Haas, van Trijen onder mij 6 juli. Geniertje van de mooiste talships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en al informatie, shop op seelharlingen.com.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de 4e verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En dadelijk het Frieskneis in No in Friesland, mijn verzels. De talships in Haas, maar ik omtinken voor een nieuwe hofleverancier en archeologie op Skilge.
16: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
17: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
18: Simmer in Friesland.
19: De kampioen!
18: Het is bij de tijd van het scootje zien, de pc en het vierleven. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen in het Waskebjerg te dan is dit de kans. Mijn online campagne, radio- of televisiecommercial, kist tot deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
17: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
20: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
8: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsen hier.
20: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
21: No in Friesland.
22: Simone Skeffer.

0: Ja, lekkere muziek uit de jaren 80, denk ik. Ja, level 42, My Love Games.
1: Van Tol woont in Oren.
2: Noe in Friesland.
0: En dat wie de Iepener van deze Noe in Friesland. Welkom, fijn dat je er ik binnen. Vanzelfs binnen wij in huis om te zien hoe het er juist is bij Sale Harlingen. En George Pars Graanhandel van Sint-Jaap, ik had het predicaat hofleverancier kregen.
3: Mijn broer en ik ben de zesde generatie. En ja, dit is toch wel een soort bekroning van dat werk van al die generaties bij elkaar.
0: Mirka Antolovic, had reeds lid van Ljouwert en directeur van Toomba, vertelt hoe haar vlecht uit Joegoslavië doet ze nog maar als vier weer.
4: Maar echt het trauma is dat je zo uit het uit je vertrouwde omgeving wordt gerukt.
0: En archeologen doggen onderzoek naar de geschiedenis van Skielge.
5: De archeologische gegevens leren nu al dat we tot de 12e eeuw terug kunnen gaan.
0: Dat de komende oren en nog volle meer. En onderhoren dus het Waberjocht met Jitske Wiebinga. Goeiemidje.
6: Een goeiemidje, Allegheer. Nou, intussen is de bewolking toename en stiet er een vlegerige maat rond vrij krachtige westenwind. Voor een beetje valt er soms wat lichte rein en is die trogsneed een gratis jongentje. Jong, en vannacht zal de wind steenbloeien, zakken de temperatuur haast net en is het ek dan een lichte bui mogelijk. Het grutste pad van morgen had de bewolking de oer aan en slacht het soms wat wie het oon. Maar komt de zin in de letter op de dij ek nog even bij. Het werd ek dan maximaal 20 graden bij de matig rond vrij krachtige natwestenwind.
0: Het is nog een hele minuut hoe tolven. Vier dagen lang heersk je de talships en hadden bemanningen oer de havenstad Haas. Juster wie de zeil in, joort en moon binder verskate activiteiten en is elk nieuw welkom om boord bij die oude zielskippen. En een van de meesten die ter behoorlijk van houdt is Jantine Weidenaar en die had het gelok dat ze verslagjouwer is, joort. Goeiemiddag, Jantine.
7: Hey, goeiemiddag, Simone. Ja, dat is het. Ik hoor die zelfs eens, hè?
0: Ja, daarom. Ja, het is toch een feestje om daar te wezen. Dat kennen wij allebei erbij aan. En er liggen natuurlijk al je talships, maar er lijkt meer, hè?
7: Ja, er lijkt saffelen meer. Onder oren, ik zeg de Brune Vloot ik in de wat binnenhavens. Er wordt hier ook maar lietse bootjes wel vinden. Maar ik steer nou op de sterke jerken, de verneemde sterke jerken, kan ik het misschien wel nemen. Voor de mensen die het er net bekend mee zijn, ik heb Wilfred even nice mee vregen. Want ja, Jim heeft wel een verhaal achter dit. Ik skip of een boot, wat is het eigenlijk?
8: Nee, het is een vloot.
7: Vlot natuurlijk, ja. Op het moment dat ik het vregen, dacht ik altijd, dat klopt net.
8: Ik denk nog meer domme vragen.
7: Nee, hier houdt het op. Maar voor de meesten die net bekend binnen, mooi een verhaal. Want dat gaat al een paar decennia weer waarom. De sterke jerken in het kwad.
8: Nou, in 1974 ontstaan in de kroeg bij een paar biertjes. Een vlot bouwen, we gaan een jongensverhaal bouwen. En zo is de eerste sterke jerken destijds gebouwd. Daarna is de sterke jerken twee. De eerste is vergaan op de Noordzee. Met de tweede hebben we Engeland gehaald. En de derde hebben we Bonaire gehaald. Was de bedoeling dat we Curaçao haalden. Niet helemaal gehaald, maar toch de oceaan over.
7: En we staan nu op de vierde dan?
8: Het is de vierde, ja.
7: We zullen net stranden in deze best wel hudde wien, Joert, in de haven van Haas, toch?
8: Nee, nou ja, ik vertel net. Kijk, de eerste is strand, hè, op de Noordzee. De tweede het haalt, de derde is weer strand. Dus deze haalt het weer. Dat is de volgorde.
7: Dat hoop ik dan inderdaad. We zijn al mooi op een tochtje terug de havens heen. En dan kist mooi de skippen van een orenhoekersje. Ja, er zit aardig wat mensen aan boord. Hoeveel keer eigenlijk mooi hebben op zo'n tochtjes?
8: Nou, normaal gesproken 18. Bij Sale mogen maar 12 mensen aan boord zijn. Dat is inclusief bemanning. En normaal gesproken hebben we 18, 12 gasten en 6 bemanningsleden. Dat is maximum. In dit geval dus 12, ja. Het is een beetje
7: veiligheid voorop.
8: Ja, dat zal het allemaal mee te maken hebben. Ja.
7: Want wij steer je nou ik in de veiligheidsvesten.
8: Een
7: zwemvest, inderdaad, een reddingsvest. Dat is verplicht, hè?
8: Dat is verplicht, ja. Iedereen die hier aan boord komt, moet verplicht die ding om hebben. En dat is ook zeer terecht, hoor. Laten we natuurlijk wezen, hier vanaf halen, dat wil je niet.
7: Hoe wichtig bent dit soort evenementen van je?
8: Erg wichtig, want ja, hier kunnen we ons weer eens aan het publiek tonen. En ook blij dat Omroep Friesland er weer even aandacht aan besteedt. Want ja, wij moeten toch een beetje ook hebben van de publiciteit natuurlijk.
7: Wat is hier missie?
8: Onze missie is in dit al tijden, al sinds de derde sterke jerken, het milieu. En in dit geval de plastic soep, het milieu in het algemeen, maar de plastic rotzooi die wij met z'n allen produceren en achterlaten op de aarde. We vergiftigen onszelf. Dus daar proberen we aandacht ook via de jeugd, aandacht aan te besteden.
7: Kun je dat wat kwiet op zo'n tochtje als dit? Want ga je dan nooit mensen zitten van, nou goeie, mag ik jou even wat vertellen?
8: Nou, met dit soort tochten, nee, dit is meer om voor ons zelf van patiënten binnen te halen. Want mensen betalen om mee te mogen varen. Maar normaal gesproken varen wij op de Waddenzee. Vanuit Dok 5 hier in Harlingen organiseren we tochten op de Waddenzee met schooljeugd. En die schooljeugd, die gaan wij inderdaad proberen zo milieubewust mogelijk maken op allerlei manieren. Dus dat is onze missie op dit moment.
7: Ja, nou binnen een heel soort jeugd op dit tijd bij die tolships. Die ben al een mooi veer natuurlijk vanuit Denemarken. Beziek je hem die ook nog een beetje aan boord te krijgen?
8: Nou, sowieso proberen wij wat van dat soort mensen aan boord te krijgen. Want laten we eerlijk wezen, we hebben die sterke jerken gebouwd met het milieu in het achterhoofd. Maar we willen eigenlijk ook dat die de oceaan weer opgaat. En dat is nog wel een probleem op dit moment. Ik bedoel, die schoolkinderen die krijgen natuurlijk niet, of ze moeten wat ouder willen laten. Maar eigenlijk willen we natuurlijk na deze missie, of tijdens deze missie, dat we ook de sterke jerken 4 weer de oceaan op krijgen. Richting Evenaar, richting Curaçao, zeg maar. Maar hij moet de oceaan op.
7: En staat wie je nou opsteen, staat die nou is? Is die oceaan waardig ook?
8: Ja, zeker, zeker. Hij is zelfs Europees goedgekeurd. Ik bedoel, we hebben een certificaat dat wij golven van 7, 8 meter. Nou, 7, 8 is misschien een beetje hoog. Maar wij mogen tot hoge windkracht varen en hoge golven kan deze trotseren. Geen enkel probleem.
7: Dus ik hoef je totaal geen zwaar te maken hoe die windkracht die we nou hoe die zinnen krijgen.
8: Nou ja, dat zwemvest zei ik genoeg, denk ik. Maar nee, hoor, totaal niet zorgen te maken. Uiteraard niet. Nee hoor, totaal niet.
7: Hoe vind je het evenement tot nood? Dat we hebben nou, dit is de, had ik even goed rekken, de twaan heelste dooi, om samen te zeggen. De twaalfde echte dooi. Kun je wel wat van de oren skippen genieten? Of ben je benamen hier aan boord van de Sterke Jerken?
8: Ik vaar vandaag de hele dag mee aan boord van Sterke Jerken. Gisteren ben ik niet geweest. Ik hoop inderdaad dat ik daarna nog even wat rond kan kijken. Maar ik zie het alleen maar vanaf het water op dit moment. En ik moet zeggen, dat is een prachtig gezicht. Dus geen medelijden met mij, hè?
7: Zal ik even zien dat ik nog een paar van die gasten te pakken krijg? Want zit dat volgens mij daar? Want ik ben van Nijd, wat zij nou vinden van dit prachtige vlot. En zijn we Jerre. Goedemiddag. Hi. Hoe is het toch, Jotnota?
2: Best, heel mooi.
7: Ja, je bent bekend met de Sterke Jerken?
2: Ja, wel wat. Ja, wel. En verder hebben we van alles naar Jert. En informatie en alles.
7: Ja, want er zit een hele missie achter. Dat wist niet al. Of wil je nou een beetje bijpraten? Toch elke keer?
2: Met er nog volle meer. He, zelf ben ik wat we wijzen moesten er van alles wegwezen. Ja.
7: En de tochtje, je tocht net met Marijn Wijzen, dus skip me even van de oorkantje.
2: Ja, tuurlijk, dat is ik. Hè.
7: Wat vind je van het evenement tot Dota?
2: Dit is altijd prachtig. Ja.
7: Dus is altijd. Je bent er alle edities west?
2: Ja, zeker, ja.
7: Wat maakt het dan zo mooi?
2: Ah, die oude skippen. Ja, dat moderne, dat. Nee, dat zou ik niet zo vol. Echt dat oude.
7: Maar je zit nou wel op een modern vlot.
2: Ja, dat wel. Ja. Dat is weer een vlot.
7: Dat is weer wat oors, inderdaad. Nou, ik zit er genieten van. Zit je wel aan de goede kant om het goede uitzicht te pakken?
2: Ja, we gaan ook de andere kant op. Hè. Dat...
7: Ooruitzicht.
2: Ja.
7: Wat is je favoriete skip wat er Joert luidt dit weekend luidt?
2: Nee, dat maak ik me net zo vol.
7: Nee? Ja. Tenminste, meestal zitten die Grutte Noor. Oh, die Stadsraad Lemko.
2: Ja, die bergen, uit bergen vind ik mooi.
7: Nou, ik denk dat we dit dadelijk nog maar even zien. We genieten er nog even van. Ja, want de lijkt hier van alles. En wij hebben eigenlijk, dit is het tweede skip nog maar werk op in Simone. Dus ik heb nog een hele rit skippen te gaan.
4: Dan krijg je een
7: druk. De enige hebben we gewoon, de Sterke Jerken hebben we gewoon. Ik heb het hartstikke druk. Maar gelukkig ben we hier Joert de hele dag. En morgen ik nog een groot gedeelte van de dag. En het rit staat gewoon wat voller mooi meesken. Maar er is nog genoeg ronde van meesken om je del te komen. Ik denk net dat het hutje mutje is. Je krijgt genoeg ronde om die skippen zelfs ik nog goed te besjen.
0: Oké, behouden vaart, Jantine. Nee, we jaren die letter weer. Bij een brand in een flat onder de oude Koenmarkt in de binnenstad van Snits is een 61-jarige vrouw om het libben kwam. De brand brutst uit op de vierde verdieping. Omdat het om een oud gebouw gier rieden de helpdiensten maar machtig uit, vertelt Jan-Willem Zwart van de Veiligheidsregio.
9: Ja, binnenstad, oudbouw. Huizen die echt op een manden stienen, is voor huis altijd spannend. Dus we gaan direct opskaald naar Grutte Broon. We zijn haar van geen oer naar zeer Grutte Broon. En omdat we protomeesken ek op dit plakje, ben we oergang naar Grip Ingen.
0: Ja, het plan moest ik verder rondrommen worden. Voordat de Broon uitbrut, hier de politie al een paar keer op het plak West vanwege onrest.
9: Nee, er is net echt iets bekend over een oorzaak. Wat wel bekend is, is dat er de politie meerdere keren vannacht ter plaatse was had voor onrustig gedrag. Dat ben we nou verder rond uitzieken van dat er wat mij te meiden had. En daarom had de politie ook plaatsdelict maken.
0: Autocoureur Niek de Vries is een plak klommen in het Formule E-klassement. Bij de 12e race van het seizoen, die het verreden waar in Shanghai, waart er 5e. En daarmee gaat er naar het 9e plak in het klassement. De raceoverwinning gaat naar Pascal Wehrlein. Morgen staat er op een eigen race in de Chinese stad op het programma. Dadelijks het verhaal van Mirka Antolovic, die troch oorlogsgeweld waaierukt waart uit haar eigen omjouwing.

0: Ja, Come Along, dat is de titel van het nummer. En we hier in te krijgen hebben Noorlinse Valk, de technicus en ik. Hoe spreek je nou die artiest uit? We binnen, ja, wat van oudere generatie, zeg maar. Nou, we zijn ze gewoon Titio. Ze wie een Famke van Olve doet in de koffers pakt waren en Ljouwerter, ex-Rietslid Mirka Antolovic, op de vlecht moesten. Ze wennen met haar mem in Kroatië in een Lietsdwarp. Via omswalkingen kwam de jonge Mirka met haar mem eerst in Limburg te lonen. Voor haar studie verhuizen ze naar Ljouwert en Bleunier. Want iemand die zomaar voort mat uit eigen omjouwing wordt letter vaak honkvast, zei ze. Het oorlogsgeweld wie vanzelfs traumatisch, maar dat zomaar uit je omjouwing rukt worden, is nog volle slimmer, zei de directeur van Toomba. Ze vertelt dat in een langer reportage dat morgen uitzoet wordt in Bureau de Vries.
1: Maar echt, het trauma is dat je zo uit je vertrouwde omgeving wordt gerukt. Dat is het. Dat is niet zozeer die hele oorlog of zo. Natuurlijk is het angstig. Maar je maakt wel vaker angstige momenten, ook later in je leven. Dus zo erg heb ik dat niet meegemaakt. Wij waren echt, echt op tijd weg. Alleen dat je nooit meer teruggaat. Ik vind dat later dat trauma komt. Dat je echt, ja, iemand heeft bepaald dat jij nooit meer terug naar huis kunt. En dat terug naar huis is de eerste keer dat ik daar, dat was 6 jaar later. Nee, 7 jaar zelfs. 7 jaar later kom je terug waar je opgegroeid bent, waar je niet echt afscheid kon nemen, waar je niet. Nou, dat vind ik echt. Nou, als je van trauma kan spreken, vind ik dat ja. Echt. Laatst sprak ik ook klasgenootjes die daar zijn achtergebleven. Dus de Servische bevolking. En ik zei: ja, wij moesten in 1 keer zo snel weg. Ja, maar zei ze, wij ook. Wij werden ja, weliswaar een dorp verder gezet. Maar het was net zo erg. Wij waren ook niet thuis. En je zag ze nooit meer. Totdat Facebook kwam, heb ik nooit geweten wie je waar was. Nou, dat is gewoon echt. Dat is gewoon.
0: Maar is het dan dat je. Was het Krek zei, dat letter dat besef pas komt. En dat. Ja, trauma. Ja, wat is trauma? Maar.
1: Ja, later.
0: Het tekent je wel.
1: Ja. Nou, het is niet echt later. Ik heb dat altijd erg gevonden. Ik ben ook vanuit Limburg naar Leeuwarden gekomen om Thorbecke te doen, om terug te kunnen gaan. En om iets in de diplomatie te kunnen doen. Ik heb altijd. Nee, ik denk wel dat ik altijd wel bewust ervan was dat wat er gebeurd is, dat verschrikkelijk is en dat ik terug wilde.
0: Ja.
1: Dus dat. Maar echt over trauma als je het spreekt. Maar ik weet je dat ik dat zelfs heb. Laatst hebben we een vogeltje gevangen. En die was door een kat gebeten. En hebben we naar vogelopvang gebracht. En toen zei die vrouw, ja, morgen wordt hij opgehaald en naar Ureterp gebracht. Ik denk, wordt hij zomaar naar Ureterp gebracht? Dat soort dingen. Als ik dat ergens speelt dat.
0: Dat tot een lukje iepen.
1: Ja. We wonen nog steeds in ons eerste huis, hè? Geen haar op mijn hoofd dat we zomaar verhuizen.
0: Hessels Nijtocht, goh, hoe zou mijn leven west hebben als dit nou net gebeurt weer?
1: Ja, zeker wel. Heel vaak. Vooral als je dan teruggaat en dan zie je klasgenootjes. Hè? Waar zijn zij terechtgekomen? Hoe zijn zij? Ja, kijk, hier kwam ik. En dan ben je, dat heb ik ook een keer in de raad gezegd. Je bent overnacht, heb je geen naam. Ben je een vluchteling?
0: Morgen om 12:00 het hele verhaal van Mirka Antolovic in Bureau de Vries. Houd

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug.

0: om moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moest het de dwangsom van 5000 euro betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baarsjes in Amsterdam-West. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel is verwoest. Volgens de stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. In de Iraanse hoofdstad Teheran begint vandaag de uitvaart van Ayatollah Ali Khamenei. De plechtigheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt zijn lichaam opgebaard. Daarna volgt een rouwstoet richting zijn geboorteplaats Mashhad, waar hij donderdag wordt begraven. De hoogste geestelijk leider van Iran werd in februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Cécile Haas, van Trijen onder mij 6 juli. Geniertje van de mooiste talkshows, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijde programma en al informatie, shop op cécileharlingen.com.
2: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op Ejouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ontwol 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op Ejouwer.
3: Simmer in Friesland.
4: De kampioen!
3: Het is bij de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen in het boodschapjaar te dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisie commercial, kist voor deze zomer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
5: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
6: No in Friesland.
7: Simone Scheffer.
8: Simmer in Friesland. Omroep Friesland.
9: We hebben drok de komende jaloeren, want we binnen op Skielge bij archeologie. We hebben het oer vierleppen en oer een nagelnijen hofleverancier. Even zelfs het waar, maar Tjitske Wiebinga. Goeie met je, Tjitske.
10: Ja, een goeie met je.
9: Ja, ik ging van de middag weer op een paard. En uw collega Jantine Weidenaar is ik op een paard. Maar wat moet ik nou meenemen? Een paraplu, die waait voort.
10: Ja.
9: Moet ik een ranjas aan? Dikke trui? Wat wordt het?
10: Ja, nou, ik denk dat het van alles wat mij in mijn kerst een poncho zo misschien hadden we. Dat looks wel gauw eens even hoe die hinnen, maar dat kerst ik gauw weer uitloeken. Paraplu is inderdaad net zo handig, want de wien is heel vlegerig. Ja, en verder, een vest die het even uitloeken kerst als de zinnen er even bij komt. Want dan wordt het op eens wel heel noffelijk. Dan merkst ik echt dat we wel weer in een warmere luchtsoort zitten, tijdelijk even. Dus het is eigenlijk een beetje laagjes waar. En een poncho, voor dat er even een lichte snitter oer loekt, dat zou dan handig wezen. Mm. Dus nou, dat is van vanmiddag in haast vanzelfs, maar ik op oren plakken. De temperaturen op dit stuitje, ja, die bin eigenlijk alweer een beetje zakken. Van de morgen hebben we wat vaker de zinnen erbij en dat ding zien werk. Dus op de meeste plakken hebben we zo'n 20 graden hellen. Nou, op dit stuit, op de Waterheiland, is het dik jochentje graden. Nou, in Kwaaijem, geen zinnen, wol wolken daar. Dat vindt de waarnemster wol spietig. 20 graden ik daar. De pijn 20,8. Grauw zit er dan krekt weer even onder de 20 graden. Laaksom er dan weer krekt niet zien in de boppen. En het is zo rond de 20 graden in het eerste van de provincie. Nou, wat we merken zullen is dat de maïtanim van die bewolking van de media dat op gewoon plakken. Dus ik wil de temperatuur even nog wat

0: Vierde zakje ken, achtje, yoghurtje en graden heb ik in trogsneedsteen. Dat is dus op de momenten, als het dus beroen is en dus zelfs even een dripke rijnwetter vallen ken, want dat is ik verspreid over de provincie het geval. Maar op de meeste plakken is het droeg, bloedt het ik droeg. En ja, als die zin er dan wel even bij komt, want die kans is ik zeker onwijzig, dan ken de temperatuur, ik zeg maar, wel weer heen je bloeien op zo'n 20 graden. Dus al met al is het prima waar. En ja, die lichte buikers die het oerloeken, dat stelt eigenlijk nog net een heel soort voor. Nou, de wien is vlegerig, bloed ik vlegerig, matig, want vrij krachtig. Het had van de morgen tijdelijk even krachtig west op de Waadheilanden, maar van de media verwacht ik echt een matig vrij krachtige westelijke wien, die ik heel stadig om wat noordwestelijk wordt. Nou, jong en vannacht, ik bewolking, utentrog, een licht dripke rijnwetter. Ja, en die combinatie, mij die wien, die het steenbloe is heel zwaar, dat ervoor die de temperatuur maar amper zakt en uiteindelijk als leegste uitcommercieel op zo'n zegtje of misschien wel zandje in graden.
1: Dat is noffelijk. En dan de dui van morgen, Tjitske, verhoorde het er wat?
0: Nou, net echt een heel soort. Nee. De hege drukke biert werd eigenlijk het zuiden van het land. Joert nog echt wel van profiteert. Dat verliest wat aan terrein en aan invloed bij u's. Dat betekent dus dat we morgen nog wel wat meer bewolking verwachten kennen. En zeker ik het eerste pad van de dui dat het Utentrog wat wie het oorslaan kan. Nou, het zou haast wat zuiterig oorndwaan kennen. En verder de noordwestelijke wien zet u het ein. Zwak ontmatig, maar wordt in de media ik wel vlegerig matig, want vrij krachtig. Maar moet ik erbij zeggen dat in de rin van de media dat toch wel weer wat gatten in die bewolking vallen. En dat dan sinds het eind van de media en in de jongtie te zinnen ik wil weer even zien litten ken. Nou, en al met al zwaar deze combinatie met al deze ingrediënten van het waar, dat we morgen uitkomen op zo'n 20 graden als maximum temperatuur.
1: En dan begint de werkweek weer. Hoe zit die eruit?
0: Nou, eigenlijk nog een heel soort van hetzelfde. We zitten nog heel tijd, maar dat hege drukke biedt wat echt wel verder zuidwestelijk van ons te landen komt. Dat betekent dus dat de steurings u nog makkelijker bereiken kennen vanuit het noordwesten. Nou, dat zal ik barren op meen je. Het de zin het echt wat reeg. Utentrog wat lichter rijnwetter en een wien die het maat gewoon vrij krachtig. Maar ik nou wel eens even weer wat voeler u pakken ken. Dus echt een westelijke matig gewoon krachtige wien. Nou, trogsneetemperatuur dan ik 20 graden. Hetzelfde heb ik steen voor 10. Er zit wel wat onwissigheid in, maar zat het nou liek het oerheersken de bewolking, zo nou dan is wat rijnwetter en ik wil eens een glimp zinnen. En dan, ja, had ik nou wat verder vooruit zeg, van nou de wensje, dan liek het er wat meer rest in het hele gebeuren te komen. De wind zakt wat oud, de bewolking breekt wat vaker in, dus wat meer ruimte voor de zinnen en vaker droeg. En het zullen we dan niet om die temperatuur, maar die komt dan liek weer een graadje heger uit, maar 21 graden.
1: Mooi, dat binnen goede vooruitzichten. En trouwens, zat het nou eens, is ik prima. Toch?
0: Ja, toch? Ja, vind ik, hè?
1: Ja, zij is het. Tjitske, tigetank en een fijne steun.
0: Ja, hetzelfde. Een mooie duif verder.
1: Doeg.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: Oont Ieren Oeren.
2: Noe Friesland.

0: Ja, het wordt er een stuk bombastischer van, hè, als je het Noord-Nederlandse orkest erbij hebt. Die alles of niets te jaren met de kast spelen. Witte Skipper, studenten en bewenners binnen deze dagen drok dwanen met archeologisch onderzoek op Skylge. Via het project Care Skylge willen ze meer te weten komen over de geschiedenis van het eiland. En dat is net zonder succes, want er zijn al verskate bijzondere diensten die in.
1: Mooie skepke hel je mensen heel voorzichtig modder uit een koeler. En al hier hoop je ze vanzelfs een mooie vingst te doen. En projectcoördinator Josje van Leeuwen voorop.
2: Precies op de kruising van de dijken, historisch gezien, ligt dit huis, het eerste huis aan de weg bij Hee, op een verhoging. En precies in die verhoging leggen wij putjes aan, met de bedoeling om te kijken hoe oud het gehucht Hee is. We weten historisch gezien dat het zo'n beetje uit de nieuwe tijd is, dus vanaf 1500. Maar de archeologische gegevens leren nu al dat we tot de 12e eeuw terug kunnen gaan. Dat wisten we al in 2005, het onderzoek wat we daarachter hebben uitgevoerd. En het doel van dit onderzoek is dat we gaan kijken hoe dat nu is met die verhoging en ook de relatie met de dijk. En wie weet hoe oud het is? Geen idee nog.
1: Geregeld dat er wat nieuwsgierigs uit de groen hellen.
3: Precies.
4: Oh.
3: Oh.
4: Oh my god.
3: Oh my god.
4: Oh, de plas is thickening.
1: Voor universitair docent Helene van Londen is het project nu al een succes.
5: We zijn dit jaar het onderzoek begonnen op Hee, waar we nu staan. En daar hebben we eigenlijk alweer hele mooie vondsten gedaan, echt op de bewoningskern zelf. Die gaan terug tot in ieder geval de late middeleeuwen. En nu zijn we bezig op een andere locatie in de buurt van Striep bij de Slaapdijk. En daar hebben we heel leuk op aanwijzing van een eilander een stenen vloertje gevonden. Van een huis waarvan we nog niet helemaal zeker weten hoe oud het is, maar de 16e eeuw is op dit moment een goede gok. Maar we gaan morgen kijken of we daar meer grip op kunnen krijgen.
2: Het is zo rijk, we vinden ontzettend veel, maar ook nog heel spannend kleine individuele vondsten die we met metaaldetectie oppikken, zoals een heel klein sleuteltje waarin prachtige rondjes gegraveerd zijn, waarvan het eerste voorkomen is uit mijn hoofd 850 na Christus, maar het komt voor helemaal tot in de 13e eeuw. Dus we doen grote vondsten, zoals de vloer van een huis, maar ook hele kleine vondsten. En daar zijn we ontzettend blij mee.
0: Nou, dat is mooi. En had je nou nog gekregen om mij te zieken naar de bijzondere zaken die het nog in de groen lizen, dan kun je nije wieken vreedsneun en snijden op Skylge terjochten voor de familiedagen van het project. De Twakamp is de enige wedstrijd bij het vierleppen dat in teamverband leept wordt. Holland-Friesland. 24 springers en het totaal om de 40 sprongen wint dan. En de wedstrijd zet door een liedsoerke uiteind in Weensum. Verslagjouwer Willem Vermeldvoort is erbij. Goeiemiddag Willem.
6: Hey, goeiemiddag Simone.
0: Ja, we jaren krijgt Tjitske en we kennen het Jirik onder Bjemsen. Het waait hut, het is vlegerig. Hoe is dat eigenlijk voor vierleppers? Wat betekent dat?
6: Nou, dat hing het er heel bot van nou waar die wind dan waai komt. Want dat die onder zietkant komt, dan wordt het heel dreig. Dan kan het wijzen dat de Poolse stak alle kanten uitwappert. En dan wordt het wel een puntje om dat mooi te nemen van kennen we de wedstrijd wol of net terug gaan letten. Krijgen ze de wind van de voorkant, ja, dan krijg je letterlijk de wind van varen. Dat is van een vierlepper net heel erg ingewikkeld. Want dat betekent dan wel dat je iets minder gauw oegen hebt. Maar dat kan juist wel een voordeel wijzen voor je sprong. En in de reeg, dat is altijd hetgene wat ze het lauwste houden. Dat zei Germ Terpstreek, dat is een van de topleppers. Die zei ik had luister de wien in de reg, want dan haal je de wien mooi. En als je wien mooi krijgt, dan kan je ik heel gauw draven. Kan je rap de pol zien en kan je heel gauw ik oerstekken. En dus is dat dan wel een groot voordeel. Dus het allereerste wat ze doggen als er wien stiert, is vreegje van hokkerkant komt die. En dus wien er krijgt ik al wat leppers jaren. En die zegen even omheeg. Die zegen even naar die top van die BM. En die zegen even naar de vlaggen. Dit jaar hing je de Friese vlaggen en de Hollandse. De Nederlandse vlaggen dus. En die zeggen dat het eigenlijk wel goed komt. Want die vlaggen die wappert ja, een beetje tjenuzien. Ik zit nu op het randen van het zandbed. En ik viel hem toch wat van de voorkant van de schansen komen. En dat betekent dat het toch nog wel goed lijkt te combineren. En eigenlijk is dat ik wel mooi, Simone. Want twee jaar lien wie voor het laatst de twakamp in Weensum. En toen is hij skrast, want toen wie het te min waar, toen rijnde het en waaide het hut. Dus zodra het ze wien hier in Weensum, dan beginnen ze te zweten. Maar dat hoeft je goed, denk ik net. Enige vraag is nog wel. Ik zag even omheen. Het is heel griezig. De vraag is wel, bloed het droeg? Want marijnwetter ken ik net leppen. Want dan wordt het gevaarlijk. Want dan ken je het de pols gliezen. Dus dat is nog wel even de vraag. Mocht het rein gaan, dan kan de wedstrijd wel stil aan worden.
0: Ja, nou, Nevestjitske, we binnen het wat snitterkes. Dus dat valt wel wat daar.
6: Ja, maar wel eerlijk zeggen, ik mag altijd wel graag even zeuren. Het is 4 juli, ik zit hier met mijn trui aan. Ik zeg op zitten, collega Helco, die heeft een winterjas. Is het een winterjas, Helco? Een simmerjas, zei hij. Ho, zei hij, corrigeert me voor dadelijk. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is net echt simmerwaar. Dat is wel eerlijk zo.
0: Nee, dat is zo. En nou ja, noot ik die toch onderlijn, stel ik toch de vraag maar. Wat zijn de kansen van Friesland?
6: Ja, de kansen van Friesland die binnen, nou ja, misschien toch wel vrij groot worden. Nou, er een heel groot Filip kanon mooi docht, Germ Terpstra. Het is wel zo dat het net een individuele wedstrijd is. Dus Germ kan net winnen, maar Holland of Nederland wint. Want alle sprongen bij elkaar optelt, de beste sprongen bij elkaar optelt, dat wordt alles dan de uitslag daarvan. Dus als Holland zo volle mogelijk heel vier springt, 24 leppers, dan kan die winnen. En als Friesland 24 leppers zo vier mogelijk springen, kennen die winnen. De laatste keer dat Friesland won, wie in 2022, dus dat is Fjouwer Ilien. Dus het wordt wel weer gestierd voor een Friese sport. Dat wij net te zien maken worden ter Hollanders. Dat zou toch wel eens leuk zijn.
0: Doch je best daar in Weensum, Willem. En we jaren die letter deze middag weer.
6: Dat horen we.
0: Hoi.

0: Disco Inferno van de Tramps, wie dat? Sjors Pars Graanhandel uit Sint-Jaap. Ik had het predicaat hofleverancier gekregen. Het bedrijf waarop richtte in 1858 als handel in noten, shedden en fieldvruchten. 174 jaar en 6 generaties verder werkt het familiebedrijf ook om projecten op het merk van duurzame landbouw. Voor Sjors Pars van het bedrijf viel het predicaat hofleverancier als een erkenning.
1: Ja, 175 jaar is natuurlijk fantastisch dat een bedrijf zo lang bestaan kan. Een hele prestatie van alle generaties voor mij. Mijn broer en ik ben de 6e generatie. En ja, dit is toch wel een soort bekroning van dat werk van al die generaties bij elkaar.
2: Hoe lang zit dat nou met je broer en het haat van het bedrijf?
1: Uiteindelijk een jaar. Dus vorig jaar 4 juli hebben we het stokje overdroegen van ons huid naar ons toe. Maar ik werk al wel 25 jaar bij het bedrijf. In de vakantiebaantjes toen we klein waren. En nu sinds 2013 fulltime.
2: En het is dus de bedoeling dat ik altijd een familiebedrijf bloot, denk ik, of net?
1: Daar gaan we voor. En we hopen dat dat ergens ons gunt is natuurlijk. Want het zijn veranderende omstandigheden. Maar goed, we weten ook van in die 175 jaar verandert er veel. En wij kunnen gewoon doorheen sturen als bedrijf.
2: En het is best een soort werk om zo'n predicaat om te vregen. Maar als een heel soort papieren omleveren en heel soort documenten. Is het dan nou ook een enorme opluchting dat het dan iemand haast en dat werk erop zit?
1: Ja, in zekere zin wel. We zijn in 2024 al begonnen met de aanvraag. Nou, dat liep samen met het feest van 175 jaar vorig jaar. We hadden eigenlijk gehoopt dat we vorig jaar 4 juli dit predicaat kregen. Maar dat lukte niet. Maar wel flinke inspanningen met ook een heel aantal collega's verleverd om dit te krijgen. Dus een prachtige bekroning van ons werk. Ja.
2: En nou had het beeld ook een beetje een tjenslag gekregen, maar onder meer smeding die je waaget. Ja. Ik denk zo dat het voor deze regio even een mooi positief iets is dat dit nou ook bad.
1: Ja, absoluut. Toch dat we zien laten dat er sterke bedrijven in de gemeente zitten, in de gemeente De Waardhoeken. En dat die sterke bedrijven er ook binnen voor de toekomst.
2: Meneer Brok, het predicaat hofleverancier, dat is best iets bijzonders. En dat zie je vaker op het beeld. Hoe kan het dat het hier op het beeld zo vaak gebeurt?
3: Ja, dat zit in de klaai, denk ik dan. Maar het is wel tamelijk uniek, hoor, wat ik zei ze. Dat de laatste jaren verskate bedrijven op het beeld, wat ik zei ze, dit predicaat krijgen. Want het is toch wel uniek.
2: Ja, en nou had het beeld ook een flinke tjenslag gekregen, maar smeding moet je hier ook voortgaat. Is dit dan even een mooie lijn aan de horizon op dit moment van het beeld, denk je?
3: Het is de laatste tijd bij een paar bedrijven wat minder. En des te mooier is dat er bedrijven binnen die meer dan 100 jaar oud binnen. Dit is dan 175 jaar die zelf wortelen binnen de mierskippen die echt een tak ontstaan. Dus dat mooi de mierskippen grutsk op wijzen. Maar het is geen automatisme dat elds bedrijf 100 jaar bestemmen kan.
2: Ja, want het predicaat hofleverancier, wat houdt dat precies in?
3: Nou, dat is echt een hele zware toets. En de takkenning is echt toch de kenning zelfs. Om uiting te jagen aan het feit dat een bedrijf zoen is. Al generaties lang besteed, feitelijk. En ik diep wortelen is in de mierskip. En ik beslissingsvol is voor de mierskip. Er is onderdeel van binnen. En als het dan goed is, het ministerie van Economische Zaken jouwt ook een goedkeuring. En de majesteit toch dat. Dan kom ik zo'n predicaat oerlangje.
2: En wat betekent dat voor jou?
3: Ja, ik vind het heel bijzonder. Dat is zeg maar het oerlangje van de kindelijke onderscheiding. Maar dit is unieker. Want dit is maar een paar keer in een periode dat het plak vindt. En de laatste tiert in Friesland best wel regelmatig. Maar er binnen maar enkele tientallen bedrijven in Friesland die dat predicaat hebben. En dan moet je best gruts op wijzen.
2: Ja, en het is best een beulig om werk om hier rond te voldoen. Waarom pars?
3: Ja, omdat zij dat onvregen had. Het mooi alleen nog maar bij 100 hier of 125, 150 of 164. Dus had het Jelle net onvregen. Dus nu had ze het onvregen. Voor de generaal is het altijd beginnen. Meestal bij Sars of Sars en Jochenterie begint dat al. Want het is echt een bult te werken, hoor. Er moest toch een soort hoepel springen om Safir komen te kennen.
0: Dat zei commissaris van de Kening Arno Brok. Hij rikte het wapenskield uit. En hij vertelde dat door verslagjouwer Lennart King maar van Omroep Zeelt.
4: Azen bij Omroep Friesland.
0: Kit Vertun.
5: Ja. Wilkert, hè? Pas, hè? Komt
0: ja,
5: beeld,
0: ja. Ja, hij praat ik echt mooi beeld.
5: Ja, mooi om. Ja. Hij kan zo mooi beeld spelen. Ja.
0: Maar dat doet zo net.
5: Nou, dat ken ik wel, maar
0: ja,
5: ik doe
0: het
5: net.
0: Wel, maar dat ja,
5: nee,
0: net.
5: Dat doe ik net. Ik praat met jou over Sneun en Friesland. Ja. Mij, hè? Het is voor jou, Simone. De vakanties beginnen.
0: Ja.
5: En dat betekent dat wij onze jukeboxklanten eventjes ook vrij doen hebben. Die mag ik even spatsieren. En dat betekent dat wij een nieuwe rubriek... Nee, het is een oude rubriek, maar die komt weer waarom. De Simmer Single. Een dubbeldraai uit hier een 60, 70 en 80. Lekker man, al je herkenning.
0: Ja.
5: Nou, zelfs meer plaatsen die uit die T-trekken. Kist om Freken, 06, 20, 4, 9, 9, 9, 9, 9. App van Omroep Kist, ik eventjes broeken. Maar we hebben ook mooie activiteiten. Want hij heeft het eigenlijk al in die programma gewoon verteld. Jantine Weidenaar is bij Sail Haas. Oh, de Hestaljong weer feest natuurlijk.
0: Ja, en juster, ik heb de hele dag verslag dien. Iedere ja. Het feestje is dat, hè?
5: Ja, het is prachtig. Ik heb er een paar keer verslag van waar mocht. En ik vond het geweldig. Nou, Jantine is bij u, mooi Michel Kuipers. Komen prachtige beelden van die crew parade. Die, ja. Die zien we heel wie het waar die cel
0: is. Juster, wie ik nog even te kuieren. En wie bij San Skip, wie ze al je maskers ontskilden.
5: Ja, jongen.
0: Want ze willen de eerste prijs winnen.
5: Ja,
0: hè,
5: precies. Ja, dat is heel belangrijk. Nou, die crew parade zien we hem onbieden op televisie. Van een medie is de bedoeling. Maar er is ook een twak aan vier leppen. Hij schrikt al jet. Nou, Fjouwer die vriend dat wij van die Hollanders wonen. Ja, kom op, zei die zeggen alles even een veegje aan of net dan. Nou, daar doet Helke Broers mijn verslag van. En wij draaien echt heerlijke muziek. Ja, we hebben er echt weer gewoon heel veel zin aan, Simone.
0: Mooi, ik tune... Ik nee, hoe neem je dat? Tune in?
5: ik stem aan.
0: Ik stem aan op Sneun in Friesland. Geert een soort plezier daar. Linse Valk en ik wens Kim Savisa een hele mooie medita. Doeg!
6: De zinnen op het wetter, de saaion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
4: Dit is uw Simmer.
6: Simmer in Friesland.
4: Omroepfriesland.nl/simmer.
7: Hè, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
12: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
13: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
14: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
17: Iedereen begrijpt elkaar.
18: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
19: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
20: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer: in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het is 12 minuten Noorien. Het is voor jou wat jullie de vakanties binnen het aanzet. Maar verst ik best. Lustri, naar us en Freekje die favoriete platen om. Uit de jaren 60, 70 en 80. We maken er weer een heerlijke nostalgische show van. En we lossen het al die jaren mee. Prachtige beelden uit Haas van Seel Haas en de Twakam Vierleppen uit Weensum. Het zit er al die weer in. 06, 20, voor jou en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen. Of de app van de Omroep van die mooie platen uit de jaren 60, 70 en 80. Wij winnen er oor exact 3 minuutjes.
7: Van Santje tot en met 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Hezen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival met Stiepen, troch AD Vakwerk.
8: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
9: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de van Elsen.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
23: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
23: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
26: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
25: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
27: Sneeuw in Friesland.
28: My Geert van Thun.

0: Ja, dat is de titel van de plaats. Ja, I Got You Babe van Sonny & Cher. Komt in jongetje 64, rond te vinden op het prachtige album Look At Us. En wat een heerlijk jeugdsentiment is dat. Maar dat past er zelfs bij dit programma. Het is 9 minuten over 1.
1: Sneun in Friesland.
0: Dat is de titel van het programma inderdaad. Sneun in Friesland, het is 4 juli 2026. De vakantie is binnen begonnen. Dus wij verhoren die ambitie onder programmering. Net zo volle jaar. We zijn er bij geleden begonnen weer 4 woorden lang. Mooie nostalgische, sfeervolle muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We nemen hem weer mee op een muzikale reis terug die decennia. En we doen het ook goed weer in combinatie met een speciaal evenement. Mooi pot zezen. Seel Haas, Jantine Weidenaar en cameraman Michel Kuiper door een live verslag voor u. Komen prachtige beelden uit Haas. Die zijn we heel wijdwaardig zijn litten. Als het in de gelegenheid best om de televisie erbij om te zetten, van harte aanbevolen, zou ik zeggen. Maar er is ook een mooie sport in Wezen bij Glieks. Vier Lieppen, de Twakamp Friesland en Holland. Nou, het is voor jou die lien dat Friesland dat van Holland wist te winnen. Maar we gaan ook Germ Terpstra. Dus iemand er even een dubbeltje in oren en waar weet wat er van komt. Helco Broersma, docht verslag van dat evenement. Tjitske Wieberga is de vrouw van het waar. Ze komt om lieke nog Jelvershuizen met Wieke en Waberjocht. En zet ik een leuke plaat uitzocht. Maar wij hebben ook mooie platen van Jim. Maar die kun je hem ook bij zo'n vreemde. Speciale simmerrubriek hebben we even geëerst al. De simmersingle. Misschien weet iemand nog wel van vorige in de jaren. Bestit al even. Brengt u zeg, waarom in de jaren 60 zo knap is. En waar heb ik weer een prachtig pronkje in de ontbering. Nou ja, vertel u waar best, waar best, was dorst. En toch vooral die favoriete plaat bij u de jaren 60, 70 en 80. Geef me u op muzikale reis. 06, 20, 4 en Jorgen, Jorgen, 1 en Jorgen, Jorgen. Dat is het nummer West en Brucht in de stuurkist. Op Broek de app van Omroep. Dit is op 6 uur, ons 6 uur op radio, televisie en internet. Sneun in Friesland. En we matten even stilstaan bij het versterken van een belangrijk man. Hij werd de jonger van The Village People. Ze scoorden in 1978 dit is een dikke hit. Ik ga door Victor Willis. Tonight eens. YMC.

0: Ja, ze weer de vraag u dus, de Village People. Victor Willens in even mij de politieman, mooi, die Rutte zwarte helm op zijn hol. Ja, daar heeft er wel een beeld bij, dat is mooi. Nou ja, hij verstoorde de liedzanger van de Village People. Man, die is hij verstoord op 24-jarige leeftijd. We woonden er toch even bij stilstaan. Wij doen dat vaker bij u in het programma. Het is 14 minuten over 1. Het is weer tijd voor de Zimmerse klanken.
1: The summer is magic.
2: De Zimmersingel.
0: Ja, in de Simmerperiode, dan is het tijd voor de Simmersingle. Hè? Dat is een nostalgische rubriek die het is verombrengt in de Simmers van lang verleden. En dat doen we net maar in één plaatsje. Wel nee, man, we maken er gelijk een dubbeldraai van. Nou, we begonnen dus de uitsturing van Sneun in Friesland maar in plaats uit 1964. We komen nu uit in 1967. Wieke Sone 20, om precies te wijzen. Wij hoorden u dezelfde week om van Doe en men die van No. En wat is dat een geweldige hitlist, jongens. Die van Sone, Wieke Sone 20 van Sone 60. Ik koel maar min kiezen, maar toch even zie je de erg. Dicht, pilkje erop, huppakee. Ik kwam uit op nummer 12, de Beach Boys. En Then I Kissed Her, heerlijk. Die draaien we dadelijk, maar we hebben even de nummer alwe prikt. En dat is van een bijzondere band natuurlijk, maar die geweldige jonger. Wat weer die leads, wat weer een piepleedsmansje, maar wat hier een verschrikkelijke strot. En wat koer die geweldige jonger. En Rick Burton heb ik het door. Machine Animals, die hij in de hitlist van Doe, 1960, When I Was Young.

Nummer 12 is de top 40 van Wieke Sonnentwijnte van Jorritje Sonne. Zegt ze, er is trouwens ook een vrouwelijke versie van dit nummer. En Then He Kissed Me, en dat is al komstig van de Crystals. Maar dit is toch het origineel van de Beach Boys in de Summer single, die wij alle weken twakje draaien. Dadelijk om Lieke en Alke Tiro Twaan hebben we zo'n mooi duo van hem Kleerstem. Dan verriet een oor Iertal Verzels en zo komen we de Simmer wel terug, ging ik vanuit. Eens even Tjishen, de eerste fysiekjes dit binnen roegelen hier. Ja, dat is mooi. 0620, voor jou en Jochen Jochen en Jochen Jochen of de app van Omroep, der kist is op berikken. Platen uit de jaren 60, 70 en 80. Dat is het straminium, kind het al hier. Ja, het is vakantietijd. En waar ben je? Waar hing je hem uit? Wat doe je hem? Zit je hem op een boot op het wetter? Zit je hem voor de caravan ergens op een camping? Gewoon thuis, ergens achter hoes. Of dat je denkt van nou, het is misschien nou wel aan toch te fris. Ik ga lekker in de hoes zitten. Als dat ze is, heeft misschien een televisie bij de hoorn. Ik adviseer om die dan om te zetten. Niet om mij te zien, want daar ben ik op iets, jongen, dat jouw ogenblik ook kan. Maar daar komen de prachtige beelden van dit CLH's thuis. Dan kist dat mooi bezien. Nou, wer dan ik, als ik maar bist, lid het is witte en door de leuke plaat bij u de jaren 60, 70 en 80. Wilt u voor mij? Zo begint een bericht van Aldi Hiemstra. In het programma van zaterdagmiddag bij Geert van Tijnen draait The Fisherman van de George Baker Selection. Jullie zouden mij hier een groot plezier mee doen. Maar de vriendelijke groetnis van Aldi Hiemstra. Aldi, doe het terug op het allereerste fysiekje wat hij heel betiet binnen. Hier is vandaag George Baker en The Fisherman.

0: Ja. Dit is wel een hele bijzondere uitviering. Jappie Weijer, die vreeg het noemen vrienden week gewoon. Kwamen we er net aan taart. Toen zei ik, Jappie, don't worry. We draaien dat na je week eventjes. Dan hoeft net een pareltje voor jezelf meer uit te zieken. Dat scheelt u weer een week een ziekwerk. En toen begon ik te zieken. En doe, want Jappie die moeier, John Denver en Emmy Lou Harris. My Wild Montana Skies. En toen kwam ik tussen live versie in van John Denver. Heb ik die een beetje overroeld, Jappie? Maar wij denken dat het al dit ik een hele goede keus vindt. En dat is het natuurlijk een geweldig nummer van John Denver. Wild Montana Skies. Brengt de tijd op. No, exact. Jouw betwaan.
1: Goedemiddag.
2: Dit is
0: Sneur in Friesland. Dat is het programma waarin we platen draaien uit hier de 60, 70 en 80. Die kist bij zo'n hier op 06, 20, Fjouwen, Jochen, Ian, Jochen, of de app van De Omroep. Wij vinden het heerlijk om die platen voor te draaien. Vertel er even bij, Westbist, op deze eerste.

0: Het clubgebouw van de vierleervereniging Weensum en Omkritten. Ja, Weensum heeft heel wat investeert alweer in de vernijing van de accommodatie. Maar ze hier dus ik 50.000 zon te krijgen van het ministerie wat er ook gaat. Maar ja, toen weer die CD kapot, toen hebben ze later te voor onze botten. Dus het uitstel om de batten te vervangen, dat hebben ze opschoot naar september. Ze willen eerst nog wat oren sponsors zitje. Maar ja, in die hebben ze hier de Twakamp Friesland-Holland. Die trouwens twee jaar van hier ik weer. Maar toen is het verruimd en meer waar en hudde wien. Dus dat kon het er ook in. En vorig jaar wie de Twakamp Friesland-Holland in Jaarsveld. Toen verleerden de vereerste met 10 meter en 53 centimeter verschil. Die komen hier goed in actie. En ik zal net alle namen opnemen vanzelf. Maar het zijn dus 8 man bij de senioren. En dan bij de juniorenfjouwer, jongensfjouwer, famkesfjouwer en vrouwenfjouwer. Ze doen al je fjouwer sprong. Naar treien sprong, dan telt pas die Twakamp. Dus we hopen net op de volle ruimwetter of een wind die te vlagerig wordt. En we hopen een keer dat Friesland weer wint vanzelf. Want de laatste keer in 2022 doet het heidenschip het verschil weer 2 meter en 3 centimeter. Trouwens, de eerste Twakamp die werd houden in Holland, dat weer in jontje 66. En toen won Friesland mooi een verschil van 6 meter en 42 centimeter. Ja, daar heeft het programma mooi plaat nu hier in 60, 70 en 80. Maar ja, als je dan in het verliezen joggen van die Twakamp, Holland zit ertussen. Ja. Die leppersaccommodatie meer. Drachten zit ertussen. Nee.
1: Stit vooral buurtrek tussen.
0: Ja, dat zou ik als laatste nemen. Akmariep, uw zwaarman, die omkritten. Ja. Die leppersaccommodaties. Nee. Nou, Jerebaden en nog. Nee. Westergeest. Nou, ja. Makkem.
1: Ja.
0: En ja, de Hekkem. Ik ben er West. Vrouw Buurt. Ik heb een hele mooie accommodatie daar. Ja. Maar wat net meer hebt. Ja, terwijl de jongens als
1: Nee, ja, nou, dat zul ik je vertellen, Helco. Ja. Ik ben een periferie nog eens een keer als simmerverslagjouwer onderwijs West. En dan moest ik een hele middag vertoeven in Vrouw Buurt. Dat wie een genoegen, kan ik die vertellen. En toen hebben ze me nog even mijn naam naar dat plak van werd ooit die Lep-accommodatie weer. En de koest hier en daar in de wal sleert van de wal nog zien van, ah, daar gingen ze oren. Dat is heel magisch. Overigens, ja, ik kom met mijn naam en op Schatzenburg bij mijn naam laai ik een leerparkabadage met direct naar meer.
0: Ja, die zou ik nog nemen dus. Maar vrouw Buurt hier toch ik wel iets idyllisch in feite. Daar, als die molen dan in de Vierta heerst erbij.
1: Ja, prachtig.
0: Maar goed, het is al niet voorbij. Er zijn nog maar 6 leppersverenigingen. Ja, in Friesland. Dan heb ik nog maar telt Gripserk. Want eigenlijk in Krijl. Nou ja, tellen we dan ook maar even mooi. Dat tellen we dan ook nog mooi van Friesland. Daar heeft die Twakamp ook wel eens geweest. Trouwens, dat is het ook net, denk ik. Tussen Jotje Zandag en 2010. Wat twee keer per jaar een Twakamp houden. Eén keer in Friesland en één keer in Holland. Ja. Dus de nice ja. Dat is wat te volle van het goeie met die grote agenda. Vandaar dus dat van 2012 één keer. En dan is Weensum weer onbaar. Nou, hopelijk maar een positief resultaat. Want wie hebben in het vermidden? Ja, daar staat die Germ Terpstra. 22 meter en half centimeter. Maar ja, van de andere kant. Daar staat die ik. Jacob de Groot, Jacob, 22 ja. meter en 21 centimeter. Ja. Een Nederlands record. Nou, dat zal er Jood wel net omgeven. Misschien, en daar sluit ik al, dat Germ Terpstra een onval doet op het schansrecord. Dat vind ik altijd wel leuke dingen. Bij die senioren, dat is dat in de hand van Nart Brandsma. Hij zit er nou, misschien hij de pols te prepareren. 21 meter en 68 centimeter. Daar maakt hij dan doorheen. Dan was hij daar. Om 12 uur zetten we het aan.
1: Maar de Twakamp tussen Holland en Friesland. En wij hopen dat het waar een beetje mooi werkje wil. Het werd hier in Leeuwarden nog wat bewolkt, maar het valt misschien een beetje tijd. Het waarbedoeld, je hebt van Tjitske weer in Wiebinga voor deze medie. Nou, het is grutkomst dat we het al hier rijden zullen. Dan komt er een bericht binnen van Johan uit het tienje. Dat is eigenlijk alle weken zo. Heel betiet is hij erbij. En nou zei hij mij van Joert graag uit 1969 Blue Mink en de Melting Pots. Dat is mooi. Madeleine Bell, sjonkt het als geen oor. Blue Mink, Melting Pot.

0: Wat heeft dat meest, en dat zeg ik bij alle respect trouwens, die geweldige zangeres Dolly Parton schitterende platen maken. Dit is er Ian van Verzels. My Tennessee Mountain Home. Dat draaien we net zomaar. Dat draai ik op fysiek van Dirk Hiepma uit Frenster. Die liet u zitten in het Vranekes uiteraard. Een prachtige reportage op tv zien. Dolly for President met Ilse de Lange en Frank Evenblij. Ik heb ervan genoten. Maar ja, dan moeten we ook maar even een muziekje doen voor de nieuwe president. My Tennessee Mountain Home van Dolly Parton. Wij vonden het een geweldige plaat, Dirk Hiepma. Tank. Dan komt Peter Rekker binnen, die zwaait hallo Geert Jaartje Technicus. Ja, het is alles koffelien dat ik voor het laatst incheckt had, maar ja, dat waar me waar, heb ik een soort tijd boeten in op uw balkon teruggebracht, dus ik gaf net zo vaak haar kennen. Want ja, mijn wifi en ik hier net was even wat woorden over het waar. Zij kende het er net om, maar ik wol. Nou, dat later dat deze uitspraak, de enige vent die ik nodig gaf, is een ventilator. Kun je hem even Ventilator Blues van de Rolling Stones draaien? Mijn vriendelijke groet is Peter Rekker. Maar natuurlijk, Peter, fijn dat je er weer bij bent. Blil aan het tastel, zo ik zei ze.
1: When you

0: die van Tim erin valt natuurlijk. Die zei Peter Rekker. Die zit onder het bericht. Jaatje had dat even van mij in mijn draaiboek zetten. En er zit mijn vriendelijke groet naar Peter. Ik denk Peter Rekker. Die is er ik wel. En die bestit ik wel. Maar dit is Peter Halbersma. Met excuus Peter Halbersma. De enige vent wat ik van hoort is Peter Halbersma. Ventilated Blues van de Rolling Stones. Wie dat?
1: Van Ian Lassijzen.
2: Snel in Friesland.
1: My Geert van Tun.
0: Ja, wat hebben wij een geweldig evenement in de provincie deze dagen. Dat is Justeriteitszet in Haas, Sail Haas, zo neem ik het maar eventjes. Nou ja, prachtig, al die tallships, al die vreemde nationaliteiten, al die mensen die tot die skip en werkje, al dat publiek dat erop aankomt. Het is werkelijk een feestje om bij te werken. Dat maken wij een beetje van afstand, maar we kennen Jan op televisie en we kennen Jan op de radio. Maar ja, de lucky bird, zal ik maar zeggen, dat is Jantine Weidenaar, want die is in Haas.
3: Hey, goeiemiddag. Ja, maar ben inderdaad. Ik
0: maar wij kunnen daar dan van
3: waar ik ben.
0: Ja, ik zal even zien.
3: Dank je.
0: Ja, oh, wacht even, ik heb een verkeerde bril op. Oh, wat is dit, jong? Wat is dit? Oh.
3: Ja, waar ben wij? Ja, wij ben op, ik denk wel een verneemd Friese skip.
0: Oh, daar, dat, ja, ja.
3: De Wilde Zwan.
0: De Wilde Zwan, juist.
3: Zou dat hij wat?
0: Ja, dat zou hij. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Fjouwer Jolien mocht ik nog maar dan in dit circus. Alles verhoord. Yes. En toen ben ik op de Wilde Zwan geweest. Ja, bijzonder skip, mag ik zeggen.
3: Ja, prachtig mooi skip. En eigenlijk een beetje van u zit. Het is een Friesk talship, ja. Dus dat claimen wij gewoon. En ik moest even klimmen, want ze lizen hier naast de Artemis. Dus op dit stuit ik net tagonkelijk voor het publiek. Wij mochten er even op. Want ze maakte haar kleer om ja, een soort van dagtocht te dwan.
0: Oh.
3: Zij dwarren het oor om mijn disse wien. Dus is het misschien wel een beetje om in hier.
0: Nou, maar het
3: waait behoorlijk hier. Ja, om toch eruit te gaan. En dat moet natuurlijk maar het goede personeel gebeuren. Ik heb even 12 van de jongens ik even bij me lutsen. En ik wil even wat meer weten over die etappe die ze nou correct zield hebben. Want oh, ja. Ze zijn nu uit Aarhus gegaan in Denemarken. En ze zijn nu hier in Haas. Mm-hmm. Dat weer een wedstrijd. En Tycho en Ruben, die zijn ja, deckhands, greenhands. Zo legt u zo net uit. Wat doen jullie precies hier aan boord?
4: Nou, als greenhands zijn we eigenlijk vrijwillige deckhands. Dus we proberen onze papieren nog te halen. Dus we zijn vooral aan de leer. We leren nog een beetje hoe het schip werkt. Ook al zijn we ook wel als trainee mee geweest. Dus vooral ondersteunen we de deckhands eigenlijk. Met bijvoorbeeld de rigging, dus de touwen vervangen of zijde zetten.
3: En we hebben net de etappe gehad naar Harlingen van Denemarken. Hoe was die?
5: Zeker. Die was heel leuk. Het was een hele mooie wind om eerst te racen. Helaas niet in de hele goede richting, waardoor we een tijdje lang moesten opkruisen. Door het Skagerrak heen, door het stukje tussen Denemarken en Noorwegen. Maar voor de rest hebben we echt het schip tot haar limieten gepusht. Een fantastische race gehad. Ook voor de trainees die hier aan boord zaten.
3: Ja, het is natuurlijk een wedstrijd. Enig idee waar jullie geëindigd zijn?
5: We zijn in onze klas. Zijn we vijfde van de zevende geëindigd. Door wat omstandigheden helaas niet hoger kunnen komen.
3: Ja, maar er zijn nog andere etappes, toch?
4: Ja, precies. Dus daar gaan we ook al voor. We zijn ook nu weer goed bezig met onderhoud. Er zijn wat zeilen die wat onderhoud nodig hadden. Dus die gaan we naar de zeilmaker toe. Zodat we gewoon echt weer klaar zijn om de volgende etappe ook weer sterk uit de bocht te komen. Dus daar hebben we wel heel veel zin in. Ook omdat de wind er ook wel weer lekker uitziet. Zoals de vorige keer. Een beetje goede harde wind. Dus daar gaan we ook lekker schuin. Dus daar heb ik wel weer zin in.
3: Jullie hadden trainees, maar jullie zijn zelf trainees geweest. Jullie hebben dus eigenlijk de stap gemaakt van trainee naar daadwerkelijk, nou eigenlijk een carrière in deze prachtige zeilvaart. Wat is het in deze zeilvaart dat jullie aanspreekt?
4: Ja, dat is gewoon, ja, hoe ga je dat omschrijven? Ja, op het water zijn zeilen is gewoon een geweldig gevoel. Het is gewoon een soort van, een adrenaline kick kan je het ook wel noemen, maar dan... Als je bungee jumpt, dan heb je hem in één keer. Maar met zijde is hij gewoon continu dat je gewoon een soort van ja, blijdschapsgevoel krijgt. Want je bent gewoon op het water, open zee, niks om je heen. Lekker hellen, dat is gewoon een geweldig gevoel.
3: Is dat voor jou ook zo?
5: Ja, zeker. En het hele leven aan boord met z'n allen. We werken met superveel mensen hier aan boord. Hè. We zitten met z'n 50 aan boord. We hebben superveel mensen nodig om allemaal zeilhandelingen te doen. En dat teamwork en dat teamgevoel en met z'n allen éénzelfde doel hebben... dat eigenlijk nooit bereikt is, want er is altijd wel weer een nieuw doel. Dat geeft voor mij wel echt een goed gevoel, zeker.
3: Er zullen veel mensen er tegenaan hikken, of tenminste jongeren misschien ook wel. Maar ja, ik ga op zo'n zeilschip mee. Ik kan mijn telefoon niet gebruiken. We zijn echt ver weg van de bewoonde wereld. En die zeeziekte, hoe is dat allemaal gegaan?
4: Nou, voor de telefoon zou ik zeggen, toen ik trainee was, dacht ik ook wel een beetje van oeh, telefoon, weet je. Maar je mist hem niet, echt niet. Je bent zo erg druk bezig met zeilen en wachtlopen en zulke coole dingen. Ik bedoel, je klimt in de masten, dat je hem gewoon echt niet mist. Je mist het contact met de buitenwereld ook, misschien de eerste dag. Maar daarna ben je zo ook hecht als groep, dat je dat echt niet mist. Zeeziekte is heel wisselend per persoon. De vorige etappe hadden we een paar mensen die een beetje zeeziek waren. Maar meestal is dat binnen een paar uur tot een dag is het ook wel weg. En dan kan je ook echt wel vol genieten.
3: En hadden jullie ook de mogelijkheid om een beetje te zwemmen in de Noordzee? Of is daar met zo'n wedstrijd echt geen tijd voor?
5: Nou, tijdens een wedstrijd zeker niet. Omdat we echt volle focus willen hebben op de race. Maar misschien op de trip naar Antwerpen dat we daar wel wat tijd hebben. Omdat dat geen race is. En dat lijkt mij nog steeds ook heel erg vet om dat te mogen doen. Dat heb ik nog nooit gedaan. In ieder geval de Noordzee niet. Misschien een beetje koud. Maar tijdens de race in ieder geval niet. Maar lijkt me wel een vette ervaring.
4: Nee, want ik moet wel zeggen, ik heb een keer ook met een tallship heb ik op de Atlantische Oceaan heb ik gezwommen. En gewoon als je in de zee zwemt, het echt niks om je heen behalve het schip. Dat is echt prachtig. Dus ik hoop dat we dat voor de trainees in ieder geval op de volgende etappe wel gedaan krijgen. Maar het ligt natuurlijk ook een beetje aan de wind. Dus ja, ik hoop van wel.
3: Jullie gaan zo meteen de Waddenzee op. Er staat een behoorlijke bries achter jullie, de Nederlandse vlag die behoorlijk wappert. Kan er gezeild worden?
5: Oh ja, zeker. Waarschijnlijk als ik nu naar de vlaggen kijk die er achter ons hangen. Als we uitvaren niet, want we dan recht op onze neus de wind hebben. Maar als we terugkomen, hebben we de wind recht in onze rug. En dan kunnen we zeker wel wat zeilen. En dan misschien zelfs dat er genoeg is om ook de motor uit te zetten. Dus.
3: Kijk, nou, we gaan zo meteen daarop letten als jullie weer terugkomen. Want 3 uur, dan varen ze uit. En dan komen ze on the high van de middenweb erop. Ja. En dan zullen we even zien of ze nog even zullen. Want dat is toch een prachtig gezicht. Je wilt die tall ships mooi de soil omleeg zien of omheen. Hoe zou is dat eigenlijk? Ik weet het net, maar het ziet er prachtig uit.
0: Nee, zo zei je dat. Ik zie trouwens wat te vragen, Jantine. Zie je het over jouw Rivelin zelf net op zijn skip?
3: Jazeker, ja. Op jouw Rivelin mocht ik op dit skip van Denemarken naar Haas. En toen hingen we ik dit soort wien. En toen wie je best wel een soort meisje zeeziek.
0: Ja, ik vielde een soort van ervaringsdeskundige in de vraagstelling, zal ik maar zeggen. Dus,
3: Oké, ja. Nou, hij is gelijk, hij is helemaal gelijk.
0: Dankjewel, Jantine Weidenaar, daarbij. Trouwens, Jantine, bleef nog even. Ik wist net voor, maar want dit is heel leuk. Wij kregen een Markje die zei: ik wil voor Elsen hier van je in de studio en bij Seil Haas. Daarbij de waterkant, Onfrikje van de Havenzangers. Dag, de Bistouw.

Ik heb je voor het eerst ontmoet daar bij de Waterkant. Die draaide week nog een beetje speciaal voor Jantine Weidenaar die daar in Haas is. Nou, we moeten even rap op de laatste trein stappen. Dat is over fysiek van Imke Pizzo. Die zei The Last Train to Clarksville van de Monkeys. Wij binnen dan wel net maar de trein, maar de boot. Maar het noemerste, zei ze, is er net minder om. Ben wij het van het, maar hier is Imke Pizzo speciaal voor die. De laatste plaat in het eerste oren van Sneur de Friesland komt van de Monkeys. The Last Train to Clarksville. Graag gedaan.

0: De zinnen op het wetter, de Sion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter.
1: Klimmen.
0: En hoor al meesken bij me koor.
2: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Omroepfriesland.nl/simmer.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: Fjouwerend Twijntig Oerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel Jelle, het is 3 minuten door 12. Dales Golf, verder mooi sneeuw in Friesland. Dat is het programma op de sneeuw te midden dat platen draait uit de jaren 60, 70 en 80. Het is een grote nationale nostalgische gebeurtenis. En ik is er om uit, want we draaien de platen die stokgedag jaren was. Dus vregen die even bij je jongens, hoe we zijn ze. 06 20 4 Jorgen Jorgen 1 Jorgen Jorgen of de app van de Omroep. We binnen er goed 12 minuten.
12: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
17: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
10: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
18: Sneeuw in Friesland.
19: My Geert van Thun.

0: Schrijft en produceert toch Phil Spector. Waar ze zelfs wat een heerlijke sound. Dit jongetje in trui zegt de Ronettes en Be My Baby.
1: Friesland. Sneun in Friesland.
0: Het is 8:08. Ik geef hem mooi 12 uur van Sneun in Friesland. En in het komende uren krijgen wij contact met Jantine Weidenaar. Zij zit met cameraman Michel Kuiper op Zeel Haas. En we hopen daar prachtige beelden en mooie verhalen uit te krijgen. Dat zal grif slagje. Maar er is ook actuele sport van de media in dit programma. Je hebt het al jaren kennen. Het is Joet de Dui van de Twakamp Vierlep. En we houden in Wezem. Die gaat dus kunnen Friesland in Holland. Ik zei het al, het is een heerlijke vergelijking. Friesland in Holland. Dat vind ik mooi, Helco Broersma.
2: Dat klinkt ik mooi. Ja, zoals vorig jaar toen won de Hollanders met 10 meter en 53 centimeter verschil. En ik zie ook Reiner Haanstra. Hij lep bij de jongens. Nou, geen bijdrage leveren nog. Want ik kan 0-0 in opschrijven. Dat is dus een wiertsprong. We zijn om 12 uur nog eens de voorgaande volksleden. En ja, de batten die zullen hier nog gerestaureerd worden. Maar ik denk de loodsinstallatie moet ik wat ontbarren. Want het Hollandse volkslied klonk het wel helmers. Nou, dat jij ja, dit jij niet haast net. En de Hollanders die je ziet, ja, die begonnen toen maar mooi te sjong om het zo maar uit te drukken. Ja. En daarna kwam Fries Volkslied en dat batste erin. Nou ja, iedereen zit te genezen vanzelf. En dat waar ik het volle barst mooi zong. Ja. Misschien een voorschot op een winst. Dat mooi hartstikke wel weer. Oh ja, ik neem nog even geen verrassing vanzelf. De namen van het nieuwe clubhuis van de ja. Vierleppersvereniging. Ja, wees hem schuldig. Schoonzicht.
0: He, dus, oh, Schoonzicht.
2: Ja, je gaat op een zon. Het is ja. In diagonaal zien naar de Schoonzicht. Dus Schoonzicht. Een heel mooi ontwerp. Maar een lepper die boeten het stik ijzer. Bad, zeg maar, in het jaarlijke tour van mensen op achtergrond. Nee, heel mooi maken. En Gerrit Hoekstra, wat vastzitter, die heeft dat onthuld. Hij is er wel eens mooi. Houdt toch een historisch verhaal. Maar we zijn nu in de prik. De wanden, 12 wiertsprong. En nu de tredde wiertsprong. Ik kom ervan. Want Reiner Haanstra springt weer. Dan zou Rutger Haanstra nog een tik. Die springt in het wetter bij de senioren.
0: Ja, als we nou al hier het wetter in springen, komen we net verder vanzelfs. Hè? Dat telt wel makkelijk.
2: Nee, dan krijg ik een politie van Marcy Hoef. Want we krijgen 112 sprongen. 16 van de Hollanders, 16 van de Friesen. Hoeveel keer? In het wetter. Ja, 112 niet ontersprongen.
0: Ja, we zitten al op treien. Nou, dat gaat hartstikke goed. Ja, Gerrit Hoekstra neemt zijn legendarische naam. Gerrit weer maar juf Maaike. Juf Maaike weer de onderwijzeres bij ons op de legende spannen. Ja, mooi man. Ja, van die leuke herinneringen die dat dan weer boven brengt. Mooi man. Hoi Geert, Jaantje en technicus. Zo begint het bedoel van Oudke Heren zitten lieken. Zou je vanmiddag een nummer van de Hollies kunnen draaien? En wel het nummer I Can't Tell the Bottom from the Top. Het komt uit 1970 en dat werd een grote hit, zowel in Engeland als in Nederland. Maar ja, je hoort het eigenlijk nooit meer op de radio. Dank alvast en succes met jullie altijd leuke programma. Prachtige suggestie, Aukje. I Can't Tell the Bottom from the Top. De Hollies.

0: heerlijke plaat van de Hollies, het jongetje Santer. Op fysiek van Alke Heeres van de Lierke. I can't tell the bottom from the top. Fitjum punt fitjum is het.
1: De Zimmer single.
0: Ja, lekker man. Die Simmer-single die is weer waarom in de programmering van Omroep Friesland. Over alle Simmers, zolang de Simmer-vakantie wordt, ben wij er maar de Simmer-single. Dat betekent dat we hier beginnen. De laatste Simmer-single draaien zullen om dit tijd, maar dan op 15 augustus van dit jaar. We hebben week of size verder en op 22 augustus. Dan komen uw jukeboxklanten Fokke Veenstra en Rijn Vallinga weer waarom. Maar hun platen uit de jukebox. En zo ploft het al hier geweldig in elkaar. En het is werkelijk een feest om die Simmer-singles geer te stallen, want je doet het dus in hitlist. Van ja, teach. En dat ik gewoon heerlijk om te zetten. Zeg, oh god, weet dat, oh ja, dat weer dat hier. Oh ja, en dat weer een leuke hit. En oeh, die weer echt heel populair. Nou, dat soort zaken. Het is gewoon heerlijk om te doen. Ik neem hem nou maar uit naar Wieke Zonen 20. Want dat is het Juwetek. Wieke Zonen 20. Van jongetje 82. Doe op nummer 5 de Jay Giles Band. My Freeze Frame. Wat een heerlijke plaat is dat. En vooral dat begin. Dat is zo heerlijk. Dat is inspirerend en mooi. Maar die komt van dadelijk van de bad. Nou, eerst de nummer 10. En dat is ik weer zo'n bijzonder plaatje natuurlijk, want dat is de Goombay Dance Band. De Goombay Dance Band, dat weer een Duitse band. Ziet een beetje in de sferen van Boney M. Zoen je zegt dat je dit nou jaren denk je van nou, By the Rivers of Babylon komt er aan. Het ploft al juist een beetje oors, maar het is wel heerlijk voor zelfs. Jongetje in 82 via het hit van de Goombay Dance Band. Deze hit, Seven Tears.

0: Arne Jansen, makker van 7 brieven heb ik jou geschreven. En ik dacht wie een hit in Nederland. Dit wie het origineel van de Duitse formatie. De Goombay Dance Band in 70s. En wij maaien hem los van de plaat die er onverboen is. Als wij platen uit de Simmersingle van elkaar loskoppelen, dan moet er wat bijzonders aan gaan wezen.
1: Goedemiddag.
2: Van Ian Lonshuizen.
1: Op radio en televisie.
2: Sneur in Friesland. Sneur in Friesland.
0: En die bijzonder hit, die luistert naar de naam Jantine Weijden. Nou, dan krijgt iets van elkaar, ja, dan krijgt iets van elkaar, Jantine, wat nooit net van elkaar krijgt. Maar we hebben soms met de actualiteit even volgen. Vertel waarom.
3: Ja, nou, we binnen onderwijs naar die crew parade. Die begint om 3 uur. En we kwamen hier een prachtig mooi Deens skipje. Die ligt net in de oude Willemshaven, maar die ligt hier in het centrum. Want Delle is ik nog een heel soort skippen. En het voelt mij op dat ze hier drukt dwaande wien mooi schmink. En ze wien elkaar de hieren ontvlecht zien. Dus ja. Ik denk, oh, die bent dwaande van die tariërs van die crew parade. Dus ik vroeg, mag ik hem dadelijk even interviewen? Want ja, wij zitten in ons schema's. Dat zei, nou, we gaan oor een minuutje of zo fut. Dus vandaar dat we even in. Brekken.
0: Nou, brekken.
3: En ik sleep je zijn ook hier in een helikin, want nou ja, ik wil net dus gewoon een skipper, daddy. Let me start with your name.
4: Good Espion.
3: Espion. Espion.
4: Yeah.
3: From the...
4: Jens Kohl.
3: Jens, I'm gonna let you pronounce that. Ik let die, I'm gonna translate in the meantime. Perfect. Ik let hem even alle Deense doen, want dat is voor mij net echt heel goed. How are you liking Harlingen so far?
4: We love it here, we love it here. It's a very nice city to be in. We are so close to everything and everybody is so nice and kind to us. So it's very good to be here actually, yeah. We really enjoyed
3: it. Hij vindt het fantastisch om hier in Haas te wezen. Alles is dicht bij elkaar en nou, het is gezellig. I just saw you're all wearing hats. They're all nicely decorated. The crew parade, I presume?
4: Yes, it is the crew parade we are getting prepared for. And we always want to do something special and stand out a little bit. So we have special made crew clothes and hats and so on. So we are getting ready.
3: Ja, ze maakt haar dus kleren voor die crew parade. Die komt er dadelijk hoor. Ze wil eigenlijk altijd wel iets speciaals doen. En daarom hebben ze nou die watches op en ik de kleren. What's on it?
4: Well, this is True Love since 1899, which the ship is built. One of the oldest ships in the fleet. And on the back, we have a fish and a man riding the fish.
3: So. Ah, sure. Vooraan het er staan True Love, de vierde leefde sinds 1899. Dat is, het is eigenlijk een van de oudste skippen die ze hier hebben. Die doet Maidot, dit weekend Maidot, on die talsje opreest. En op de achterkant staat dus een man die het op een vis riet. The guy or the lady on the fish, is there any meaning to that? Is there a betekenis, my the man op een vis?
4: No, it's an old traditional tattoo style that they had that the sailors would master a fish because it was, you know, in the sea and so on. So if you could master that, you could master the sea. So that's why. Bit of tradition.
3: Het is traditie dus in de tatoeagewereld, een soort van die zeelieu. Die hebben natuurlijk al je mooie tatoeages. En ja, als je die vis één keer goed zetten kunnen, dan ben je een heel eind hinnen. Tell us something about the ship, because this is one of the oldest.
4: This is one of the oldest, yeah. It was originally built as a fishing ship. And then the club bought it in the 70s and commissioned into. So we're 19 people sleeping on board this ship, sailing around the clock.
3: Ah, 19. Dus 19 mensen die zielen op dit skip around the clock. Dus alle uren van de dag. Het is dus een van de oudste en het is origineel een visserschip. You raced from your home country, Denmark, to here.
4: Yeah.
3: What was that like? Did you win?
4: No, we didn't participate in the first race. We had a different voyage, but we are planning on winning the next leg. Normally it goes quite well for us.
3: Ze hebben deze oude editie van de wedstrijd net mooi dienst. Ze hebben een oren routevaart, maar ze beginnen vanuit dat ze de volgende editie van hier naar Antwerpen. Nee, dat is een cruise van Antwerpen naar Antwerpen to
4: Stavanger.
3: Stavanger. Dus hopen dat ze die winnen. What's your technique? What's going to be your way of winning?
4: Very much focused on the sail. We come from a club where racing is a very core thing of us, so everybody is very focused on that. And then we are, sailing around the clock, always adjusting the sail and a lot of tactics. So, and then we have a good ship.
3: Ze hebben gewoon een heel goed skip en ze zielen dus inderdaad alle uren van de dag. En teamwork, dat speelt ik een soort mooi. What's the highlight? Why is it so much fun to participate in the tall ship races?
4: I think we bring together a lot of young people, and we kind of, you know, they come not as a group, and then when we are out sailing, everybody comes together and everybody learns the meaning of they need to be there and help with whatever they can to get it to work. It's really the group bonding thing, getting this old lady to sail crazy fast in tough seas. Yeah.
3: Het is een teamwork. Je werkt met z'n allen als een team om deze oude vrouw, zoals hij het omschroot, haar grote topprestaties dwaan te letten. Nou, ik wil brecht net maatje, Geert, maar misschien kun je erom uitpraten.
1: Ik ben die even kwijt. Ik ben die even kwijt. Oh. Ja, nee, ja, nee, sorry.
3: Ik maak een grapje, maar laten we die ondijf voorbij gaan.
1: Oh ja. Ja. Nee, ja,
3: hij is zelf redden, maar dit is heel goed. Heel goed, heel goed.
1: De grapje is vast licht ten koste ging van mij. En op dat moment valt die verbinding van... Ja, ik ben als de Theo komen in de Tour de France... Ja, ik het al hier net weer, dan ben ik in een tunnel en net te verstaan. Dat is nog een keer zo.
3: Heel goed.
1: Nog even tot slot even, toch even, Jantine. Want die street parade heb ik... Ooit een keer die crew parade neerstouwt. Dat is het. Die heb ik ooit meemaken. Dat is een kleurrijk schouwspel. Wij zoenen het wel. We derden ik voor die joggers. Die een cameraman Michel even op een cruciaal punt plak nemen kan. Dat we dat al hier mooi volgen kennen. Is dat mogelijk?
3: Hij is er al mooi op hechten. Ik zal hierheen bij de Denen vragen als ze weten wat de route correct is. En als zij even een plakje voor u zoon wiezen keren dat een mooi plakje is, dan... Geef wij dat regeling.
1: Wij registreren dit werkelijk en regisseren dit ter plekke. Dankjewel, Jantine. We hebben daar dadelijk voor om. Ieder nadeel heeft zijn voordeel, zei Johan Kruijwal. Het altijd gelijk. Want Peter Halbersma, die zei... Hey, de Jay Giles Band komt erom. En die heb ik een keer in het voorprogramma van de Rolling Stones. Mijn eerste concert van de Rolling Stones. En dat wie op 4 juni 1982. 4 juni 1982, klopt dat, 82?
5: 1982.
1: Ja, dat klopt.

Maitje de foto, jongens. Maitje de foto's. Ja, helemaal clear. Freeze frame is het dan, hè. De J. Giles Band, het jongetje in 82 in de Simmer-single Dubbeldraai, die het even onder Brits waard toch een prachtig verhaal uit Denemarken. Dat is toch hartstikke leuk. Het is ondertussen jouw vertraaien. Dit is Sneur in Friesland. Hij draait later nog fysieke dieren, 60, zondag in 80. En Otto Hoekstra, die rit is witter, dat Jurtek de Dai is, dat de Tour de France begint. Begint in Barcelona, dus hij zei, dan is het wel een mooie toepasselijke plaat om eventjes de eenzame fietser, oftewel Jimmy van Boudewijn de Groot, te draaien. Door Otto. Oost.

0: Maar liever dat nog dan het bord voor de kop van de zakenman. Want dan wordt hij alleen maar slechter van Boudewijn de Groot. Maar Jimmy, en dat kennen we al hier als de eenzame fietser. Eventjes stilstaan bij de start van de Tour de France. Hoe het in Barcelona. Otto Hoekstra, die vrege dat om. Het brengt de tijd op 3 minuten naar jouw trein.
1: Goeiemiddag.
2: Dit is Sneun in Friesland.
0: Ja, Barcelona, dat loopt heel vier voordat je dat rekken niet vanuit Weensum. En daar ben ze on het leppen. Je hebben eenzame fietser, Sauko, en...
3: Ja, eenzame leppers. Ik denk dan even Roger Haanstra. Hij hebben die jongens eerste wiertsprong. Tweede, ik denk, hij komt er doorheen en nee. Hij betocht een bob in. Ja. Springt maar weer in het water. Maar ja, dat kost Friesland vanzelf al centimeters. Want je hebt dan zo'n afstand, als die centimeters beginnen te betellen, de senioren 16 meter, de vrouwen 12 meter, junioren 15 meter, jongens 13 meter. En famkes 11 meter. Dus dat betekent, dus ja, daar maak je dan doorheen en dan komt dat voordeel. Nou, bij een tussenstand die er nou is, dat zou net zo vol. Luidt Friesland 3 centimeter voor. Dus dat maakt het net zo vol uit. Nies lepte, ja, door hier deze week een column op de site van Omroep Friesland, zie ik, over het leppen en het keertsen.
0: Ja.
3: De vergelijking tussen Chessen en hoe heet die, Gerrit Terpstra, die komt in de tweede groep bij de senioren. Nou ja, zijn Nies is wat een grapje uit Haas, waar dat net oerkwam. Ik heb nog een hele flauwe grap. Want bij de jongens en de junioren, der leppen mooi, ik zou hartstikke keertsen mooi, der leppen mooi, Joël Nap. En Misha Nap, dus toch nog weer een nieuw. Wat hebben we in de wand? Een nap, maar zij horen een polsbeet.
0: We zullen dat keer in de verslagjouwing brengen. Helco, hartstikke goed, jongen. Goedemiddag, team Geert. Ik zit thuis met TV op Omroep Friesland. Draai maar iets van QB vandaag. Window of my eyes, bijvoorbeeld. Dat zou wel mooi wezen. Groetnis en een goed weekend. Dan wens ik het terug. Jan-Jaap Kikkert, dankjewel, Jan-Jaap. Heerlijke plaat. Hier is QB in the window of my eyes.

Zo leuk, hè, dat er bepaalde fysiekjes binnenkomen die dus op een spoor zetten met wij zelf net ontocht hier. Dat is dit keer het geval via Albert, die zou het goedemiddag eten horen. We kennen natuurlijk Mr. Tambourine Man van vooral de Birds, maar de uitvoering van Lester Flatt en Earl Scruggs is ook niet verkeerd. Kun je die eens draaien? Alvast bedankt, Albert, we hebben dat dien. Leuk om mij in de kunde te komen. Tegen dank daarvoor. Ja, er komen sowieso wel wat bijzondere plaatsjes bij u binnen, want dit is ook komst van Siebrig en Hendrik, die komen uit Sint-Nick. Die ben er ook aan het klussen, die sjoerde foto's mooi van een kamer. Heel veel keel, die moet nog verven worden, behongen worden, weet ik het wat. Ik heb ooit eens een keer net zo'n hele lange schoes verbouwen lid. En als je dat dan sjoerde, dan denk ik, dit komt nooit goed. Echt weer, het is een ramp. En dan binnen er toch van die handige Harry's die daar weer wat moois van willen te maken zien, dan ben ik weer dankbaar. Zij doen het zelf, Siebrig en Hendrik uit Sint-Nick. En die zeiden van Kistel, het noemen draaien Werewolves of London. Dat is een liedje van Warren Seven, komt uit 1978. En dat is natuurlijk ook wel weer een hele bijzondere artiest, natuurlijk, die Warren Seven. Het wie een tekstdichter eigenlijk. En hij schreef prachtige noemers weer van Carmelita. En dan in de uitvoering van Mink de Veel werkelijk een plaatsje, een juweeltje is. Maar wat nou onvregen wordt, dat is echt heel bijzonder. Werewolves of London is namelijk ook wel een best een grote hit werd. En op dat nummer, daar is ook nog een rol bijland van Mick Fleetwood en John McVie. Dat is heel bijzonder, dat binnen de mannen van Fleetwood Mac natuurlijk. En dan ziet mij eventjes naar dat intro te luisteren van dat nummer Werewolf of London. En toen zei hij, ja, zie een boentetje mij. Maar wacht even, dit intro, dat tikken toch wel verdacht volle op All Summer Long van Kid Rock. Dus dit mag ik net erin praten. Dat lezen dit even ooit in voor. Is het dat, of zitten wij ernaast? Werewolves of London van Warren Seven is goed en ik een prachtig nummer. Maar is dit het intro van All Summer Long van Kid Rock? Wat vind je dan?

0: Ja, wij herkennen in dit intro dus absoluut Old Summer Long van Kid Rock. Maar dan mag ik wel even constateren dat dit nummer in 1978 gecomponeerd was door Warren Seven. En dat Kid Rock mij Old Summer Long in 2000 zoon kwam. Dus hebben wij nou Kid Rock jongens een beetje betrapt op een liedseintje jatterijselijk het verzicht of steeds? Ja, toch wel een beetje. Dat is trouwens wel leuk. En Warren Seven, bijzonder meest trouwens. Oi, oi, oi, briljant. Maar oi, oi, wat hier die dreeg. Zwere drinker, hypochonder en... Ja, dan wil ik een van alles mis met hem. En doet hij wist van, ik heb kanker. Dan had hij zijn laatste mannen van zijn leven wijden aan het schreeuwen van liertjes die alleen nog maar ziekte en deer te krijgen hebben. Dat is wel een beetje een kenmerk van een hypochonder verzels. Warren Seven, bijzonder man uit de popmuziek. Het is 13 minuten voor treien. Dit is Omroep Friesland, dit is Sneun in Friesland. Nou is die bijzondere, fijne, leuke plaats. Je ziet hier in 60, zondag en 80. Is er altijd plak voor de actuele sport? Als ze net in het wetten springen, springen ze er doorheen, Helco?
1: Ja, en dan moet ik nog door de drompel heen springen. Bij de senioren zou ik al 16 meter. Vooral de 12 meter junioren, 15 meter jongens, 13 meter en famkes, alle meter. Dan beginnen de centimeters meters te tellen. En bij de famkes staan we naar 12 van de vier sprongen in de plus met 3 meter en 12 centimeter. Bij de jongens is het 2 meter en 9 centimeter. En bij de... Ja, senioren, wat ik zei, ze steven in de min. 2 meter en 96 centimeter. Ook al omdat Frere Kramer 2 keer weer het sprong had. En diezelfde Frere Kramer het krijgt van de tweede keer ook al gesprongen. Wij wie het. Uiteindelijk had je alles wat bij me optellen. Nou, de actuele stand ik even meenemen. Nou, een peer sprong allebei in de tweede ronde. Steert Friesland voor met 4 meter en 62 centimeter. En let die Frere Kramer een persoonlijk record te hebben van 21 meter en 44 centimeter. Nou, 3 keer weer het. Dan moet je in die laatste sprong misschien wel wat minder risico nemen om toch wat centimeter CQ mee te mooi te pakken, want het is een twakkamp. Het gaat net om het in de verwelen. Het gaat gewoon om die centimeters en die meters. En een PR op deze schoons van hem zitten erin. 21, 68 centimeter naar het brands met het schoonsrecord. Hij mag gewoon aast en even op 7 springen.
0: Ja, dan die vergelijk ik nog eventjes tussen die intro's van Warren Seven en Kid Rock. Donny de Vries reageert. Die zei, oeh ja, dat liep het er wel verdacht volle op. Ik denk dat die hem geliek hebben. En Albert zei tegen van, ja, die intro's die hebben wel een heel protocol van elkaar. En leuk is dat hij dat ik herkennen. Nou, we bedoelen er verder niks mee, maar dat kwam op Iensbuis boven en doet we het even teruglusteren. Even Sjen, gewoon hier daar. Die zwaait H, die Geert en Ego en Ega, sorry. Mag ik een plaat aanvragen voor mijn neef Jan Poelstra? Hij is ziek en voor zijn broer Wil, die moet ook rustig aandoen. Een plaatje van normaal graag, oerend hart. De groetjes komen van Gonnie uit Arem. En de beide heren zal lid zoiets witte zijn woonachtig in Vrouwbuurt. Ik zeg oeh.
2: Ik zeg oeh. Ik zeg oeh.

Land Down Under, draaide wij speciaal fysiek van Ida de Jong van Dokkum. Dat was ze voor haar BPC's daar Imke, want die is Jiri West. Maar ze wennen het aan de orenkant van de vrouw in Queensland, Australië. Dan past er maar één plaatsje bij, dat mag je duidelijk wijzen. We hebben ondertussen nog even wat onderzoek werk naar de intro's van Warren Seven en Kid Rock. En wat doch blieken, Kid Rock heeft dat al je keurig aanregelen met Warren Seven. De rjochten ben keurig verdeeld, maar hij zei er wel mooi, dit is inderdaad hetzelfde intro. Dus dat hien we dan al even goed. Dan stel ik voor dat we nou eventjes een tuintje instarten. Want morgen 5 juli hoopt ons erelid Albert Burking zijn 95e verjaardag te vieren. Hij is nog steeds actief bij de club, dat is Sneek Wit-Zwart. Geert, jij hebt hem in het verleden ook nog wel eens een keer een kerstboom bezorgd. Graag de mars koning voetbal namens Snits Wit-Zwart. De groetnis komen van Joris Valkema. Albert Burking van het de Lokweenske en ontrijen oeren is hier voor jou. Koning voetbal van de Marinierskapel. Graag wat dadelijks.

0: vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
3: Zijn we al!
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
6: De garage in je omkrieten? Heimer, service en auto's. Is de vat... Else.
7: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
8: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
9: Zegel Haas, van Trijen onder mij 6 juli. Geniet je van de mooiste talkshows, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijne programma en al informatie, zoek op zegelharlingen.com.
8: Naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is 3 minuten door 3 en de alles gaat verder met sneeuw in Friesland. We beginnen treden oer in en we draaien nog altijd de platen uit de jaren 60, 70 en 80. Die kist ik nog altijd bij u zo onvregen. We krijgen prachtige fysiekjes binnen, die kinderen bij. 06 20 4 of de app van de Omroep. En vanzelfs maakt we contact met het Vierleppen, de twakamp tussen Friesland en Holland. En we zullen dadelijk zeker weer contact maken met Haas, want de crew parade die zal daar dadelijk om 3 uur in aanzetten. En daar zullen we hem dan wievoudig beelden van onleveren. Dat komt er al die aan. Eerst nog eventjes wat boodschappen van over 12 minuutjes, dan ben je er.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
14: Vers aan tafel.
15: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
14: Vers
15: aan tafel.
16: Kom gezellig langs bij jouw Reachshop. En ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reachshop. Gewoon om de hoek.
17: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
14: Vers
15: aan tafel!
18: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Sneeuw in Friesland.
21: My Geert van Thun.

0: Ja, dat het plaatsje blockbuster hit, dat is volgens mij natuurlijk heerlijke glam rock van de suite. Het jongetje in 73 als muzikaal liep van de tredoeren van Sneunen Friesland.
1: Friesland.
0: Het is een 9 minuten door trein. Ik heb mij dat tweede oor inderdaad. We zijn er ontzettend zoer met dit programma. Je hebt een plaat bij zo'n vreugde die er 60, zondag en 80. Die zullen wij draaien. En wij hebben uiteraard een mooi pronkje van je in aanbieding in het komende oren. En dan is er nog het Vierleppen in Weensum en de Tall Ships in Haas. Ja, daar krijgen we beruchten op binnen. Send toch alsjeblieft even beelden uit van de Tall Ships. Dat is wat Frans Posset een aantal keren in uw app-nummer deponeert. Piertje, die zei van ja, ik zit bij mijn vriendin Maaike lekker voor de televisie. We moeten even die skippen beschermen, maar er komt er net een vreugde maar een plaatsje om. Dat plaatsje, dat zullen we zeker van hem draaien. We zullen even uitlezen wat er nog aan is daar in Haas. We maken contact met onze verslaghouwer ter plekke. Dat is Jantine Weidenaar. Want Jantine, ja, we moeten het even uitlezen, denk ik. Dat best de stad ingaan. Je moest hem verpleetsen, dan kun je even je beelden uitsturen. En dan is het, ja, toch, ik zag een hele mensen achter mij, die wacht je op hetzelfde als West of eerst te wachten, namelijk die crew parade. Yes. Ja, we hebben ze net al een touwtje, hè?
2: Nee, zeker net. Nee. En het is ik even afwachten hoe rap wat ze dan hier binnen. Die crew parade, dat is eigenlijk een soort van ja, leuke wedstrijd. Ik is het misschien nog het beste typeren. En om teambuilding te krijgen met de jongeren en de crewleden op die schippen. Zij verklaaien haar en zij moeten het schip zo goed als mogelijk futsien wurgen. En ik zie al foto's voorbij komen van de Eendracht. We hebben van de morgen op wien. Die hing een eigen masker op. Wien die schrik bij een Deens schip. Die hing al een keer schmink op en hier een speciaal shirt om. Dus het is vooral dadelijk even al wacht zien wat we hier zien komen. Maar ik moet even op de klok zien. Ik denk ongeveer 10 minuten lien ben ze begonnen. En ze ben begonnen bij het ooreind van de stad. En wij dachten, ja, we willen toch echt in het centrum van Haas staan.
0: Ja.
2: Want dat is het mooiste plaatsje.
0: Zeker.
2: En het is even al wacht zien hoe rap had ze deze kant uit Kuiri. Want ja, als ze te volle willen hebben aan het begin van de route, dan wordt het langer voordat ze hier binnen.
0: Ja, nee, maar daar hebben wij alle begrip voor. Ik weet het, misschien kun je mij even vertellen, want dan is mijn camera Michel Kuipers. Wat die het Michel de camera op het schouder of heeft hij hem even keurig op een statief gedeeld zet? Hoe is dat eigenlijk?
2: Nou, het op dit site heeft hij hem op het schouder. En dadelijk, we hebben het statief mooi. Wij weer terug al die mensen. Want als het achter mijn zus, dat is een soort publiek wat hier op dit site is. Hier in Haas. Weer wel mooi een soort van polderkarren. Maar alle apparatuur geven we terug die mensenmassa heen. En er zit onder oren dat statief in. Dus ja, dat statief dat stiert.
0: Ja.
2: Zodra het die crew parade komt,
0: ja,
2: gaat die camera on, gaat die op de stream. En dan kist het gewoon shambus.
0: Ja, dat bedoel ik even. Dat we dat even duidelijk hebben voor elke nieuw. Een gedeelte is een schone zaak. Dat geldt zeker voor de crew parade bij de Talsjef Races der in Haas. Dankjewel, Jantine. Wij zullen de beelden verschijnen. En dan krijgen we werkelijk een prachtig palet om bemanningen die haar werkelijk op het allermooiste uitdost hebben van die crew parade. Dan kunnen we trots keerkrijgen naar Weensum. Naar de Vierlep Twakkamp tussen Friesland en Holland. Helco.
3: Famkes, jongens en seniorengroepen die zijn in de laatste sprongen dwalden. En dan krijgen we de vooral junioren en senioren. En ik zie nou krek, plop. Dan gaat hij, Jacob de Groot, de man van het Nederlands record. 22-21, maar dat is al van 2000 centje. Wie zijn laatste sprong in het wetter. Maar hij is wel die enge in de seniorengroep. Maar 18-26 het vierste van alle oren Hollanders en Friesen die in deze groep zitten. En als ik even de Famkes zag, zijn is Hieke Vogel in haar laatste sprong. Naar 12 wiertsprong. 14 meter en 35 centimeter. Ja, dan pak je toch even voor de titels. Zeg maar van waar wint Friesland of Holland, pak je even van half meter rekkende, dus 3 meter en 34 centimeter. Dan ik bij die famkes Janna Galema, maar 14-03, dan scoort Friesland. Bij de jongens is het helemaal goed. Want Jarrit Bouwstra hier van Weensum, die sprong een PR. Hij sprong dus 9 meter en 69 centimeter. Maar het is ook een schansrecord. Dus dan doe je het heel goed. En ik Hielke Brouwer, mooi 80 meter wijzen. Dat binnen punten of centimeters en meters kan je beter zeggen voor Friesland. Maar ja, dan hebben we door de senioren. Die bleef een beetje achter. Frere Kramer, de poedelprezioot. Wiert. Rutger Haanstra, Wiert. 18-06, Wiert. Ja, ze nemen risico in die laatste sprong. Dat hier dus Jacob de Groot ik. Maar hij heeft toch die 18-84 steen. Dus hij is die enge die derde sammelt van het gewest Holland, om het zo maar uit te drukken. Sietse Ketelaar, ja, die hier toch
1: een wiertsprong en een buitensector. Maar hij toch ook 16 meter en 300 centimeter sprong. Dus hij pakt ik nog wel wat centimeters. Maar het zal haast in die tweede groep van de senioren. Mooi Germ Terpstra volle beter gaan. Friesland staat ondertussen nog wel een beetje voor. Oh. Maar de senioren die blijven een beetje achter.
0: Nou ja, maar dat houdt de spanning er in alle gevallen in. Dankjewel Helco vanuit Weensum. De Friese leppers in actie Chin Holland in de Twakamp. Dan hebben we het niet schrikkelijk gewoon over de start van de Tour de France. Die is in Barcelona bij de Familia Sagrada. Oeh, daar ben ik een keer geweest. Wat is dat een werkelijk prachtig gebouw. Hij zit nog een beetje in de stijgers, hebben we Schenken. Dat werd steeds mooier. Maar toen zei het douwe politiek, ja. Ik ben aan het werk op het loon. Hij is met die daar stond met dat gas aan de gang. Best wel. Dan heeft het zwiel en dan komen ze er aan. En dan pakken ze dat op en dan draait er zo'n plastic dingje omheen. Ik is dat. Dat mag ik nou beter benemen natuurlijk. Maar dat is heel onhandig hoe ik dat zeg. Maar douwe politiek stuurt er wel een prachtige foto van. Dus zei hij, al met al vind ik dat het wel tief werd om Ferry Mercury te draaien, mijn Montserrat Caballé, mijn Barcelona.

0: Jochentje Zonentachtig, een prachtige combinatie van pop en klassiek. Freddie Mercury en Montserrat Caballé in het heerlijke Barcelona op fysiek van Douwe Politiek. En heel tevreden, maar zo had hij eens weer te litten. Jochentje Minuten Noord-Rijn is het.
1: Het Pronkje.
0: Tiet voor het Pronkje, dat is die plaat die krijgt een beetje oors in zijn oors. Een plaat die dus krijgt wat meer reisje kent. Een plaat die je net alle dagen op de radio jaren, maar die het goed dan ook een goed plakje in mijn kinderen is muzikale geheugen. Het Pronkje dat ik wel eens vertrouw is vaak wel wat bijzonder en bleef dus meestal wel bij. En dat Pronkje dat zit alle weken om deze tijd in Sneur in Friesland. Kijk, maar even een liedje link lezen naar maart 2024. Toen heb ik ook een Pronkje draait van deze artiest. En hoe kom ik er nou weer bij hem? Het gaat om Ax Connolly namelijk. Omdat ik hem steenlid had in het document waarin ik Pronkjes sambelje. En in dat document doe ik alle weken. En dan zeg ik nou, oké, wat zit ik nou pakken? Welke kant ging ik er mee uit? Wat spreekt me aan? Dus ik wel een beetje een momentopname. Toen kwam ik die namen Ax Connolly weer zien. Maar het nummer Overwhelmed, dat is een prachtig nummer van het album Champre. En dat is uitgebracht in 2023. En die Ax Connolly, dat is een bijzonder mens. Het is een, ja, liever steeds een traditionele country-artiest. Waarvan je denkt, nou, als die net uit Amerika komt, dan komt er net een mens uit Amerika. Wat had je gedacht? Hij komt uit Oxfordshire in Engeland. En het algemeen beschouwen was een van de beste singer-songwriters in het genre dat niet ooit uit het United Kingdom voortkomt binnen. Dat ben ik Rutte Wudden voor Ax Connolly en toch onderschreeuw ik ze van harte. En dus twaan heel hier naai dato op een ei omtinken voor Ax Connolly. Omdat het verzinnet, omdat het een prachtige muzikant is en omdat het nummer Overwhelmed skitterend is. Onthoud het album even, Champre. Ax Connolly, my Overwhelmed op een ei bevorderen. Ta!
1: Het Pronkje.

ik vind het echt prachtig. Overwhelmed van X Connolly van het prachtige album. Wat is dit echt mooie noemers op Schempre uit 2023. Op een eibevorderde tapronkje. Nou, er komt een heel verhaal binnen van Willem Brils. Maar ik pak het toch even mooi. Want hij zei, december de Friesland is lekker droog in zijn mooie provincie. Maar werd verskaat om voor dividatie. Maar Geert wist al wat vreemd is. De werkgeester Merke is samen naar voren gegaan. En die is nou al gingende. Dat is apart inderdaad, Willem Brilsma, want die wie altijd begin augustus, neffens mij. Opmerkelijk is ze binnen Tagelijk met de merken in. Ja, wees man, het dorp Neustharn, Warten. Nou ja, de meesten die moeten zelfs met dit maatje wetsen heen wollen. Morgen komt Butterfly nog een keer in Wergie. En het allerlaatste optreden van de band is in, jawel, in Warten. Want de Wenny zegt vanzelfs. Joert, vjouwen jullie weer Jeremy Spencer, verste gitarist van Fleetwood Mac, 28 jaar. Stuivers in, koninginne. Ria Bremer, met zo'n 80 jaar. Ze is voor een grutpad opgegroeid in Ljouwt. Haar ouders zien een sokkenwinkel onder de Kelders. Maar Geert, juster wie ik die van de Franse jongere Michel Polnareff. Hij is dus jouw 82 jaar en Ian Dye. Hij had in Island drie gritte hutskoort. En de grutte in de aardigste, zo zei Willem Bresma, is nevens mij ta-ta-ta. Dat Veske dat kwam in zone 60 op nummer 8, is die een jonge weekend in de top 40. Als ze niet een kind het wol, en dat past mooi bij de start van de Tour de France Jouwt in Barcelona. Ken je hem dat nog eens jarlitten? Goed weekend. En een goednis van Willem Bresma. Natuurlijk, Michel Polnareff, ta-ta-ta-ta.

0: Ja, het is een bekend deutsje van Michel Polnareff. Weet niet of het je zoon zegt. Ta-ta-ta-ta. Hij is ondertussen 22 jaar oud. En in dag, zo had Willem Brilsma is even docht herinnering. Dank u wel, Willem, voor die mooie bericht. Het is 12 hele minuut van jou of Fjorden. Ik gaf zo'n gevoel, Helco, dat de twakkamp tussen Friesland en Holland op een helte zit.
1: Ja, bij Fjeld is dat dan trouwens.
0: Ontwetter.
1: In het wetter. Maar het valt net in het wetter van Friesland. We zijn in die heel mooi. Famkes en jongens het goed in. En de senioren trog Rutger Piersma zijn laatste sprong. Jontje meter en 27 centimeter. Het dat verschil aardig weer ombracht. Die seniorengroep is die een heel eind achter. Maar nu nog maar 1 meter en 30 centimeter. En de kanonnen als Michel Zijlstra en Germ Terpstra die komen nog. De jongens hebben woon met een verschil van 6 meter en 59 centimeter. Bedankt dat die PR in het scoresrecord van Jorrit Bouwstra. Maar een jontje meter en 79 centimeter. Trouwens, hij is van de Leppersvereniging Wezenmeer. En ik Hielke Brouwer, mooi zien, centimeter en 80 centimeter. Van Wezen deed heel goed. En bij de famkes het bedanken Hieke Vogel, 14 meter 34. En Janne Galema, mooi 14 meter en 3 centimeter. Maakt het dat het verschil al is 8 meter en 90 centimeter. In voordeel van Friesland. Dus een likje op waar je revanche neemt van het verlies van vorig jaar.
0: Ja.
1: Maar ja, we zijn nog maar op de held.
0: Ja, en de senioren komen dan ook nog. Begrijp ik, hè?
1: Seniorengroep 2 komen mij en de junioren. Riemer Zielstra, dat is dan de jongere broer van Michel Zielstra. En bij de vrouwen, nou, begon even maar Dijkstra. Mij een heel goede sprong van 14 meter 82. Dus die deelde het eerste psychologische tikje. Een tikje gaan we uit op de vrouwen. Een tikje even. Maar de vrouwen van het Hollandse gewest, maar vanzelf ik net onderschatten.
0: Nee, zeker niet.
1: En Jorine Baas, maar 8 meter en 90 centimeter. Ja, die ken ik een tikje.
0: Ja, nee, zeker. Onderschatting is niet aan de orde, kan ik hem vertellen.
1: Nee, dat...
0: Hartstikke goed. Oké, hoe werd de sprutsen? Dat komt nog even binnen. Daar hoe dadelijk meer. We laten dat er gewoon ondersteunen. Ik vertel hem dat de Krooperade onder staat gewoon in het zicht van uw camera komt. Wij zetten de beelden eronder zodra dat beeld goed is bij u. Het is nog even net helemaal te zien, maar dat komt helemaal clear. Frankie Mirella voor Klaas en Maaike die op Texel zitten. Hier is de verzonken

0: Op Sneunte Middy neemt
1: Geert van Thun
0: die mij op een muzikale reis.
2: Waarom in de tijd?
0: Sneun in Friesland.
2: We draaien die muziek uit de jaren 60, 70 en 80.
0: Vreeg je maar aan bij de app van Omroep Friesland.
2: Stuur die bericht op omroepfriesland.nl
0: of app 0620 499
3: Dit is Omroep Friesland.
0: Alles wat er speelt.

0: Hem ondertussen kijken op de televisie. Dat is werkelijk prachtig om te zien. Die schrik, zeggen wij, die groep van Denen, werd Jantine van hem, Jadder van der Midi bij wie op dat skip. En die gingen al hier zitten. En die gingen zitten te roeien. Nou jongen, dan grijpt toch het gevoel dat op het matinee van zijn jabek zit. En Kopen Zalger met de wiekoos nog weer aanwezig is. Sjakken! Roeien! Het is feest, hè, Jantine?
1: Ja, absoluut, Jer. Op dit stuit staan we midden in het centrum van Haas. En dat ik eens zorg ook een skip wat we nou varus hebben. Dat is de Frederik Chopin. Dat is een skip uit Polen. En daarachterom komt de Brabander uit Litouwen. Ja, zoals net zijn mooi namen. Dus deze crewleden hebben alle keer wat leuks bedacht. Ik zal ze even zien, ook even een peer pakken, keer, maar het is ik heel goed. Dus even Jer, bij de Eendracht. Hadden we verbinding horen. Woe, dat is een vlag. Jongens, hoe gaat die?
2: Heel super, goed. Geweldig.
1: Ja, wat... Ja, wat want jullie zijn de Eendracht?
2: Ja, dat zijn wij.
1: Met en waarom zijn jullie de beste? Daarom. Aldravend, hier komt Nederlandse vlag aan. Het is hier een Iergrutte drokte en gekte.
0: Ja, mooi man.
1: Geert, jongen, ja. Dat wist je zelf ik wil west. Ja. Er komt nou een stukje straattheater achter aan.
0: Oh, leuk.
1: Het is hier Iergrut feest. En de meesten staan rijen dik aan de kant om te genieten van deze parade. En ja, die crewleden die hebben alle keer dus de opdracht gekregen om haar skip te verzintwoordigen op een beste manier. En ja, de leukste crew die krijgt uiteindelijk een prijs. Dus ja, dat was haar best, ik wil verdwaan. En ik weet nog van de vorige keer in 2022 dat de Eendracht volgens mij toen won het. Nou, die ceremonie krijg ik al een keer verklaard als eindsies. Ik denk dat ze deze keer, ik wil weer een goede kans, maatje. Al zeg ik wil de Noorn. Ja, hier is het ten eerste krijg ik
0: ja.
1: Die het mooi hun klassieke... Ja, WK-roeiactie.
0: Ja,
1: is het volgens mij.
0: Ja, dat is het, ja.
1: Ja, de meesten hier op de banken. Chris Stingen banken, maar ze op de banken.
0: Indrukwekkende apparaten komen erbij voorbij trouwens, Mark Cees en Jantine.
1: Wat, zou die nog een keer?
0: Ik zei, er komen tamelijk indrukwekkende apparaten nog even voorbij nou.
1: Ja, een soort van steampunk. Ik weet het wat het is, hoor. Het is straattheater van de hoogste plank wat hier nou eens voorbij komt.
0: Prachtig.
1: Alle telefoons gaan de loft in. Iedereen wil dit op de film hebben. Iedereen wil dit zien. En maatje, we krijgen even een wijf van de jongen die daar bovenop dat rad zit.
0: Ja, prachtig.
1: En dan komt hier nou de Thalassa aan, hier van onze Friese skippen. En die maatje drinken feestje van. Ik zal even jaren wat daar de sfeer is.
0: Ja, zeker.
1: Moment, we gaan erin.
0: Ja, erop.
1: De Thalassa, jongens.

Sally Home van Piet Veerman werd onverlegen terug Dick Hospes. Hij zei het, dat vind ik wel tapastelijk op Disse Day, maar die prachtige beelden van Uithaas. En die prachtige beelden van Uithaas, die

0: Nou, die sfeer die is wel goed.
1: Ja.
0: Jongens, hoe leuk is dit? Hoe leuk is dit?
2: Leuk, ja, heel gezellig. Wij zijn de bananen van de Thalassa.
0: De bananen van de Thalassa. Hier komt de kadetten van Engeland komen hier voorbij op een toch wat lietserskip. Polen, de aliens uit Polen. En nou, meneer Schengeert, dit is met alle keer. Volgens mij is dit Toy Story. Ja, ik weet net wat hier voorbij komt.
1: Jongen,
0: maar...
1: dit is een plaatje dit. Ja, dit is net een lul. Nou, daar is wel werk van maken, hè, toen die bemanningen.
0: Ja, hier is echt werk van maken. Ik weet net, dat is een mama die in hel in die zielwedstrijd. Want dat ze hier nog tijd voor aan hebben. En uw wilde zwaan met een grote... Nou, volgens mij is het een Friese... De wilde zwaan met een grote Friese vlaggen. Daar komen ze aan.
3: Give me an E!
4: S!
3: Give me a W again!
4: W again!
3: Give me an A!
4: A!
3: Give me an N!
4: A!
3: What does it spell with?
4: Wildeswan! Wildeswan! Wildeswan! Wildeswan! Wildeswan!
0: Wildeswan, dat is wel duidelijk. Mooie Friese vlaggen in het midden.
1: Ja, is mooi. Nou, Jantine,
0: die sfeer,
1: wij,
0: die sfeer die zit je wel in.
1: Ja, die zit erin.
0: En dan kan je blijven terug.
1: Ja, wij litten de beelden mooi steen. Dan maar even in de rest. En wij litten de beelden mooi steen. Ik vreeg er niet gek af. Er zit die camera op een statief. Want dat je zo'n cameraman als Wiesel Kuiper. Die het mooi nog een keer als mat om te werken. Dat al je mooie camera op het kouderdwaal litten. Dan krijgen we ongelooflijk speel met de arbeidsinspectie. Maar dat valt al je tat. Zit keurig op een statiefje. En we litten de beelden zien. En zolang dat interessant en leuk is. Kun je hem daar in meisje als je minder gelegenheid bent. Ja, zeg maar.
0: Ja, er komt nou nog in je oren. Ja. In uniform, alleger. Ik weet net wel skipper dat is. Dus als de televisie oor heeft, zoek hem vooral nog even oor horen.
1: Zeker.
0: Want er komen nog een paar hele mooie skippen oor. En nou, dit moet wel een marineskip zijn wat er nou oor komt. Dus bloof vooral, Sjen. Het is hier een machtig mooi feestje.
1: Ja, nee, wij blijven Sjen. Als Michel de camera aanhoort, blijven wij Sjen. Dat is ongeveer een afspraak die we wel met je kennen. Goed werk, Michel. We hebben weer terras op die jongen van hartstikke mooie dingen. Nou, hartstikke mooi. En ondertussen kunnen we er wel een plaatsje bij draaien. We hebben het echt weer helemaal weer een beetje radio. Hè. Zouden jullie een keer van een film Interstellar willen afspelen? Dat is niet geheel je stijl, maar ik zou het leuk vinden. Ja, die film komt in 2014, JH. Hier bouwen de groot, het grauw, zit in de schuur te eendenkorven in vogelhokjes vlechten. Graag de House of the Rising Sun van Animals of van Procol Harum, A Wider Shade of Pale. Jeugdherinneringen, dankjewel. A Wider Shade of Pale is hier.

0: Mr. Postman van de Beatles. Prachtig bericht kreeg van Piet en Grietje uit Nijmarm. Die zei: goeiemiddag, Geert en Jaansje. We zullen nu op jullie feest bij je spaak en beppenseizer Marije in Balk. Ze werd 15 jaar, had een platenspeler kregen. Maar ja, ze had geen platen. Nou heeft ze paken om wat platen mee te nemen. Nou, dat komt altijd goed voor zelfs. Ik neem Woodstock en een van de Beatles mee. Wil je met een plaatsje van haar draaien? Ze kan maar soms wat min van bed komen. Dus doe maar het. Maar ik heb geen zin om op te staan. Tiegetank, Piet en Grietje uit Nijmarm. Nou, Jaansje die zei: ja, maar Piet, beste jongen, dan is het toch volle leuker om eventjes een Beatle-plaat van haar te draaien. Want dan moet je maar in de kunde komen. Dat is werelderfgoed, zeggen we maar. Nou, dan heeft Jaansje dan wel weer een punt. Boven dat kregen we een bericht van Homme Siebinga. Dat klinkt als volgt. Goedemiddag, Geert. Graag voor alle mensen uit Rotsterhoulen en omstreken de plaatsje. Please, Mr. Postman. Ta oontinken onder de op 16 april verstoorne Harm de Jong, oftewel Harm de Post. Hij werkt nog te zijn in Heer als wat hij het neemde, de spijkeroloog. Op de foto die erbij stuurt is, prachtige foto, brengt hij Klasina Seinstra Post naar haar wens van de Alversterrentocht in 1990. Prachtige herinnering, Homme Siebinga, Mr. Postman van de Beatles. Paste er in beide gevallen een prot erbij. En Marije uit Balk van het Lokmeenske, maar die 15e jerry is schitterend dat ze een platenspieler vregen.
1: Goedemiddag.
2: Van Ian Lotseizen.
1: Op radio en televisie.
2: Sneun in Friesland.
0: Lekkere vinylplaatjes erop, Marije. Jongen, lekker draaien. Paken in van die man. Die had een heleboel platen tussen. Daar weet ik alles van. Dus zwaar je ervoor dat ze dus even bij hem in de platenkast om rommelie moest. 9 minuten van fjouren is het, precies. Ik vertel je dat de Street Parade, de parade van al die bemanningsleden, de Crew Parade, ondertussen geheel on is verslag jouw in de kamer maar voorbij lutsen is. Je ziet je in oorplak, komen we dadelijk zo voorom. Kivers Keeklin, nou, wezen. De Twakamp tussen Holland en Friesland, vier weppen, Helco Broersma.
3: Voor alle junioren en seniorengroep 2 die hebben de eerste ronde afwerken. En de voorsprong van Friesland is nu 14 meter en 43 centimeter. Ik ben namelijk toch de sprong van Gerrit Terpstra, de man van het Fries record van 22 meter en 1,5 centimeter. 20 meter en 54 centimeter. En dat is zijn eerste sprong. Hij heeft de trend even zetten. Maar Friesland heeft dus een mooie voorsprong.
0: Ja, dat ziet er heel goed uit. Nou, er zijn meer pasboorders die het haar even melden. Dat is Rensje van de Veen bij Gliek, Ziet Kwijm. Je zei het, ja, jongens. Willem Brilsma die hier niet krijgt over de winkel van Ria Bremer, haar orlieu. Maar die winkel, die sokkenwinkel, die stier in de Sitskoren, mijn sokken en hozen, die stier in de Oude Doelensteeg. Ah, dat is wat hoors. Nou, de familie had ik nog een tijd lang in Lekkenbennen, zou wit Rensje van de Veen dit kwijt hem te melden. Nou, dank u wel. De familie van Ria Bremer. Dus ja, de winkel van Sitskoren, mooi sokken en hozen. Ja, dan lees ik hem goed. Oude Doelensteeg, dat noteren we even. Dank u wel, Rensje van de Veen. Hoi Geert en crew, het is weer een verrassende melting pot om muziek op omroep, maar ook een melting pot om barren in uw provincie. Ken je hem draaien? Melting pot van Blue Mink. De groetnis komen van Mariet. Hoe is het mogelijk? Die hebben al draait, Mariet. Melting pot van Blue Mink. Mijn Madeline Bell als jongeres, dus dat mag ik even combineren. Goeiemiddag, omdat Ellie Spitsen nou mooi pensioen is, zei ze zelfs, wat moet ik nou doen op zijn sneken, zo zei ze en een aantal mensen. Dus graag het plaatsje van, dit is wat, ja, dit is wat hoor, let op. Het plaatsje van Gert en Hermien. Iedereen is zoekende. De groetjes komen van Daniela, Yvonne, Marcel en Atte. Nou, let even op, iedereen is zoekende. Van Gerda en Herman Timmerhout. Zij iets ongeveer. Mooi man.

0: De zinnen op het wetter, de sion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen erbij.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
8: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
13: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
14: Van Santje tot en met 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Hezen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, met stiepe, troch AD Vakwerk.
15: HWO hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargel is leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
16: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn 2 mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de 2 mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De 2 mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. En een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Het is 12 minuten op jou. En dadelijk het vierde uur van Sneun in Friesland. Mai Verzels, meer beelden vanuit Haas bij Seil Haas. Maar ik meer informatie over de twakamp vierlieppen tussen Friesland en Holland. In heerlijke platen, nu dieren 60, 70 en 80. En die kist nog altijd bij zo'n vreugde via 06 20 4 en Jongen of de app van de Omroep. We zijn er in 12 minuten.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het! Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
22: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
23: Sneun in Friesland.
24: My Geert van Thun.

0: Chippy Chippy Chip Chip van Middle of the Road draaiden we op fysiek van Lies Visser. Die zei, ja, dat is een plaat die ik eigenlijk nooit meer her. En toch weer een grote hit in Nederland. Soest hier nog eens een keer draaien willen, Lies Visser. Ja, ze wist u de krochten van het systeem van Omroep Friesland zelfs een live versie op het tafel. Hey, dat is toch geweldig, hè?
1: Sneur in Friesland.
0: Missie semi-live hier, mijn indruk, maar wat nog het totaal? 8 minuten over jouweren is het. Daar hebben we weer 8 minuten over jouweren. Dat we nog een liedje 12 uur te gaan hebben met Sneur in Friesland op deze 4 juli. Het is de eerste dag van de simmervakantie. Waar bist op vakantie? Bist u überhaupt op vakantie? We hebben wat berichten van de ANWB dat er heel iets minder mensen op vakantie gaan. En dat wanneer die mensen dan op vakantie gaan, dat het meer in het voor- in het nieuwe seizoen is. Maar ja, het is wel weer in de bergen, hebben we dan zeven matten. Dus wij zijn wel benieuwd. Weet je maar, vakantie binnen, had je hem de radio en hebben we op Omroep Friesland. En wat voor plaat had je hem dan graag? Ja, dan wollen plaat uit de jaren 60, 70 en 80. Dat willen we graag weten. 06 20 4 Jorgen Jorgen Ian Jorgen Jorgen of de app van de Omroep. Wij maken contact dadelijk weer met Jantine Weidenaar en cameraman Michel Kuiper. Die binnen onderwijs in Haasnaai. Weer een mooie locatie. Als dat voen is, dan zullen wij het op televisie waarom. En we hebben Helco Broersma die al de hele middag op dat vierlepcomplex is in Weensum. Voor de twakkamp vierlepen tussen Friesland en Holland.
2: Ja, we hebben 102 jaar gesprongen. We hebben al een mooi pad van hand. Maar dan schuift het. Daar op Skans A. Daar komt iemand zijn oren in. Germ Terfs. Dat is zijn huid erachteraan. 20-54 wie in de eerste sprong. Hij klimt en hij klimt. En dan schuift op de achtergrond dat hij... Ja, die mooie piep die het restaureerd is van Miedema. De landbouwfabriek, maar destijds. Ik een van de groenlezers uit de vogelwacht van de Leppersbond. En dan, ja, hij zou maar het ware ontikje kennen. Nu komt hij tot 21 meter en 39 centimeter. Dat zijn centimeters, dat zijn meters van Friesland. En de seniorengroep 1 gaat het net zo best. Die winnen minder. Maar seniorengroep 2, die doet het prima. En die heeft die meters oorklast. En daar trocht het Friesland een heel eind voor. Alleen nog bij de Froli is het even zo dat Friesland nu 43 centimeter achtersteert, maar in totaal steen er aardig wat meters voor. Het zal klauwen wezen voor de Hollanders. Maar ja, nu zit er eens gauw maken vanzelf. Ze hebben alleen nog een sprong draaien, een sprong voor jou bij de vrouwen en junioren en senioren. Maar Friesland luidt op koers, want ik mag net alleen naar Germ Terpstra nemen. Ik, Michel Sielstra, voetballer en wat al net meer, maar ik een hele goede lepper. 20 meter en 24 centimeter. Mm-hmm. Ja, die dacht het ik goed. Dat telt om. Maar het publiek, wat je de, ja, dan zit ik van die toeristen dan, ik zag Belgen, die zag ik dan denken, hey, Polsdag hoog springen. Nee, het is vierleppen. Het is helemaal anders gewoon. En die zorgen dan ik, die Germ Terpstra. Dat is toch een fenomeen, hè?
0: Ja, ja, dat is het absoluut. Nou, het zit er goed uit voor Friesland. Dus, eindelijk naar Fjouwer hier. Maar we constateren dat er wel eens een keer een overwinning in het vet zit voor de Friesen in de twakkamp met Holland. Helco Broers, mijn bloed er al die van Ruus volgen. Ha, die geert. Is Sailor, maar Sailor net een mooi versje voor deze uitsturing? En de groetnis komt met Koorts ter Tille van Theo Kuipers. Theo Kuipers, wij zijn het van Mariniers. Dat past precies in het thema van de midi. De Tall Ship Races combineren we met Sailor in die songtrack van Sailor.

Hij is wel mooi, hè? The Vertical Expression of Horizontal Desire van de Bellamy Brothers. Die draaide weer op fysiek van Charlie. Die wil het zo graag nog eens weer eens een keer hebben. Ja, ik moest het even combineren. Jan Noorda door Vreugde's Let Your Love Flow On van de Bellamy Brothers. Die grote hit van de Bellamy Brothers. Jan zit even de bekende euro in de lofsmitten. En daar kwam het uit op The Vertical Expression of Horizontal Desire. Die horen Let Your Love Flow zullen we griff nog weer eens een keer draaien in de toekomst. Dan komt er een bericht binnen van Andries en Ike Itje. Die zeggen het volgende. Goeiedag. Wij wonen graag een plaatsje om vregen van Sikke Nicolai. Sikke die wordt snijden, dat is morgen dus, zo'n Santerier. En hij zit in verpleeghuis Stellinghaven in Jesterwaarde na een drege tijd. Hij is fan van de Cats en wij zoen dan graag ook Ilia Jerewolle. Kind dat tussen 4 en 5. Uit namen van de broeren en de zusters Andries en Ike Itje. Verzels kind dat. Kop op, Sikke Nicolai van het Lokweesken. En dit is vandaag het wierbare verhaal van Lea Vertelman, de Cats.

Ja, het wordt een bijzonder verhaal natuurlijk, de nummer van de Cats, Lia. Het gaat door de destijds 20-jarige Lia Vertelman uit Wervershoofd. Ze is een grote fan van de Cats, weer geregeld te zien bij concerten van de band. Bassist Arnold Muren van de Cats, die koe haar ook van die concerten. En op een bepaald stuit merkte hij dat er een bekend gezicht ontbrutst. En letter jij de Muren dat Lia en haar vreun, dat wie het reedriederstalent Frits Bartling, belutsen werkten bij een auto-ongemak in Hoevelaken. Ze knalden met een auto met 120 km per uur frontaal op een vrachtwagen. Lia die werd naar het ziekenhuis in Utrecht gebracht, werd ze net volle letter aan haar verwondings verstoor. En daar is dit nummer van maken. Maar er is natuurlijk meer te vertellen over deze opname van de Cats, want het nummer dat werd opname bij Bovema Studio in Heemstede. En daar wie een loodstechnicus André Honing, muziekproducent Klaas Leijen, en die hebben dat plaatsje opname. Alleen nog de Cats zelfs, die hadden alleen nog maar de zangpartijen die in. Voor de instrumenten betalen ze voor de instrumenten waren sessiemuzikanten in hier. En dat wie net de meesten. Hans Hollestel op gitaar, Jan Hollestel op basgitaar, Wim Jongbloed piano, Pierre van der Linden, wat een drummer wie dat. Hij deed direct de drums. En er werd nek leden van het Metropoolorkest in hier, onder leiding van de legendarische Benny Beer, die is ook nog wel te jaren west op een opname van de BZN. En Sam Nijveen, dat weer een echt grote klasse. En toen hielden ze alles clear en toen beluisterden ze dat plaatsje nog eens naar ze vrek. De zang is vals. Zeg, gebeurd. En toen moest Piet Veerman nog een keer waarom om die zang nog een keer uit te dwalen. Dat is echt gebeurd. Manager Jan Buijs, die ging op ziek naar al die valse opnamen. Het ze er al, die Ruud Helle. En de rest is geschiedenis, want van Lia Witt maar liefst 174.000 exemplaren verkocht. Wat een enorme hit en wat een verhaal achter zo'n hit. Hè? Dat betekent je net. Nou, dat is volle simpeler gaan bij het Boetvisbankje van de Wico's. Dat stierde even mij en de PR horen dat zo'n beetje op. En Maaike en Piertje, die zeiden dus, ja, we zitten gezellig voor de tv. We wonen die skipmachine, maar we hadden nog net zo'n volle show. Nou, de praten hebben ondertussen bijkrijgen. Maar ze zeiden, weet je wat we doen? We vregen verskomen. Kim dat ik weer het Boetvisbankje van Kobus en de Wico's. Ja, wist man, daar is hij al.

0: Het weer de simmer van Jorritje Sola Santa dat ik voor het eerst in aanraking kwam bij Mink de Ville. Die in een pub bij een camping onder de reek van Harwich in Engeland. En er stond een jukebox in die pub en daar kwam ze heel tijd dit plaatsje. Ik ben daar eens een beetje naar Tasco. Dus even zien wat die jongens dan altijd weer indrukt. En dat blikte dit nummer Spanish Stroll van Mink de Ville te wijzen. In oktober waren het een hit in Nederland. En ik heb Mink de Ville een aantal keren, heel vaak zelfs live spielen. En alle keren weer het weer een belevenis. Het is een prachtige muzikale held van me worden. Hij liep het al een heel skof net meer, maar Spanny Stroll, dat brengt altijd dit soort herinneringen naar boppen. Wat ik herinnering naar boppen bracht, dat is heel leuk, want we draaiden ervoor het Boethuis Bankje van de Wico's. En dan is het René Torenstra die zei van Sjogeert, ik gaf hem krekt, maar dan ik krekt een Boethuis Bankje maken. En hij stuurt er een foto van mij. Hij mag nog in de lak nevens mij, René, maar wat ziet dat er prachtig uit. Het is een origineel, mooi Boethuis Bankje. Daar stouw je stuurs naar aanleiding van het plaatsje dat we van Kobus in de Wico's rijden. Dat ben een prachtige combinatie. Dank je wel daarvoor. Jouw vervievenis.
1: Van Ian Loshuizen.
2: Spoor in Friesland.
1: My Geert van Thun.
0: Nou, eens eventjes een wens hem zijn bij de vier op Twakamp tussen Friesland en Holland. Het is jouw vervieven. Nou, het zit lekker op, Helco, hè?
3: Ja, het zit in die lekker op. We hebben geen skofthand. Het is alles achterlijk hoor. En we zijn nu met de laatste ronde gewandeld bij de vrouwen, de junioren en seniorengroep 2. En de vastsprong is van Friesland 15 meter en 16 centimeter. Zo'n je gelopen koers. Maar ja. Ja, die Hollanders die binnen toch een beetje aan het rondkomen. Maar de vrouwen heb ik goede zaak. Niet een Sigrid Bokma in haar tredde sprong 15 meter en 4 centimeter. De eerste door de 15 meter. Ik, Sanne Boustra, 14 meter en 42 centimeter. Hanneke Wester, 14 meter en 49 centimeter. Ze hier een achterstand, maar die vrouwen hebben dus een tikje uitdeeld. Bij junioren mag ik nemen Sietse Leffers, 18-33, pakte er wel even bij. Aan de andere kant moet ik zeggen dat er Wessel Schenk en Harman Boogaard, ja, die hebben de vierste oorstand bij de junioren, maar benamen ja, toch Germ Terpstra en eigenlijk ik wel een beetje Bouke de Jong, maar vooral ik Michel Zielstra, is de voorsprong van de Hollander, op de Hollanders dan wel redelijk. Alleen nog Reinier Overbeek, die pakte even een jontje in 98, die had er dus dan weer wat bij hellen. Ik mag één ding even melden bij de vrouwen trouwens van de Hollanders, Tessa Kramers, ik je hebt altijd van Friesland, maar zonder periode terug verhuizingen van Holland. Zij is blessure, zij docht net mooi. Nou, de laatste ronde dus. Ik denk, het kind hartstikke niet meer misgeest. Maar je mag het nog maar even aanzien. Ja. Er mag nog een aardig wat sprongen even geleerd worden.
0: Ja, nee, dat is duidelijk. Wij zullen het verhaal van de beer in de huid heel voorzichtig benaderen. Maar wij krijgen leuke fysiekjes binnen. Dus wij komen de titel terug. Geeske Postma Bloemsma. Die zei, Ben, will I see you again? Gezellig mag je dochters even swingen. Dat zei het Marijke. Nou, Marijke. Ik zou zeggen, de disco sokjes maar aan. En dan is... nee, wat hebben we nou... Er zijn nu al hier titels erom in beeld waarvan ik denk, klopt dit wel? Dit binnen de 3 degrees in ieder geval. Dat jij ik nou wel. Ja, oké. Okay. Nou, doen we die. Ja, Boente, de technicus. Ik luister het maar aan of sluit het hem aan het apparaat. Het is net zo dat ik helemaal gek geworden ben, hè?

0: Nou, Geeske Posma Bloemsma. Even een computer niet lichtelijk op hals sloeg. Maar toch, wie is hij daar? The Three Degrees and When Will I See You Again. Plaatsje weer die om bent om rijk. En ik hoop je daar straks lekker op swingen. Kinnen hast. Het is ondertussen 4 minuten nog jou van 4. En dit is Sneur in Friesland. We draaien platen op fysieke dieren 60, zondag en 80. We komen uit in het magisch hier een jongetje in 83 bij de band Big Country. En het noemen Chance. En zoals die even draaien willen. Zij is de vraag van Sietse Geld Smeenis. En de groetnis. Is hij al Sietse Geld?
1: Oh.

0: het gevoel.
1: De ondenkers.
0: Op sneunte midi van Ian Monswijzen.
1: Waarom in die tijd naar de jaren 60,
0: 70
1: en 80?
0: Dit is Sneun in Friesland.

0: Hallo Geert-Jan, wil hier U2 met Love Rescue Me draaien? En ik wil Doreen Kolthoff heel veel beterschap toewensen, dankjewel. En de groetnis komen van Doetie Opperdiek uit Boetenpost. Die wensken die doggen wij direct bij en die plaat is meer als tapasselijk. En dat brengt de tijd op 14 minuten voor 4. En eerst even kijken hier naar Weensum, de Twakamp, Friesland, Holland. Helco.
1: Nog 4 sprongen te gaan. Zo schuil is 12 meter en 8 centimeter. Dat kan ik meer misgeven voor Friesland. Zij pak hem, Gerrit Terpstra. Hij heeft nog alles bezocht. Nu krijgt hij zijn laatste sprong. Maar het waren wie het sprong. Nou, hij mooi oprecht. Want hij had ik de 4e sprong. 21 en 39 centimeter. In je vrouw maken eruit. Hij flist Susanne Mulder. Zij sprong 6 via horizontal. Dat wie haar PR. Nu is Sandje 23. Zwaar het ervoor dat de vrouw liet wat beter nog van de Hollanders dan de Friese vrouw liet. Maar dat maakt het niet uit. Friesland gaat gewoon winnen. Nog 4 sprongen te gaan. En dan kan ze hier in Weensum feestvieren.
0: Hoe het al hier precies komt, dat vertelt Helco verderop in dit programma toch zeker nog even. Nou, dan hebben we van de middag nogal geregeld contact met Jantine Weidenaar. Die is bij Sail Hardlingen. Bij al die tallship races. We hebben een geweldige crew parade, jongen. Het is altijd al waar zien wat ze nou weer uithingert. Ik zal eens eventjes... dat weet ik niet. Ik krijg iets terug van een reuzenrad, klopt dat?
2: Ja, ik heb Grutte Hicht en de pakst dus nou krekt op het moment. We hingen stil en we hingen het allerheegste. Het was het kommekist op dit stuit.
0: Dat is het ergste wat u komen keer, jongen. Bovenin een zo'n reuzenrad stil hing je. Hij komt nooit in onder.
2: Ja, uiteindelijk komen we wel weer naar onder het. Maar ik denk, dit is een prachtig mooi plakje om even te praten. Mooi, Lieuwe Krol, de voorzitter van de Tallship Races. Ja. Die man die hek je op alle locaties gewoon. En ik jerk van iedereen van ja, volgens mij heeft hij gewoon 3 dubbelgongers. Want ik zag hem op locatie A en geef hem naar locatie B en daar rijd ik. En naar locatie C, daar rijd ik. En die is krijg bij de crew parade. Ja, daar wist ik.
3: Ja, dat klopt. Ja, nee, maar... Ik had druk met heel veel dingen, maar sommige dingen ook zelf ook even mijn maatje. Dus die crew parade, ik denk meteen naar de binnenstad in de crew parade, ja. Ja.
2: En dan is de vraag natuurlijk, hoe gaat het mooi om het almeesken, hoe gaat het Joet? Hoe rent het Joet?
3: Ja, geweldig. Het is natuurlijk wat bewolkter als juster en de wien is, ja die had ik onhellen. Het is echt wel een stevige 5, dus ik dacht gewoon boe. Ja, en alle voeren gong het iepen en ik ben wat aan het wandelen op kantoor. Ik zit wel achter me en ik denk, oh, het zit er wel vol. Nee, dus fantastisch.
2: Ja, want hoe komen de mensen hier? Je hebt natuurlijk de optie voor parkeren en een pendelbus. Mensen een keer met iepen bij je vervoer komen. Hoe liep het dat?
3: Nou, ik weet dan net wat de stand van zaken bij de parkeerterreinen is. Maar mensen die met de trein komen, die zitten echt vol. Ik spreek de directeur van Arriva juist nog even. Die ging hier nog een evenementje. Hij zei, we gaan even wat problemen met opstarten. Want er waren meer mensen als vorige keer. En daar gingen we een beetje rekening mee houden. Dus we moesten even bijzetten. Maar daar rieden parallel onder de trein ik bussen. Dus als de trein krijgt wat er vol is, dan rieden de bussen een streekrug van jou het hierheen. Dus ja, het is echt mooi droog. Het is hartstikke droog. En het wordt nu altijd tot het eind van de dag wat rustiger. En dan jongen rint het weer op.
2: Is het enige idee wat alle mensen bij komen? Ja, dat is natuurlijk heel lastig te zien, maar wat jest om die hinnen?
3: Nou, van alles. Er komt vanzelfs een soort Friesen, maar mensen uit Noord-Holland, Brabant, mensen uit Boeteland, Duitsers die het dat ze hier speciaal hinnenkomen. Dus het is heel internationaal. Dat vind ik wel heel mooi. Ja, Zwitserland hier vanmiddag en mensen. Ja, super.
2: Ja, we zullen een soort landelijke aandacht voor het evenement. Misschien wel meer als Fjaurielien. Het bijvoorbeeld zoiets als Sail Amsterdam van vorig jaar direct mooi te krijgen. Dat er wat interesse in is.
3: Ja, ik denk dat mooi speelt. En we hebben een beetje een trucje uit Helle. Ze dit jit altijd de tallship races. En mensen die het evenement kennen en het al onze keer een mooi maken, die nemen het de tallship races. Maar wij zijn nu naar Boetnuut, het Sail Harlingen nemen gong. Presenteert de Tallship Races. Omdat Sail Amsterdam, dat is zo bekend. Dus Sail Harlingen, daar hoeft niks uit te lezen. Als ik zeg de Tallship Races, dan vrezen, wat is dat? Hè? Dus dat helpt misschien ik een beetje.
2: We hebben nou een mooi uitzicht over al die prachtige skippen die het hier lizzen. Enig idee wat nou echt de topper is? Werd eigenlijk de meeste mensen van komen? Of werd ze in ieder geval even shovel?
3: Nou, die stadslaat Lemkoel, dat is wel echt natuurlijk een grote looker. Omdat het aardig grutse skip is. Maar ze hebben ik een prachtig programma. Er is nu op het haardpodium op dit stuit een prijsuitreiking. Over de race-etappes. Maar wij hebben vanuit Haas ik een speciale prijs. De Sustainability Award. Wij vinden het wichtig hier bij het water. Dat ik die skip een goed omgeen met de zee. En zij hebben een prachtig wetenschappelijk programma. Bij mij bijvoorbeeld het effect van... loop van skippen op visken en oren libben in het water onderzoek je. En daar litten zij op het skip, nou, ik een heel soort van sjen. Dus het is heel nieuwsgierig voor mensen die kennen dingen jaren. Dus dat is echt een grote looker. Ja.
2: Nou hebben we vanzelfs morgen nog Mandy de Sail Out. Morgen, een van de hechtepunten is denk ik Blessing of the Sails. Enig idee wat we daarvan verwachten kunnen?
3: Ja, Blessing of the Sails is eigenlijk gewoon een circuitdienst. En dat doen we op de stadstad Limpel, daar hebben we een ecumenische dienst in het Engels. En dat is vooral voor de bemanningen. Maar ja, daar steen ik altijd mensen op elkaar. De ziekers die willen dat zien. En we hebben hier ik nog, dat is wat meer besluiten. We hebben een pop-up college van de Academie van Vraneker. Hoe scheepswrakken bij u in een business lounge. En dat is bij 80 uur ponghouder die vorige week nu verstongen is, Nathan. En hij ziet het in het bestuur van de Academie van Vrenzer en bij u's. Dus ja, daar verwacht ik toch ik mensen. En ik denk dat dat een hele emotionele bijeenkomst wordt, Sil. Dus als ik nou naar morgen zie, dan denk ik, oeh, dat wordt wel een, dat wordt wel wat, ja.
2: Ik denk, ik wil mooi, want ja, je moet hier naar werken. Ik jij ik al van collega's, hij hier, ik zou graag bijwezen, ja. Natuurlijk. Ja. Is voor je misschien ik, een mooi moment om de emotionele in bestil te steken.
3: Ja, ik hel hem de laatste mannen. Haken bij Peker ophellen voor zijn hoes. Hij werd tussen Frens en Haas. Voor een vergadering, want hij mocht in mijn auto rijden. En dan zei hij er altijd: we maken dit te gaan, ouwe. En dan zei ik: tuurlijk doen we dat, Nathan. Nou ja, en nou weer dat meer. En daar hebben we Juster Jong betaald met Captain's Dinner. En hier in Juster natuurlijk de skip. En die had bij binnenkomst het zaal even wat die onderdien. Maar Juster bij Captain's Dinner hebben we er dan bij stilstaan. Ja, jongen, iedereen in training. Ik ga Juster Jong ook wel 4 keer gewold hebben in Captain's Dinner. Maar ja. Dat batter ik even uit en morgen wordt denk ik een mooi afskiën. Want morgenmiddag hebben ik zien afskiën in de Koornbeurs in Frenzen. Dus hij is erbij voor u. En hij hier gewoon dat het zou gaan. En ik denk dat er ongelooflijk gruts kwestie had. Nou hier zitten hier en zou om hem heen zien hier wat voor alle gedieren had. Dus dat is mooi.
2: Ja. Morgen dus nog een hele dag voor de mensen die het Joert net komen kon en het misschien op televisie showen hebben en die denken, ik wil morgen ik. Dat keer vanzelfs dezelfde pendelbussen, dezelfde parkeerplakken. Arriva, die is er nou ik klaar voor. Dan kun je hier gewoon komen. Van nou en hoor is volgens mij alweer binnen de skippen weer.
3: Ja, we gaan morgen om 10 uur, dat nemen we een prikkelarm uurtje. Dus mensen zeggen, het is mijn vierste droog of ik zit in een rolstoel. Of dat doen we voor een 10 uur de skippen iepen. Maar nog net alle lawaai muziek. En van nou, alle voeren is voor iedereen weer. En het mooie dag.
2: Nou Geert, mocht dus nog niks te dwan hebben, dan kist je morgen dus nog gewoon hinnen. Die kroepreed, die heeft helaas mis. Dat heb ik even variëren. Maar het is nog altijd dwan. Ik zie nog wat klimwoorden waar ik nog net op was. Dat zullen we nog even Sjen. En ik denk dat ik morgen nog even die noorden bezoek je. Want daar heb ik nog net best.
0: Nee, dat lijkt me heel goed. Nou ja, ik moet je teleurstellen. Het soort normaal splitsen haatklasse keert zijn wezen in Haas. De Vrije Formatiepartij. Alle jaren op deze datum. Maar die is ruilen met Ljouwt vanwege die Talship races. En dus ging ik naar de Rengerspartij in Ljouwt vanwege dat feit. Maar ik ben er wel een beetje bij, want het is een geweldig evenement. Dankjewel, Jantine Weidena, voor die verhalen van Joert. Morgen is weer de hele dag bij u op radio en televisie. Nou, van vier we rekenen gauw eventjes naar Helco Broers mee. Wezen is clear, Helco?
1: Het is clear, alles wat Friesland lept. Het Joert luidt nu in het water, alle wiertsprong. Maar de wiertsprong ben vanwege de overwinning met 1,5 meter en 52 centimeter. Officieus het verschil. Vorig jaar verleden zijn jaarsveld met 10 meter en 53 centimeter. De wraak is zoet lezen aan Isbrand Galema. De boomschools, de nieuwe boomschools. Nou, dat zullen we straks even vragen. Maar Friesland wint hier in Wezen. Maar een verschil van 1,5 meter en 52 centimeter.
0: Dankjewel, Helco Broersma. En dan gaan we bij de laatste plaat van dit oeren. Die komt uit Njongensantig, de Sundstreams. Maar hoor je het ruisen der golven? Het onvrede trots, Sjoukje. Dankjewel, Sjoukje. Wij zijn weer een waarom naar 5 en Alex. De

0: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Nu bij Dirk. Dreft wasverzachter. €2,99. Prachtaanbieding.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 Oerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet, omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Het is 4:12 van Dallas Golf verder met allerlei oerken van Sneur de Friesland op deze 4 juli, de eerste dag van de vakantie. We draaien platen op fysiek uiteerde 60, zondag en 80. We krijgen contact met uw zienste sportcorrespondent Hans Zinnige. En Tjitske Wiebinga is dus weer waar vrouw van de media. En zet een geleuke plaat uit, zocht ik. We zijn er 4:12.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
15: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
16: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
15: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
17: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
18: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
19: Segel Haas, van Treien onder mij Sai Juli. Geniertje van de mooiste tallships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnen programma en al informatie, shop op segelharlingen.com.
18: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
20: Sneeuw in Friesland.
21: My Geert van Thun.

0: 58 de Jamies en Sam Sam Summertime.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Sneur in Friesland.
0: Ja, bijzonder nummer. Het is geschreven voor de musical Porgy and Bess, de openingsaria Summertime. Het is van George Gershwin die dat al hier componeerd had. Leuk is dat. En we draaiden hem net samar, want wij kregen daar een appke oor van eventjes Jen, Rick en Thea uit Pijen. Die zei, wij jaren bij de mensen die thuis bleven met vakantie. Thea is mijn laatste 12 vakantiedagen dwanden en Rick die had altijd vakantie. Het verske wat Rick echt met de simmer associeert is Summertime van de Jamies. Warme groetnis om je team. Wij genieten ze weer Osa van de Midi. Nou, prachtig mooi. Dat is heerlijk om te heren. Rick en Thea, dank u wel voor het leuke plaatsje en dank u wel voor de mooie winnen. Dan kreeg ik een binnen van Akkie van de Kamp. Die zei, ja, wat wie nou eigenlijk de titel en de artiest van het pronkje dat is een week gedraaid is van de Midi. Dat kan ik even vertellen, Akkie van de Kamp. Het gaat om de artiest X Connolly. En dat noemen dat die het Overwhelmed. X Connolly Overwhelmed. Is waarom te vinden op het album Schempre. En dat is van 2023. Nou, hebben we dat ook beantwoord? Dat clear? Dan kijk ik nog even een keer naar Weesem. Nou, Helco, want we moeten toch eventjes... Nou ja, ja, we moeten toch even een reactie hebben, Helco. Van een eindelijke overwinning naar jou hier van Friesland op Holland. Of net dan?
3: Jazeker, mooi 1,5 meter en 52 centimeter. Daar hebben we de boomschoots. En succesvol boomschoots, zeg je dan, Isbrand Galema. Nou ja, over alle categorieën gaan we het wel redelijk zelf en goed om samen te zeggen. Maar Tom bij seniorengroep 1, ik denk, hij kan beter zelf de pols maar pakken.
4: Ja, wist, hij is er altijd een categorie bij die valt wat chin. En dan pakt het plan wat minder uit. Maar over het algemeen gewoon hartstikke positief. Het weer een leuke middie. En ja, we echt mooi gesprongen. En ik denk in die zin, ja, wie een geweldige twakkamp waarop we waarom zeggen.
3: Ja, je moest ik wel weleens ervoor ons nemen, want vorige keer kreeg je hem dik aan de kont.
4: Ja, toen moesten we helemaal naar Holland. Nou, dan ben ik wel wat oudsissingen, waaronder ikzelf. Maar ja, dan is het alweer oors, hè. Maar nu kunnen we echt een viel hebben. Echt een maalkoor in Nieuws Weensum. En we zijn al daar matjes ik in kans en dat wie ik zo.
3: Dat is behoorlijk, zo heeft een teambuildingsdijhand met Jan Hospers volgens mij, hè.
4: Ja, die hekken bijhellen, want ik zou meteen een positieve midi hebben. We hebben echt door touwen ontrinnen, west binnen, op band, stiend, en balans en positiviteit. Wie hartstikke leuk. En ja, dan doe je even wat oors als lappen, want dat hoek ze net te leren, dat kennen ze al hier wel. Het enige wat je kent als coach is ja, toch een beetje erbij stien en positief zijn. En gewoon, ja, zorg je van een goede atmosfeer, dat probeer je.
3: Ik neem me toch een Frere Kramer, voor jou ook een wie het. Hoe moest hij nog motiveren dan?
4: Ja, ik weet het net. Ik neem je naam, maar er zijn wel vaker lepers die voor je stappen ben, die sprong er ook voor jou in. Ja,
3: en Galema.
4: Ja, Brandsma Galema, maar... nee, zijn Frere, ja, die baalt zelf het meeste, maar het team kon het hebben. Dus dat is prima. Daarvoor spring ik een team al, hoor. Die eerste sprong van hem, ja, giet hij wel, krijgt wel loer. Ja, dan heeft er een hele ein. En ja, hij zit gewoon een beetje in de nederklits qua zijn lappen. Dus dan kan ik net zo vol van sissen. Ik hoop gewoon dat er binnenkwart weer even de vorm pakt. Want je zucht een lepper toch het loust in zijn goede dwaan.
3: Dan springt nooit iets, ik moet de rest niet wetter vanzelf. Want champagne, smaakt dat wat? Of?
4: Nou, ik drink al hier niet meer.
3: Maar, nee, dat dacht ik.
4: Maar... ja, daar ontkom je net om, hè, dat jij er dan bij. En ik wil lekker om wel eens even in Weensum met wetter te listen.
3: Eén punt nog even. Dus zoals destijds wie het gewoon had, 15 jaar verleden, dat we met 10 jaar met het verschil wonnen. Ja, daarna waren je misschien wat te makkelijk en nu pak je met wol.
4: Ja, ik denk het ik. Ja, vroeger in de titer, in je van de Walklas Haastras is, maar die generatie, ja, wist je ook, twakamp al gemuts voordat we het wonen, nou, dan won je weer met 20 meter. Toen is het oudzaak. Ja, en de laatste jaren hebben we een paar keer op het onderhand. En ik denk dat nou toch weer even... Marco Schellet, hey, we kennen het. En ja, we hebben natuurlijk ik in alle categorieën al geweldige toppers... waarin de rest hem nou kan oploeken kan. En dat is ik mijn streepje naar deze mediewest. Ik zei, hey, geen elkaar helpen. Maak je er vooral iets leuks van. Geen lekker boad zien. En dan ben je altijd een winnaar.
3: Dit is nog een factuur van Noordbondscoach Ronald Koeman is opstap. Is dat iets voor jou?
4: Nou, ik had één ding dat nooit zien, want hij is haast voetbal. Dus dat zoe ik net van. Maar misschien kan ik er wel eens even een... gewoon als een keer bij u zo'n gewoon aan een boerenkool komen.
0: Zo is
4: het. Ik denk dat het heel goed is voor de meeste van de jongens.
3: Ja. Oké, okay, nuchter blijven. Hij is winnend coach, Isbrand Galema, Nederland. wit we wat Friesland luidt. Holland verliest dus met 1,5 meter en 52 centimeter van Friesland.
0: Dat is mooi. Dank u wel, Helco Broersma, voor die verhalen van de midden. Geert Jaans, die technicus, goede middag, zegt fotograaf Henk Boos. Maar misschien wel leuk om even mooi te nemen. Bolsward wint de Jong Vammenpartij in Mantrum. De partij docht Ekmaai van de Wimpels. Dan riep hier de premie. Dat is mooi. Dat nemen we zeker even mooi. Dank u wel, Henk Bootsma. Dan kom ik bij Carolien. Die zei, graag willen wij het prachtige nummer Mississippi van Pussycat omvregen. Speciaal voor ons leven bewenners van KSW het Wemplak in Sruisterveen. Wij hopen dat dit mooie liedje een soort nog warme oortinkers en een glimp op je gezicht brengen mooi. Maar hartelijke groetnis en een protte liefs het personeel van KSW het Wemplak in Sruisterveen. Ja, dit wie hem, hè. Nooit eens 74. Meta de Vries, discjockey van de Avro, die herde dit nummer, pakt het op, draait het op de landelijke radio en de rest is geschiedenis. Uit Limburg, Pussycat, Mississippi.

0: Een internationaal succes zo volg je niet alleen voor Mississippi, maar voor meerdere noemers van Pussycat, de band uit Zuid-Limburg. Wij draaien het voor het personeel van KSW het Wendplak en zelfs voor de lieve bewenners van dat KSW Wendplak in Sriesterveen. Nou, tige mooi. Wij hier van de week eventjes contact met uw Hiense sportcorrespondent Hans Zinnige. Ja, die man die had het ongelooflijk druk daar op dat Hiense sportcentrum in Wolvegeer. Want hij zei, ja, je kent mij wel belly, maar ik ben zo druk en dan moet die televisie werkt wel. En dan zit ik precies tussen twee noemers in. Dus dan ken je mijn belly op Sontje.Njogentjen. Het is nou Sontje.1826. Dat wil zeggen dat Jansje nou de telefoon dwart te pakken om Hans Zinnige te bellen. Want dan zit hij precies tussen twee noemers in. Hoe ik in televisie werkte dwam. En hebben ze een pauze met een huldiging. En daar had hij geen rol in. Dus nou zo het daar uitkomen, Matten, dat Hans Zinnige de telefoon oppakt. Omdat hij daar nou gewoon even tijd voor had. Kunnen wij de tune wel even draaien. Ja, want het is 17.19. Als Hans Zinnige er nou net is, dan krijgt hij, natuurlijk een strafpenalty, zal ik maar zeggen. Want dat is exact 19 over 5. Goedemiddag, Hans!
1: Goedemiddag, Geerts.
0: Ja, lekker, man. Nou, het is wat.
1: Het is wat, ze zijn net binnen. Ram Jam voor Balotelli, het scheelt een hoofdje. Prachtig.
0: Het scheelt een hoofdje. Ik heb hier staan avondmeeting 18.30, maar waar ben je mee bezig dan?
1: Nou, we hebben heel veel koersen. We hebben 10 koersen en het is vandaag Peer de Pieterdag. Er zijn 1500 studenten uit Utrecht en die hebben na afloop nog een feest. En dat feest moet om 9:15 beginnen. Dus als je 10 koersen hebt, dan moet je er beginnen.
0: Ja, ik snap het. Ik ga even voorom naar Juster, want door wie in de koersen in Wolvegeer, daar heeft hij een hinder Mercedes Taromaidien. Ondertussen kennen de mensen die televisie showen, de trotse eigenaar werkelijk op televisie zijn van Mercedes Star. Want Mercedes Star het woont er, hè?
1: Ja, die won de prijs Frieske Marren. Dat was het hoofdnummer voor de topklasse. En Mercedes die moest als enige meter scheef aan de start, omdat hij de meeste winst om had. Maar dat maakte hem allemaal niks uit. Hij ging 2 ronden buitenom en uiteindelijk wint hij met een lengte. Dat was heel mooi.
0: Ja. En wat levert dat eigenaar weer op, Hans?
1: Dat was met de fokpremie erbij 1500 euro's.
0: Kijk, nou komen we ergens, hè?
1: Ja. Het groot deel is achtergebleven als bar omzet, Geert. Mag ik wel...
0: Dat dan wel. Nee, want onze collega Jan Jonkman die zei van nou, dat bleef wel saffolle verroer dat er voor is ik nou over door. Maar ja, ik bemoei me daar veel
1: aan. Jan Jonkman die zit gelijk achter je geld aan. Dat is een heel raar trekje.
0: Oké, hoofdje voor, zei jij net. Mooie koers dan, Hans?
1: Ja, hele mooie koers. Het mooiste moet nog komen. We krijgen straks de derby der vierjarigen. We hebben een merrieafdeling en een hengstenafdeling. Ik denk dat ze allebei gewonnen gaan worden door Robin Bakker. Die heeft de paarden van Paul Gort op zijn beschikking. En ja, die man is op dit moment bezig. Dat is niet normaal. Die heeft 20 paarden in Zweden staan. En daar is hij nou 2 maanden. En heeft in 2 maanden tijd €700.000 bij elkaar gereden. De Zweden worden helemaal ziek van hem. Ja,
0: ja, dat kan je voorstellen. Ja, dat is even een andere koek als 1500 gulden van Mercedes Star, hè?
1: Ja. Hij won de laatste 4 koersen die hij gereden heeft, won hij allemaal Robin Bakker in Zweden. En de laatste keer was een ton voor de winnaar. Ja, dan gaat het hard.
0: Zo. Nou, dus dat is de grote favoriet van Jong. Maar dat is... Ja, want dan ben je hem eerder begonnen. Dan gaat het al je trog tot Jong en Oeren. Dan het feest erachter. En dan dat is het dan.
1: Dat is hem. En gisteren was het ook al feest. Dus eigenlijk is het leven één groot feest.
0: Zo krijg je deze, Hans. Het leven is wel een feest, hè, tegenwoordig.
1: Ja, het is echt leuk. Ja, zondag ga ik even een beetje bijkomen. Want de oude man redt dat allemaal niet meer.
0: De oude man die redt dat niet meer. Nee, want Makkerstouwik... Ja, natuurlijk... Nee, ik zou zeggen... Dat is een domme vraag trouwens die ik stel. Makkerstouwik deel uit van het feest. Maar ja, dat er een feest is... Een feest is geen feest als Hansje Zinnige niet is geweest, toch?
1: Nou, dit feest wel, hoor. Want dit zijn die studenten, die zijn niet te geloven. Die beginnen 's ochtends om 9:00 in Utrecht... voordat ze in de bus stappen. Zitten ze al aan bier. Ik zag ze net uitstappen uit de bus. Nou, zo stap ik normaal in de bus. Oh. Even wachten hoor, want ik hoor een hele hoop herrie. Ik moet even naar een andere ruimte lopen.
2: Ja.
1: Geluid uit.
0: Krijgen we toch even een indruk van de drukte op...
2: Bedankt ook Diatrieke Den Ham voor onze sponsoring vandaag.
1: Nou, ik kom hier niet meer overheen, Geert.
0: Nee, we gaan een einde breien, Hans. Het is mij wel duidelijk. Druk. Prachtige meeting. Geniet ervan. We hebben later contact.
1: Gaan we doen. We draaien ook nog eens op plaats.
0: Ah, Dancing Queen van Labba. Abba live.
1: Oh, wat lekker. Gaan we doen.
0: Gaat hij al komen?
1: Onsjen.
0: Onsjen, sorry.

Ja, lieve Jodo van den Brink en Beppe Aukje van den Brug. Dit moesten we even combineren. Je moet graag supertroepen van Abba Jerm, omdat je hem dat een supermooi, prachtig noemer vindt. En dat woon je hem Jerm, omdat Beppe Aukje een hele leven Beppe is. En omdat ik, en dat zal Jaldo wezen, voor de laatste keer in het oude hoes ben, omdat ze in kwartem verhuizen zullen naar Grijns, maar in Namerum in Grijnsland. Nou ja, we hebben hem even combineerd met deze plaat, die al in de planning stier voor u zwaar, hier is de sportcorrespondent. Maar ik neem aan dat je hem er tevreden mee wezen kennen. Hoe dan ook, van harte. Eens eventjes, oh ja, Reinder Nauta die stuurt is een appke. Is mijn appke van jou wat van wel behandelen? Nee, Reinder Nauta, op een of andere rare manier is die in het ongereden geraakt. Ik ken er net een zo'n mooie frisuurdrukking voor bedenken, maar ja, daar heeft hij zijn appke gestuurd. Ik heb hem voor je. Van de morgen binnen 5 kuiden zit Skettens afzet. Van dit hele griep van een sponsorloop. Waarom naar Skettens van tour naar tour op naar de top? Onder andere Klaas Hoekstra, Joude van Abbema en Hanneke Wiersma rennen voor Bless Generation om yield op te helling voor om 20 Keniaanse studenten mee te nemen op Mount Kenia om hun sjen te litten hoe mooi hun loon is, zodat ze daar blijven en net naar oren landen uitvliegen. Dat is een idee. En Pierre Hudde Griepers gaan een stik mee doen, weer onder ik, om haar moreel te stiepen. Ik zit nou weer op de bank, daar is hij nou al lang weer aan natuurlijk, want er wie al wat van. Maar ze matten nog een stikje, totaal is het zo'n 40 kilometer wat ze erin matten. Ik wil voor haar graag halleluja omvregen van Milk and Honey. Dat is de winnaar van het Eurovisie Songfestival van Jochtje en Jochen en Sontag in de Gloedens. Kom maar voor Reinder Nauta. Sorry Reinder, maar better letters net. Hier is Halleluja voor jou.

0: zeker nog best lang voor een songfestivaliertje. 3 minuten 12 van een seconde. Vaak weer in die t-shirt. 3 minuten, dan mag het wel clear wezen. Maar halleluja van Milk en Honey Hellewel, het eerste plak. Dus het had geen invloed hoor. Het is 1 minuut door jouw seizoen. Tiet van het Wapenjocht, zo'n maatje contact met mijn vrouw Tjitske Wiebinga. Goeiemiddag, Tjitske.
1: Ja, een goeie middag, Geert.
0: Ja, ik ken dat zo'n ritje hier, dan kijk ik wat er heen is. En dan zeg ik het lucht verorien, dan weer bewolking, dan weer wat zinnen. Het wier wat op en del wat dat betreft, hè?
1: Ja, ja, zeker. En het wier eigenlijk wat meer del als op. We zetten de dui uit eind mei nog wel aardig wat rond voor de zinnen. Maar ze gingen waar de dui moest, de zinnen toch wel heel iets meer terrein inleveren. Het zin oer de wolken. En ja, hier en daar een heel iets spatje Rijnwetter. Mocht al je net echt namen hebben. Maar ja, je zult er maar doorheen fietsen. Maar dan word je er toch wel een beetje wierd van. Want het wier echt van dat stoorrein. En verder de wien. Ja, die wier toch wel behoorlijk onwijzig. Ik echt vlegerig. Matig boppelang, maar echt wel krachtig in het kustgebied. Vlieland. Het geregeld is even een Wienkrecht Seishan. Voluit het westen wij. Dus ja, het weer joet wat gries, wat op en del. Soms ik even de zinnen erbij. En nou zeg ik dan vanuit het westen wij. Ik wil weer even wat lachte plakken. Dus ja, het te verzwergen dat die temperatuur eigenlijk, nou ja, wat steady op een 20 graden hing je blauw is op de meeste plakken. Ik heb haast in een 20 graden als maximum temperatuur gewoon in Laaksem en Bakkeveen. En voor de rest is het er wat op en wat onder hing je blauw. En nou op dit stuit hebben we een temperatuur van zo'n 18 of een jochentje graden.
0: Ja, en hoe komt het vannacht?
1: Ja, nou vannacht dan heb ik nog te krijgen maar deze wolkenvelden. Een gatje hier en daar is zeker wel mogelijk, maar het is ik nog even de vraag of de toeren wat droeg hadden. Ik sluit een spatje Rijnwetter dan ik net hielendal uit. Ja, en mij die wien, die zil ik steenbloeien en al deze ingrediënten die zorgen er eigenlijk voor dat die temperatuur maar heel dreig zakje wel en eigenlijk dus ik vannacht stiekje bloed op zo'n zegje misschien wel zo'n graden. En ja, wilst een graad als overtol over normaal is voor deze tijd van het jaar als minimum temperatuur, dan is die zegje zo'n graad toch wel wat aan de hege kant.
0: Ja, vertaald omdat ik een hele hege temperatuur een morgen te midden bijgeliek.
1: Aha, nou, dat zou mooi wezen. Maar nee, die temperatuur die klimt morgen, ik werd heel dreig omheeg. 20 graden heb ik morgen echt als maximum temperatuur staan. En dat komt simpelwij omdat we morgen nog heel tijd in die noordwestelijke streming zitten. Nou, dat zet is wel wat kalm uiteindelijk. Zwak ontmatig, maar in de midden dan is het toch wel weer onwezig. Echt wel weer vleeg van karakter. En ja, het grutste pad van Adai Geert heb ik toch wel een heel soort bewolking vanuit diezelfde hoeken waar je komt. Mij zo nou en dan eens even een sportje Rijnwetter. Dus ja, als je op een paard binnen, een poncho.

0: Maar dan ben je waar, vrouw, ik net.
1: Ja. Ja, nou, wij gingen daar als waarmeesting samen mee om dat het binnensignaaltjes. En het zit inderdaad al wel een skofke in de versissing. Alleen het schoot alle dagen wel weer even een beetje op. Maar ik moet erbij zeggen, het is onderwijs. Het heeft alleen nog wat langer de tijd nodig. Had ik dan even zucht naar mee en tienje. Dan zucht ik echt op mee en dan wel een heel soort bewolking. Dat het ik nog wel geregeld is even wie het is. De zinnen heeft het op mee je echt wel geregeld. Dan ziet er ik echt nog wel een vlegerige, matig ontkrachtige westelijke wien. En ik dan nog een maximum temperatuur van 12 graden. Maar ook dan alleen voorzichtig naar 10 en wensjes. Dan zorg ik dat die zin al stadig om wat meer rond te krijgt. Het liek het ik weer wat vaker droeg te bloemen. Zeker op de wensje. En dan van wensje jou. Dan zorg ik echt in die ploemverwachting. Hè, die plomverwachting. Die streepjes die ze op een deel gaan. Dan zorg ik echt wel met grote sprongen weer omheen gaan. Wat op wensje nog zo'n 21, 22 graden. Maar op tongje mogelijk al boppen de 24 graden. Ja, het geert dan. Ik wil weer op zien al als zo is. Het gaat weer als een raket omheen dan al op de tweede helft van de week. Dus het zit er om te komen, maar met name geduld. Hè.
0: Ik houd me daarom vast, Tjitske. En als ik hier een ding leer in mijn leven, dan is het uiteindelijk toch het lang worden. Een beetje geduld krijgen, dus daar heb ik wel vertrouwen in.
1: Ja.
0: Wat heeft dan wel leuke plaat iets zag trouwens?
1: Nou, dankjewel. Ja, dankjewel. Ik heb er een keer voor zitten, maar ik vind het echt heel leuk om te doen.
0: Ja, want ik ben een enorme fan van deze band. Man Herman van Boeien en Vitesse, man, schitterend.
1: Ja, en Herman Brood heeft er ik een skofke bij
0: Brood
1: zitten.
0: Brood ik bij zitten, ja. Die hebben een plaat aan u gebracht die ter wijze mochten. Dan heeft kiezen voor Good Looking.
1: Ja, en dat is een beetje omdat, het is Simmerdijs nou. Oké, het mooie waar, lid nog even op een wachtje. Maar ja, Elsenien heeft er nog toon. De meeste sugger de mooie uit at de festivals binnen. Of oren activiteiten of evenementen. Ja, als Simmerdijs, dan sugt eigenlijk iedereen de goed uit. Dat is eigenlijk een beetje mijn gedachtegang.
0: Ik vind het een heerlijke gedachtegang. Maar sugt u nou het mooie waar. En ik sugt u nou de eerstkomende 3 minuten, 44 seconden. Want dan is Jong Vitesse Good Looking. Dankjewel, Tjitske.
1: Hey, graag die en mooi weekend.
0: Volgende keer.
1: Hoi.
0: Hoi.

0: Op sneuntemiddie neemt
1: Geert van Tun
0: die mij op een muzikale reis.
2: Waarom in de tijd?
0: Sneun in Friesland.
2: Die muziek uit de jaren 60, 70 en 80.
0: Dat is pure nostalgie.
2: Omroep Friesland.
0: Alles wat er speelt.

Auke die vreegde de Fields of Adam Ryan in de viering van Erland Slanghoop. Maar daar kon er helaas even net bij komen. Nou, dan kom je toch automatisch weer bij de Dubliners. Wil je ze mooier? Ik heb ze niet mooier. Auke speciaal voor de kuiervoetballers van Big Quick Dokkum in mijn tank daarvoor, alsjeblieft. Geert Jansje, ik wil graag een plaatje aanvragen voor de nieuwe weerman Sibbele Waaier. Hij doet het geweldig bij de omroep, maar we missen hem erg in de winkel. Een plezierig man die altijd aandacht voor je had. Zoek maar even een mooi plaatje uit. Groetnis van Jan en Vera Maus uit Sondel. Dankjewel, Jan en Vera. Get good, my Sibbele. Ja, we hadden Sibbele op radio en toen dachten we, hé, alweer een vries van mijn man. Johan, die wennet in de Ierlander in Snits. Sasait Henke Punter, groetnis en een gezellig programma. Ja, Sibbele Waaier op radio, denk ik dat. Hé, hey, alweer een vries. Hé, hey, op ook een greetje. Alweer een vries. Sibbele Waaier.

crew, net terugkomende van de Loden, Helren en Veenwouden. Nu heerlijk genieten van jullie programma. Tevens lekker wegzwijmelen bij de nostalgische beelden van het Tallship. I love it, zou Chris de Burg met Sailing Away in dit decor passen? Jazeker, Rob van Strien, daar weer die al. Hallo om Rob, onze Anton heeft gisteren zijn Ribbewies gehaald. Hebben we hem ook voor de hout voor de door met Ribbewies. Groetnis van Germ Knoop. We zitten in de slotfase, Germ Knoop. We zijn aan het combineren. Voor alle bewenners en zwargpersoneel van de Wilhelmine hoeven graag Queen. My Bicycle Race, ze hadden toen hier duo fiets kriegen, dus ze kennen er nog maar op. In de Robit, ze zei het Peter Pol. Dankjewel Peter. Wij willen graag het nummer You're My Best Friend van Don Williams aanvragen voor ons nichtje Boukje Bleker Koenen. En wij wensen haar heel veel sterkte met de behandeling. En die groetnis en dat sterkte weensje komt van Betty, Alex en Rinet. En daar doen wij u weensje bij. Don Williams is hier. You're My Best Friend. You placed gold.

You're My Best Friend van Don Williams, de Valleste plaat. Dit is de aflevering van Sneur in Friesland. Ik zei het al, we zijn wat aan het combineren. Nog even een paar berichten erbij pakken. In een bericht komt dit Minnesgeer van Eddie en Nel Haarsma. Die zei het van, ja, na je wieke sneur, docht drum en show van vader uit dat plak mij onder het WMC. Ja, het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Wij wensen haar een soort succes, dat ze zeggen, Eddie en Nel Haarsma. En wij dogen die succes wensen daar uiteraard bij. Zeventje Shem Marianne Weidenaar, die zei, ja, ik weet het als een rom te has, maar ik zoek graag Dolly Parton in Porter Wagner even al vregen wollen. Maar dat slag het helaas ik net meer, Marianne Weidenaar. Want we komen echt onder les te plata. En die het al heel lang wachtje matten. Dus die pak ik er al bij. Graag op de valreep nog een plaatsje van Pick Meat, I Saw the Light. En de groetjes komen van Rob de Bruin. Rob de Bruin, dat werd de laatste. I Saw the Light van uw eigen Pick Meat. Techniek van de midi van Sneur in Friesland. Boente de Bruin, regie Jaatje Lijnsma. Wij wensen hem een geweldig weekend daar. En we zien ze ooit na je wieken in de wetenschap dat er dan weer mooie plaatsjes draaien kunnen van de jaren 60, 70 en 80. En nog tien dank al je van je geweldige reacties. We houden weer van genoten. I Saw the Light van Pick Meat. Ontnaaie weekend. Dag.

0: Friesland.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
13: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven... kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen.
0: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
14: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
14: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
14: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: De Jong van Friesland.
10: Non-stop muziek.

0: zinnen op het wetter. De Scion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter.
1: Klimmen.
0: En hoor al meesken bij me koor.
2: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland.
3: Wij willen erbij.
2: Omroepfriesland.nl/simmer.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone.
3: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
5: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
6: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Krüller-Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De Jong van Friesland. Non-stop.

0: De zondigste editie van Sail is dit weekend in Haas.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezenden mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de Sail in op Vreed, om te skippen Mandy de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.

0: De zinnen op het wetter, de sion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer: in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Snij in Bureau de Vries.
1: De kantelingen in het libben van Mirka Antolovic. Haar vlechtverhaal.
2: Maar echt, het trauma is dat je zo uit je vertrouwde omgeving wordt gerukt.
1: En hoe het uitvinden wat haar heid weer.
2: Daar kwam rust. Ik hoefde me niet meer te bewijzen. Dat is wat het is.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: De zondigste editie van Sail is dit weekend in Haas.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de Sail in op Vreet, om te skippen Mandy de haven weer uitvaren.
0: Tallships Races in Haas. Op radio, televisie en online.

0: De zinnen op het wetter, de saaion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen wij.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Ze demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. En op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. En in het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joep.

0: bij een brand in een flat op de Oude Koemarkt in de binnenstad van Snits is een 61-jarige vrouw om het libben kwam. De brand brutst uit op de vierde verdieping en omdat het ging om een oud gebouw, rieden de helpdiensten maar machtig uit, vertelt Jan Willem Swat van de Veiligheidsregio.
1: Ja, binnenstad, oudbouw. Huizen die echt op een manden stienen, is voor u altijd spannend. Dus we gaan direct opskaald naar grote bron. We zijn haar van we gaan oer naar zeer grote bron. En omdat er we een protomeesken ek op dit plakje, ben we oergang naar grip in.
2: Wat trof de brandweer om bij omkomst?
1: Ja, een uitslaande bron. Protomeesken die eruit gang, uit de wenning kwam. Paniek. Daarna hebben we heel gauw inzet op blussing. Dus dat is ook heel gauw gang. In de bron, in een paar minuten alles onder controle. En ben nu aan het nijcontroleren en aan het ventileren.
2: Hoe groot is de bron? Is dat behandeld tot één appartement of is het een hele verdieping?
1: Ja, dat ben we nu nog aan het uitzieken van hoe groot het nou eigenlijk is. Het zijn eigenlijk twee wenten, twee huisnummers die zitten tjenwander aan. En aan de bovenkant is dat tjenwander aan in een brandwest. Dus we zijn aan het zien van, ja, waar kunnen we een mensen weer waarom? Waar had de brand nou echt west? Wat kan het van? Is het veilig? Dus daar hebben we de tijd voor nodig op dit stuit.
2: Ben er ook orenwenningen ontrommen?
1: Ja, er is voor morgen eigenlijk direct begonnen met ruimte ontrommen. Meestal meer ik in de binnenstad opvang op een opvanglocatie. En we gaan straks zien dat die veilig werd in Hoerstak innen.
2: Is er al wat bekend over een oorzaak?
1: Nee, er is net echt iets bekend over een oorzaak. Wat wel bekend is, is dat er de politie meerdere keren vannacht ter plaatse was had voor onrustig gedrag. Dat ben we nou verder rond uitzieken van dat er wat mij te meiden had. En daarom had de politie ook plaatsdelict maken.
2: Onrustig gedrag van een van de bewoners?
1: Dat zullen we heel goed kennen.
2: Ja, wat gaat de brandweer nodig dan?
1: Brandweer gaat nu verder controleren, ventileren en azen tegeren met de politie naar binnen ta, om te zien van wat er precies bad is.
2: Hoe gaat het met de buurtbewoners? Hoe is de sfeer? Die beschrokken, denk ik.
1: Ja, buurtbewoners zijn heel erg geschrokken. De meeste mensen zijn nu in de opvanglocatie, drinken ze een bakje koffie. En aanzien ze bij de gemeente, weten als ze weer waarom kunnen of dat er oorse plak voor worden mat.
0: Ja, Willem Swat, wie dat van de Veiligheidsregio, Jaring Rispens, praatte met hem. En die trof ik een van die boerleu. Een van haar vertelt wat ze mooi maken.
2: Ja, jullie lagen lekker te slapen. En toen?
3: Ja, we werden wakker van het geluid van het vuur. En toen keek ik uit mijn slaapkamerraam en toen zijn we maar meteen naar beneden vertrokken.
2: Want wat zagen jullie?
3: Nou, ik keek uit mijn raam. Het klonk alsof het heel hard regende. Dus ik dacht, dat klopt vast niet. Dus ik kijk uit mijn raam en vanuit de rechterkant heel veel vuur.
2: Wat stond er in de brand en hoe dichtbij is dat eigenlijk bij jullie?
3: Nou, er stonden drie portiekwoningen in de fik. En het is twee woningen van ons verwijderd.
2: Dus het was toch wel even spannend, denk ik.
3: Ja, we moesten wel even schrikken.
4: Lekker.
2: Ja, en toen?
3: Toen de spullen gepakt en naar beneden. En daar stond de brandweer al klaar. En werden we naar het Martiniplein, verzamelplek, gestuurd. En daar hebben we een uurtje moeten wachten. En nu mochten we weer naar binnen toe.
2: En jullie hebben zelf geen schade, geen rookschade, hè?
3: Gelukkig niet. Nee, op tijd alles dicht.
2: Dus het was wel even schrikken vannacht?
3: Ja, zeker. Ja, dat maak je natuurlijk niet vaak mee. Dat hoop je natuurlijk ook niet. Maar gelukkig niet ver genoeg overgeslagen.
2: En hoe reageerde de rest van de buurt? Hoe was de sfeer?
3: Nou, er wonen hier best wat mensen met kinderen. Dus iedereen moet natuurlijk snel de deur uit met die kids. Dus ik denk dat iedereen wel goed geschrokken is. En ook weer even wakker geschud is van dat het zomaar kan gebeuren natuurlijk.
5: Alles wat je op dag mist hebben, jongens, dus kunt zien en oven.
6: Dit is de dag voorbij.
0: Het is een bijzonder gezicht door het Moenijn in Drachten. Wat voor waar het ik is, de mensen kunnen met paraplu's, petten en capuchons oestritten. Bij de kapperszaak hebben ze last van een vervelende bezieker. Kapster Charissa Alberts leidt uit wat dat is.
4: Nou, het begon denk ik ergens vorige week. Het is een festival of zo, ik weet het net. Hij stwam bij een collega van mij een keer naar beneden. En die is toen heel hard onder uw gang. En die had iedereen sinds maar heel erg waskou en die. Maar ja, hij valt gewoon mee, gewoon omdat er een nestboom op uw dak had. En dan is er mijn partner en dan gaat er om en om. En dan vlees ook aan de rond en dan weet ik veel. Ja, vreselijk.
6: Hoe lang zitten ze hier al?
4: Ja, ik denk nou een oro week. Of zo. Maar het kunnen we zes weken worden voordat ze weer voort binnen.
6: En hoe ga je er nou mee om?
4: Ja, gewoon, we gaan een paraplu mee naar het werk. Ik al sinds kinder rijdt het makkelijk niet uit. We hadden een paraplu mee om onszelf te beschermen, zeg maar. Ik jij hem al wel, dus ik vind het helemaal niet.
6: Bernadette Hendricks, jou binnen de vastzitter van de bistambulance hier van Zuid-Oost-Friesland. Er zit een bijzonder bist bovenop het dak van de kapster.
7: Ja, dat klopt. En dat is een beschermd dier. En die heeft zijn jongen of zijn nest er bovenop.
8: Hoi.
7: En die waskouwt iedereen. Dit is mijn territorium.
6: Ja, dat is dus best wel een probleem hier. Hè?
7: Dat is heel even een probleempje. Ja, klopt.
6: Ja, want hoe kunnen mensen ermee omgaan?
7: Nou, van de kapsalon hebben ze alle hier een paraplu bij zich. En een van de mensen van de kapsalon die is te schrokken en is vallen. Dus dat is net zo leuk. En sindsdien ben ik een beetje, nou, bangig voor hem.
6: Want hoe lang zit deze vogel hier in totaal?
7: Nou, volgens hun een dikke orrelwieken. Ja, en dan krijgt hij met zijn jong nog uitbroeden. Het is een peerke, met zijn jong nog uitbroeden. En dan daarna met z'n nog weer zelf hier komen dat ze voort kennen. En dat duurt het alles met alles gemiddeld in 8 weken.
6: Juri Bouwman, jij bent hier kapper en je hebt wat meegemaakt met de vogel. Kan je me dat vertellen?
9: Ja, ik was vorige week dinsdag was ik hier aan het werk. En toen was ik even pauze aan het houden. En toen vloog een vogel al verdacht dichtbij me. En toen wou ik weer richting de salon rennen. En toen struikelde ik hier op straat.
6: Ja, je hebt flink wat verwondingen opgelopen. Kan je dit laten zien?
9: Hier, mijn arm en hier. En mijn schouder, die is... helemaal beurs. En er is ook nog mijn kniphand, dus dat is...
6: Dat is niet heel handig.
9: Nee.
6: En de vogels zitten nog steeds. Hoe ga jij nu naar je werk toe?
9: We hebben allemaal bijna paraplu's mee. Dat is een soort paraplu-brigade. En ik heb nu mijn auto zo dicht mogelijk tegen de salon aangezet. En dan hurkend ga ik de salon in. En normaal ben ik wel eens in de pauze buiten. Maar ik ben nu binnen aan het bivakkeren.
6: En hoe lang denk je dat het nog gaat duren?
9: Nou, de dierenambulance had het over 6 weken. Maar dan rijd ik nog heel lang met een knoop in mijn maag naar het werk toe.
6: Wat heeft tips voor de mensen die hier langs rennen?
7: Opletten. Eventueel capuchon op. Pet op. Paraplu op. Maar of er echt wat echt dwars wil, dat is de vraag. Want dan doet het in zijn vlucht. Het is een duk vlucht om te zeggen van jongens, wegwezen. Dat is eigenlijk sinds een melding.
10: Alles wat je thuis mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
5: De dij voorbij.

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: We hebben van de middag nogal geregeld contact met Jantine Weidenaar. Die is bij Sail Hardlingen. Bij al die tallship races. We hebben een geweldige crew parade, jongen. Het is altijd al waar zien wat ze nou weer uithingert. Ik zal eens even zien. Ja, nou, ja, dat weet ik niet. Ik krijg iets terug van een reuzenrad, klopt dat?
4: Ja, ik heb Grutte Hichten. De pakst dus nou krekt op het moment. We hingen stil. En wij hingen het allerheegst. Het was het kommekist op dit stuit.
3: Dat is het ergste wat u een kommekeer, jongen. Bovenin een zo'n reuzenrad stil hing. Hij komt nooit weer naar onder.
4: Ja. Ja, uiteindelijk komen we wel weer naar 100.
3: Oh, okay.
4: Maar ik denk, dit is een prachtig mooi plakje om even te praten. Mooi, Leeuwe Krol, de voorzitter van de Tallship Races. Ja. Die man die hek Joert op alle locaties gewoon. En ik jerk van iedereen van ja, volgens mij heb ik gewoon drie dubbelgongers. Want ik zag hem op locatie A en dan geef hem naar locatie B en daar rijd ik. En naar locatie C, daar rijd ik. En die is krijg bij de crew parade. Ja, daar wist ik.
5: Ja, dat klopt. Ja, nee, maar... Ik had druk met heel soort dingen, maar sommige dingen moet ik zelf ook even mijn maatje. Dus die crew parade, ik denk, ik maat even naar de binnenstad in de crew parade, ja. Ja.
4: En dan is de vraag natuurlijk, hoe gaat het mij, door het almeesken, hoe gaat het Joert? Hoe rent het Joert?
5: Ja, geweldig. Het is natuurlijk wat bewolkter als juster en de wien is, ja, die had ik onhel. Het is echt wel een stevige vijf, dus ik dacht gewoon, boe. Ja, en alle voeren gong het iepen en ik weer wat aan het wandelen op kantoor. Ik zit weer achter me en ik denk, oh, het zit er wel vol. Nee, dus fantastisch.
4: Ja, want hoe komen de mensen hier? Je hebt natuurlijk de optie voor parkeren en een pendelbus. Mensen een keer met iepen bier vervoer komen. Hoe liek het dat?
5: Nou, ik weet dan net wat de stand van zaken bij de parkeerterreinen is. Maar mensen die met de trein komen, die zitten echt vol. Ik spreek de directeur van Arriva juster nog even. Die ging hier nog een evenementje. Hij zei, we gaan even wat problemen met opstarten. Want er waren ja, meer mensen als vorige keer. En daar gingen we een beetje rekening mee houden. Dus we moesten even bijzetten. En, maar dan rieden parallel onder de trein ik bussen. Dus als de trein krijgt wat er vol is, dan rieden de bussen een streekrug van jou het hierheen. Dus ja, het is echt mooi droog. Het is hartstikke droog. En het wordt nu altijd aan het eind van de dag wat rustiger. En dan jongen rint het weer op.
4: Is het enige idee wat alle mensen kunnen bijkomen? Ja, dat is natuurlijk heel lastig te zien, maar wat jest om die hinnen?
5: Nou, van alles. Er komt vanzelfs een soort Friesen, maar mensen uit Noord-Holland, Brabant, mensen uit het buitenland, Duitsers die het zitten als hier speciaal hinnenkomen. Nee, ja, dus het is heel internationaal. Dat vind ik wel heel mooi. Ja, Zwitserland hier vanmiddag weer mensen. En, ja, super.
4: Ja, we zullen een soort landelijke aandacht voor het evenement. Misschien wel meer als Fjaurielien. Het bijvoorbeeld zoiets als Sail Amsterdam van vorig jaar direct mooi te krijgen. Dat er wat nou ja, interesse in is.
5: Ja, ik denk dat dat mooi speelt. En we hebben een beetje een trucje uit Helle. Ze dit jit altijd de tallship races. En mensen die het evenement kennen en dat al honderd keer een mooi maken, die nemen het ik de tallship races. Maar wij zijn nu naar Boetnut, het Sail Harlingen nemen presenteert de Tallship Races. Omdat Sail Amsterdam, ik ja, wist dat is zo bekend. Dus Sail Harlingen, daar hoeft niks uit te lezen. Als ik zeg de Tallship Races, dan vrees ik, wat is dat? Hè? Dus dat helpt misschien ik een beetje.
4: We zijn nou mooi uitzicht over al die prachtige skippen die het hier lezen. Enig idee wat nou echt de topper is? Werd eigenlijk de meeste mensen van komen? Of werd ze in ieder geval even shovel?
5: Nou, die stadslaat Lemkoel, dat is wel echt natuurlijk een grote loeker. Omdat het aard grutse skip is. Maar ze hebben ik een prachtig programma. Er is nu op het haardpodium op dit stuit een prijsuitreiking. Over de race-etappes. Maar wij hebben vanuit Haas ik een speciale prijs. De Sustainability Award. Wij vinden het wichtig hier bij het water dat ik die skip een goed omgeen met de zee. En zij hebben een prachtig wetenschappelijk programma. Bij Maatje hebben bijvoorbeeld het effect van loop van skippen op visken en oren libben in het water onderziek je. En daar litten zij op het skip, nou ik een heel soort van sjen. Dus het is heel nieuwsgierig voor mensen die kennen dingen jaren. Dus dat is echt een grote looker. Ja.
4: Nou hebben we vanzelfs morgen nog Man die de Sail out. Morgen, een van de hoogtepunten is denk ik Blessing of the Sails. Enig idee wat we daarvan verwachten kennen?
5: Ja, Blessing of the Sails is eigenlijk gewoon een circuitdienst. En dat doen we op de stadslaat Lemkoel. Daar hebben we een ecumenische dienst in het Engels. En dat is vooral voor de bemanningen. Maar ja, daar steen ik altijd mensen op elkaar. Beziekers die willen dat zien. En we hebben hier, ik nog, dat is wat meer besluiten. We hebben een pop-up college van de Academie van Vraneker. Hoe scheepswrakken bij u in een business lounge. En dat is bij 80 uur ponghouder die vorige week is nu verstongen is, Nathan. En hij ziet het in het bestuur van de Academie van Vrenzer en bij u's. Dus ja, daar verwacht ik toch ik mensen. En ik denk dat dat een hele emotionele bijeenkomst wordt, Sil. Dus als ik nou naar morgen zie, dan denk ik, oeh, dat wordt wel een. Dat wordt wel wat, ja.
4: Ik denk ik wel mooi, want ja, je moet hier naartoe werken. Ik jij, ik al van collega's, hij hier, ik zou graag bijwezen. Ja. Natuurlijk, ja. Dit vind je misschien ik, nou ja, een mooi moment om de emotionaal in bestil te steken.
5: Ja, ik hel hem de laatste mannen. Haken bij Peker ophellen voor zijn hoes. Hij werd tussen Frenster en Haas. Of voor een vergadering, want hij mocht in mijn auto rijden. En dan zei hij er altijd, Lieuwe, we maken dit te gaan, ouwe. En dan zei ik, tuurlijk doen we dat, Nathan. Nou ja, en nou weer dan het meer. En daar hebben we Juster Jong. We hebben Juster Jong betaald met Captain's Dinner. En hier Juster natuurlijk de skip. En die had bij binnenkomst het zaal even wat die onderdien. Maar Juster bij Captain's Dinner hebben we dan bij stilstaan. Ja, jongen, iedereen in training. Ik ga Juster Jong ook wel 4 keer gewold hebben in Captain's Dinner. Maar ja, dat batter ik even uit. En nou, morgen werd denk ik een mooi ouskie. Want morgenmiddag hebben ik zien ouskie in de Korenbeurs in Frenzen. Dus hij is erbij voor u. En hij hier gewoon dat het zou gaan. En ik denk dat er ongelooflijk gruts kwestie had. Nou hier zitten hier en zou om hem heen zien wanneer wat voor alle gedieren had. Dus dat is mooi.
4: Ja. Morgen dus nog een hele dag voor de mensen die het Joert net komen koen. En het misschien op televisie zien hebben. En die denken, ik wil morgen ik. Dat keer vanzelfs dezelfde pendelbussen, dezelfde parkeerplakken. Arriva, die is er nou ik klaar voor. Dan kun je hier gewoon komen. Van nou een uur is, nou volgens mij over binnen de skippen weer.
5: Ja, we gaan morgen om 10 uur, dat nemen we een prikkelarm uurtje. Dus mensen zeggen, het is mijn vierste droog of ik zit in een rolstoel. Of dat doen we voor een, uit 10 uur de skippen iepen. Maar nog net alle lawaai muziek. En van nou alle uur is voor iedereen weer iepen. En het mooie dag.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: De dij voorbij.
1: Omroep Friesland.
6: 4 dagen lang heersk je de tallships en hadden bemanningen oer de havenstad Haas. Juster wie de zeil in, Joert en Moon binden verskate activiteiten en is elk nieuw welkom om boord bij die oude zielskippen. En een van de meesten die ter behoorlijk van houdt is Jantine Weidenaar en die had het gelok dat ze verslagjouwer is, Joert. Goeiemiddag, Jantine.
4: Hey, goeiemiddag, Simone. Ja, dat kist het ik hoor die zelfs is, hè?
6: Ja, daarom. Ja, het is toch een feestje om daar te wezen. Dat kennen wij allebei erbij amen. En er liggen natuurlijk al je tallships, maar er lijkt meer, hè?
4: Ja, er lijkt saffelen meer. Onder oren, ik zeg de Bruine Vloot, ik in de wat binnenhavens. Er wordt hier ook maar lietse bootjes wel vinden. Maar ik steer nou op de sterke jerken, de verneemde sterke jerken, kan ik het misschien wel nemen. Voor de mensen die het er net bekend mee zijn, ik heb Wilfred even nice mee vregen. Want ja, Jim heeft wel een verhaal achter dit. Ik skip of een boot, wat is het eigenlijk?
7: Nee, het is een vloot.
4: Vlot natuurlijk, ja. Op het moment dat ik het vregen, dacht ik altijd, dat klopt net.
7: Ik denk nog meer domme vragen.
4: Nee, hier houdt het op. Maar voor de mensen die net bekend binnen, mooi een verhaal. Want dat gaat al een paar decennia weer waarom. De sterke jerken in het kwad.
7: Nou, in 1974 ontstaan in de kroeg bij een paar biertjes. Een vlot bouwen, we gaan een jongensverhaal bouwen. En zoals de eerste sterke jerken destijds bouwt. Daarna is de sterke jerken 2. De eerste is vergaan op de Noordzee. Met de tweede hebben we Engeland gehaald. En de derde hebben we Bonaire gehaald. Was de bedoeling dat we Curaçao haalden. Niet helemaal gehaald, maar toch de oceaan over.
4: En we staan nu op de vierde dan?
7: Het is de vierde, ja.
4: We zullen net stranden in deze best wel hudde wien, Joert, in de haven van Haas, toch?
7: Nee, nou ja, ik vertel net. Kijk, de eerste is strand, hè, op de Noordzee. De tweede het haalt, de derde is weer strand. Dus deze haalt het weer. Dat is de volgorde.
4: Dat hoop ik dan inderdaad. We zijn al mooi op een tochtje terug de havens heen. En dan kist mooi de skippen van een orenhoekersje. Ja, er zit aardig wat mensen op boord. Hoeveel keer hem eigenlijk mooi hebben op zo'n tochtjes?
7: Nou, normaal gesproken 18. Bij Zeelmoven maar 12 mensen aan boord zijn. Dat is inclusief bemanning. En normaal gesproken hebben we 18, 12 gasten en 6 bemanningsleden. Dat is maximum. In dit geval dus 12, ja. Het is een beetje
4: veiligheid voorop.
7: Ja, dat zal het allemaal met te maken hebben. Ja.
4: Want wij steer je nou ik in de veiligheidsvesten.
7: Een zwemvest.
4: Inderdaad, een reddingsvest. Dat is verplicht, hè?
7: Dat is verplicht, ja. Iedereen die hier aan boord komt moet verplicht dit ding om hebben. En dat is ook zeer terecht hoor. Laten we natuurlijk wees, als je hier vanaf vallen, dat wil je niet.
4: Hoe wichtig ben dit soort evenementen van je?
7: Erg wichtig, want ja, hier kunnen we ons weer eens aan het publiek tonen. En ook blij dat Omroep Friesland er weer even aandacht aan besteedt. Want ja, wij moeten toch een beetje ook hebben van de publiciteit natuurlijk.
4: Wat is je missie?
7: Onze missie is in dit al tijden, al sinds de derde sterke jerken, het milieu. En in dit geval de plastic soep, het milieu in het algemeen, maar de plastic rotzooi die wij met z'n allen produceren en achterlaten op de aarde. We vergiftigen onszelf. Dus daar proberen we aandacht ook via de jeugd, juist via de jeugd, aandacht aan te besteden.
4: Kun je dat wat kwiet op zo'n tochtje als dit? Want ga je dan nooit mee zitten van, nou goeie, mag ik jou even wat vertellen?
7: Nou, met dit soort tochten, nee, dit is meer om voor ons zelf van patiënten binnen te halen. Want mensen betalen om mee te mogen varen. Maar normaal gesproken varen wij op de Waddenzee. Vanuit Dok 5 hier in Harlingen organiseren we tochten op de Waddenzee met schooljeugd. En die schooljeugd, die gaan wij inderdaad proberen zo milieubewust mogelijk maken op allerlei manieren. Dus dat is onze missie op dit moment.
4: Ja, nou binnen een heel soort jeugd op dit stuit bij die tolships. Die ben al een mooi veer natuurlijk vanuit Denemarken. Beziek je hem die ik nog een beetje aan boord te krijgen?
7: Nou, sowieso proberen wij wat van dat soort mensen aan boord te krijgen. Want laten we eerlijk wezen, wij die sterke jerken bouwt met het milieu in het achterhoofd. Maar we willen eigenlijk ook dat die de oceaan weer opgaat. En dat is nog wel een probleem op dit moment. Ik bedoel, die schoolkinderen die krijgen natuurlijk niet, of ze moeten wat ouder willen laten. Maar eigenlijk willen we natuurlijk na deze missie, of tijdens deze missie, dat we ook de sterke jerken 4 weer de oceaan op krijgen. Richting Devenaar, richting Curaçao zeggen. Maar hij moet de oceaan op.
4: En staat we je nou opsteen, staat hij nou is die oceaan waardig ook?
7: Ja, zeker, zeker. Hij is zelfs Europees goedgekeurd. Ik bedoel, we hebben een certificaat dat wij golven van 7, 8 meter, 7, 8 is misschien een beetje hoog, maar wij mogen tot hoge windkracht varen en hoge golven kan deze trotseren. Geen enkel probleem.
4: Dus ik hoef je totaal geen zwaar te maken hoe die windkracht die we nou hoe die zinnen krijgen.
7: Nou ja, dat zwemvest zei ik genoeg, denk ik. Maar nee, hoor, totaal niet zorgen te maken. Uiteraard niet. Nee hoor, totaal niet.
4: Hoe vind je het evenement tot nota? We hebben nou, dit is de, had ik even goed rekening, de 12 heelste dag, om samen te zeggen, de 12 echte dag. Kun je wel wat van de oren skippen genieten? Of ben je benamen hier aan boord van de Sterke Jerken?
7: Ik vaar vandaag de hele dag mee aan boord van Sterke Jerken. Gisteren ben ik niet geweest. Ik hoop inderdaad dat ik daarna nog even wat rond kan kijken. Maar ik zie het alleen maar vanaf het water op dit moment. En dat, ik moet zeggen, dat is een prachtig gezicht. Dus geen medelijden met mij.
4: Zal even zien dat ik nog een paar van die gasten te pakken krijg. Want zit dat volgens mij daar? Want ik ben van Nijd, wat zij nou vinden van dit prachtige vlot. En zijn we hier. Goedemiddag. Hi. Hoe is het toch, Jotnota?
2: Best, heel mooi.
4: Ja, je bent bekend met de Sterke Jerken?
2: Ja, wel wat. Ja, wel. En verder hebben we van alles dan je en oninformatie en alles.
4: Ja, want er zit een hele missie achter. Dat wist niet al. Of wil je nou een beetje bijpraten? Toch elke keer?
2: Met er nog volle meer. Zelf ben ik wat bewijzen moesten er van alles wegwezen.
4: Ja. En de tochtje, je dacht net met Marijn Wijzen, dus skip me even van de oorkantje.
2: Ja, tuurlijk, dat denk ik. Hè.
4: Wat vind je van het evenement tot Dota?
2: Dit is altijd prachtig. Ja.
4: Dus is altijd, je bent er alle edities best?
2: Ja, zeker, ja.
4: Wat maakt het dan zo mooi?
2: Ah, die oude skippen. Ja, dat moderne, dat. Nee, dat zou ik niet zo vol. Echt dat oude.
4: Maar je zit nou wel op een modern vlot.
2: Ja, dat wel. Maar dat is weer een vlot.
4: Dat is wel wat oors inderdaad. Nou, ik zit er genieten van. Zit je wel aan de goede kant om het goede uitzicht te pakken?
2: Ja, we gaan ook de andere kant op. Hè? Dat...
4: Oor uitzicht.
2: Ja.
4: Wat is je favoriete skip wat er Hewitt luidt dit weekend luidt?
2: Nee, dat maakt me net zo vol.
4: Nee? Ja. Wie is de meeste? Zit ze die Grutte Noor? Oh, die Stadsraad Lemko.
2: Ja, die bergen, uit bergen vind ik mooi.
0: Alles wat je dais mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
8: Dit is de dij voorbij.

0: Hier is de dag voorbij.
1: Sjors Pars Graanhandel uit Sint-Japik had het predicaat hofleverancier gekregen. Het bedrijf waarop richtte in 1850 als handel in noten, shedden en fieldvruchten. 174 jaar en 6 generaties verder werkt het familiebedrijf ook om projecten op het merk van Doorsme landbouw. Voor Sjors Pars van het bedrijf viel het predicaat hofleverancier als een erkenning.
2: Ja, 175 jaar is natuurlijk fantastisch dat een bedrijf zo lang bestaan kan. Een hele prestatie van alle generaties voor mij. Mijn broer en ik ben de 6e generatie. En ja, dit is toch wel een soort bekroning van dat werk van al die generaties bij elkaar.
3: Want hoe lang zit dat nou met je broer en het haat van het bedrijf?
2: Uiteindelijk een jaar. Dus vorig jaar 4 juli hebben we het stokje overdroegen van ons huid naar ons toe. Maar ik werk al wel 25 jaar bij het bedrijf. In de vakantiebaantjes toen we klein waren. En nu sinds 2013 fulltime.
3: En het is dus de bedoeling dat het altijd een familiebedrijf bloot, denk ik, of net?
2: Daar gaan we voor. En we hopen dat dat ergens ons gunt is natuurlijk. Want het zijn veranderende omstandigheden. Maar goed, we weten ook van in die 175 jaar verandert er veel. En wij kunnen daar gewoon doorheen sturen als bedrijf.
3: En het is best een soort werk om zo'n predicaat om te vregen. Je mag een heel soort papieren omleveren en heel soort documenten. Is het dan nou ook een enorme opluchting dat het dan eenmaal haast en dat werk erop zit?
2: Ja, in zekere zin wel. We zijn in 2024 al begonnen met de aanvraag. Nou, dat liep samen met het feest van 175 jaar vorig jaar. We hadden eigenlijk gehoopt dat we vorig jaar 4 juli dit predicaat kregen. Maar dat lukte niet. Maar wel flinke inspanningen met ook een heel aantal collega's verleverd om dit te krijgen. Dus een prachtige bekroning van ons werk.
3: En nou had het beeld ook een beetje een tjenslag gekregen, maar onder meer Smeding, die je waaigert. Ja. Het denk zo dat het voor deze regio even een mooi positief iets is dat dit nou echt bad?
2: Ja, absoluut. Toch dat we zien laten dat er sterke bedrijven in de gemeente zitten, in de gemeente De Waardhoeken. En dat die sterke bedrijven er ook binnen voor de toekomst.
3: Meneer Brok, het predicaat hofleverancier, dat is best iets bijzonders. En dat zie je hier vaker op het beeld. Hoe kan het dat het hier op het beeld zo vaak gebeurt?
4: Ja, dat zit in de klaai, denk ik dan. Maar het is wel tamelijk uniek, hoor. Maar ik zei ze dat de laatste hier een verskate bedrijven op het beeld, maar ik zei ze, dit predicaat krijgen. Want het is toch wel uniek.
3: Ja, en nou had het beeld ook een flinke tjenslag gekregen, maar Smeding moet je hier ook voortgaat. Is dit dan even een mooie lijn aan de horizon op dit moment van het beeld, denk je?
4: Het is de laatste tijd bij een paar bedrijven wat minder. En des te mooier is dat er bedrijven binnen die meer dan 100 jaar oud zijn. En dit is dan 175 jaar die zo wartelen binnen de mierschepen die echt een takkomst hebben. Dus dan mag de mierschepen grutsk op wijzen. Maar het is geen automatisme dat elds bedrijven 100 jaar bestemmelen kan.
3: Ja, want het predicaat hofleverancier, wat houdt dat precies in?
4: Nou, dat is echt een hele zware toets. En de takkenning is echt toch de kening zelfs. Om uiting te jagen aan het feit dat een bedrijf zoen is. Al generaties lang besteed, feitelijk. En ik diep wortelen is in de mierschip. En ik budgettingsvol is voor de mierschip. Er is onderdeel van binnen. En als het dan goed is, het ministerie van Economische Zaken jouw trekt een goedkeuring. En de majesteit toch dat. Dan kom ik zo'n predicaat oerlangje.
3: En wat budget dat voor jou?
4: Ja, ik vind het heel bijzonder. Dat is zeg maar het oerlangje van de kindelijke onderscheiding. Maar dit is unieker. Want dit is maar een paar keer in een periode dat het plak vindt. En de laatste tiert in Friesland best wel regelmatig. Maar er binnen maar enkele tientallen bedrijven in Friesland die dat predicaat ha. En dan mag je best grutsk op wijzen.
3: Ja, en het is best een beulig werk om hier rond te voldoen. Waarom pars?
4: Ja, omdat zij dat onvreeg hadden. Het mooi alleen nog maar bij 100 hier of 125, 150 of 164. Dus ze hadden het jaren net onvregen. Dus nu gaan ze het onvregen. Voor de generaal is het altijd beginnen. Meestal al bij SARS of Song en Jochenterie begint dat al. Want het is echt een bult te werk, hoor. Het moest toch een soort hoepel springen om Safir komen te kennen.
1: Dat zei commissaris van de Kening Arno Brok. Hij rikte het wapenskield uit. En hij vertelde dat door verslagjouwer Lennart King, maar van Omroep zelf.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
5: Ontovoeren.
0: De dag voorbij. De dag voorbij.
1: Servian Famke van Olven doet in ien de koffers pakt waren en Ljouwerter ex-rietslid Mirka Antolovic op de vlecht moesten. Ze wennen met haar mem in Kroatië in een lietsdwarp. Via omswalkingen kwam de jonge Mirka met haar mem eerst in Limburg te lonen. Voor haar studie verhuizen ze naar Ljouwert en Bleunier. Want ien die zomaar fort mat uit eigen om jou en wordt letter vaak honkvast, zei ze. Het oorlogsgeweld wie vanzelfs traumatisch, maar dat zomaar uit je om jou ingerukt worden, is nog volle slimmer, zei de directeur van Toomba. Ze vertelt dat in een langer partier dat monuut zoet wordt in Bureau de Vries.
5: Maar echt, het trauma is dat je zo uit je vertrouwde omgeving wordt gerukt. Dat is het. Dat is niet zozeer die hele oorlog of zo. Natuurlijk is het angstig, hè? Maar je maakt wel vaker angstige momenten, ook later in je leven. Dus zo erg heb ik dat niet meegemaakt. Wij waren echt op tijd weg. Alleen dat je nooit meer teruggaat, ik vind dat later dat trauma komt. Dat je echt, ja, iemand heeft bepaald dat jij nooit meer terug naar huis kunt. En dat terug naar huis is de eerste keer dat ik daar, dat was 6 jaar later. Nee, 7 jaar zelfs. 7 jaar later kom je terug waar je opgegroeid bent, waar je niet echt afscheid kon nemen, waar je niet. Nou, dat vind ik echt. Nou, als je

0: Ja, later...
1: Het tekent je wol.
0: Ja. Nou, het is niet echt later. Ik heb dat altijd erg gevonden. Ik ben ook vanuit Limburg naar Leeuwarden gekomen om Thorbecke te doen, om terug te kunnen gaan. Om iets in de diplomatie te kunnen doen. Ik heb altijd... Nee, ik denk wel dat ik altijd wel bewust ervan was dat wat er gebeurd is, dat verschrikkelijk is en dat ik terug wilde.
1: Ja.
0: Dus dat... maar echt over trauma als je het spreekt. Maar ik weet je dat ik dat zelfs heb. Laatst hebben we een vogeltje gevangen. En die was door een kat gebeten. En hebben we naar vogelopvang gebracht. En toen zei die vrouw, ja, morgen wordt hij opgehaald en naar Ureterp gebracht. Toen wordt hij zomaar naar Ureterp gebracht. Dat soort dingen. Als ik ja, weet je, dat ergens speelt dat.
1: Dat een lukje diepen.
0: Wij wonen nog steeds in ons eerste huis. Hè? Geen haar op mijn hoofd dat we zomaar verhuizen.
1: Hè, zoals Night Arthur, goh, hoe zou je leven west hebben als dit nou net gebeurt weer?
0: Ja, zeker ook. Heel vaak. Vooral als je dan teruggaat en dan zie je klasgenootjes. Hè? Waar zijn zij terechtgekomen? Hoe zijn zij? En kijk, hier kwam ik... En dan ben je, dat heb ik ook een keer in de raad gezegd, je bent overnacht, heb je geen naam, ben je een vluchteling.
2: Moon, om te voeren het hele verhaal van Mirka Antolovic in Bureau de Vries. Und

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Voor de 8e keer op Riege had het tour van Menno van Swieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra een vrije formagepartij woen. Op het JRVM win van Swieten die in de finale mei 4 voor mevrouwer, Sai te sterk voor Jorrit Nanninga, Laas Pieter van Straten en Jan Banstra. De winst kwam maar mooi om te

0: staan. Sportverslaggever Geert van Thun vroeg Tjisse Steenstra naar een verklaring.
1: Ja, het was, nou ja, dreigen omlopen gewoon. Ja, en dan ging je misschien toch even oors de finale in.
2: Ja. Want die omlopen, ja, je ziet in het blokje maar de drie kansvertoeren, zal ik maar zeggen. Moest er wat gebeuren?
1: Er moest zeker wat gebeuren. Dus uiteindelijk misschien ben je wel wat uitpoept. Maar nee, die loeken we beide weer over de streep. En ja, dan zie je wat er aan de oren kans zit. Nou ja, daar komt per toer Nanninga uit. Nou ja, kleren dan... ja, dan word je wel scherp beginnen, maar dan, ja, jouw harde partij, dan gaat toch de, nou ja...
2: Gaat Jocht een beetje uit, want klopt. Die komen treinen op voor, denk ik, nou ja, kleren, het is wel kleren, denk je dan. Dat heb je misschien ook toch?
1: Ja, nou, dat denk je dan. Maar ja, kleren zijn kersten goed en ja, dan moet je uiteindelijk beginnen het foutste maat zien, je bent scherp. Ja, en dan ben ik samen weer, nou ja, bij. Nou ja, goed, dat moet uiteindelijk net gebeuren, maar het gebeurt al.
2: Ja, nee, maar goed, je bent ook met mensen, dus dat kan gebeuren. Het kan ook wezen dat je denkt, oké, we hebben per toer Sip me gewoon, we hebben per toer Bergs me gewoon. Ach, het zal nou wel goed komen. Dat is misschien een beetje scherp uitdruk, maar zit dat er ook een beetje in?
1: Nou ja, goed, dan weet je gewoon dat je die beide scherp bent. En dan keert je op, nou ja, op scherp van sneden. Nou ja, dan zijn finale, ja, mooi, met alle respect, net verliezen. Je ziet hè. Het balsje is rond. En ja, dan keert alle kanten weer uit.
2: Ja. Goed, en dan op de beslissende momenten, ja, Jan Banstra baalt, dan zei van dat hebben we mooi binnenhelden.
1: Nee. Nou ja, zo ongeveer, ja. Ja, nee. Het wie er even, maar ja, je loopt hem altijd, je loopt hem nooit weer over de streep en dat viel dan ik wel weer goed.
2: Ja, nou, dat kan je me voorstellen.
1: Eerst een alsnog winnen, dat.
2: Ja, nou ja, dat zei slecht. Het wie minder scherp was dat ik van je wend ben, laat ik het zo zeggen. Nou, en er zit net meer flater gezien als dat we wend ben.
1: Ja, ik vind de laatste drie weken ben we iets minder scherp als in het begin van het seizoen. Ja, steeds maar. Wel hard dat hem aan. We hebben het peloten gewoon. Ja, nou ja, kleren te draaien even tussen draaien. Dat is ook hartstikke leuk. Maar ja, het komt het keerste misschien net te goed. Maar ja, goed. Je geeft wel vertrouwen, je geeft er weer maar de krommers van trouw. Ja. Dus in die zin, je balen wel eens wat. Maar nou ja, je bent alweer vries winnaar.
2: Ja, nee, zo is het. Maar toen zei de vrienden weekend, Jimmy, in Belsum. Ja, ik heb net genoeg getraind, want we zitten maar het peloten. Ik moet trainen. Ja. Nou, neem ik gewoon, daar staat deze weekend in.
1: Hek zeker dingen. En heel soort zelfs. Ja. Maar ja, het kan toch nog wat meer te werden. Ja. Het is gewoon een ritme. Nou ja, dat heb ik nodig.
2: At the end of the day, Jesse, 8:08, jongen.
1: Ja, ongelooflijk. Mooi. Ja, bijzonder. Mooi.
2: Bijzonder, ja.
1: Ja, mooi aantal. En ik hoop dat we dat even terug zetten kennen.
2: Rengersdooi.
1: Ja, ik kom een mooie partij. Dus we gaan ervoor.
0: We gaan ervoor, dat zei Jesse Steenstra.
3: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
4: Wordt aanvoeren.
3: De dag is voorbij.
5: Ja, ik denk er komt nog een tekst, maar dat is helemaal net zo.
6: Dat toch eens?
5: Dat is mijn tekst. Ja. Nou, Jan-Willem Zwart is hier van de vaste gasten van Op een Uut. En praat dus bij hoe de natuur en specifieker hoe het roekt zo met Joert Hoerha. Nou, komst toe, ik krijg bij een brandwaai vanuit een orenfunctie, dus ik roep wat brand. Klopt dat nog?
7: Ja, dat klopt. Dat weer voor me een heel betiet. Maar ik beziek je eigenlijk die brandlucht een beetje voor te krijgen met al je oren lekker.
5: Al je lekkers uit de natuur.
7: Roekers wordt uit de natuur, ja.
5: Ja. Nou, vertel. Want,
7: nou, ik had zelf zoiets van, als je jongens fietsen dan, of rennen, dan opnieuw, dan kom je van die bijzondere geurentje in. En dan denk je van, hé, wat is dat nou toch?
5: Ja.
7: Een hele bekende is deze. Ik weet net altijd een ambitie roekt, maar roeken maar eens even, jongen.
5: Heerlijk.
7: Ja. En die had trouwens een prachtige, Engelse naam. Honeysuckle.
5: Oké.
7: Okay. Honeysuckle.
5: Hij roept heel sweet.
7: Het is de kamperfoelie.
5: Ah, en, ja.
7: En de kamperfoelie, nou, meesten hebben in de gaten, hoe daar roek je hem haast net. Maar jongens, dan begint dat op gang te komen.
5: Hoe kan dat?
7: Ja, nou ja, deze planten, deze bloemen, die worden juist bestoot door nachtvlinders. Dus deze plant die doet er alles om, nou, om wat minder opvallend te wezen, oerdij. Maar iepen te steken in de nacht. Dus in de nacht ek die geuren te verspreiden, dat de nachtvlindertjes erop aankomen kunnen. Als je dan ook nog naar die plant zelf zorgt, dan zie ik dat die meeltrieden en stamper, dat het er echt uithingt. Dat de vlindertjes er echt goed bij kunnen.
5: Heel uitnoegend.
7: Ha ze net lucht bij nodig. Heel uitnoegend. En het roept natuurlijk heel erg lekker. Nou, en dat bracht mij een beetje bij ja, die geuren. Geuren in de natuur is natuurlijk fascinerend. Een hele bekende is deze. En misschien kennen je hem dat zelf. Ik kan hem ook weer eventjes terug. Roek er maar eens aan.
5: Ja, maar dat meisje in de thuis nog net roeken.
7: Nee.
5: Oh, heerlijk.
7: Ja. En brengt het je direct waarom naar vroeger, naar als band zijnde rozenbladjes verzamelen in water,
5: ja,
7: parfumeitje.
5: Ja, dat die was vroeger. Ja,
4: wist
5: ja.
4: Hoe dat?
8: En dan droeg je in de oven.
7: Ja, en dan droeg je in de oven, ja.
5: Nee, ik die dan in het pad zien wetten, maar ik heb zeker in de tuin en ik vind het heerlijk om maas dan even Miroen Citroën de tuin te dwalen en dan helemaal die geur. Ja. Ja. Daar ben ik gelukkig van.
7: Rozen die doen het net om insecten te lokken. Rozen die doen het eigenlijk om insecten zien te gaan. Want die zorgen ervoor dat al die etherische oliën die zitten in die blombletjes. Letterlijk in de blombletjes. Dus als ze die olie hebben, hebben ze een hele blombletjes nodig om dat eruit te destilleren. Ja. Maar eigenlijk is het er puur voor als een soort van afweermechanisme zijn insecten die in die bladjes beginnen te haffelen. Ja, dus rozen heb je in allerlei soorten. Dit is een Franse roos. Worden speciaal kweekt voor parfum. En Karel de Grote hier is eigenlijk bewust in zijn tuin zet. Want dan wist hij precies van, hey, dit is mijn Franse roos. Ik weet dat ik die eten ken, dat ik die broeken ken in geruchten. En dat ik die ik broeken ken om lekker te roeken. Dus dit is een Franse roos. Ja, en het roept echt gewoon heerlijk. Het brengt je naar vakantie, naar je jeugd.
5: Ja, licht, zimmer, mooi.
7: Ja, nou, dat vooral.
5: Ja, en het houdt dus insecten bij je voor. Als ik me nou in smaak met rozenblad zie, dan heb ik vannacht geen last van meer.
7: Nou ja,
5: dat roept lekker, er is citronella. Ja.
7: Het gaat vooral om die olieachtige stof. Maar sommige insecten, en daar heb ik hier een heel mooi voorbeeld van. En nou ze zien dat ze voort ben. Ja, je zit er nog. Nietje.
5: Ja, ik had hem nog maar even rug. Ja. Ik heb net adviseerd, maar er zit
7: op radio
5: is
7: dat altijd moeilijk te zien. Maar ik heb
5: de beeld bij.
7: Ik heb een muntplantje plukt. En deze munt, dit is gewoon de wollige munt. Daar zitten keverkes op. En dat zijn muntkeverkes. En ze sjoggen er prachtig uit. Heel mooi sjoggen ze glimmend, blauw, glimmend, zwartig, grienig. Sjoggen ze eruit. En ze fretten die hele muntplant.
5: Ja, ze zijn er al aardig in omhoog. Dit sjot er net meer uit dat ik dit in mijn heatwaterstapje of een bakje thee.
7: Nee, en ze zitten er eigenlijk heel kwetsbaar op. En vogels, die binnen slucht op keverkes. Maar ze kunnen heel goed in of twee nemen voor de frisse adem. Want die muntkevers, die zoog je al die stoffen eruit, die zitten helemaal vol met muntolie. Dus eigenlijk is dat afweermechanisme, die olieachtige, wat ik krek vertelde over de roos,
5: ja,
7: die broeken, die keverkes, weer als afweermechanisme, het zijn vogels. Want vogels die denken van, één keer beziek je, maar daarna nooit weer.
5: Vies net lekker.
7: Dat is gewoon net de haffelier.
5: Maar ze roepen hem wel fris. Ja, ze roepen hem wel fris.
9: Er is er wel één ontsnapt, hè? Die loopt op het
8: pilsje. Die loopt bij de. Nou,
7: ze
8: komt bij mij dadelijk.
7: Ze ben echt heel erg lief, die muntkeverkes. Ja, en ik vertelde, kreeg ik al eventjes in het voorporteer. Zo'n muntplant is prachtig. Daar komen, als die begint te bloeien, dan komen er straks ook weer muntvlindertjes op. En ja. Dat roept naar munt. De muntvlinder is eigenlijk een nachtvlinder die oerdij vlucht. En die zie je direct. Het is een heel lied nachtvlinder, een beetje reertachtig. Let er maar eens op.
5: Ja, dat zit
7: muntkeverkes en muntvlinderkes. Nou ja, ik hier verder hier nog gewoon coniferen mijn naam, een gewone coniferen mijn naam. Want dat roept ik altijd direct. Het, is, het roept direct naar hars. Je roept direct nou ja, een beetje je neverbesachtig. Is puur ik als afweermechanisme van zo'n plant. Nou ja, die geuren hebben we door de eeuwen heen altijd bezocht te vangen. En om te combineren.
5: Ik heb een vraag. Hè? Want vriend week op Vlieland, toen we daar dat mooie onwaar. En dan roept het op een gegeven moment, had het even ruimte, roept het. Ik kan die geur dan net thuis brengen. Maar wat is dat dan?
7: Ja, nou, maar dat is echt de fascinatie van geur. Want geurspecialisten willen juist dat soort geuren XVS lezen.
5: Ja.
7: Maar hoe doe je dat?
5: Ja.
7: Wat heb je daarvoor nodig? Dat zijn hele proper ingrediënten.
5: Ja.
7: Want zij is van Vlieland, zanggroen, dat is mosachtig. Er zit een beetje van die heidevarens zitten terug in. Als je die combinatie maakt, kom je bij die geur. Dus je hebt voor een samengestelde geur een hele protte elementen nodig. En geurmakers die broeken dat en die combineren bijvoorbeeld zo'n roze geur met een coniferachtige harsgeur. Misschien willen ze mij wat munten terug om tot een parfum te komen.
5: Ja, fascinerend. Ja,
7: die camperfoelie is natuurlijk prachtig om die miaas eventjes nog die laatste walm van camperfoelie lucht even mee te nemen en dan de dij mee te beginnen.
5: En dan heb ik wel eens jet, misschien kisto dat verklaren of uitlezen, dat altijd gasmint is. Dat vind ik altijd lekker roepen. Maar ik heb wel lezen dat eigenlijk een soort alarmsysteem van het gas is.
7: Ja, dat klopt het helemaal. Eigenlijk worden die bij het gasmint worden al die koppen van die planten er al hellen. Dus dat
5: klinkt roept heel gruwelijk.
6: Hier klinkt het heel
7: vreed. Ja. Ja. Nou, voor een plant is dat ook heel vreed.
5: Ja.
7: Het is helemaal net natuurlijk. Wij zorgen ervoor dat het kwad bloed om een mooi green tapijtje te horen. Maar het is een bloed alle weken een heel vreed spel. Het is een signaal van wij zijn kneust. Er komen vaak ook beestjes op oor. Dus een plant is dan ook op zijn meest kwetsbaar.
5: Ja.
7: Ja,
5: en dus toch vind ik het lekker roeken. Dus het is toch, net een...
7: En toch roept dat lekker, ja. Dat klopt het, ja.
5: Het is net een nare geur.
7: Nee. Als je het haar over nare geur, want die ben er ook in de natuur. En die beginnen nou onderhangen ik weer te komen. En er ben voor allerlei paddenstwollen. En met name de vliegers, of de stinkzwam.
5: De namen zeit het.
6: Ja. Namen zeit het.
9: Stop maar met praten.
7: De stinkzwam, maar je hebt bijvoorbeeld de inktviszwam. Dat is een wat zeldzamer soort. Die stiert op de Kroethof, zo nou en dan wel eens eventjes. Die roept vaak naar rotsend vlees. Nou, wat komt er op rotsend vlees? Oh, er komen miggen op oor. Vliegen komen er. Miggen komen erop oor. En die bestouwen, of die nemen de sporen ik weer mee naar oren plakken. Dus die zorg je zelf voor de verspreiding. Dus
5: ja.
7: Geur had echt een behoorlijke functie in de natuur.
5: Ja, nou, ja. Dat heeft mooi zijn en mooi verteld. En als we jong te fietsen gaan, dan zien we specifiek letten op die kamperfoelie.
7: Ja, ik mij altijd nog een tip, Jan, over de natuur. Ik ga dit materiaal op de Kroethof hellen. Morgen, en dan is het snijn, om 12 uur, is er een vaststelling. En dat is een watersonate van het Linnaeus-trio. Die komt in Boedenpost op de Kroethof. Ik denk dat dat een hele mooie natuurgerelateerde voorstelling wordt. Waar professionals die in orenbotanische tunen expillen de functie van wetter in de natuur zien litten.
5: Prachtig. Morgen om 12 uur.
7: En meestal Kroethof Boedenpost. Zit ik wel op de website van de Kroethof. Het is gewoon een entreeprijs van net extra's. Dus 12 uur kan meestal lekker ons komen.
3: Alles wat je daar mist hebben, juist tussen 10 en 11.
4: Dit is de dij voorbij.

0: Man, die is er weer.
1: Die dag heeft voorbij.
0: Nou, dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat de spielert. Omroep Friesland.
1: De zinnen op het wetter. De saaion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong moet het wetten. En hoor al meesken bij me koor.
0: Dit is uw simmer.
1: Simmer in Friesland.
0: Omroepfriesland.nl/simmer.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En de kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de tienduizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken, toen die waren geblokkeerd door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat op gegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren daardoor de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour de France van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Marcia Luiten.
2: Vanmiddag fietste ik noordwaarts Amsterdam uit, toen onder de brug een lijkwagen stilstond. Witte kist achterin. En de chauffeur stond heel genoeglijk tegen de motorkap een shaggie te roken. En ik dacht even, oh jee, staat daar nu een rouwende massa in paniek te wachten bij het uitvaartcentrum? Totdat ik me realiseerde, wat maakt het eigenlijk uit? De hoofdpersoon in dit verhaal, die heeft de klok al lang helemaal stilgezet. Goedenavond en welkom bij het Oog op zaterdag. Soedan heette al de grootste humanitaire crisis ter wereld. En nu dreigt een nieuw groot bloedbad, want de rebellen van RSF dreigen de stad El Obeid in te nemen. Onze correspondent praat u bij. Hij is over de hele wereld geliefd en geroemd. Geen ridderfilm of verdraven de statige Friese paarden. Maar het voortbestaan van het ras is onzeker. De directeur van Friese Paarden Stamboek legt uit waarom. In onze serie 50 jaar met het oog op morgen kijken we terug op nieuws van toen. En vandaag is dat de eenwording van Noord- en Zuid-Vietnam. En terwijl jong blijven zowat een heilige opdracht is, koestert schilder Sam Drucker het naakte oudere lichaam. Tegen middernacht weet u waarom, maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Zaterdag 4 juli.
3: It's not just any 4th of July, as we all know. It is the 250th anniversary of this great country.
2: De VS viert 250 jaar onafhankelijkheid. Op 4 juli 1776 werd de onafhankelijkheidsverklaring ondertekend.
4: The birth and survival of the American nation under God is quite simply the best and most incredible thing ever to happen on this planet by human hands ever. That is ever, ever, ever.
2: Trumps vice-president J.D. Vance zei dat de onafhankelijkheid indertijd mogelijk werd gemaakt door alle opoffering van gewone Amerikanen.
5: So I say to all my fellow Americans, I'm proud of you. Happy birthday. And happy birthday to our great nation.
2: In het hele land zijn er festiviteiten. Maar door de hittegolf gaan ook veel van de evenementen niet door, zag deze bezoeker.
6: Now they've shut it down. I'm guessing for too many medical emergencies.
2: Volgens hem moeten meer mensen gebruik maken van alle gratis waterflesjes die worden aangeboden.
6: Grab a water, drink it, go grab another one. They're free and they're ice cold. Get all the free water you can. It's taxpayer dollars.
2: In een deel van Nederland is het schooljaar voorbij.
7: Het is vakantie!
2: Maar volgens de ANWB gaan steeds minder Nederlanders op zomervakantie.
8: Die gewoonte om ieder jaar in juli en augustus 2 weken op reis te gaan, dat is helemaal veranderd.
2: Onder meer door de gestegen kosten zijn verre vliegvakanties uit en gaan meer mensen kamperen.
9: En hier is net zo gezellig.
10: Omdat je hier echt veel kan spelen en op een springkussen kan springen. Je kan lekker in de natuur wandelen. Je kan lekker crossfietsen.
2: Maar de kinderen vinden niet alles leuk aan kamperen.
11: Dat je dezelfde wc gebruikt met andere mensen. En dat je heel veel bijvoorbeeld in de avond, dan ga je slapen en dan hoor je nog steeds allemaal geschreeuw.
2: Volgens de ANWB zijn de ideeën over zomervakantie niet alleen veranderd vanwege het geld.
8: Daarnaast zijn mensen ook bang voor extreme hitte, extreme temperaturen op vakantie. Kijk naar de bosbranden in Spanje nu.
2: Ook de ouders van deze jongen zijn daarmee bezig.
12: Op social media kijken we of het al dicht bij onze camping in de buurt komt en of het dan nog wel veilig is.
2: Een gebied van 2400 hectare is al verwoest door de brand.
13: Ik hoorde het vuur naast me knetteren. Maar het gekke is dat je dan in een modus zit van ik moet gewoon zorgen dat ik zoveel mogelijk in veiligheid breng.
2: Haar boerderij in Spanje werd slachtoffer van de bosbranden.
13: Mensen hebben op teenslippers 10 kilometer gelopen met mijn ezels om ze in veiligheid te brengen. Fantastisch, fantastisch.
2: Fantastisch is ook het gevoel bij Marokkaanse Nederlanders na het behalen van de kwartfinales op het WK voetbal.
14: Onbeschrijfelijk, echt onbeschrijfelijk, maar we zijn super blij.
2: Gastland Canada werd verslagen.
15: Slechte eerste helft, maar we beginnen heel goed de tweede helft. Direct 1-0.
2: En daar bleef het niet bij. Onze verslaggever werd er ook helemaal enthousiast van.
16: Ook weer een actie. Gaat hij erin? Hij gaat er niet in. Nou, ik blijf jullie op de hoogte houden.
2: Later gebeurde dat nog wel twee keer. Het werd 3-0 voor Marokko. Er waren verschillende arrestaties, maar op straat werd vooral feest gevierd.
9: Nieuws vandaag in de media.
2: In Soedan dreigt een nieuw bloedbad nu de rebellen van de paramilitaire groep RSF de stad El Obeid bijna helemaal hebben omsingeld. 500.000 burgers en vluchtelingen zitten vast, ook zonder toegang tot voedsel en medische zorg. De Verenigde Naties heeft code rood afgegeven en waarschuwt voor een ramp. Afrika-correspondent Maurice Leden, goedenavond.
17: Goedenavond.
2: Maurice, hoe nijpend is nu de situatie rond El Obeid?
17: Ontzettend nijpend. Elke dag worden de mensen in El Obeid wakker met de vraag of vandaag de dag is dat de RSF de stad zal binnenvallen. De RSF is een paramilitaire organisatie en die neemt het op tegen het Soedanese leger. En El Obeid is al lange tijd in handen van het Soedanese leger. Alleen melden de Verenigde Naties dat er de afgelopen 3 weken zo'n 15 droneaanvallen zijn geweest op El Obeid en omliggende gebieden, waarbij minstens 45 burgers om het leven kwamen. En daarbij is infrastructuur geraakt, zoals watervoorzieningen, tankstations, scholen, belangrijke elektriciteitscentrale. Elektriciteitscentrale en dus burgers omgekomen ook. Ja.
2: Ja, en de rebellen vallen de stad ook aan met drones. De voedseltoevoer wordt afgesloten. Wat zit daarachter?
17: Dit is een tactiek die de RSF veelvuldig toepast. Een stad lange tijd belegeren, op die manier de weerstand verzwakken en de mensen uitputten. En wat wel opmerkelijk is, is dat voor deze bevolking de belegering niet nieuw is. De oorlog tussen die twee partijen die begon in april 2023. En toen is deze stad El Obeid bijna 2 jaar belegerd. Totdat het Soedanese leger de rebellen van RSF wist terug te dringen. Alleen dit keer proberen ze dus opnieuw die stad te belegeren. En maken ze dus gebruik van ontzettend veel drones. En inwoners geven ook aan, nou, het lijkt wel alsof ze er eindeloos veel van hebben. Want die droneaanvallen die blijven maar komen.
2: Ja, ik zei net al, ze zitten opgesloten. Kunnen burgers de stad nog uit of is dat helemaal dicht?
17: Wat we horen is dat er nog 1 weg vrij is richting Khartoum, de hoofdstad. Er rijden wel eens bussen de stad uit. En dan moet je je voorstellen dat de daken van die bussen ook helemaal vol zitten. Maar tickets zijn onbetaalbaar. En veel mensen zijn daarom ook genoodzaakt om te blijven. En als je zelf vervoer hebt, dan heb je te maken met een benzine, een brandstoftekort. Dus dan geraak je ook niet ver buiten de stad. Dus het is heel moeilijk om die stad te verlaten. En we hadden het al even over bewoners inderdaad. Als we het over die bewoners hebben, dan gaat het niet alleen om de ruim 500.000 inwoners van El Obeid, maar er zijn ook berichten dat er inmiddels zo'n 100.000 mensen hun toevlucht hebben gevonden in die stad vanwege het geweld in het land. Dus die leven daar in tenten. En die vrezen op dit moment opnieuw voor hun leven.
2: Ja. En wat is precies het doel van de RSF? Waarom is die stad voor rebellen zo van belang?
17: Nou, de RSF die zegt erop uit te zijn het Soedanese leger te willen verslaan en een nieuwe Soedanese staat op te richten. En om dat te bereiken moeten ze El Obeid in handen krijgen. Omdat het een van de grootste steden van Soedan is, midden in het land. Het verbindt provincies met elkaar. Er lopen belangrijke wegen naartoe. Dus het is een hele strategische plek voor het vervoeren van wapens en munitie. Ook is er een belangrijke legerbasis gevestigd van het Soedanese leger. Dus wil je meer controle in en over Soedan, dan zijn dat allemaal redenen om deze stad in te nemen.
2: Ja, en we kennen natuurlijk een beetje de geschiedenis van Soedan. Speelt hier ook Arabieren versus zwarte Soedanezen?
17: Dat speelt in deze stad. Dat speelt natuurlijk in het hele land. Het is zo dat inderdaad de RSF een partij is die voornamelijk bestaat uit leden van Arabische stammen. En eerder in El Fasher een ongelooflijke, daar heeft een genocide plaatsgevonden. Dat is wat Amnesty International concludeert. Daar past de RSF eigenlijk precies dezelfde strategie toe. 18 maanden lang een stad belegeren, in dit geval El Fasher. En daar hebben ze in enkele weken tijd, naar schatting van experts, zeker 60.000 mensen vermoord. En ze maakt zich niet alleen schuldig aan massamoord, maar er is ook sprake van marteling, verkrachting. Ze maakte mensen tot seksslaven. En zoals je al aangaf, er is ook gesproken over etnische zuivering. De bevolking van El Fasher was niet Arabisch. Dat waren zwarte Soedanezen. En de RSF bestaat dus voornamelijk uit die leden van Arabische stammen. Ja. En in El Obeid leven ook Arabische mensen met, van Arabische komaf. En tegelijkertijd ook mensen die dus, ook de zwarte Soedanezen. En bedenk dat er dus mensen zijn uit de regio die gevlucht zijn naar El Obeid in de hoop veilig te zijn. En die op het moment dat de RSF deze stad inneemt, opnieuw te maken krijgen met dat geweld. En omdat we inmiddels weten wat voor partij de RSF is en aan wat voor gruwelijkheden zij zich schuldig maken, daar komt die angst vandaan. Dat is waarom iedereen nu het heeft over code rood en waarom iedereen alarm slaat. Omdat we moeten dit als wereld toch zouden voorkomen, ja, zou je denken.
2: Ja, de wereld lijkt erg op afstand te staan. Spelen andere landen hier direct een rol bij dit conflict?
17: Ja, eigenlijk wel. Het is zo dat, kort gezegd, de RSF financieel en voor de levering van wapens kan steunen op de Verenigde Arabische Emiraten. En het Soedanese leger krijgt weer wapens van Egypte en Turkije. Dat heeft er eigenlijk mee te maken dat Soedan een land is dat rijk is in goud en mineralen. En ook een vruchtbaar land is voor wat betreft landbouw. En daar willen deze landen in investeren. En dat houdt deze oorlog helaas in stand.
2: Ja, en dat Soedanese leger, kan dat nog iets uitrichten?
17: Nou, die hebben wel. Het is dus eerder gelukt om deze stad in handen te houden. Op dit moment met de toename van die droneaanvallen is de situatie nijpend. Dat is de grote vraag. Hoeveel militaire kracht hebben zij nog? Ik begreep wel dat ze daar inmiddels van de hele stad een vesting hebben gemaakt. Dus dat het moeilijk is om daar doorheen te komen. Vandaar ook die aanvallen vanuit de lucht. Maar het is gissen. Het is wat dat betreft moeilijk te beantwoorden hoe sterk dat leger is, hoeveel weerstand zij kunnen bieden tegen de toenemende aanvallen van de RSF.
2: Ja, nou, Amnesty International heeft onderzoek gedaan naar Al-Fasher. En komende maandag komen alle 47 lidstaten van de VN bijeen. Dus de internationale gemeenschap kijkt toch mee. Wat kan die internationale gemeenschap nog doen om opnieuw zo'n groot bloedbad te voorkomen?
17: Nou, binnen deze setting inderdaad zijn er de 47 lidstaten van de Mensenrechtenraad die komen bij elkaar. En er is een ontwerpresolutie waarbij opgeroepen wordt tot onmiddellijk staakt het vuren. En dat is niet, dat blijft nog wat weinig concreet. Er wordt veel gewaarschuwd. En tegelijkertijd stopt dat niet direct wat er gaande is in de regio. Tegelijkertijd hebben ze in hun resolutie ook geven ze aan dat ze willen oproepen tot meer financiële en logistieke steun voor landen die de vluchtelingen op willen vangen. Maar met een situatie die zo nijpend is, zou je je af kunnen vragen, waarom wordt er niet op een andere manier ingegrepen? Bij elkaar komen, waarschuwen. Ja. Is dat voldoende om dit tegen te gaan? En we weten waar denk deze partij je dan in staat is.
2: Ja, waar denk je dan aan als je zegt, kan er niet op een andere manier worden ingegrepen?
17: Nou, het is niet mijn vakgebied om te praten over bijvoorbeeld militair ingrijpen. Daar kan ik geen uitspraken over doen. Maar ik zou toch denken, wetende wat er zich heeft afgespeeld in El Fasher, wetende dat dit nog een keer kan gaan gebeuren, dan moeten we op de een of andere manier alles uit de kast trekken om dit een halt toe te roepen. Want op deze manier voelt het toch een beetje als we staan erbij en we kijken ernaar. En er zouden toch middelen moeten zijn om dit tegen te kunnen gaan.
2: Ja, nou, dank dat je dit voor ons hebt uitgelicht. In elk geval Maurice Lede, Afrika-correspondent.

0: Wilco was dat met heavy metal drummer. Het wordt het mooiste paardenras ter wereld genoemd. Met zijn gitzwarte vacht, wapperende manen en elegante draf mag vaak de gouden koets trekken. Maar de populariteit van het Friese paard heeft ook een schaduwkant. Vanwege inteelt zijn er grote zorgen over de toekomst van het oudste Nederlandse paardenras. Goedenavond, Henk Lasche. Hij is directeur van Koninklijke Vereniging Het Fries Paardenstamboek.
1: Goedenavond.
0: Ja, zo'n introductie klinkt vrij alarmistisch.
1: Ja, kijk, het klopt. Hè. De gezondheid is een heel belangrijk aspect binnen de Friese paardenfokkerij op dit moment. En dat heeft te maken met dat wij een gesloten fokkerij zijn. Dat wil zeggen dat wij een ras fokken, waarbij er geen ander bloed, zoals gezegd, en geen andere rassen eigenlijk gekruist mogen worden. En dat betekent dat je dan ook al stamboek, die dat allemaal reguleert, dat je dan heel goed moet opletten dat gezondheid belangrijk is en dat ook bijvoorbeeld inteelt, dat dat beperkt wordt.
0: En hoe beperk je dan inteelt?
1: Nou, inteelt kun je op een aantal manieren beperken. Maar een van de dingen die daarin heel belangrijk is, dat je selecteert heel scherp op varendieren. Dus je voegt eigenlijk maar heel weinig varendieren per jaar toe aan de populatie, terwijl je een heel groot aantal moederdieren hebt. En nou is de kunst, en we hebben in totaal ongeveer 80, 90 varendieren. Maar wij fokken per jaar als stamboek ongeveer 4.000, 4.500 veulens. Daarnaast is het zo dat niet alle varendieren evenveel gebruikt worden. Maar het is de kunst om als vereniging van fokkers ervoor te zorgen dat er een gespreide paring plaatsvindt. Dus dat veel varendieren op veel moederdieren gaan.
0: En waarom zegt u eigenlijk varendieren in plaats van hengst?
1: Ja, varendieren, ja, je varens en moeders, hengsten. Ja, hengsten, varendieren zijn hengsten.
0: Ja, ja. En dekhengsten.
1: Dekhengsten, dus. Ja.
0: En hoeveel dekhengsten zijn er? Want er zijn er een paar heel populair, begrepen.
1: Nou, je hebt in totaliteit 80, 90 dekhengsten. Maar je ziet wel dat, paardenfokken, dat is ook eigenlijk wel kijken van, nou, hoe fok je zo mooi mogelijk paard? Hoe fok je zo mooi mogelijk een Fries? En er zijn een aantal kenmerken die daarvoor kwalificeren, hè, waar je dan naar kijkt als fokkers. Ja. En er zijn een aantal hengsten die zijn beter dan de anderen. Dus je bent dan ook geneigd als fokker om dan een paring te maken, zodat je een paard krijgt dat zo mooi mogelijk is. Ja. En ook op een gegeven moment op een keuring of op een wedstrijd goed meedoet.
0: Ja, dus iedereen met een Friese paard Mary, die wil het zaad van diezelfde hengsten. Ja. Maar, en dat leidt dus tot inteelt. Wat voor gezondheidsproblemen en ernstige gezondheidsproblemen zijn daar het gevolg van?
1: Nou, kijk, inteelt heeft twee dingen. Kijk, inteelt is dat als er bepaalde erfelijke gebreken zijn. En erfelijke gebreken, dat klinkt heel spannend. Maar ook de mens heeft allerlei erfelijke gebreken. Dus ieder dier heeft dat ook. Maar op het moment dat je dus veel familie of dezelfde bloedvoering familie met elkaar kruist, dan krijg je dat bepaalde erfelijke gebreken wat manifester worden. Wat meer voor gaan komen.
0: En welke zijn nu het grote probleem bij die nieuwe veulens?
1: Er zijn in het verleden, zijn bijvoorbeeld is heel duidelijk geworden dat bijvoorbeeld dwerggroei en waterhoofd, dat zijn dan twee erfelijke gebreken. En die zijn ook, dat is ook niet levensvatbaar dan eigenlijk.
0: Ja.
1: Daar is ook op een gegeven moment ook een gentest voor ontwikkeld. En doordat die gentest is ontwikkeld, kunnen we nu zogenaamde risicoparingen kunnen we uitsluiten.
0: Okay.
1: En zo zijn er nog wel een aantal erfelijke gebreken.
0: Ja, slokdarmproblemen begreep ik, aortascheuringen.
1: Ja, dat zijn dan wat erfelijke, een aantal erfelijke gebreken die dan voorkomen in onze populatie. En nou willen we ook met de ontwikkeling van de wetenschap en heel veel onderzoek enzovoort, willen we ook heel graag dat we voor die problemen ook gentesten kunnen ontwikkelen. Zodat je niet alleen kijkt naar hoe goed is een hengst en hoe goed is een merrie. Niet alleen van de buitenkant ernaar kijkt, maar dat je ook naar binnen kunt kijken. Wat is nou het DNA? Zodat je daarmee ook de goede paringen kunt maken.
0: Ja. Een oud fokker zei deze week tegen Omroep Friesland, die heel veel onderzoek hadden gedaan naar deze problemen, dat hij vreest dat we over 10 of 20 jaar eigenlijk helemaal niet meer kunnen genieten van dit ras. Is dat een reële zorg?
1: Ik denk niet dat dat een. Ik denk wel dat wij heel goed moeten opletten met elkaar. En ook omdat wij als KFPS hebben we gezegd, en als Friese fokkerij, we zijn een gesloten stamboek. Dus dan moet je inderdaad heel goed opletten. Wij hebben ook in ons fokdoel hebben wij gezondheid ook helemaal bovenaan gezet. Dus ik denk dat ik eerlijk moet zijn, de zorg die geuit wordt, die is denk ik heel terecht. De andere kant is er ook. Wij hebben op dit moment te maken dat de inteeltpercentage per generatie, de inteelttoename per generatie, stabiliseert op dit moment op 0,7. Dat is iets lager geweest, maar het is een x aantal jaren terug ook veel en veel hoger geweest. Nou, er wordt eigenlijk vanuit overheid gezegd dat inteelttoename mag nooit meer zijn dan 1%. En men zegt eigenlijk van het streven moet zijn 0,5%. Nou, wij zitten op 0,7, daar ben je tussenin. En dat geeft dan eigenlijk ook vanuit wetenschappelijk oogpunt aan dat wij absoluut wel toekomst hebben, maar dat we heel goed moeten opletten. Dus we moeten continu maatregelen gaan nemen om die gezondheid ook in de populatie te houden.
0: Ja, maar dit grote probleem is geen verrassing. Waarom is het niet eerder gereguleerd?
1: Nou, dat is wel degelijk eerder gereguleerd. En het is ook zeker geen verrassing, want hier zijn wij dagelijks, iedere dag mee bezig. Met wetenschap, met dataverzameling. Het zijn heel veel dingen die we dan bijhouden. En dat we ook steeds meer en meer vanuit data ook die fokkerij vooruit kunnen helpen. En ook dit issue, zeg maar, dit gezondheidsvraagstuk ook te lijf kunnen gaan. Dat doen wij. Dat doen we ontzettend veel in. Daar investeren we veel in. We hebben eigen wetenschappers in dienst. We doen heel veel aan dataverzameling. We hebben ook bijvoorbeeld een middel die we inzetten. Dat is de zogenaamde dekbeperking. Dat als je een hele populaire hengst hebt, dan is eigenlijk in het verleden gezegd van je zou eigenlijk niet mogen zijn dat een populaire hengst, dat die meer dan 3% van de populatie bevrucht.
0: Ja.
1: En daarin is destijds gezegd van nou, dan mag een hengst die goedgekeurd wordt, hè, door een heel streng selectiesysteem komt, die mag dan niet meer dan 180 merries dekken. En die 180 merries, dat was destijds 3% van ongeveer 7.000, 8.000. Maar op dit moment worden er ongeveer 4.000 veulens geboren. Nou, dus we hebben nu in de vereniging van fokkers zijn we met elkaar bezig van hey, hoe gaan we nou ervoor zorgen dat we weer naar die 3% toe komen.
0: Ja, maar nog even over die data. U zegt we doen een dataverzameling. Ik las bij Omroep Friesland dat de kritiek juist is dat heel veel van die data over geboorteafwijkingen of naar de hand grote ernstige problemen zoals zo'n aortascheuring, dat die juist niet worden gemeld. Dus dat de doodsoorzaken van Friese paarden vaak niet worden gemeld. Dus dat die data juist achterblijven.
1: Ja. Daar zit een uitdaging, en daar kan ik ook heel eerlijk over zijn. Kijk, wat wij het liefst willen als Vereniging van Fokkers en ook als stamboekorganisatie die dat allemaal begeleidt en ook voorlicht, willen wij het liefst dat iedere fokker maximaal data aanlevert aan ons. En dat stoppen wij in ons systeem en daarmee kunnen wij heel veel bereiken. En ook dat gezondheidsvraagstuk heel goed te lijf gaan. Nou is het zo dat data kun je verzamelen, maar data moet betrouwbaar zijn. En data moet zorgvuldig samengesteld worden, anders kun je er geen analyses op uitvoeren. Data moet vervolgens ook door wetenschappers aangepakt worden en onderzocht worden. En daarin is een uitdaging, want er worden 4000 veulens geboren wereldwijd. Maar wij zijn niet iedere dag bij iedere paardenfokker op het erf.
0: Nee.
1: Dus ik denk wel dat we er naartoe moeten. Ook om dit vraagstuk, zeg maar, dat gezondheidsvraagstuk ook te lijf te gaan. Moeten we er naartoe. Dat wij als vereniging van fokkers veel meer met elkaar af moeten spreken. Dat data ook verzameld wordt.
0: Ja.
1: Maar het is niet zo eenvoudig als wat er nu ook afgelopen week geroepen werd. Er zijn heel veel dingen geroepen afgelopen week. Ook in de media. Alleen wat daaraan voorbij gegaan wordt, is van dat wat er geroepen wordt, dat is maar zeer de vraag of dat betrouwbaar is. Want datgene wat dan bijvoorbeeld gemeld wordt op een meldpunt, is dat ook geobjectiveerd? Is daar ook een veterinair bij betrokken geweest?
0: Ja, is dat de reden ook dat u niet wilde reageren hierop bij Omroep Friesland?
1: Nou, kijk, bij Omroep Friesland is het geval dat wij hebben een heel goed verhaal. En wij zijn professioneel en op een hele goede manier bezig met dit vraagstuk. En wij hadden al tijden, hoorden we zo wat gonzen in ons netwerk van hey, Omroep Friesland is bezig met een onderzoek. Maar Omroep Friesland had veel beter ons als deskundige professionele partij die op een zorgvuldige manier met wetenschap samenwerkt en data verzamelt, had veel beter ons in een vroegtijdig stadium kunnen informeren.
0: Ja.
1: En met ons in gesprek kunnen gaan. En dat hebben ze nagelaten. En toen kregen wij op een gegeven moment een heel aantal vragen. En we zagen dat wat meer activistische leden toch vrij veel hen voeden. En dan denken wij van ja, is dit onderzoeksjournalistiek of gaan we dan even wat meer tijd nemen? Nou, wij hebben ervoor gekozen om ook echt wel met Omroep Friesland de komende tijd wat meer tijd te nemen voor elkaar en dan op een hele zorgvuldige, betrouwbare manier met elkaar gaan samenwerken om iedereen te informeren.
0: Ja. U zei al dat stamboek, hè, dat stamt uit 1879, daarin is afgesproken. Er wordt niet gekruist met andere rassen, dus het is een raszuiver paard. Enerzijds is daarmee de schoonheid van dat paard is gegarandeerd. Aan de andere kant zit daar natuurlijk dat risico van die inteelt. Wordt er nu in de vereniging ook gesproken over het mogelijk kruisen toch met andere rassen?
1: Ja, dat is zeker. Kijk, dat is natuurlijk al. Het KFPS is 150 jaar oud. En op het moment dat je heel duidelijk zegt van dat het stamboek een gesloten stamboek is, dan sluit je ook iets uit. En je sluit iets in en je sluit ook iets uit. Dus het kruisen, dat is constant een vraagstuk wat er is. Maar daarvan heeft dit stamboek gezegd, dat doen wij voor ons nog niet.
0: Maar nu is de nood hoog geworden. Is er niet een zwart paardenras dat een beetje qua kenmerken dicht bij het Friese paard ligt?
1: Dat zou kunnen, maar het is dit zou je kunnen zeggen. Want dit is de eenvoudige oplossing en klaar. Ja. Maar het is veel en veel complexer. Want op het moment dat je gaat kruisen, dan ga je ook een aantal kenmerken waar je nu echt met elkaar hebt afgesproken van maar die willen wij er graag inhouden. Bijvoorbeeld de diepzwarte kleur. Het behang, de manen, wat het paard zoveel uitstraling geeft, maar ook het karakter. Dat zijn dingen die je dan mogelijk kwijtraakt. En daarvan hebben we met elkaar afgesproken van dat willen we niet. En nog één heel belangrijk ander ding dat erbij hoort. Als je gaat kruisen, dan kun je wel één keer gaan kruisen. Maar als je dan vervolgens weer terugkruist met Friese, dan ga je niet aan zich dan direct het gezondheidsprobleem oplossen. Want dan ben je opnieuw weer met dezelfde bloedvoeringen bezig. Dus het is veel belangrijker om te kijken naar van wat zit nou precies in dat paard aan DNA. En daar goede testen op ontwikkelen, goede analyses op uitvoeren. En dat betrekken, naast dat je gewoon de uiterlijke kenmerken van het paard ziet, ook heel duidelijk de innerlijke kenmerken van het paard meenemen in die paringskeuzes. Zodat je daarmee eigenlijk ook gaat voorkomen dat die gezondheidsproblemen manifest worden en gaan doorontwikkelen.
0: Dus als ik het goed begrijp, zegt u, we koersen niet zozeer op het vergroten van de diversiteit, maar op het eruit fokken eigenlijk met genetische instrumenten van die erfelijke ziektes.
1: Het is niet één ding, het zijn meerdere dingen. Maar als u bedoelt, zeg maar, wij willen nu beleid hebben, zeg maar, dat we de diversiteit gaan vergroten door meer in te kruisen, daar hebben we niet voor gekozen. We gaan wel zorgen voor dat de vaderdieren meer gespreid over de populatie hun invloed gaan krijgen. En we gaan met heel veel kennis van het DNA en alle voorlichting en informatie daarbij. Daarmee gaan wij de fokkerij dienen. En ook het gezondheidsvraagstuk oplossen.
0: We hopen dat dat lukt. Want de liefde voor het Friese paard die reikt veel verder dan Friesland.
1: Het is alleen een fantastisch paard. En dat heeft ontzettend veel gepassioneerde mensen om zich heen. Wereldwijd. Dus dat ik heb laatst al een keer gezegd, we zijn 150 jaar oud en niet kapot te krijgen. En ik denk dat we ook zo doorgaan.
0: Mooi. Dank u wel, Henk Lasker.

0: The Subway van Chapel Roan. Het Oog bestaat 50 jaar en deze zomer blikken wij terug op historische gebeurtenissen uit de begintijd. Zoals de eenwording van Noord- en Zuid-Vietnam in juli 1976. Hoe staat het land er nu voor en langs welke breuklijnen lopen 50 jaar later nog de verschillen? Karen Vlug is historica en al 27 jaar verbonden aan het Medisch Comité Nederland-Vietnam. Goedenavond, Karen. Hoe moeten we dat moment 50 jaar geleden eigenlijk noemen? Is het een eenwording, een vereniging of een hereniging?
1: Ja, nou, politiek gezien is het natuurlijk een

0: op 30 april 1975 is die oorlog eigenlijk gestreden. En hebben de Amerikanen hebben het land moeten verlaten. Iets later, op 2 juli 1976, is dat land herenigd. Ja. En is het een socialistische republiek geworden. Dus dat is wel een slag geweest voor
1: Zuid-Vietnam, die moesten dat slikken. Ja.
0: Ja.
1: En toen werd Vietnam eigenlijk weer één land. Toen ging een militaire zone langs de grens ging open. Toen staken allerlei mensen meteen de grens over. Ja. Was daar lang naar uitgekeken?
0: Ik denk dat daar zeker lang naar uitgekeken is. Maar ook weer vanuit twee verschillende kanten. Dat natuurlijk, ik denk dat de politieke stabiliteit echt heel belangrijk was. Want er werd natuurlijk al, je zou kunnen zeggen, eeuwenlang geknokt voor vrijheid, voor zelfstandigheid, voor onafhankelijkheid. En wat ooit China heeft betekend daar, of de macht heeft uitgeoefend, werd uiteindelijk door de Fransen overgenomen. En daarna door de Amerikanen. Dus het moment is natuurlijk wel, ik denk ook qua één land met een cultuur, ook al zijn die verschillen groot, maar wel weer gewoon Vietnam kunnen zijn met een eigen regering zonder externe inmenging, daar is zeker naar verlangd.
1: Ja, waren er families die gescheiden waren en die toen zich weer konden verenigen?
0: Zeker, zeker. Ja. Dat is dat klinkt ook als het mooiste wat je kunt meemaken. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die echt vreselijk gestraft zijn omdat ze aan de verkeerde kant, toch een beetje in het NSB-verhaal, aan de verkeerde kant hebben gestreden, op het verkeerde paard hebben gewed. Ja. Dus families wilden heel graag weer. De mensen uit het noorden die in het zuiden zaten, wilden weer terug. Maar dat was en vice versa. En dat was gewoon niet altijd mogelijk.
1: Nee, dus er stonden ook allemaal rekeningen open.
0: Ja, en ook heel veel straffen. Hè. Mensen moesten naar opvoedingskampen. Mensen zijn natuurlijk de bootvluchtelingen. Mensen hebben allerlei andere landen gezocht om daar een nieuw leven te starten. Dus het was eigenlijk, je zou wel kunnen zeggen, een chaos.
1: Ja. En nu werk jij voor Medisch Comité Nederland-Vietnam. Dat is opgericht in 1968 al. Ja. Voor de Vereniging van Noord en Zuid. Met welk doel werd dat comité, dat landencomité, opgericht?
0: Ja, nou, dat comité is opgericht. Het is wel eigenlijk prachtig. De solidariteit vanuit Nederland door drie Nederlandse artsen. Zoiets hadden van, wat wij nu via die televisie zien, want dat was de eerste oorlog die je via de televisie kon volgen. Dat was denk ik ook wel, je zou bijna kunnen zeggen, het succes van het Medisch Comité. Want mensen zagen dat en dachten, maar wat hier gebeurt, dit kan niet. Dit mag niet, dit is onmenselijk. Dus wij moeten gaan helpen daar waar de bommen vallen. Dat was ons motto. En eigenlijk in hele korte tijd is het comité opgericht. Heeft enorm veel donateurs gekregen. Mensen die zich inzetten.
1: Voor medische hulp.
0: Ja, voor medische hulp. Dus het was echt een solidariteitsactie die opgezet is.
1: Ja. En toen de oorlog stopte en land 1 werd, toen ging het werk van het comité toch door.
0: Ja.
1: Hoe dan?
0: Ja. Ja, kijk, wij hebben eigenlijk altijd gepretendeerd. Ik denk ook dat dat oprecht een eerlijke en een goede bedoeling was om die mensen te helpen die echt gewoon totaal uitgesloten waren van medische zorg. Dus er is in dat midden van het land, bij die gedemilitariseerde zone, daar hebben wij een prefab ziekenhuis hebben we daar kunnen neerzetten. Met steun van de minister van Ontwikkelingssamenwerking, toen Jan Pronk. Mm-hmm. Het was allemaal natuurlijk wel heel erg PSP en CPN. De achterban. Hè. Dus het was ook wel een beetje tegen Amerika en voor onafhankelijkheid. En toch ook wel de communisme. Nou ja, goed. Daar schurkte wel tegenaan.
1: Ja, heel veel steun aan die socialistische republiek.
0: Zeker, ja.
1: En nu zijn we 50 jaar verder. Ja. Het land is sterk veranderd. Je komt er nog steeds vaak. Wat is er over van die scheiding tussen Noord en Zuid?
0: Nou, als je daar als toerist komt, merk je daar echt helemaal niets van. dan denk je, wat is dit een prachtig land met allemaal

0: mensen die min of meer op elkaar lijken. Bijvoorbeeld, hè, ze hebben allemaal toch stijl zwart haar. Je ziet niet heel veel culturele verschillen. Je merkt niet echt dat de taal verschillend is. Maar als je dus op plekken komt waar het Medisch Comité Nederland-Vietnam haar projecten ondersteunt, haar programma's heeft, dan zie je wel dat er het land gewoon... het is een land van contrasten. En je ziet eigenlijk dat die eenheid is helemaal niet, nog niet zo zoals die zou moeten zijn. Omdat, ja, kijk, het land... Het is van Hanoi naar Ho Chi Minh stad is 2000 kilometer. Dus het is van hier naar Rome, van Amsterdam naar Rome. Dus als je die reis aflegt, ga je ook door allemaal verschillende landen met verschillende talen, verschillende gewoonten. Het weer is anders. Dus je ziet eigenlijk dat ook het zuiden blijft toch heel erg zich ontwikkelen als het zuiden. Best heel erg op Amerika gefocust. En het noorden blijft echt het noorden. Voor je gevoel zou je kunnen zeggen, dat is iets meer op China gericht. Mensen zien er ook anders uit dan in het zuiden. Ze hebben hun eigen taal. Ze hebben hun eigen eten. Hun eigen cultuur.
1: Ja, je zegt, nog steeds zie je een beetje die scheiding tussen het zuiden en het noorden. Ook als het gaat over welk land ze op gericht zijn.
0: Ja.
1: He, tijdens de Vietnamoorlog had je natuurlijk Amerika en Rusland die tegenover elkaar stonden en aan het land trokken. Je noemde net al China. Is dat de grootmacht die nu zijn ogen op Vietnam heeft laten vallen?
0: Maar kijk, China is natuurlijk altijd, heeft altijd wel een oogje op Vietnam, omdat er in die Zuid-Chinese zee liggen een paar hele interessante eilanden. En die worden eigenlijk door alle landen in de regio opgeëist. En ja, en dat is wel een strijd. Strijdje, soms heftiger, tussen Vietnam en China. Ik denk wel dat Vietnam heeft zich economisch enorm sterk ontwikkeld. Maar moet zich dus ook gedragen. En heeft ook verantwoordelijkheden. En is een toch redelijk, hoe moet ik het zeggen, stabiel, politiek stabiel. Ook al is zeker niet iedereen happy. Hè, want mensenrechten, ja, dat is echt nog wel een hele grote zorg. Het is nog steeds een eenpartijstelsel.
1: Ja. En komt er een moment waarop jullie comité kan ophouden te bestaan?
0: Ja, dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Want we hebben door de jaren heen zoveel kunnen bereiken. In de zin van de programma's die we gestart zijn, die hebben we kunnen overdragen aan de overheid. Nou, mooier dan dat kun je het niet krijgen. Maar er is gewoon toch ook nog heel veel armoede en heel veel honger. Geen toegang tot gezondheidszorg, geen toegang tot scholen. En dat bevindt zich allemaal eigenlijk in de meer afgelegen gebieden, waar je ook niet komt als toerist. Dus dat zie je niet, maar dat is er wel.
1: Ja.
0: Dus wij willen heel graag een moment kiezen om het allemaal over te dragen. Dat zou het allermooiste zijn. En dat, ja, ik hoop wel dat gaat komen.
1: Oké, mooi. Nou, dank voor deze uitleg, Karin Vlug van het Medisch Comité Nederland-Vietnam. In een tijd waarin jeugdige schoonheid maakbaar lijkt, zoekt kunstschilder Sam Drucker de schoonheid juist in verval. In Museum Moor in Ruurlo is vanaf dit weekend een overzichtstentoonstelling te zien van zijn werk. En daarin staat de naakte waarheid van de ouder wordende mens centraal. Sam Drucker, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Ja, wat maakt verval nou zo aantrekkelijk voor jou als kunstschilder?
2: Ja, ik wil natuurlijk wel meteen zeggen dat het natuurlijk niet alleen over verval gaat. Het gaat juist om die combinatie van schoonheid en verval. Omdat die twee eigenlijk niet zonder elkaar kunnen. Ik denk dat schoonheid juist bestaat, omdat er ook verval bestaat en andersom. En dat zie je zeker in de ouder wordende mens, zoals de tentoonstelling is genoemd. Waar ik van trouwens dacht van, is dat nou wel een, dat is niet zo'n sexy naam, maar Maarten van Dijk, directeur van van Museum Moor, die vond dat juist wel heel leuk. Het is een beetje een soort geuzennaam geworden daardoor. En ik begin er ook wel een beetje in te geloven.
1: Ja, en dus verval werkt eigenlijk in meer dingen door. Hè? Want je schildert veel van jouw doeken op, ook op oud materiaal, begreep ik.
2: Ja, ik heb eigenlijk al decennia lang schilder ik op oude rommeltjes eigenlijk, die ik vind in containers of lappen, doeken, oude zeilen, legertenten. Zonneweringen in allerlei kleuren en met patronen of met sporen van het verleden. Ik vind dat heel spannend in de eerste plaats, omdat je als schilder het lekker vindt om op een toon te werken. Maar ook omdat er een soort geschiedenis in zo'n doek te zien is, wat je niet helemaal kent. Dus het zijn sporen van het verleden waar je dan toch mee te maken hebt, wat je aangaat, die je een rol geeft in het beeld. Dat is ontzettend spannend. Dat is improviseren in het atelier. Dat is echt een feestje.
1: Ja, en die fascinatie voor het vergankelijke, laat ik het zo dan maar noemen. Schilderde je ook al oudere mensen toen je zelf jong was?
2: Ja, dat is een interessante vraag. Die is natuurlijk waar ik veel over nagedacht heb de laatste tijd. Kijk, het idee van deze tentoonstelling komt van twee curatoren, bevriende curatoren. Peter de Kimpe en Rolf Toxopeus, waar ik al meer mee gedaan heb. En die zeiden, wat dacht je ervan, een tentoonstelling over de ouder wordende mens? En ik dacht, ja, is dat niet veel te beperkt? Maar goed, toen zijn we werk bij elkaar gaan leggen. En het meeste werk wat er hangt, bestond al voordat het idee kwam. Dus inderdaad, het antwoord is een beetje ja. Want ik heb al heel veel schilderijen gemaakt die ontzettend mooi bij dit onderwerp passen. Sterker nog, ik zou ze niet bedacht hebben als ik iets moest bedenken over dit onderwerp. Bijvoorbeeld een voorbeeld is, ik heb ooit een... deed ik mee aan de Biennale in Oosterhout van de Heilige Driehoek. En daar zat ik in een klooster. Daar ging mijn werk getoond worden. Nog een levend klooster. Daar waren zusters van Sinter Catharina Dal. En dat was zo'n paradijselijke plek. Het gebouw, de moestuin, de wijngaard. Het was echt zo ontzettend schitterend. Dat ik vroeg van, goh, kan ik niet jullie zelf schilderen? Nou, dat wouden ze eerst niet doen, want ze...
1: Ze wilden niet naakt, natuurlijk.
2: Nou, het hoeft helemaal niet naakt. Maar ze dienen eigenlijk niet de kunstenaar, ze dienen iemand anders.
1: Oh.
2: Als enige. Maar goed, na een tijdje konden ze dat toch wel... waarderen. Ook omdat ik zei, ja, het hangt hier vol met bisschoppen uit het verleden. Ja. En met priesters. En jullie doen zelfs dat mooi werk. Waarom? Nou, uiteindelijk zijn ze daar gaan zitten voor me. En ik heb daar getekend en daar heb ik schilderij gemaakt. Ja, het is zo'n ontzettend mooi beeld. Er is ook op de tentoonstelling een filmpje waarin ik bezig ben met het tekenen van die zusters. En dat is echt hallucinerend, die stilte in dat zaaltje. Je hoort alleen de klok tikken en het kras van mijn potlood op het papier. En dat zie je dus gebeuren op dat filmpje. Ja, het is fantastisch. Nou, dat gaat zo ongelooflijk over tijd. En over de vergankelijkheid. Ja, dat zou je niet bedacht hebben.
1: Ja, en ja, dat is een prachtig schilderij, ik zag het. En komt de schoonheid van verval dan ook het beste tot zijn recht in naaktportretten? Want inderdaad, veel van de schilderijen zijn oudere, naakte mannen en vrouwen.
2: Kijk, kleding is natuurlijk toch een soort decorstuk, een decorum. Hè? Je doet een kostuum aan, of een baljurk, of een colbertje, omdat het hoort bij een wereld waar je in wil begeven, of waar je iets wil voorstellen. Ja, en de naakte mens, die draagt alleen maar die huid. En die laat natuurlijk veel meer zien. Zeker van de vergankelijkheid van het lijf. En dat is wel iets wat mij interesseert. Ook al heel erg lang, eigenlijk al wel 40 jaar dat ik schilder. Vind ik dat gewoon ontzettend spannend. Hè? Het naakte lijf heeft ook absoluut wel kan ook sensueel zijn. Maar het is gewoon echt ook schitterend. Hè? Dat geldt ook voor een meisje van 10 met rode haren en een melkbleek gezicht. Die fascinatie heb ik daar ook mee. Maar zodra er rimpels zijn en een geleefde huid en warm-koud verschil in een huid en beweging en ritme en textuur. Ja, dat is gewoon zo ontzettend interessant om dat te zoeken en dat naar de werkelijkheid over te nemen, waardoor er ineens voor je neus iemand staat waarbij de jaren te zien zijn.
1: Ja. Zoals een prachtig portret van Antonia in de 80. Een hele elegante dame nog steeds. Wat ik me nog afvroeg... trouwens ook veel mannen van achteren geportretteerd. Dat vroeg ik mij nog af. Die oude mannenbeel, zo plat hangend ding. Is dat ook favoriet bij jou?
2: Nou, dat schilderij, dat is wel echt, dat is ook het beeld van het affiche geworden en het boek. Er is een zaal waar het schilderij van Willink hangt. En dat moest ook blijven hangen in de zaal. Waar Mathilde Willink in een jurk van Fong Leng. En die jurk van Fong Leng staat trouwens ook op zaal. En daar moest ik dus mij tegen verhouden of in verhouden. En toen bedacht ik mij die blote man, dus niet het jonge meisje, maar een oude man. En niet zo dat marsepeinen huidje wat Willink altijd zo schildert, maar een echte huid die leeft en die ademt. En dan niet zo van voren, maar van achter. Ik wou daar gewoon eens even een enorme klap op geven.
1: Okay.
2: En dat is deze man geworden. Ja. De blote billenman noemen wij hem tegenwoordig.
1: Okay. Maar er hangen ook zelfportretten, waaronder een naakt met stropdas en een schedel in je hand.
2: Ja.
1: Dat ultieme symbool natuurlijk voor vergankelijkheid. Hoe was het om je eigen naakte vergankelijkheid te schilderen?
2: Ja, als je schildert, dan denk je niet, ik ga het verhaal vertellen van hoe oud ik ben geworden. Eigenlijk wil je dat allemaal niet weten, want die woorden die snap ik wel en die lees ik ook wel in de spiegel af. Maar als ik schilder, wil ik alleen maar kijken en de taal van dat beeld maken. Dat is wat ik net al zei, dat is vorm, dat is toon, dat is kleur. En pas als je daar heel goed geconcentreerd naar kijkt en dat in staat bent om daar in de buurt te komen, dan gaat die magie, dat verhaal gaat dan in dat beeld zitten. Maar het is dus niet zo dat ik dat beeld daarin wil leggen. Natuurlijk lees ik later dat beeld en dan denk ik van wauw, dat is best pittig of zo. Ja. Maar het is niet een vooropgezet plan.
1: Nee. En is het wel vooropgezet dat deze tentoonstelling kritiek is van jou op deze wereld, geobsedeerd door schoonheid en dat eindeloos willen conserveren?
2: Ja, ook dat is niet vooropgezet, maar het is zeker waar. Het klopt, ik heb daar helemaal niets van mee. Dus ik hou heel erg van die pure mens, ook als die sagrisant ten onder gaat. Ik vind dat daar is helemaal niks mis mee. En dat vind ik dus heel jammer dat er krachten zijn die vinden dat dat moet verdwijnen. En dat we ons best moeten doen om ons daartegen te verzetten. Dus ik doe daar zelf niet aan mee. En in mijn werk laat ik zien dat dat ook helemaal niet nodig is. Het is gewoon echt heel erg mooi om iemand te zien in zijn pure echtheid.
1: Ja, en ben je anders naar die ouderdom gaan kijken nu je zelf ouder wordt?
2: Ja, ouderdom is wel heel anders nu voor mij. Omdat je zelf ook ouder wordt. Ja, dat is zeker waar.
1: Wat zie je maar anders dan?
2: Nou ja, kijk, dat zit ook wel in je. Dat is natuurlijk ook een soort innerlijke kwestie. Je weet wat het zo'n beetje is. Want je hebt een heleboel plannen opzij gezet. Het gaat het niet meer worden. En dat is ook wel heel fijn. Ook de ervaringen die je hebt in voorspoed en tegenspoed. Ervaringen die je kan delen naar jonge mensen. Dat zogenaamde wijzer worden. Ik vind dat wel heel prettig. En dat je dan fysiek misschien niet meer helemaal meetelt zoals dat vroeger ging. Ja, dat is misschien een kleine domper. Maar dat andere vind ik wel heel fijn. Ik vind het helemaal niet zo vervelend om oud te worden.
1: En is dat ook iets dat je ons als kijker misschien wilt meegeven?
2: Misschien wel.
1: Nou, dankjewel, Sam Drucker. Nou. Tentoonstelling te zien in het museum morgen in Ruurlo. Dit was Het Oog. Straks op deze zender De Ongelooflijke Radio. En morgen gewoon weer Mieke van der Wij. Goeienacht.
2: Dankjewel.
3: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
4: En weet nog meer.
3: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
4: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
3: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
4: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
6: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
10: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
11: Vers!
12: Aan tafel!
13: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Friesland non-stop.

Mijn vaartje vijf. Wees zo niet mee. Tegen ons mee. Dan lukt het hier. Onder meer. Tot een eenheid werd.

alles verlend. Ik ga geen cent meer op de bank. Ik kreeg van die alleen nog stank voor dank. Wist de vertrok in mijn kerel uit de pijn.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Maden bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
5: De best.

0: De zondigste editie van Sail is dit weekend in Haas.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezenden mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de Sail in op Vreed, om te skippen Mandy de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West maar Worst. Ik was boetende provinciebist.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans